Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: Omroep Zilt. Next train will be leaving from platform 1.

Soms giet het net goed, soms zit alles tien. Soms viel die net fit, soms viel die samen. Alles was dorst en alles was dingst. Alles dat liekt een verzin.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Het is 12 minuten nu zijn. Dit is Friesland van de Morgen vanuit Ljouwert. De groetjes komen over van Mariet vanuit Ierland. Charlie en Jaap ben erbij. Jan Theo is onderwijs naar Brabant. Weekend onderwijs naar Jochen Oeren.
2: Friesland van de Morgen.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Oh ja, dit is al je Nijerwetse one.
5: Mijn Harm Wijstra.
4: Als ik eerlijk ben, het hier mij net hoeft.

0: Climby Fisher en Love Changes Everything.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: De kade van Skielge die in Samminnen staat is, hadden we die echt had de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan.
0: Om Skielge leefbaar te houden draagt de provincie 5 miljoen euro bij om het opknappen van de haven daar. En een drokke eerste inrenbijeenkomst juster in Munnekebjörn hoe de stroomkabel die dwars door Friesland komt. Deze man is daar nog net van uitjoegen.
4: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten.
0: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn, de editie van 10 juni 2026. Ik ben Feike Wouda. Feike, goedemorgen.
5: Een goedemorgen. Nederlanders die krijgen lettertoegang tot nieuwe medicijnen als inwoners van andere Europese landen. En de morren tussen de Verenigde Staten en Mexico met takkemier kleerwijzen.
1: Omroep Friesland. Friesland van de
0: Moorn. Even naar boeten zien, hoe het staat droeg. Mij zinnen. In het eerste ontsteert wel een enkele bui. Mogelijk mijn klap tonger en een windpoester. Het is zo'n 15, 16 graden nieuw. Dat is fris. Morgen is het vaak droeg. Mijn mix van wolken en zinnen. En vreed, hoe heerst het de bewolking mij bij Tien Rijn? Ja, wisselvallig waar is het. 8 minuten nu seizoen. Dit is Friesland van de Moorn. Fijn dat je erbij bent. Met muziek van de Dijk nou. Dit is het Laaiend Vuur.

0: Huub van der Lubbe met zijn maten De Dijk Jerrest en Laaiend Vuur. Het is 12 minuten oer seizen. Een mooie opstekker van de gemeente Skylge.
1: Friesland van de Moor.
0: Want de provincie die zei ECTA dat ze geld steken in het opknappen van de haven der Skylge. Dit om een bedrag van maar liefst 5 miljoen euro. Maar let op, het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
2: Deputaire de Vries, 5 miljoen van de haven van Skylge. Dat is wat je in Bree binnen vanuit de provincie Utrecht. Mat op trolesteert me zelfs. Maar waarom? Want het is net iets dat bij een takenpakketje heet.
3: Nee, en dat ga ik eerder zijn, publiekelijk, maar eigenlijk in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skylge. De kade van Skylge is van Skylge. En uiteraard is ek het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daardoor had ek het Riek en de gemeente Skylge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
2: En toch zeg je hem er ik hield in. Waarom dan?
3: Omdat wij vinden dat de kade van Skylge die in Samminne staat is, had we die echt had de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om vol een bijdrage te doen aan de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB via het eiland net meer opkomen. Dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4, moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een sticker in naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net met elkaar varrekoor om dat op een oren wie ze op te lossen.
2: Dus eens kun je net oors als oerig nou om te zeggen van, oké, we moeten Skylge hier uit de bron helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
3: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier, wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat echt naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daardoor doen we dat. En dat is echt de reden. De leefbaarheid van het eiland. De verantwoordelijkheid echt voor het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwamen weer, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
2: Ik ben ervan overtuigd dat die oplossing er nou is, dat er dus daadwerkelijk meters maken worden, dat de mensen dus van en naar Skylge kunnen, daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera?
3: Wat we dieren hebben, voordat we over de financiën praten, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Riek, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, als ik zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trorekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik ga vertrouwen in dat dit de oplossing is.
0: Zei het deputaire Matthijs de Vries, en verslagjouwer Hajo Bootsma.
1: De media van de morgen.
0: Dan de Oren Media. Wat had hij te melden, Vijgen?
4: Nou, het AD onder oren, die is groot dus dat Nederlanders krijgen volle letter toegang tot nieuwe medicijnen als patiënten in orenland. Van 51 behandeling die in Nederland wacht je op toelating, ben er in Duitsland bijgelijks al 48 beschikbaar. Dit voor het grootste part om kankermedicijn, geneesmiddelen die het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedkeurd heeft, maar die in de Nederlandse oorhiet vanwege de kosten in de wachtkamer zet. En die wachtkamer, dat heet de zogenaamde sloers. Opvallend is dat in Duitsland in elk geval 2 middelen op de merk binnen. En bij u is net, wilden ze die ontwikkelen binnen in nauwe gearworking met Nederlandse ziekenhuizen. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Het gaat om 2 middelen in de ziekte van Kaler. Dat is een vorm van beenmergkanker. Ja, deze zorgt ervoor dat de ziekte langer rijstig bloot. En ik de kwaliteit van leven neemt daardoor ta. Dus je zoon hart zeggen, nou, stier dat maar gauw ta. Het is ik nog ontwikkeld bij Nederlandse ziekenhuizen.
0: Is het dan om het geld dat het doorgaat?
4: Het is om het geld, ja.
0: Ja, dat is wel pijnlijk.
4: Ja. Ja, zo die aan de andere kant de zwaargkosten, die worden al een groot deel van de begrutting van de oerhiet gaat op onze zwaargkosten. En die gaan heel iets verder omheen. Ja, vanwege de vergriezing, we heel iets ouder. Dan krijg je meer kwaties voor zelfs. Maar ja, had je dan medicijn, dan zoek ze ze van
0: broeksen.
4: Maar goed, ja, Harm,
0: wij kunnen er net doen. Nee, dan wie de wereld een stuk mooier.
4: Die zijn een stuk beter uit, denk het ik. Nou, De Verenigde Staten die verwachten dat de morgen onder Zuidgrens, dus de grens met Mexico, eind 2022 klaar is. En daarmee zou een wens uitkomen van Amerikaanse president Donald Trump. Die maakte de morgen in juni 2015 het speerpunt van zijn presidentscampagne. En ja, die barrière langs de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico bestaat uit van die, ja, hessen misschien wel schoen, hè, die beelden van die, ja, van die versterkte metalen bolten.
5: Het zit er eigenlijk
4: niet uit. Morgen, wel 9 meter heeg.
5: Ja.
4: En dan was Trump, die was ik nog zwart verfje. Dan ziet het er nog een beetje, ja, het er nog indrukwekkender uit. Maar het is net dat er terug het hele gebied erin. Want die grens die is meer dan 3200 kilometer lang. Dus ja, dat ken ik net. Ze hebben hier gelijk een national park. Dat doet het net. Dat is een zeer afgelegen gebied met hier en daar enorm hoge kliffen. Zei de commissaris Dieter Hoegiert. Nou, daar doen ze die hege morren dan net. En het wordt op grondplakken onvuld met elektronische bewaking, orensysteem. Weer onder andere drones weer ik inzet. En ja, die morren is bedoeld om illegale immigratie en drugsmokkel uit Mexico bij Interdam. En ja, het werkt het wel, want die activiteiten die ben wel oud naam. Dit is Sivers Shen. Maar ja, Harm, door wist, ik ben groot liefhebber van westernfilms.
5: Oh, ik denk van Trump.
4: Nee, nee, dat hoef ik je niet te vragen.
5: Nee.
4: Maar ja, en dan zeg ik altijd voor wie dan. Die cowboys die dan de Rio Grande oerloeken en
5: ja.
4: Wist wel, die beelden die zorgt dan voor me. En dan denk ik, dan komt zo'n cowboy die zo nou dan.
5: Zijn ze
4: er morgen maar zien hinder.
5: Ja, die wordt die mooie romantische beeld.
4: Ja, nou ja, we maken een beetje van de films die het zien bloeien dan.
5: Zij is het. Zijn de 150 meisjes die kwamen juffen naar de eerste informatiegeerkomst door de heegspanningskabel die dwars door Friesland komt. Hoe die jongen verroen dat juist naar de muziek van Swing Out Sister, Breakouts.

0: Swing Out Sister en Breakout.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Juster Jong, wie in Munnekebjorn een speciale inrentbijeenkomst organiseren door het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat over de zware heegspanningsverbinding die te online worden maakt door Friesland. Die kabel is nodig om de energie van grote windparken op de Noordzee in de toekomst naar de Ronenster te transporteren. Verslagjouwer Arjen Boslaar die noeg hem zelf weg uit in het dwarshoes het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
3: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Ik zie verschillende informatieboeren. Ik zie bij die informatieboeren een stuk of 10 mensen van Tennet staan die het, ja, de mensen te wut staan die die vragen hebben. En die beziek je de antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar iemand die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jou je van jou komen?
4: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf te hebben door, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik ook dit geval werd hoe Friesland Utrecht wordt. Hè?
5: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al...
3: Nog net onder indruk?
5: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan. Maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
6: Belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de Maas daadwerkelijk achter mijn huis?
3: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
6: Ja hoor, ja. Ja, ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
3: En wat wie het antwoord?
6: 225 meter.
3: Maak je een soort zwargen of heb je oren zwargen? Dat je denkt, ja, nou stond er in je samenmast van 30, 24 meter. Dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
6: Ja, zeker. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar... ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
3: Ja, er wordt dan zijn van als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar nog een uitdenken of je dat onderneemt of net.
4: Ja. Maar als er hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meesten moet maar een A4 erop bijeen gaan.
3: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
7: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken. Waarin je dus ook ziet van, joh, hoe dicht komt dat nou bij mijn huis te liggen? Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje, naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
0: Een heel soort vragen dus hoe de nieuwe ontel is een heegspanningsverbinding. Projectleider Alexander Visser van netbeheerder Tennet die spreekt met de hege opkomst op dit seizoen.
8: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
3: Waar zitten mensen mee?
8: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Het is echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied woont. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld. Maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, nou, medio volgend jaar.
3: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n... bijvoorbeeld kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
8: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. Daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren een gesprek over, wat is de impact van de mast? Wat is dan de impact van de aankoopregeling? En welke mogelijke oplossingen zijn er dan?
0: De komende weekend is er nog meer van dit soort bijeenkomsten op het programma, waarvan de eerste Joen in Ljouwert is. Dit is muziek van Otis Redding, Hard to Handle, en het Nijse Friesland is onderwijs.

0: Manje te Jong, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekeer.
1: Ik wiek met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hadden ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou iemand toe Jalverson. Een oersjoch van het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. In Munnekeborgen wie juist een speciale inrimbijeenkomst organiseren door het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat hoe de zware heegspanningsverbinding die het online worden moet door Friesland. De verbinding moet stroom van windmolenparken in de Noordzee boven de Waadeilanden naar de Rauwenesteert brengen. Net elke nieuw wil het joegen van het nut van de plan.
7: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
6: Een bezwaarder van Badskip had hem juster bij Gariep vastrijden in de tunnel in de Monehoek onder de N31 trog. Door de botsing rekken de Badskippen op de dijk en dat wien er heel wat om te bezwaren nog maar één adres hoorn hier. Een berger had de band van de bus leger in de litten en het voertuig daarna uit de tunnel lutsen. Een orenbezwaarder had de Badskippen roem gebracht. Een groeiende groep kappers wil haar ecologische footprint lietser meidje. Ze krijgen nu help van de organisatie Green Circle Saloons. Saloon is heel wat anders als een kapper.
5: Je zit nog in die westernfilms.
6: Ik zit nog heel dit in die westerns, ja zeker. Net de organisatie bedaart meer als de helft van het afval bij het restafval. Dat wordt gewoon wij verbaand. Wie ons het meestentijds op een nijte broeken is. Helma Koudenburg is kapster op het Jerveen en vertelt waarom ze mij docht.
8: De gooisteren was altijd alles in bak. Wel veel makkelijker, hè? Maar het is natuurlijk net goed voor het milieu. En daar ben we natuurlijk al hier hè, op een verhaal best wel mee bezig. Dus we zijn van ja, wij beginnen werk, maar toch meer mij.
6: Je zit trouwens bij een kapper die op vrede midden kerst daar dus wel een winstje krijgen. Dus die saloon is me nog net helemaal vier zacht.
5: Nee, ik snap hem.
6: Komt in de buurt. Sportclub Jerevien had een nieuwe haatsponsor, Effectief. De namen van het skimmakersbedrijf zullen van takken een seizoen al op de shirt staan. In eerste instantie is een contract voor één seizoen betekenen. Commercieel manager Martin Koopman van de club oer de kar voor Effectief.
9: Uiteindelijk voer je met een heleboel bedrijven gesprekken. En die worden dan wat geïntensiveerd met een kleinere club, een kleiner groepje. En daar was Effectief een onderdeel van, zeker de laatste 2-3 maanden. En ja, uiteindelijk probeer je dat dan bij elkaar te brengen tot de wensen van de club voor de toekomst. En in combinatie met andere partijen waarmee je in gesprek bent. En uiteindelijk heeft dat gekozen voor het feit dat we Effectief als hoofdsponsor hebben getekend.
5: Nou, dan gaat er Effectief uit onderhandelen, als ik het zei.
6: Ja, toch? Het wordt voor mij een heel soort omballingen, wordt het uitlijnen, heb ik het idee. Maar, ja,
5: maar goed.
6: Het is een bijzondere verhaal, de commerciële voetbalverhaal.
5: Zij is het wel mooi nice van Jerevien.
6: Zeker,
5: een
6: ja.
5: Haatsponsor voor haar. Meer nice kun je altijd vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: My Harm Wijstra.

0: Nog een jonge oren is dit Friesland van de Moorn. Naast hebben we contact met het dorp Wansworth, want die vreeg je daar al 30 jaar om een roemwei en die komt er maar net. Maar eerst zoeken we in het waard, Sjitske Wibbing. Goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Beginnen we droeg?
1: Ja, we beginnen droeg en ik op de meeste plakken echt mij vol op de zinnen erbij. Dus uiteindelijk zoen je ze kennen. Nou, dit wordt een hele prachtige mooie dag. Nou, dat wordt het vanzelfs ik. Maar ja, we hebben wat te krijgen, maar dat we nog heel iets wat in een wisselvallige waartype zitten. Dus ja, heel nog droeg hadden we het duurt net. Maar we zetten de dag in elk geval prachtig mooi aan mijn heel soort rond te verzinnen. Nou, de temperaturen erbij op dit stuit. Nou, die dwaaien biggeliks overkomen fjouwen graden. Op de waterland is het ik al van 13 graden op Vlieland. Dan hebben we Isbrechtum 10,9 graden. Grauw overkomen treien. Laaksen dan weer 13,4 graden. En in Frieskapjel daar lijkt het kwik nog een stukje leger, maar 8,7 daar op de thermometer. Nou, de temperatuur die zal de komende uren wel weer oprinnen. De zinnen die helpt daarbij vanzelfs. En ik in het binnenland is het nog kalm waar, maar een hele zwakke wien wat meer uit het zuiden wij. Nou, dat helpt om die temperatuur oprinnen te letten. Ja, bij de man die het dan zit wikkel weer op zo'n 14, 15 graden. Nou, wat ik chance zullen is dat de stapelwolken weer toenemen zullen. En in de rin van een maand die het verwacht ik in het binnenland dat er ik al eens een eerste bui uit ontsteken kan. Nou, zo om het einde van de maand die het in de midden, dan zal er ik al eens even een klap tongen bij zitten kennen. Hagelen is erbij het uitsletten. En ik een wienpoester. Dat zullen we al je merken in het binnenland. Want het westen en het noordelijke part van de provincie hek het echt hoe de, het kustgebied. Ja, dat profiteert het langst eigenlijk van droegwaar en genaalgrond te verzinnen. Maar ik daar zal uiteindelijk de kans op een bui toenemen. De wind erbij komt eerst uit het zuidwestenwaai. Matig ons vrij krachtig, maar die zakt van een beetje wat aan. En die zien trogsneed matig van kracht en komt er nu het westenwaai. En de temperatuur die rent erbij uiteindelijk op zo'n 16 graden. Dan in de jongtiert heb ik nog te krijgen bij een bui. Maar verder in de nacht, ik wil wel eens even een opklaring en bij amper wien. Zakken de temperatuur dan uiteindelijk naar een graad als zon.
0: En houden we die buien morgen dan ik weer?
1: Ja, we zijn al net heel van het wikselende waartype ouw. Ik morgen hebben we dan wel eens even een bui. Al liek het ik wel eens even wat vaker droeg te wijzen. De pittigheid van de bui, zoals we die juurt hebben. Dat zullen we morgen eigenlijk net meer hebben. Dus tonger. De kans op tonger is wat liefster. En ik hagelaar wienpoesters zullen we morgen een stuk minder merken. Maar een bui zal zeker wel oerskomen. Dan hebben we in een rin van de midje, eind van de midje, dan komt er vanuit het westen waar je een warmtefront opzetten. Maar bewolking. En ja, toch, ik wil weer echt dat hele lichte rijnwetter, dat stoorrijn. En dat front, dat scoot dan in de joent, die het heel stadig van het westen naar het eerste taal. Nou, daar vooruit hebben we nog zo'n zegtje graven. Bij een westelijke wind die het zwak ontmatig is. En die letter dan, ik weer wat meer onhellend naar matig, want vrij krachtig. Dus ik morgen nog hield iets dat wikselende waartype, Harm.
0: En wat doet de temperatuur de dagen daarna dan?
1: Ja, nou, dat gaat al wel wat omheen. Op vreed, dan zitten we dus achter dat warmte. Front dus in de warmere lucht. Nou, dat merken we aan de temperatuur, want die rint dan op naar een graad als 18. Maar de bewolking bloed oerheersken en ik dan horen we het net droeg bij een zuidwestelijke ontwestelijke matige wind. In de nacht rinnen de temperaturen ik weer op. Dan zitten we weer in de dubbele cijfers, maar alle temperaturen boven de 10 graden dus. En dan in het weekend, dan liep het dus zinnen wel weer wat meer rond te krijgen. Dus het is wat vaker droeg, maar wat zinnen misschien waar, maar op sneus die erbij wel een vlegerige wien uit het westen, noord naar het westen, niet matig ontkrachtig is. En ook dan is er kans op een bui. Zandje 18 graden heb ik steen. Nou, diezelfde temperatuur heb ik voor de snij steen. Maar dan ik hetzelfde waartype zinnen, wolken. Maar ik is even een dripke rijn. Dus al mee al bloedt het nog een beetje wikselend. En liek het in het weekend de zinnen bij wat vaker centritten.
0: Tjitske, dankjewel voor nou en ons talers.
1: Hey, ontazend. Hoi, hoi.

0: Blitz en Griezen en Kanjer.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Al 30 jaar vreegt het dorp Waanswert om een roenwei om dat dorp in, maar die leidt er nog heel niet net. Door financiële tjinvallers is de onlist van de roenwei op een nij uitsteld door de provincie en ook de gemeente Noord-Eerst Friesland. Een actiegroep uit het dorp die griep nou de nationale boetenwatersdij, want dat is het joed, om actie te vieren. Berber Talsma, die weet er meer van, is aan de telefoon. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Waarom is voor jij zo belangrijk dat die roenwei er komt terug Waanswert, om Waanswert heen?
2: Nou ja, omdat wij nou heel veel last hebben van sfeerverkeer, gewoon van verkeer, vrachtauto's en ik, nou ja, heel veel auto's.
0: Ja, want het is een beetje de trokking in de dik tussen bedaarde marm die trooi om het dorp komt, hè?
2: Ja.
0: Want uiteindelijk is een dorp, hoeveel mensen wij er in Waanswert?
2: Ja, 150 ongeveer.
0: Ja, en maar Waanswert wel een roenwei, hè? Dat veel mensen van boeten misschien net begrepen, maar het is dus wel iets wat al 30 jaar speelt, hè?
2: Ja, klopt. Het speelt al heel lang. Ja, de dikte gewoon, het is gewoon heel snel. Dat er een grote trekker terwijl komt, dan is er net die spaat van een fiets om de nijst. En ze moeten regelmatig even in achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon veel te snel.
0: Nou hebben we hem een relatief goedkope oplossing betocht. Werd die roenwei komen maar, begreep ik, hè?
2: Nou ja, het idee wie, daar hadden ze toch gewoon dat ze over de Zuidermeren konden bijvoorbeeld. Alleen die dikke is ook net, net goed genoeg op dit moment. En nou ja, er zit ook weer herken en hergen aan. Dus ja, wij hebben wel onze ideeën daarover. Maar ja, de gemeente denkt erover zo.
0: Ja, de gemeente en ik de provincie die zullen door de bocht maken. Maar zijn ze dat ooit nog doen? Wat heeft hem een beetje verduurzien hier nog in?
2: Nou ja, het wordt gewoon heel lang. Zij het is het wordt al 3-3. Dus ja, hoe lang maakt het nou nog door hier?
0: Ja, maar hij joot een actie, want het is, ik zei het al, boetenwatersdij. Hoe zorgt die actie eruit?
2: Nou ja, wij hadden van hier tot 6 binnen die knal sluiten. Dus dan komt er geen verkeer terug voor ons wet. We hadden al je activiteiten voor de benen. En nou ja, we hadden volle media inschakelen. Dus ja, zo zorgt dat hij er ongeveer uit.
0: Ja, want die hebben eigenlijk wel een beetje een signaal. Jaan, ben er ook meestal van de provincie en gemeente uit Noorden, of?
2: Er ben meestal van de gemeente uit Noorden. En dat koeien het net, die wing het net alwezig. Er ben ook gewoon alwezig van de BBB. En de Leeuwarden kranten komt. En wat het goed is, gaat voor Nederland.
0: Ja, dus landelijke omdenken van je initiatief. Ik onder Friesland stelde omdenken om je aan, RTV NOF begreep ik wel. Dus je stier nou aardig in de picture. Ja, wat zou kwaad zijn het boodschap wijzen?
2: Nou ja, dat het van net langer kan.
0: Ja, maar ja, dat is al 30 jaar het boodschap, hè?
2: Ja, klopt. Maar ja, we hopen bij de media en nog een keer aandacht Jan om deze situatie dat we toch ergens komen. Dat de gemeente dan een keer wekken wordt van hé, dit is wel noodzakelijk.
0: Want is het supergevaarlijk? Ben er alles ongemakkelijk gebeurd?
2: Gelukkig nog net.
0: Nee, want het is haast een wonder dat het net gebeurd is, hè?
2: Het is zeker een wonder. We hebben hele volle jonge benen die op een fiets naar Squalletagorre, die oede diekmatten naar de speeltuin. En nou ja, maar dat hele grote landbouwverkeer van Zeeburg, die trekken zich hier volle sneller, bij volle breder. Het is echt een godswonder dat hier nog nooit een ongeluk gebeurd is.
0: Jood willen de strijd naar afsluiten, dus Jood kan niet bij een veilige derde biatje, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Ja, want is het net een beetje dubbel dat je die benen dan broeken om actie te vieren?
2: Ja, maar ja, we doen het ook voor hun toekomst.
0: Ja, zij steekt weg. Nou, hoop je dat, dat de provincie en gemeente wat mij in mijn signaal doggen?
2: Ja, dat hoop je wij ook.
0: Succes bij de actie. Berber Talsma van Waanswert, wie dat? Je dus in actie, omdat we al 30 jaar wachten op een roenwei om de dorp binnen.

0: George Ezra en Shotgun. Zeer dit er ook alweer bij. Goeiemorgen, man, zei er. En Maarten zei het, morgen Harm en Feike en de Maasvogel. Nou, ik had die Maasvogel nog net zien.
1: De Maas?
0: Maar stom was jongen, Feike.
2: Ik ken dat niet, jongen. Van even mij zit nou in het kooien.
0: Ja, maar ik kijk geen shock op een kou hier, hè?
2: Nee. Maar, nou, ik sla hem even om het hoekje zien dat die er zit.
0: Ik ken wel de prijzenkloof.
2: Dat is niet zo liever, hoor. Dat ken ik, hè?
0: Dat denk ik, ja. Ik ken wel zien wat er in de prijzenkloof zit. Er zit nog een drie mooie prijzen in.
2: Nou, en de eerste koren, hè?
0: Ja, die hakkel, hè?
2: Ja.
0: Ik ben weer verloren, hè?
2: Echt? Waarom doen ze dat hier?
0: Ja, die man van de prijzen doet dat elke keer. Want die is benauwd dat ik de t-shirt maar neem.
2: Oh, ja, wist. Ja.
0: Dus die hadden we veilig een week in de kloof zitten. Maar hij leidt er nog. Het Friesland van de Morgen t-shirt.
2: Het zeer exclusieve t-shirt.
0: Ja. Erik, Harm en Feike ham net.
2: Nee.
0: Dan kun je hem winnen, joh. Als de Maasvogel voorbij vliegen, juist. Dan mag het wutje een Maasvogel appen en 0620-4-Jogen-Jogen-1-Jogen-Jogen. En even voor alle goede begrip. Dat maakt nou net, maar hij klinkt dus zo.
1: De Maas!
0: Maar dan moet er eerst door de kou komen.
2: Ik zal even zien.
0: In die jonkende t-shirt heb ik een aaiwekker en een thermoscanner te winnen. Die thermoscanner is eigenlijk de populairste prijs, joh ik.
2: Oké. Okay.
0: Die oude wordt vaakst voort.
2: Ja.
0: Maar er zit nog hier niet.
2: Nou, gelukkig maar. Want het is echt wel een mooi ding om te zien. En te broeken natuurlijk. Het is heel praktisch.
0: Ik zou dat t-shirt wel zwaaien aanvallen, maar...
2: Nou, nee, leven net. Gewoon leven zelf.
0: Leuk voor toen.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Lid het de man van de prijzen net, Jere Feike?
2: Nee, ja, die slipt nooit nog.
0: Oh ja. Het zie je dan hier in Leegstaan. Liekert het badpaviljoen hielp hem eindelijk een nijlippen te krijgen. Ja, het kent dus wel, want ja, in Waarsdorp was hij al 30 hier op een rondwei. In Hilpen wachten ze op een oplossing van het badpaviljoen. Maar juster zette oud-eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei een handtekening onder een oerdracht van het monumentale gebouw. En daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmarktkust een stap dichterbij. Petra van den Akker is wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland en zij is blij dat de handtekeningen nou eindelijk zetten binnen.
4: Ja, tierenblij. Ja, dit is echt geweldig. Ik zei ze correct, het is eigenlijk heel bijzonder dat we hier staan. Dit is een koers die voorbij komt en nou ja, die hebben we met elkaar grepen.
5: Waarom heeft het nooit zo lang geworden?
4: Ja, dat leidt aan juridische procedures, mekaar beter leren kennen. Zijn van, hey, kist, geerwerkje. Dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, Savi is mooi het resultaat. Hè. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
5: En wat hopen jullie dat jullie uiteindelijk, hoe er een ier of twee hierbij staan?
4: Het zou mooi zijn dat dit echt weer een plak voor het moting wordt. En voor de meesten uit Hilpen, voor de meesten uit Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen. En dat dit een plak van moting wordt. Best misschien lekker kist eten, een drankje dan bij de zonsondergang hier on IJsselmaar. Een kopje koffie drinken. Maar moertje en een horecafunctie, dat zou wat mij betreft zo dat een hele mooie bestemming wijzen van dit prachtige badpaviljoen.
5: Je hebt Skofkelien een dwangsom opgeleid bij Europarks. Waar ben je uiteindelijk voor huisjoen?
4: Wij zien dat Europarks tieren hun best die om toch zeg maar, de stad naar voren te zetten. En te zeggen van, hé, hey, wat kunnen we hiermee dwang? En dat wij dan als gemeente heel vol op zo'n dwangsom zitten gaan, ja, dat helpt het net in het proces. En juist, mij me kortzien van wat is nou wel mogelijk en hoe kunnen we daar tieren aan jou? Maakt het dat het nou goed dit resultaat heeft.
5: Ron Moerenhout, u bent woordvoerder van Europarks. Jullie kopen een camping en dan krijg je er een monumentaal pand bij. Ja, hoe is dat?
6: Nou, in het begin hadden we niet door dat het zo'n bijzonder monument was. Want ja, het is een gebouw waarvan je het niet meteen afziet. Maar heel snel werd duidelijk dat het niet alleen een rijksmonument is, maar dat het in Friesland heel erg leeft. Hoe bijzonder dit is geweest in het verleden. En dan, ja, voor ons was het, wat ga je ermee doen? Het probleem was dat het eigenlijk te ver van de camping was die we kochten. Dus wat ga je dan doen? Ga je weer een horeca-bestemming eraan geven? Maar omdat het een rijksmonument is, hingen er zoveel verplichtingen op dat het heel erg kostbaar en ingewikkeld werd om het te restaureren. En dat is ook de reden waarom we Boei erbij hebben gehaald uiteindelijk, die het nou overgenomen heeft.
5: Ja, het heeft jullie wel flink wat, het heeft wel flink wat voor opschudding gezorgd natuurlijk, dat jullie dit pand kochten, maar dat er eindelijk iets mee gebeurde. Is het dan een beetje een blok aan het been? Of?
6: Nou, een beetje wel, omdat het een rijksmonument was en er een heleboel dingen moesten. En al heel snel bleek dat de staat van het gebouw, zeker de fundering, door het zoute water van de Zuiderzee vroeger, enorm is aangetast. En dat betekende dat er echt hele, hele specifieke expertise nodig was en heel veel geld om dit gebouw te redden eigenlijk, want daar heb je het over. En in zoverre was het, bok en been is misschien een beetje zwaar gezegd. Maar we zijn wel op een gegeven moment op zoek gegaan naar een partij die dat zou kunnen, die het zou willen. En uiteindelijk is er een samenwerking uitgekomen met ook de wetenschap en de gemeente en de provincie. En wat geld van Europarks om het gebouw te redden.
5: En wat hoopt u dat er uiteindelijk van gemaakt wordt?
6: Nou, ik hoop dat als je de foto's ziet op internet, met al die mensen die hier heel veel plezier hebben gehad en leuke dagen hebben doorgebracht en feesten hebben gehad, dat dat weer terug kan komen.
0: Zei de wethouder Ron Moerenhout van Europarks.

0: Blondie en Hanging on the Telephone. Dat Jan Jaap, want die stuurt dus een briochje. Ik ben er ook weer betier bij. De eerste betier, de chance van de week. 4 voeren van Bertor. Nou, wij wie nog jij, hè?
1: De media zeker. Van de morgen.
0: Ja, dat was 4 voeren van Bert.
2: Ja, dat was 4 voeren van Bert. Ja, door wie is Jeroen Haast in, dus.
0: Door wie is Jeroen Haast in? De krantenbezwaar gerekt, denk ik. Want de kranten zijn er al.
2: De kranten, die zijn er, jazeker. Dus die heb je direct voor me lezen. En als je ook voor op de Telegraaf wil een leuk verhaaltje over Duitse grondelijkheid. Want ja, zuinig rieden, maar deze prijzen, brandstofprijzen, is natuurlijk wel noffelijk. Maar een Duitse eigenaar van een Volkswagen Passat uit 1998, die had het wel heel letterlijk naam. Die had op 1 tank diesel, had hij haast 2400 kilometer in. Dat is 3 liter diesel op 100 kilometer. Dat is wel heel zuinig. Hij is uit Hildesheim, krijg onder Hannover. Is hij naar de Poolcirkel in Noord-Zweden rijden. En daarmee heeft hij zien, want dit is wel niet, die doet het er wel een beetje om. Heeft hij zijn jedere record van een jantje 113 kilometer op 1 tank, heeft hij dus goed verbeteren. Hij wil aerodynamische wieldappen, banden met een extra lege rolweerstand en een hege bandenspanning. Dus als je daar een beetje om verloren, dan... oh ja, en hij had heel stikken, had hij 8 vrachtauto's erin.
0: Oh?
2: Ja, dan wist ik... maar dan was ik net er dicht op. Want dan heeft hij weer ongelokken van natuurlijk. Maar het werkt wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Een goede tip.
2: Ja. Nou, ik krijg je samen een.
0: Ja.
2: Dan de Volkskrant, die het voorop stingen dat Europese burgers willen meer militaire samenwerking. Bewust wijzen dat Europa militair sterker en strategisch onafhankelijker worden maat. Ja, dat liep het heel diep meer trots te dringen, die meesken. En dat toch blikken uit een groot Europees onderzoek. In Holland, waaronder Nederland, is een meerderheid voor het meidje van maatschappelijke schulden voor de Defensie uitjefters. Maar ja, het zit nog net heel diep op met de militaire gearworking. Onder andere, deze week werd ik bekend dat een maatschappelijk militair vliegtuig dat Duitsland en Frankrijk meidjes zoen, dat van de baan is. Ze heeft toch wat te volle wantrouwen nog naar ja. Quota.
0: Ja, dus, ja, het zit van de beide kanten wel wat in, denk ik.
2: Het zit wel aardig, ja.
0: Ja. Het is alweer haast zo'n oor het hier om eens even te jaren bij de collega's van het NOS-journaal wat die te melden had.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er voor Else Nien.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen!
6: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Blaskebjerg te leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
11: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
10: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
7: En die penalty gaat erin. Kamtschik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
10: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, de strijdminuten oer zon. Dadelijk dan hebben we het in Friesland van de Morgen hoe de eerste informatiegeer komt, hoe de heegspanningskabel die trouwens provincie komt. Zo'n 150 mensen kwamen naar die binnenkomst. Daar zijn eerst de reacties. En er is ook muziek van de Steve Miller Band. Abracadabra, komt er hoor.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
8: Friesland van de Moorn.
9: Mijn Harm Wijstra.

0: Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan, met wat nog alle kanten op kan schieten.
0: Deze man is nog net wat jou hoort de plan van een heegspanningskabel terug Friesland, als hij eerst een meerroer. En om skilge leven te houden, draagt de provincie maar liefst 4 miljoen euro bij om het opknappen van de haven daar.
4: De kade van Skilge die in Samminnen staat is, had we die echt op de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan.
0: Als eerst Erik Meerhoer, Feike Wouda, is er ook nog heel dicht bij. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, de leefbaarheid in deze studio die stiert net onder druk.
0: Nee, de kwaliteit van leven is je best.
5: Prima.
0: Better als die havenkade.
5: Nou, zeker. Gemeenten die wat een strenge tafelsjoeg hadden, als meesten bij een bijstandsuitkering wil goed Nederlands praten. En uw strategische gasbergingen worden net rap genoeg bijvuld.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Tjitske, wie ben ik? Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, van de morgen is de zin er mooi bij, maar ontstaan er in de rin van een wand hier ook stapelwolken en letter ik buien. Van de middag komen buien, mogelijk met tonger, hagel en windpoesters oer het verste land. Tussen droog schijnt de zin er nou en dan en wordt het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwind. Jongen, vannacht ook nog een enkele bui, maar ook opklaringen en dan een gratis zon. Morgen oedijs vaak droog, maar uiten droog zinnen, maar ook enkele rijen buien bij de matige ontletter vrij krachtige westenwind wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Een soort vragen in Monnikebjörn, Jösterjon, want er weer een speciale inrent bij inkomst. Vanwege een stroomkabel die toch eens provincie komen moet. De jongen waard organiseerde toch het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraten over de heegspanningsverbinding die in uw provincie komen moet. Die kabel is nodig om de energie van grote windparken op de Noordzee in de toekomst naar de Ranenster te transporteren. Collega Arjen Boslaar die noemde hem zelfs uit in het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
7: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Ik zie verschillende informatieboorden. Ik zie bij die informatieboorden een stuk of 10 mensen van Tennet staan. Die het, ja, de mensen te wut staan die die vragen hebben. En die beziek je die antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar Ian die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jou je van Joen komen?
8: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf even door, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik in dit geval waar hoe Friesland uit die hebben wordt. Hè?
9: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al.
7: Nog net onder indruk?
3: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan, met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt. Zo.
10: Belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de Mars daadwerkelijk achter mijn huis?
7: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
10: Ja hoor, ja. Ja, ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
7: En wat wie het antwoord?
10: 225 meter.
7: Maak je een soort zwargen of heb je oren zwargen? Dat je denkt, ja, nou stond er in je mast van 30, 34 meter. Dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
10: Ja, zeker. Ja. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
7: Ja, er wordt dan zijn van als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar aan denken of je dat onderneemt of net. Ja.
8: Maar als achter hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meesten moet maar een A4 erop bijeen gaan.
7: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
11: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken. Waarin je dus ook ziet van joh, hoe dicht komt het nou bij mijn huis te liggen. Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje. Naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
0: Een heel soort vragen dus, hoe die nije ontel is een heegspanningsverbinding. Projectleader Alexander Visser van netbeheerder Tennet, wie bliert mij de hege opkomst van die jongen?
12: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
7: Waar zitten mensen mee?
12: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Het is echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied was. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld, maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, nou, medio volgend jaar.
7: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n veehouder bijvoorbeeld, ja, kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
12: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, oké, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, oké, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. En daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren een gesprek over, wat is de impact van de mast? Wat is dan de impact van de aankoopregeling? En welke mogelijke oplossingen zijn er dan?
0: De komende weekend staan er nog meer van dit soort bijeenkomsten, hoe die heegspanningskabel op het programma Joen is de volgende en die is in Ljouwert.
1: De media van de morgen.
0: Dan de orde media feiken.
5: Ja, gemeenten die krijgen een stevige waarschuwing van het kabinet. Ze moeten strenger neigen op de mensen die een bijstandsuitkering krijgen, wil goed Nederlands praten. En hun een legere uitkering aan, als dat net het geval is. En anders worden die gemeenten op het matje roepen en dreigen in het uiterste geval zelfs financiële gevolgen voor het lokale bestuur. En dat melden ingewijden aan de Telegraaf. Ze zeggen dat minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie in kwart met strengere regels komt. En daarmee reageert het kabinet op de wegerechtige houding van gemeenten om die taal eerst te handhavenen. Aartsen dreigt met een zogenaamde escalatieladder. Als gemeenten de taal eerst net uitvieren, en dan gaat het in eerste instantie om een zogenaamde onwijzing waarmee gemeenten dags maand worden om de regels te handhavenen, helpt dat net. Dan dreigt Aartsen het lokale bestuur te kwatsen op geld dat vanuit het Riek komt om uitkeringen van te betalen. Het gaat in de meeste gevallen om statushouders en die ken je werk vinden, omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ja, daar wil de minister dus niet om uitzien. Dan heb ik meer kans op een baan. Het is voor die meesting beter. En minder uitkeringsgeld vanzelfs.
0: En hoe zullen ze dat toetsen dan? Wat ze dan?
5: Daar ben ik gewoon wel cijfers van natuurlijk. Van hoeveel uitkeringen als de gemeente verstrekt. Dus, maar ik weet net, als daar dan, ik werd de nationaliteit of was dat er een keppelje meest? Want dat is ik weer een strenge regels bon.
0: Daarom.
5: Maar hij zult wel goed uitzacht hebben, anders dan roept hij dit net.
0: Nee.
5: Dan is de gasvarie zwaargelijk leeg. De gasunie maakt het een grote zwargen. De Nederlandse gasbergingen die worden net rap genoeg bievuld. Het is te leeg, zwargelijk leeg zelfs, zei de gasunie, om voor de komende winter huishoudens en bedrogen genoeg buffer te bieden. En het Haagse besluit over de onlis van een strategische varie, dat wordt te lang. Wij willen meer urgentie zien, zei de gasunie. We snappen heel goed dat het kabinet met meerdere belangen rekening moet houden, maar oplossingen voor de vulling en de strategische voorraad gaan nu niet snel genoeg. En ja, hij loopt nou dus aan de bellen, want voor de start van het nieuwe stookseizoen van oktober al, wil de gasunie dat het vulpercentage van die gasbergingen op minstens 80% leidt. Nu is dat nog maar een jongetje procent.
13: Dat is nogal een god.
5: Dat is een behoorlijke god, inderdaad. Het is ik volle leger als jedere jaren. Ja, misschien dat ze het kabinet toch een ambitie in hollen bij de elektrificatie dwaande binnen. Dat we minder gas nodig hebben. Maar ja, ik denk toch dat de meeste verwarming in Nederland nog heel niet op gas draaien.
13: Oh, of dat zei je, maar om een goede winterjas.
5: Een goede winterjas, ja. Ja, of een houtkachel. Ja, dat mag ik winnen.
13: Nee.
5: Jongens, we bibben maar bezig.
0: Een opstekker van Skiels in elk geval. Want de provincie die stekt 4 miljoen euro in het opknappen van de haven der. Yes, naar de muziek van de Jacksons.

0: The Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een mooie opstekker van de gemeente Skielge, want de provincie zei ik daar dat ze heel stekken in het opknappen van de vertitterde haven. Dit om een eenmalig bedrag van 4 miljoen euro. En dat wil ons het net bij het takenpakket van de provincie. Ja, deputeerde Matthijs de Vries hierover.
2: Nee, en dat ga ik hier zijn, publiekelijk, maar ik in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skielge. De kade van Skielge is van Skielge. En uiteraard is ek het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daardoor gaat ek het Riek en de gemeente Skielge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
3: En toch stek je hem er ik heel in. Waarom dan?
2: Omdat wij vinden dat de kade van Skielge die in Samminnen staat is, dat we die echt had de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wel een bijdrage te doen aan de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met IPB via het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4 moeten we echt wel een beweging meiden. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een sticker in naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net bij elkaar varrekoor om dat op een oren wijze op te lossen.
3: Dus eens kun je net oors als oerriet nou om te zeggen van, oké, we moeten Skielge hier uit de bron helpen, want komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
2: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier, wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat echt naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daardoor doen we dat. En dat is echt de reden. De leefbaarheid van het eiland. De verantwoordelijkheid echt voor het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwam weer, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
3: Ik ben ervan overtuigd dat die oplossing er nou is, dat er dus daadwerkelijk meters maken worden, dat de mensen dus van en naar Skielge kunnen, daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera.
2: Wat we dieren hebben, voordat we over de financiën praten, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Riek, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, hebben ze echt zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trouwrekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik ga vertrouwen in dat dit de oplossing is.
0: Zijt debatjere Matthijs de Vries. Tjen, verslagjouwer Hajo Bootsma. Dit is muziek van Level 42 Tracy. Om jou wachten, want dan is het hier van het Nijs uit Friesland.

0: bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als dat iets of hier is.
5: Hé, wacht
0: eens. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komt er al wat ideeën binnen, hè?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de midi van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar gewoon stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis

0: Hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nu 1 minuut door Jelwe Aachen. Tiet van Nijs uit Friesland, Vijkenwouda. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Munnekeborden wie is joen een inrinbijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat hoe de zware heegspanningsverbinding die dwestrok Friesland online worden maat. De verbinding met stroom van windmolenparken in een Waadzee boven de Waadeiland naar de Ronestad brengen. Net elke nieuw wil tjoegen van het nut van de plan.
10: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
9: Een auto en een busje zijn van de mond betierd op de voorwaai in Kalmerswecht in Mekoor botst. Wie het ongeluk rekken net in verwoenen. Terug de omrieding wordt het verkeer tijdelijk via het fietspad omlaat. Een berger zal de belutsenwijn afvieren. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het tiental jaren van leegstaan liet het badpaviljoen Hilpen een nieuw leven te krijgen. Omdat eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei hebben de oerdracht van het monumentale gebouw tekenen. Daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmarkust een stuk dichterbij. Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Zuidwest-Friesland leidt uit waarom het zo lang worden had.
11: Ja, dat leidt aan juridische procedures, maar voor beter leren kennen. Zijn van, hey, kistkeerwerkje, dan heeft dat alleen maar te krijgen. Maar we willen nu op, ja, Savi is maar het resultaat. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
9: De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de laatste poolwedstrijd van de WK-kwalificatie met 3-1 won van Polen. Kerstin Kasperij van het Jerevinje kwam in de 60e minuut in het veld. Nina Nijstad van Ljouwert bleurde hele wedstrijd op de bank. Nederland is terug een overwinning van Frankrijk als 2e eindigen in de groep. En moet nou de play-off spelen om haar te kwalificeren voor het WK.
8: Dankjewel Fijke. Meer Nijs had u te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
13: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je nice steen op stoel.
14: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
13: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
14: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keren.
18: Waar kan ik van hoe werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
14: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
21: Friesland van de Mol.
22: Mijn harm.

0: Omroep Friesland.
1: Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Haast hebben we contact met Philip zien Drachten. Want er gebeurt hier iets speciaals voor jonge makkers, het onderwijs en technologie. Zei Moertje McCord daar. Hoe het kwets zit dat juist Haast. Maar eerst hebben we het goed waard. Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Lid de zin hem wat je in je hoort?
2: Ja, zeker. Ja, dat zullen we nou op dit stuit al. En de zin is er prachtig mooi bij. En in het binnenland is dit nog eens hartstikke kalm waar. Want er stiep maar kwalijk wien uit het zuiden wij. In het kustgebied is dat nou

0: Alles ziet er wel een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maar het waarbeeld sjocht er heel vreunlijk uit. Ik moet er wel bij zeggen, dat bloeit net zo. Nee, we hebben uiteindelijk van de media toch wel weer buien die door de provincie heen loeken. Daar kan hagel, tonger en windschitten bij zitten. En die ontsteen iedereen van een maand hier. Maar even, waarom naar op dit stuit. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Nou het wel op gewoon plakken wel wat frisser was. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij pakt. De laagste temperatuur is met een in Friese Peel, maar 8,2 graden. Dan wordt het 8,4 graden als minimum temperatuur. Akrum die zit op 10,5 graden en dan ging de cijfers toch wel echt omheeg. Maar dwaaien overkomen, treien, Skielge over en een hele graad. En in Laaksum is het net kouder worden als 13 graden. Nou, wat we verwachten kennen van de morgen is dat de zinder er dus op de meeste plakken er echt nog heel mooi bij is. Al ontstaan er dus al wel wat stapelwolken. En in de rin van de maand die het zo dat ik al eens een eerste drip rein uitvallen kennen. Deze stapelwolken die groeien dus ik echt terug tot buien. En dat zult benammen boven het verse land plak vinden. Dus ik verwacht ze eigenlijk dat het kustgebied en het westelijke part van de provincie het langs droeg gaat. Maar ik daar het langste zinnen erbij. Maar in de jippen de provincie in, daar ontstaan dus buien. En die zullen in de midden ik manker in de mei tonger, hagel en wienpoesters. Dat dus terug schiet de zinnen er wel bij of is de zinder er wel bij en hebben we dan een maximum temperatuur van zo'n 16 graden. Nou, de wien is nu nog vrij krachtig in het kustgebied, maar dat neemt van een beetje wel wat meer aan en dan stiet er in trogsneed een matige westelijke wien. Jongen, en vannacht ik nog een enkele bui, maar ik werd een heel soort opklaringen en bij amper wien zakken de temperatuur dan naar een graad of zo.
1: En hoe is dan morgen het waarbeeld?
0: Nou, er zit eigenlijk net een heel soort verordening in. We hadden maar streming uit het westen bij. Dat komt toch een hege drukke bier dat zuidwestelijk van ons leidt. En er loeken gewoon een heel soort storings of steuringsloeken noordelijk biersdeel. En precies daartussen terug komt dus echt een westelijke streming te steen. Nou, ik morgen hebben we de last van in de binnenland ontsteen bij buien. Al liek je ze wel minder voel als juur te wezen. En giet het echt alleen nog maar om rijnbuien. Nou, de wind kan dan wel eens even wat vlagerig wezen. Maar tussen terug schiet ik nog wel eens even de zinnen. Maar we zullen morgen in de rin van de dag wel de bewolking wat meer taannemen. En dan hebben we onder het einde van de midden, begin van juni, een warmtefront wat oerloekt. En daar zit dan wel wat bewolking en wat stoorijn op. Dus morgen een wisselend beeld. Vaak droeg een uzenbui. En dan in de juni het weer rijnwetter. En de maximum temperatuur dan morgen, ik zou 16 graden, bij een westelijke wind die het eerst matig is. En letten we wat meer onhelderd naar vrij krachtig in het kustgebied.
1: Wordt het richting weekend een beetje beter?
0: Ja, het liep het al wel wat op te knappen. Al moet ik er wel bij zeggen. Ik, Freed en het weekend hadden we het net droeg. Op Freed oerheerst ik de bewolking eerst ik nog. En stiet er een matige westelijke wien. Maar omdat we dus op Tongsjetjong dat warmtefront gaan hebben. Zitten we dus op Freed in een warme luchtsoort. Nou, dat zullen we dan ik onder de 18 graden die ik verwacht op Freed. Op sneeuw en snijden ik een zonnetje of 18 graden als maximum temperatuur. Dan liet de zin en wol weer wat vaker zien. Dus het waarbeeld liep het weer wat vreunlijker te worden. Op sneeuw stiet er aardig wat wien. Op snijden is het wel een stukje kalmer aan. Ik dan geregeld de zinnen erbij. Dus ja, wat dat dan belangrijk giet het al een wat op en del. Alle dagen een spot rein. De zinnen litten hem uit een trasjeen. En de temperaturen, ja, die bij mij zijn zegje rond 18 graden. Krijgt even wat aan de frisse kant.
1: Dankjewel, Tjitke. En een offerke dag, hè?
0: Hey, hetzelfde. Dankjewel.
2: Mooi maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer, en als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoer.

knopje en doe liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wordt ouder uit je worden, wordt dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms ook wat net zoen,

forgotten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerie. Alles is nou bonus.

kwartermetten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, of ik had vergeten. Jette die mijn mening, ter net zo volle taart. En overleek net meer zo'n soorten op een jergen hart. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe had het erin? Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zou waard me dan uitlaan. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Not Yet, of I Can't Forget, muziek van Pieter Wilkens, wie dat.
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Wat gebeurt er als jonge makkers, onderwijs, technologie en het bedrijfsleven aan boven hoe grote vraagstukken uit de praktiek? Daar beschik je meerdere organisaties van je efter te komen op de eerste editie van Youth Design bij Philips in Drachten. MBO-studenten van Verda presenteren daar haar eindproducten. Innovatieve oplossingen op het merk van zorg en techniek. Ik praat er verder over met Henk de Vries, hij is van het MBO-college in Drachten. Goedemorgen, Henk.
3: Ja, goedemorgen, Harm.
0: Het gaat om de eerste editie. Waar komt dit idee eigenlijk bij?
3: Ja, dit idee is oorspronkelijk bedacht in Eindhoven, in het Dutch Design Week. En wij hadden het oppakt in de regio Drachten. Want ja, de regio Drachten is de derde regio van Nederland die innovatief onmerkt is. Dat is landelijk bekend. En ja, het blijkt gewoon dat ik binnen het mbo-onderwijs ontzettend volle innovatieve slagkracht leid. Dus dat doen we een podium aan en dat doen we hier.
0: Ja, je wil er een podium aan, ja, maar wat wil je er nog meer mee bereiken?
3: Ja, de verbinding tussen onderlinge studenten. Hè, dus het is een podium voor studenten techniek en zorg. En daarin willen we shareleden hoe krachtig en hoe innovatief de regio Nederland is. Maar ik deze jonge studenten die daar hele mooie dingen in staat binnen en hele mooie producten meisje kennen. En dat is echt gesteld van wat u de jonge Rijn toch bedenken kan.
0: Want over wat voor vraagstukken hebben de studenten haar boegd?
3: Ja, tal van vraagstukken. Als ik je in mij neem en ik kan net alles vertellen, maar van midden wordt er bijvoorbeeld uitgedacht en er is een prachtige oplossing voor als mijn infuus onder de douche mag. Nou, iedereen die herkent dat een beetje, die ging maar naar het water. En ja, deze student had daar wat van bedacht. Nou, vliegend hier hier bijvoorbeeld een schuilbak voor oude mensen die net meer de kracht in handen had, maar graag schuilen, maar daar gaan we een luchtbeheer in maken. Nou, ik hier zelf nooit bedenken kan, maar deze studenten van zorg die het signaleren en techniek die het oplossen, en die werk je hier. En de uitkomst is wat het mooiste is, dat studenten ik onderling versteld zijn en wetten daar in staat binnen. Dat maakt het heel krachtig, dit evenement.
0: Want denken die jonge makers dan oors als die mensen van de praktiek, van de werkvloer?
3: Ja, dat denk ik wel. Ze hebben oren talenten, dat willen ze oude jongen op onze jonge Rijn. Maar ze gaan bij hele oren inzichten, vaak ik hele praktische oplossingen met de senioren zoals mij. Net zo worden hun uit of net niet in hun opkomt. Dat schurft ik in geerwerking, want dit wordt georganiseerd door Open Drachten en Team VV en Philips. Nou, dan schurft dat, ik ben Philips. Er is een enorme innovatie, maar juist deze jonge generatie die komt met mijn heel oor elan, mijn hele oor manier, mijn hele oor aanpak. Ja, daar zei ik wel van leren. Dus dat is een heel krachtige manier van leerwerken.
0: Vanmiddag werd het al gepresenteerd. Wordt er dan in de praktijk ook wat met die oplossingen dienen? Want dat ik dat zei, ja, dan denk ik van, nou, voor het dadelijk zien vieren.
3: Alsjeblieft. Nou, dat klopt ik. Hè. Dus die schuilbak van Vliegend Ier is bijvoorbeeld in de maakgang. We hadden een keer in Vliegende met dezelfde challenge. Ik in de gearworking techniek en zwaar gaan we een SAS-cup maken van mensen met Parkinson. Die dan stonden, hè, die had trillen in de hand, maar toch kan ze uit hun kop drinken. Nou, die worden echt, want dit stimuleert ik het ondernemerschap van de studenten. Sommigen beginnen ik een eigen onderneming in mij beginnen. Zorgen hoe mooi dat werk je kan. Dus daar is in het verschiet zeker kansen voor deze oplossing die vanmiddag gepresenteerd worden.
0: Ja, dat is vanmiddag dus voor het eerst. Maar als ik het zei, ja, dan zou dit eigenlijk een weromkerend iets worden, Marten?
3: Ja, dat willen we ik. Hè. We willen dat samen met Open Drachten. Hè. Dat is een gearwerking van gemeente Smellingenlaan. En de ondernemers, wij als Perda, vinden innovatie ontzettend belangrijk in Drachten. En dan willen we dit een jaarlijks podium, Jan. En vliegend hier hebben we bij ons kwal een innovatiefestival gaan. Dus innovatie is echt de kurk werd op druwen. En innovatie zal ik de komende jaren elke jaar en nou is een dag, maar we willen eens naar een weekend daar waarin meerdere opleidingen zich presenteren kunnen en zelf leren kennen hoe mooi het mbo-onderwijs en de innovatie wijzen kunnen.
0: Henk de Vries van Verda in Drachten, een soort succes van met je.
3: Dankjewel en doe succes met je programma.
0: Dankjewel.

0: C'est la vie van Cher Special.
1: Fijke, hij had nog heel die net flying, hè?
2: Hij zit nog in Korken.
0: Ja, hij zit wel eens nog heel die, ja. Die Maasvogel.
2: Maar in Bicommer, denk ik.
0: Ja, maar hij vleert nog wel van Jochen.
2: Ja.
0: Ik wil garanderen, hè, want dat was een jij van de volgende. Want ik wil van die prijzen naar. Dus,
2: precies. Met de kloers uit.
0: Houd de radio in de gaten dat de Maasvogel aan zijn vleert. Dan meest appen naar 0620 Fjouwer Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Bij een beraving op het station van Wolvegeer is een man verwonden rekken. 12 vertochten die binnen uitnaait. De politie is daarom op ziek naar die vertochten. Een wordvierder van de politie, hoe wat er krijgt baat is.
3: Nou, we hebben inderdaad in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni een melding gekregen, omstreeks 12:30 s'nachts, van een beroving aan de stationsweg in Wolvega. Een 23-jarige man uit Wolvega is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is dat hier dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
4: Nee, want de getuige dacht dus dat er geschoten was, maar dat klopt niet.
3: Nee, we hebben geen bewijs gevonden dat daar inderdaad geschoten is.
4: Wat is er dan wel precies gebeurd?
3: Nou ja, dat zijn we nu aan het uitzoeken. En het is voor ons ook fijn als we hier mensen met ons contact opnemen die hier wellicht meer over weten. We spreken met getuigen, we spreken met betrokkenen, maar om zo goed mogelijk beeld te krijgen willen we graag zoveel mogelijk informatie hebben. Dus we roepen mensen op die deze beroving hebben gezien of hier iets over hebben gehoord om met ons contact op te nemen. En dat kan dan via 0900 8844. Mensen die zich liever anoniem melden, dat kan via meldmisdaad anoniem. En dat kan via telefoonnummer 0800 7000.
4: Weten we ook wat de verdachten hebben buitgemaakt?
3: Nee, dat is op dit moment nog onderdeel van het onderzoek. Dus daar hebben we nog geen verdere toelichting op.
4: En hoe is het met het slachtoffer?
3: Ja, dat is in principe niet aan de politie om daar wat over te zeggen. Kijk, we hebben iemand aangetroffen die beroofd is en gewond is. En nou ja, vanuit daar gaat de ambulance verder over de zorg van het slachtoffer. Dus vanuit de politie hebben we daar verder geen beeld bij of doen we daar uitspraak over.
4: Hebben jullie ook een omschrijving van de verdachte voor de mensen die luisteren?
3: Nou, nog niet volledig. We weten dat er 2 personen zijn betrokken die dus zijn weggereden in een zwarte bus. Het zou gaan om 2 personen van tussen de 25 en de 30 jaar die vooral donkere kleding droegen. Ze hadden een licht stevig postuur. En dat is eigenlijk alles wat we op dit moment zeker weten.

0: een dikke hit in je zone 90 van No Doubt. De band rond om genres Gwen Stefani en Don't Speak.
1: De media van de morgen.
0: Nou, Fijke, die wil wel even spreken.
2: Ja, zeker. Ik zeg dat Omrin een opvallende oproep dien het in verband met het WK voetbal dat er aan zit te komen. Mensen beginnen natuurlijk de huizen en de stritten te versieren. Ja. En Omrin die zei het nou van, ja jongens, die inzamelouders die wij hebben, die ben behoorlijk heeg. Ik ben meer dan 4 meter heeg.
0: En dan gaan al die vlagjes mee.
2: Nou ja, dus of we kennen het del, of we vernielen de boel. Dus alsjeblieft hing je die vlagjes op minimaal 4 meter 20 hechten. Want anders dan hebben we een probleem.
0: Het lint er maar bij dan.
2: Het lint er maar even bij. Ja, want en zeker die maat dat ik langs ken natuurlijk.
0: Ja, het valt nou wel daar toch? Met al die vlagjes. Zullen nog net zo volle hingen?
2: Die hele koorts is er nog net, heb ik het idee. Krijgen we eens wat verder foto's oors.
0: We moeten er nog even in komen.
2: We moeten, ja. Wij aan de eerste wedstrijd woon het, dan is het we. Maar nou is het nog zo.
0: Dan ben we heel enthousiast.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar de vlagjes dus even wat
2: hechten. De vlagjes even ophichten. Ja,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja.
2: In Sijsiertier binnen Europese campings haast een vierde duurder worden. Ja, de vakantietier zit er voor om te komen. En dan krijg je dit soort artikelen van zelfs ik. Kroatië is, Lucas Vlinier, het duurste kampeerland van Europa. Ja, dat zoest net zissen. En ik in Slowakije ben kampeerders volle meer geld kwijt als Vlinier. En waar komt dat nou tro? Ja, het kamperen in eerst Europa is al jaren in opkomst. En de campings daar die binnen ont moderniseren zijn. En omdat er meer vraag is voor zelfs. Biglis Kroatië, er binnen investeerders actief die de campings opknappen. En ik restaurants, waterparken, zwembaden, van alles wat er online. Ja, en dat kost nou één keer geld. Dus er binnen nou dus al campings langs de kust. Mijn privé zwembad op een kampeerplak. En dat betellest €400 per nacht.
0: Zo.
2: En dan heb je door een camping, hè?
0: Dan heb je wel wat.
2: Dan heb je wel wat. Maar, ja. Maar goed, ja.
0: Dan is het niet meer kamperen, toch?
2: Dan is het, daar zei het Harm. Dat is het. Het is geen kamperen meer op deze manier.
0: Nee.
2: Alleen nog in Polen, daar ben je goed keper uit.
0: Oh?
2: Ja, dat is, daar ben de prijzen bij haast 2% en onderin gingen. Dan betalen ze zo'n €24 per nacht. In Nederland is gemiddeld €39 de prijs.
0: Nou, toch deed er die voordeel mij alweer naar Polen.
2: Ja, dat is wel goed keep.
0: Ja. Het is alweer haast 8 uur, 7 jaar, wat de collega's van het NOS-journaal te melden gaan. Bij het Nijshoed binnen Boedeland.
3: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of wie die tij wekker had?
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik van uw werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
14: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
5: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
14: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zie je Friesland van de Moorn. Het badpaviljoen van Hilpen is lang omlet verkocht en ook in de restauratie beginnen. En er is muziek van Dee Silas.
6: Voyage, voyage.
0: Voyage, voyage. Komt er aan.
8: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
8: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer, des is goed.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
8: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Friesland van de Moorn.
19: Mijn Harm Wijs.

0: Die Zeilers en Voyage Voyage.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: Het zou mooi zijn dat dit echt weer een plak voor moting wordt. En voor de meesten uit Hulpen, voor de meesten uit Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen.
0: Zij wethouder Petra van den Akker van Zuidwest-Friesland. Zij is blij dat de verkeer van het historische badpaviljoen in Hulpen naar Jern Roen is. Zodat de restauratie uiteindelijk in. Daar hebben we het aan snoer. Wat ik hoor boos wordt, want die komt goed in actie van een roenwei om het dorp. En Feike Wouda, inderdaad, hield dit nog bij. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, mocht die roenwei eer online worden, misschien kan ze dan wat bijzonders vinden in de Baim. Want in Drenthe hebben ze een hele bijzondere archeologische vindst dien. Ja, en die Franse stjongtjesen, die binnen heel soon.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is het waar in het kwad? Tjitske Wibbenga, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nou, van de Moorn is de zin er mooi bij, maar ontstaan er in de rin van de wand die het ek stapel wolken en letter ek buien. Van de middags komen buien, mogelijk met tonger, hagel en windpoesters oer het verste land. Tussen droog schijnt de zin er nou en dan en wordt het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwind. Jongen, vannacht ek nog een enkele bui, maar ek opklaringen en dan een gratis zon. Moorn oedijs vaak droeg, mij uit een droog zinnen. Maar ek enkel de Rijnbuien, bij de matige ontletter vrij krachtige westenwind, wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Na het tientallen jaren leegstaan liek het badpaviljoen in Hulpen een nij lippen te krijgen. Juster had oud-eigenaar Europarks, bij erfgoedorganisatie Boei, een handtekening zetten onder de oerdracht van het monumentale gebouw. En daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmarktkust een stap dichterbij. Wethouder Petra van den Akker is van Zuidwest-Friesland en zij is blij dat de handtekeningen nog stienen.
3: Ja, tierenblied. Ja, dit is echt geweldig. Ik zei ze correct, het is eigenlijk heel bijzonder dat we hier staan. Dit is een koers die voorbij komt en nou ja, die hebben we met elkaar grepen.
6: Waarom heeft het nooit zo lang geworden?
3: Ja, dat leidt aan juridische procedures, mekaar beter leren kennen. Zijn van, hé, kist, geerwerkje. Dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, Savius mooi het resultaat. Hè. Je wordt die ondertekening van Europark zijn boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
6: En wat hopen jullie dat we uiteindelijk, hoe er een ier of twee hier hierbij staan?
3: Het zou mooi zijn dat dit echt weer een plak voor het moting wordt. En voor de meesten uit Hulpen, voor de meesten uit Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen. En dat dit een plak van moting wordt. Best misschien lekker kist eten, een drankje dan bij de zonsondergang hier on IJsselmaar. Een kopje koffie drinken, maar moertje en een horecafunctie. Dat zo wat mij betreft zo dat een hele mooie ja, bestemming wijzen van dit prachtige badpaviljoen.
6: Je hebt een kofkelien een dwangsom online bij Europark. Waar ben je uiteindelijk voor huis, Johan?
3: Wij zeggen dat Europark stieren hun best die om toch zeg maar, de stad naar voren te zetten. En te zeggen van, hé, hey, wat kunnen we hiermee dwang? En dat wij dan als gemeente heel vol op zo'n dwangsom zitten gaan. Ja, dat helpt het net in het proces. En juist, nou ja, mij mekaar zien van wat is nou wel mogelijk. En hoe kunnen we daar tieren aan jou? Maakt het dat het nou goed ja, dit resultaat heeft.
6: Ron Moerenhout, u bent woordvoerder van Europarks. Jullie kopen een camping en dan krijg je daar een monumentaal pand bij. Ja, hoe is dat?
7: Nou, in het begin hadden we niet door dat het zo'n bijzonder monument was. Want ja, het is een gebouw waarvan je het niet meteen afziet. Maar heel snel werd duidelijk dat het niet alleen een rijksmonument is, maar dat het in Friesland heel erg leeft. En hoe bijzonder dit is geweest in het verleden. En dan, ja, voor ons was het, wat ga je ermee doen? En het probleem was dat het eigenlijk te ver van de camping was die we kochten. Dus wat ga je dan doen? Ga je weer een horeca-bestemming eraan geven? Maar omdat het een rijksmonument is, hingen er zoveel verplichtingen op dat het heel erg kostbaar en ingewikkeld werd om het te restaureren. En dat is ook de reden waarom we Boei erbij hebben gehaald uiteindelijk, die het nou overgenomen heeft.
6: Ja, het heeft jullie wel flink wat, of zeg maar, ja, het heeft wel flink wat voor opschudding gezorgd natuurlijk, dat jullie dit pand kochten, maar dat er eigenlijk niets mee gebeurde. Ja, is het dan een beetje een blok aan het been? Of?
7: Nou, een beetje wel, omdat het een rijksmonument was en er heel veel dingen moesten. En al heel snel bleek dat de staat van het gebouw, zeker de fundering, door het zoute water van de Zuiderzee vroeger, enorm is aangetast. En dat betekende dat er echt hele, hele specifieke expertise nodig was en heel veel geld om dit gebouw te redden eigenlijk, want daar heb je het over. En in zoverre was het... Bok en Been is misschien een beetje zwaar gezegd. Maar we zijn wel op een gegeven moment op zoek gegaan naar een partij die dit zou kunnen, die het zou willen. En uiteindelijk is er een samenwerking uitgekomen met ook de Wetterskip en de gemeente en de provincie en wat geld van Europarks om het gebouw te redden.
6: En wat hoopt u dat er uiteindelijk van gemaakt wordt?
7: Nou, ik hoop dat als je de foto's ziet op internet, met al die mensen die hier heel veel plezier hebben gehad en leuke dagen hebben doorgebracht en feesten hebben gehad, dat dat weer terug kan komen.
0: Dat zei Ron Moerenhout van Europarks. En de verwachting wordt dat hem juist uiteindelijk zet met de restauratie van het badpaviljoen. Het is een badkamer, hè, waar we het zien zitten.
4: Ja, de gezelligheid moet er even in komen. Ze moet nog even wat meer meubels in zijn. En ook nog keel. Neem
0: en echt wat.
4: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, mooi nice dat er eindelijk wat... hoe de toekomst te melden is van het badpaviljoen. Dat er een restauratie komt.
1: De media van de Moor.
0: Hij kan trouwens voorbij vliegen, krijgt.
4: Ja, kijk ik wat.
0: Ja.
4: Hoor ik hem hier. Ja.
1: De Maas.
0: Gisteren het wordt hier appen naar 0620 Jochen of de omroep appen en dus mij voor de prijzen.
4: Ja, maar is er voorbij geweest, want ik zie al je reacties al weer binnenkomen. Dus als het nog mij wel worst, dan mag er rap bij wezen. Dan is er ik ook nice vanzelf, want bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep in de buurt van M, archeologen, duizend historische objecten vonden. Je hebt hem sieraden, ark en broeksvoorwerp uit verskate perioden van de Stientiet onder mij de Tweede Wereldoorlog. Het is wel echt een heel bijzondere vingst. De provincie is er ook heel blied mee. En het is ik, Gonzaak, ben ik in uitzonderlijk goede steed binnen waarom vond. Onder andere een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw na Christus. Een goud rust het net, dus die ring die kwam als nij naar boven. En zij neemde fibula. En dat was een spjelde die broek meestal om klingen bij mekaar. Een beetje de voorganger van de knoop en de rits.
0: Maar ze hier in de nieuwsprovincie ook bevonden, hè?
4: Precies.
0: Die naam en
4: dus dat is een bekend verhaal inderdaad. En dus nou ik in Drenthe. Er worden vaker archeologische vindsten die en der. Maar deze overtreft de verwachtingen, zei de provincie. Ze hebben nou al je nog uitzocht en onderzocht en skeermaken. Dus ze zijn op dit moment nog net een chef voor het publiek. De provincie en de gemeente Koevoorden die zullen te gier mij zaakkundigen zien hoe de vindsten letter onder het publiek toont willen kennen. Ja, wel heel bijzonder vanzelfs. Ja, en we gingen niet schrik al even hoe die campings zijn die maar heel te duurder worden. Dus een beetje in die vakantiestemming. En waar nou naar Frankrijk gaat, die kent die stjongtsiezen wel eens bezitje. Had je daar...
0: Krijg je net echt nog door.
4: Nee, hè?
0: Stjongtsiezen.
4: Nou, soms mag er even... Ja, zo nemen ze dat. Want ja, die geur die eruit komt is vaak net echt lekker. Maar als die een keer een hapje naam heeft, dan valt het eens. Ik wil weer ta. Nee, maar ervan horen, dat bloot natuurlijk. Maar meestal die tsiezen wol eten, die koen wel eens langer libje. En dat wist ik gelukkiger. En kan die beter bewegen. Dat toch blieken uit naar onderzoek. Het is wel die intro-Fransen zelf. Dus ja, die ben natuurlijk wel wat chauvinistisch online. Dus het kan maar zo wezen dat ze dachten van nou, die tsiezen die maakt weer even een boost. Hè? Maar ze herren Harm, op mini-wiermkes hebben ze dat testen. En die wiermkes die leven langer als die wiermkes die het gint zien. Eten.
0: Oh.
4: Sommigen zelfs 70% langer. En ze wien ik, ze lippen dus net al in langer, maar ze wien ik gelukkiger. Hoe je het gelok van een wierm testen?
0: Hoe kun je dat dan weten?
4: Ja, nee, nou, dat waar ik dus net te zitten. Maar ze konden hun ik beter verpleetsen. De mobiliteit verbeterde op latere leeftijd. Dus en ik de spieren van Tsiers eten en wiermen werden beter in staan houden. Maar ja, je moet er wel om denken, want die controles in die Franse Tsiersen komen ik wel eens salmonella, listeria en E. coli bacteriën worden ervan. Dus je moet er wel een beetje om denken. Maar goed. Ja, je moet er van horen.
0: En je moet er van horen.
4: Is er wat van?
0: Nee, ik sla hem op.
4: Ja, hè?
0: En door pak ze een stukje, had ik het zeggen.
4: Het kan me net genoost, jongen. Heerlijk.
1: Friesland van de Moor. My heart.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Al 30 jaar vreegt het dwarf Waanswert om Roenwij om de dwarf in, maar die leidt er nog heel dit net. Door financiële tjinvallers is de onlist van de Roenwij op een nij uitsteld door de provincie en de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Een actiegroep uit het dwarf die griep nou de nationale boetenwatersdij, want dat is het juist, om actie te vieren. Berber Talsma, die weet er meer van, is aan de telefoon. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Waarom is voor jullie zo belangrijk dat die Roenwij er komt terug Waanswert, om Waanswert heen?
3: Nou ja, omdat wij nou heel veel last hebben van sfeer verkeer, gewoon wel verkeer, vrachtauto's en ik, nou ja, heel veel auto's.
0: Ja, want het is een beetje de trokking in de dik tussen bedaten Marm die trooi in het dorp komt, hè?
3: Ja.
0: Want uiteindelijk is een dorp, hoeveel mensen wij er in Waanswert?
3: Ja, 150 ongeveer.
0: Ja, en maar Waanswert wel een Roenwij, hè? Dat veel mensen van boeten misschien net begrepen, maar het is dus wel iets wat al 30 jaar speelt, hè?
3: Ja, klopt. Het speelt al heel lang. Ja, de dikte van ons is gewoon heel snel. Dat er een grote trekker terwijl je komt, dan is er net iets paard van een fiets om de nijst. En ze moeten regelmatig even in achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon vies te snel.
0: Nou hebben we hier een relatief goedkope oplossing betocht. Werd die Roenwij komen maar, begreep ik, hè?
3: Nou ja, het idee wie, daar hadden ze toe gewoon dat ze over de Zuidermeren konden bijvoorbeeld. Alleen die dieken zeg net, net goed genoeg op dit moment. En nou ja, er zit ook weer herken en hergen aan. Dus ja, wij hebben wel onze ideeën erover. Maar ja, de gemeente denkt erover zo.
0: Ja, de gemeente en ik, de provincie, die zullen door de bocht maken. Maar zijn ze dat ooit nog doen? Wat heeft hem een beetje verduurzien nog in?
3: Nou ja, het duurt gewoon heel lang. Zij het is het duurt al 3-3. Dus ja, hoe lang maakt het nou nog door hier?
0: Ja, maar hij doet een actie, want het is, ik zei het al, boetenwatersdij. Hoe zorgt die actie eruit?
3: Nou ja, wij hadden van hier tot 6 binnen die knal sluiten. Dus dan komt er geen verkeerd over ons wet. We hadden al je activiteiten voor de benen. En nou ja, we hadden volle media inschakelen. Dus ja, zoals je dat er ongeveer uit.
0: Ja, want die hebben eigenlijk wel een beetje een signaal. Jaan, ben er ook meestal van de provincie en gemeente uit Noegen, of?
3: Er ben meestal van de gemeente uit Noorderen. En dat koeien we het net, die winnen we het net aanwezig. Er ben ook gewoon aanwezig van de BBW. En de Leeuwarden kranten komt. En wat het goed is, gaat voor Nederland.
0: Ja, dus landelijk omdenken van je initiatief. Ik Omroep Friesland stelde omdenken aan Jaan, RTV NOF begreep ik wel. Dus je stier nou aardig in de picture. Ja, wat zou kwaad zijn het boodschap wijzen?
3: Nou ja, dat het van net langer kan.
0: Ja, maar ja, dat is al 30 jaar het boodschap, hè?
3: Ja, klopt. Maar ja, we hopen bij de media en nog een keer aandacht aan om deze situatie, dat we toch ergens komen. Dat de gemeente dan een keer wekken wordt van, hé, dit is wel noodzakelijk.
0: Want is het supergevaarlijk? Ben er alles ongemakkelijk gebeurd?
3: Gelukkig nog net.
0: Nee, want het is haast een wonder dat het net gebeurd is, hè?
3: Het is zeker een wonder. We hadden hele veel jonge benen die op een fiets naar de squallentagoren, die oede diekmaten naar de speeltuin. En nou ja, maar dat hele grote landbouwverkeer van Zeeburg, die trekken zich hier volle sneller, bij volle breder. Het is echt een godswonder dat hier nog nooit een ongeluk gebeurd is.
0: Joert, we willen de strijd naar afsluiten, dus Joert kan niet bij een veilige derde biatje, hè?
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja, want is het net een beetje dubbel dat je die band dan broeken om actie te vieren?
3: Ja, maar ja, we doen het echt voor hun toekomst.
0: Ja, zij steek weg. Nou, hoop je dat, dat de provincie en gemeente wat mij in mijn signaal doggen?
3: Ja, dat hoop je wij ook.
0: Succes met de actie. Berber Talsma van Waanswert, wie dat? Joe dus in actie, omdat ze al 30 jaar wachten op een Roenwij om de dwarp in.

0: denk, gaat u Franse stjonk, stjonk, stjonk, stronk? Nee, wat zie je meer? Stjonk,
1: stjonk,
0: stjonk, stjonk,
1: stjonk,
0: season.
1: Ja, het is een mooie tongbreker.
0: Ik denk, pakken we Julian Claire er even bij en El Foulet. Ben je er klaar voor, Fijke?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Dan komt het Frieske Nijs erom.
2: Krijg je allemaal in de mail?
0: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
0: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
5: Reuma Nederland bestaat...

0: vaste kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: FM.
7: Het is nu 12 minuten voor Jaap van Jorn. Het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Nijs de Driek en de gemeente Skielge steekt ik de provincie Friesland yield in het opknappen van de haven op het eiland. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4 miljoen euro, zei deputaire Matthijs de Vries.
9: Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat ek, naar de steden te brengen. Dat vindt het college en daardoor doen we dat. En dat is echt de reden, de leefbaarheid van het eiland, de verantwoordelijkheid ek van het IPNB4, maar echt om te komen tot een echt de oplossing. Als die oplossingen namelijk net kaam weer, dan zou ik de haven, of de kade, matten ze echt afsluiten.
8: Een auto en een busje ben van de morgen betierd op de voorwaai in Kalmerswijgtje in Mekoor botst. Bij het ongeluk rekken net in je verwoenen. Door de onriding waar het verkeer tijdelijk via het fietspad omlaat. Een berger had de belutsen voertuigen futsleept. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Na het tiental jaren van leegstaan liet het badpaviljoen Hielpen een nieuw leven te krijgen. Al eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei hebben de oerdracht van het monumentale gebouw tekenen. Daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmaarkust een stap dichterbij. Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Zuidwest-Friesland leidt uit waarom het zo lang door had.
10: Ja, dat leidt aan juridische procedures, mekaar beter leren kennen. Zeg van, hey, kistkeerwerkje. Dan heeft dat alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, Savi is maar het resultaat. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
8: Bij een beraving op het station van Wolvegeer is gisteravond een man verwoenen rekken. 12 verdachten binnen uitnaaid. De politie is nu op zoek naar dit duo.
11: Een 23-jarige man uit Wolvega is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is, is dat hier dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
8: Ja, de politievervierder die zei dit laatste ontjoegen onjoegen dat ze knallen jet hè. Dus er was eerst even toch dat er mij een pistool sketten waard, maar
12: dat is dat dus blijkbaar net zo.
8: Kennelijk net gebeurd.
7: Goed, dankjewel Fijke. Meer Nijskist altijd een fijne nieuws app en ik op omroepfriesland.nl. Mensen die het budget Maasvogel app ha. Die moet de telefoon in de buurt horen, want we bellen je aansnijden van Maasvogel weer om.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
15: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 24 21 62. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
14: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Hehe, ANCPS zit een oor, maar wat nou?
17: Lidjo's Spariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
18: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is de

0: Omroep Friesland.
1: Nog een liedje aan de oerke is dit Friesland van de Moornaars. De winnaar van onze actie De Moaasvogel. Die mij een greep in de kloes dwan. Een t-shirt, een eyewacker of een thermoskanne binnen te winnen. En we hadden nog hoe die beraving op het station van Wolvegeer. En de haven van Skielge die geld krijgt van de provincie. Maar eerst oren zaken. Het waar, Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Litte zin hem wat je hoort?
2: Ja, zeker. Ja, dat zullen we nu op dit stuit al. En de zin is er prachtig mooi bij. En in het binnenland is dit nog eens hartstikke kalm waar. Want er stiep maar kwalijk wien uit het zuiden bij. In het kustgebied is dat een overhaal. Er stiep al wel een vrij krachtige zuidwestelijke wien. Maar ja, het waarbeeld zocht er heel vreunlijk uit. Ik moet er wel bij zeggen, dat bloeit net zo. Nee, we hebben uiteindelijk van de media toch wel weer buien die door de provincie heen loeken. Daar kan hagel, tonger en wienstjetten bij zitten. Ja, en die ontsteen iedereen van een maand hier. Maar even waarom naar op dit stuit. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Nou het wol op gewoon plakken wel wat frisser was. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij gepakt. De laagste temperatuur is met een in Friese Peel, maar 8,2 graden. Dan wordt het ik 8,4 graden Hans minimumtemperatuur. Akrum die zit op 10,5 graad. En dan gaan de cijfers toch wel echt omheeg. Maar Dwaaiem overkomen treien. Skielge over en 1,5 graden. En in Laaksum is het net kouder worden als 13 graden. Nou, wat we verwachten kennen van de morgen is dat de zinder er dus op de meeste plakken er echt nog heel mooi bij is. Al ontstaan er dus al wel wat stapelwolken. En in de rin van de maand die het zo daar ik al eens een eerste drip rein uitvallen kennen. Deze stapelwolken die groeien dus ik echt terug tot buien. En het zult benammen bob het verse land plak vinden. Dus ik verwacht ze eigenlijk dat het kustgebied en het westelijke part van de provincie het langs droeg gaat. Maar ik daar het langste zinnen erbij. Maar in de jippen de provincie in, daar ontstaan dus buien. En die zullen in de midden ik manker in de mei tonger, hagel en wienpoesters. Nou, tussen trofskiet de zinner er wel bij, of is de zinner er wel bij. En hebben we dan een maximumtemperatuur van zo'n 16 graden. Nou, de wien is nu nog vrij krachtig in het kustgebied, maar dat neemt van de midden wel wat meer aan. En dan stiet er in trofsneed een matige westelijke wien. Jongen, en vannacht ik nog een enkele bui, maar ik werd een heel soort opklaringen en bij amper wien. Zakken de temperatuur dan naar een graad of zo.
1: En hoe is dan morgen het waarbeeld?
2: Nou, er zit eigenlijk net een heel soort verordening in. We hadden maar streming uit het westen bij. Dat komt toch een hege drukke bier dat zuidwestelijk van ons leidt. En er loeken gewoon een heel soort storings of steuringsloeken noordelijk bij ons deel. En precies daartussen terug komt dus echt een westelijke streming te steen. Nou, ik morgen hebben we de last van in de binnenland ontsteen bij buien. Al liek je ze wel minder voel als joer te wezen. En giet het echt alleen nog maar om rijnbuien. Nou, de wind kan dan wel eens even wat vlagerig wezen, maar tussen terug schiet ik nog wel eens even de zinnen. Maar we zullen morgen in de rin van de dag wel de bewolking wat meer taannemen. En dan hebben we onder het einde van de midden, begin van juni, een warmtefront wat oerloekt. En daar zit dan wel wat bewolking en wat stoorijn op. Dus morgen een wisselend beeld. Vaak droeg een uzenbui. En dan in de juni het weer rijnwetter. En de maximum temperatuur dan morgen, ik zou 16 graden bij een westelijke wind die het eerst matig is. En letten we wat meer onhandig naar vrij krachtig in het kustgebied.
1: Wordt het richting weekend een beetje beter?
2: Ja, het liek het al wel wat op te knappen. Al moet ik er wel bij gliek bij zeggen. Ik, Freed en het weekend hadden we het net droeg. Op Freed oerheers ik het bewolking eerst ik nog. En stiet er een matige westelijke wien. Maar omdat we dus op Tonge Tjong dat warmtefront gaan hebben. Zitten we dus op Freed in een warme luchtsoort. Nou, dat zullen we dan ik onder de 18 graden die ik verwacht ze op Freed. Op sneeuw en snijden ik een zonnetje of 18 graden als maximum temperatuur. Dan liet de zin en wol weer wat vaker zien. Dus het waarbeeld liek het weer wat vreunlijker te worden. Op sneeuw stiet er aardig wat wien. Op snijden is het wel een stukje kalmer aan. Maar ik dan geregeld de zinnen erbij. Dus ja, wat dat onbelangrijk geeft het allemaal wat op en del. Alle dagen een spot rein. De zinnen litten uit een trachtje. En de temperaturen, ja, die bij mij zijn zegje rond 18 graden. Krijgt even wat aan de frisse kant.
1: Dankjewel, Tjitke. En een offerke dag, hè?
2: Hey, hetzelfde. Dankjewel.

0: David Bowie en de China Girl. De Maas! En heel soort mensen appen het Dutch Maas vroeger naar de studio in Ljouwt. Dus altijd mooi om te weten dat er mensen binnen die het betiert draaien binnen. En Harkie naar Friesland van de Moorn. Een van die mensen zit in Gariep, dat is Henk van der Bij. Henk, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen, Han.
0: Hoe betiert wie stond er van de Moorn bij?
1: Nou, ik ben er correct hoor.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dan ben je net een echte Maasvogel.
1: Nou, ik werk je nu middags, dus ik kom letter bij nou.
0: Oh ja, dus, dan lijst ik letter bij, dan meister ik wel wat letter uit.
1: Ja, precies.
0: Wat voor werk doet Henk?
1: Ik zit bij een grote Duitse discounter. Bij die grote A.
0: Een grote Duitse Audi.
1: Ja, die ja.
0: Mijn elder tussen. Mooi werk?
1: Ja, precies.
0: Mooi werk?
1: Ja, ja. Zeker. Weet je nog 35 eerder?
0: Dan bevalt het goed.
1: Jazeker.
0: Doe hebt dus het Dutch Maasvogel, want toen denk van ik wil wel een greep daar in die kloos doen bij Harm en Fijke. Die zit mooi vol prijzen, maar welke kick die aan?
1: Nou, doe een t-shirt maar.
0: Shirt, nou, Fijke, eindelijk hier niet een t-shirt, want dat t-shirt dat lag er dus ik gewoon.
2: Jazeker.
1: Oké.
0: Maar wij mij hem net haar. Dus het is echt een unieke Friesland van de Moorn t-shirt.
2: Alleen voor uw harkers, dus wees er voorzichtig mee.
1: Domme.
0: Wees er zuinig mee en daarom ik maar eens even aan het werk. Dan kies wat reclamer in, Henk.
1: Ja, dat doen we al.
0: Tjoch. Nou, meisje er een mooie dij van.
1: Ja, dankjewel.
0: En wij sturen het t-shirt naar Garita, naar Henk van erbij. Hij hoort de Maasvogel, ja. Hij heeft rapt en hij gaat eruit, dus zo werkt het. Hey, Leven, je bent de Bounty Hunters.

0: Een dikke hit van de Bounty Hunters. Hey, leven. Een mooie opstekker van de gemeente Skielge, want de provincie die had Jelta zijn voor het opknappen van de haven daar. Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro. Het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
1: Omdat wij vinden dat de kade van Skielge, die in Samminne staat is, dat we die echt had de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wol een bijdrage te doen aan de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB 4 het eiland net meer opkomen. Dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4, moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een sticker in naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net met elkaar varrekoor om dat op een oren wieze op te lossen.
2: Dus eens kun je net oors als oerik nou om te zeggen van, oké, we moeten Skielge hier uit de bron helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
1: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier wat ook passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen.
0: Bij een beraving op het station van Wolvergeer is een man verwonden rekken. 12 vertochten binnen Utnaid. De politie is op zoek naar deze 12 vertochten. Een woordvoerder vertelt hoe wat er kijk bad is.
3: Nou, we hebben inderdaad in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni een melding gekregen omstreeks 12:30 s'nachts van een beroving aan de stationsweg in Wolvenga. Een 23-jarige man uit Wolvenga is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is dat hier dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
4: Nee, want de getuigen dachten dus dat er geschoten was, maar dat klopt niet.
3: Nee, we hebben geen bewijs gevonden dat daar inderdaad geschoten is.
4: Wat is er dan wel precies gebeurd?
3: Nou ja, dat zijn we nu aan het uitzoeken. En het is voor ons ook fijn als we hier mensen met ons contact opnemen die hier wellicht meer over weten. We spreken met getuigen, we spreken met betrokkenen, maar om zo goed mogelijk beeld te krijgen willen we graag zoveel mogelijk informatie hebben. Dus we roepen mensen op die deze beroving hebben gezien of hier iets over hebben gehoord om met ons contact op te nemen. En dat kan dan via 0900 8844. Mensen die zich liever anoniem melden, dat kan via meldmisdaad anoniem. En dat kan via telefoonnummer 0800 7000.
0: Zegt de politie dus hoe die beraving op het station van Wolvergeer. Meer nieuwsjes vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.

0: James Morrison in The Wonderful World.
1: De media van de morgen.
0: Wat hadden kranten te melden over die Wonderful World?
2: Nou, wie niet krijgt, hing we door die oproep van Omrin. He, van hing je de oranje vlagjes die je dan boven de strijd hing je die heeg genoeg, zodat wij er onder troorieden kennen.
0: Ja.
2: Nou, in Huizen West, in Ljouwert, hebben ze daar al gehoord om, jong. Bij het ophangen is erop gelet dat vrachtwagens er ongehinderd onderdoor kunnen rijden. Schroot het Fries Dijblad, die had daar een foto van die vlagjes. Nou, ze hing aardig heeg, hè?
0: Ja, dat hing het goed.
2: Dat hing het behoorlijk heeg.
0: Wel fleurig.
2: Dus, het ziet er wel mooi fleurig uit, inderdaad. Dus, die had dus al meidien om die oproep. Dan de Ljouwert de kranten, die het voorop staan dat de provincie voor het eerst in al vier weken gozen vergassen giert. Zijn vergunning daarvoor oujoen. En dat is niet zakelijk om een eind te maken onder fretskeer. Om vooral Gijsland, Vlinier, wie er voor zo'n 20 miljoen euro skeer onrecht, dat die gozen dus. En ze hebben er geen publieke rugbaarheid om, jong, de provincie. Want ja, in Friesland is een keer eerder oegong dat vergassen van gozen in maaien 2015 in de Jan Dirkspolder bij de Oude Veen.
0: Dat was wat hoe het waar was toen.
2: Die actie pakte dramatisch uit. Het was heel warm waardoe en dan kwam ik volle meer gozen lieten hun vangen dan de bedoeling weer. Dus ja, er was een soort paniek en stress onder de vogels en bij het vergassen giet ik mis. Dus ze zijn er wel wat scruten met de provincie. Maar ze houden dus nog toch die vergunning al.
0: Goed, als een nood ervoor met Arjen Overmaat.
3: Ja, wees.
0: Je moet geen gozen vergassen hopen.
3: Nee, dat is je bed in het draaiboek, Joet.
0: Het is wel vol noffelijke muziek bij de koffie trouwens, dat wel.
2: Hoe heen ging je de vlagjes bedij in de studio?
0: Nou, ik weet niet. Kan ik je vlagjes zo? Dus geen stodiaast om jou al. Even op jou.
2: Ja, best. Ja,
0: dat
2: ja, nee, ik ken helemaal om.
0: Dat is mooi. Ja. Nee, we hadden wel meestal maar een bijzondere hobby. Je vlagjes, maar wel in die sparrend harde gloeilampen. Oh, ja, dat is het mooi.
3: Dat is mooi, joh.
0: Ja, ik ben wel van de gloeiende buis.
3: Ja, zo krijg ik het zin. Dat kan gelijk net horen, denk ik. De man had wel, ik geloof het zieke toe is een gloeilamp. Dus lekker warm, want die al hier ongesteerd. Dus dat en meer.
0: Nou, daar is niet nodig voor mij. Arjen Overmaat, dus dit ik een hele fijne openingsplaat, joh. Dus ik hoor hem zeker, hoor. Dit weer Fries van de Moorn. Meidje er nog een noffige dij van. Hoort het nog een keer.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV... failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ik heb mensen buikpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlandse elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. en maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in 1 land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
12: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En de Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in één land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En de Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.
1: Omroepzeelt. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Nou. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dadelijk in Noord-Friesland. De provincie had een vergunning aljoen voor het vergossen van gozen. En dat is voor het eerst in al 4. Verder het warme tjitske, het mededoezig, mijn feiken of het excuus daarvoor. En de eerste muziek is aanstaande Paul McCartney.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Men, wat komt men met dreig uit die stoel? Zelfen hoor ze soms je en zijn steen op stoel.
6: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
5: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
9: Noe in Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: Sir Paul McCartney, die is de muziek gehoord in Noe Friesland, mijn Hope of Deliverance.
1: Van Tolvo, in oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een editie van Waar is die 10 juni. De provincie had een vergunning al gejoen voor het vergossen van Gwors Nederlands voor het eerst in halve jaar. En de stichting Iperwacht Friesland zult de komende tijd de provincie in om CKBM op te sporen. Nou is het waarbedocht in het kwad. Tjitske Wiebega, een goeie midje.
2: Ja, een goeie midje. Nou, zin en stapelwolken wiksen in Noir A. Maar benamme Bob het Verselaan, ek een enkel de bui. Je hebt hier stonger, hagel en een windpoester mogelijk. Dus kontrof schiet de zinnen nou en dan. En is het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwien. Jongen, vannacht ek nog een enkel de bui. Maar ek brede opklaringen en op zijn kaart een gratis zon. Morgen hoe deze vaak droeg, mij uit een trof zinnen. Maar ek een enkel de rijnbui. Bij de matige ontlegging. Letter vrij krachtige westenwien wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Meer oor het waar, nee, Jelwien.
1: Oort in oren, Noe Friesland.
3: Kom op, Friesland.
0: De provincie had een vergunning aangejoen voor het vergossen van Gwozen. En dat is voor het eerst in halve jaar. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De Gwozen droeg zijn soort skeon, benamme een gaslaan. Nikkie van Grinsven van de Faunabeheereenheid Friesland. Een goeie midje.
4: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
4: Ruifangsten zijn gebonden aan de ruiperiode van ganzen. En dat is een periode waarin ganzen enkele weken niet kunnen vliegen, omdat ze dan hun vliegveren vervangen. En op dat moment worden er op vooraf geselecteerde locaties, waarin deze groepen zich dan verzamelen, een vangkraal opgebouwd en middels vangarmen en rust worden de geruiende ganzen hier rustig naartoe gedreven, waarna de vangkooi wordt gesloten en daarna wordt de vangkooi afgeschermd om zoveel mogelijk stress te beperken en visuele prikkels van de omgeving. En daarna worden de ganzen middels een mobiele installatie gedood middels CO2-concentraties.
0: Ja, en ik begrijp, de eerste vangsten zijn al geweest?
4: Ja. Wij zijn in de afgelopen dagen hebben wij uitvoering gegeven.
0: En de vergunning geldt voor een specifieke periode. Ik zei 15 mei tot en met 31 juli. Waarom precies deze periode?
4: Nou, dit is eigenlijk de enige periode van het jaar waarin ruifangsten kunnen worden toegepast, omdat dan de ganzen tijdelijk niet kunnen vliegen.
0: Ja. In 2015 was er voor het laatst een vergunning afgegeven. Toen ging het eigenlijk niet zoals gepland. Hoe kwam dat?
4: Nou, in 2015 waren er vrij veel niet noodzakelijk personeel uitgenodigd om ook mee te kijken. De ruifangsten zelf, zoals ik ook met de uitvoerders heb besproken, gingen toen niet anders dan gebruikelijk. Tenminste, er waren geen optimale omstandigheden, maar er zijn zeker geen gekke dingen gebeurd. Alleen de verwachting van de aanwezige mensen waren een relatief kleine groep. Die bleek vele malen groter te zijn. Ja, en dan krijg je toch dat men toch vrij snel toch heel even wil kijken naar de ganzen. En dan kom je wat dichter op wilde dieren. Nou, dat is gewoon stressvol. Dus dat was minder optimaal dan gewenst.
0: En ik begrijp dat de omstandigheden ook het ideaal waren. Dat het vrij warm was en dat het niet het meest gunstige is.
4: Nee, we maken altijd hele duidelijke afspraken over hoe, wat en wanneer. En onder welke voorwaarden. Dat is in 2015 was het bijzonder warme dag. Nou, wij hebben de afgelopen dagen gevangen. En toen was het natuurlijk, zo zal iedereen het wel meegemaakt hebben, een stuk minder warm. Nou, dat werkt voordelig. Ten aanzien van eventuele stress.
0: Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je voorkomen dat het opnieuw zo gaat als in 2015? Maar ja, het antwoord lijkt het voor de hand te liggen, niet meer hele hopen mensen oproepen.
4: Dat sowieso, maar er is ook zeker hele duidelijke afspraken over gemaakt dit jaar. Gewoon dierenwelzijn staat centraal. Die wordt zo hoog mogelijk gehouden. Dus rust in het terrein en hele duidelijke afspraken over uitvoering, weersomstandigheden, treincondities. En ja, en gewoon de aanwezigheid van uitsluitend noodzakelijk personeel.
0: Ja. Vorig jaar zijn er ongeveer 80.000 ganzen afgeschoten. Over wat voor aantal hebben we het in dit geval?
4: Ja, in de afgelopen 2 dagen zijn er ruim 4.000 grauwe ganzen gedood. Dus gevangen en gedood middels de ruivangsten. En dat is ten opzichte van vorig jaar ongeveer 5% van de totaal hoeveelheid ganzen die er in de provincie Friesland worden gedood.
0: Want worden er nog meer vangsten gedaan? Of was dit het voor dit jaar al?
4: Nee, dit jaar worden er niet meer ruivangsten uitgevoerd. We houden het bij deze 2 ruivangsten. We zijn erg tevreden over het verloop. En ook de samenwerking met alle gebiedspartners. Ruivangst is een onderdeel van het totaalpakket van populatiebeheer. Die plaatsvindt in de provincie. Dus naast ruivangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je. Voordat er eieren worden gelegd, de ouderdieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruivangst is één van de 4 middelen die worden toegepast.
0: Oké, dank u wel voor de toelichting.
4: Geen enkel probleem, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Nikki van Grinsen, weer dat van de Fauna Beheereenheid Friesland.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Mijn Feike Wouda, een goeie middje.
5: Ja, goeie middje, Jacob.
0: Wat is Berghoven?
5: Nou ja, ik moet nog even verder gaan. We hebben het niet schrikte oer hier. Want ik zag op Facebook een reactie van Marcel van Kammen. Die is natuurfotograaf. En die wie ik toen als een van de vier fotografen. Wie die daar bij aanwezig. Wie die vangst in 2015. Ja, en die zei van. De enige reden voor de chaos. Wie het complete wanbeleid van de fauna beheerder. Het bedrog dat het uitvierde. Het feit dat er honderden ganzen te veel in de vangkraal zaten. Het veel te heet was. En het zou ook niet geholpen hebben dat een van de medewerkers. Door de vangkraal. Liep, waar hij gewoon bovenop de ganzen ging staan.
0: Oep.
5: Ja, dat is toch wel een heel hoor beeld, Sam. Maar goed, ik denk ja, als omvulling, want hij reageert er nou op. Wil ik het toch wel even meenemen? Hoor en wederhoor heet dat Tsinwerg. Dan heel oorneis, een oud gezagvoerder van Air Canada. Die had jarenlang passagiers over de hele vrachtlijn zonder over de goede documenten te beschikken. De Canadese politie heeft deze man nou oppakt. Dit om Jeffrey Wall, 59 jaar. Werken 22 jaar bij een luchtmaatschappij. En hij had als captain frauduleuze vleenbewijzen broekt. Politie meldt dat Wall tussen 2009 en 2024 de gezagvoerder wie van meer als 900 vlechten. Het meer als 2,9 miljoen. Dollar aan salaris krijgen. En ja, hij is met pensioen gegaan voordat het onderzoek naar hem begon. En hij heeft wel een pilotenvergunning voor commerciële vlechten, maar net de extra vergunning die het gezagvoerders nodig hebben.
0: Nou, dat wordt dus ook nooit gecontroleerd.
5: Nou, kennelijk net. Als het zo lang die gong ging in de kerst. Dus zij is over. Ja, we hebben ook dus dat bewijs wolvoen. En de veiligheid het nooit in het geding west. Want hij wie een volslijn opladen. Hij wie een goede opleiding als piloot. En hij had ik de herhalingstrainingen. Had hij succesvol voltooid.
0: Okay.
5: Alleen kreeg dat extra papierke hier er dus net. Dus nou ja. Dan gaan we even naar China. Want daar is een soort opskoor ontstaan op sociale media. Over de 8-jarige Chuto, en dat is een hoen uit de provincie Henan. En die hier meer als 1 miljoen volgers. En ik zit hier, want Chuto is net meer onder huis. De border collie die is ontvierd en verkocht door een restaurant. En daar is hij slachten en opeten.
0: Ah nee.
5: Ja, dat is verschrikkelijk. Chinese sociale media, die reist je er ik net hoe uitpraat. Discussies over die hele hoenenvleesindustrie in het land. Dus... Met de Border Collie en zijn baasje Guo, die wien jarenlang onafscheidelijk. Ze reizen terug woestijn en sneeën in de bergen. En ja, daardoor gingen ze dus ook al die volgers krijgen. Hij wie even een keer voort zonder de hoen. Die hier even misschien aan achterlitten. Ineens wie de hoen wie voort. Tjuto wie voort.
0: Ja.
5: Nou, hij weer om van zijn vakantie. Ja. Het zacht. 2 weken lang het de dier ervoor. En die had zijn, ik heb hem dat restaurant verkocht. En die zijn, maar die hond die is al lang op.
0: Ongelooflijk.
5: Het is wel heel sneu dit, hè?
0: Ja, heel sneu. Ik heb gezien aan West, dat wie een hond, op dat moment tenminste, is een hondelier een soort van statussymbool.
5: Om op te eten of om te...
0: Nee, een statussymbool. Als een levende hond hier is, bleef ik nog heel om net op te eten.
5: Oh, op dat... Ja, oké. Okay. Nou, deze is voor €23 verkocht, onder het rest.
0: 23 euro?
5: Ja, dat is ik net. Ja, ik weet net hoe de euro stiert nou in Chinese yen.
0: Nee,
5: maar,
0: dat
5: ik
0: niet.
5: Dat lijkt mij net een soort.
0: Dat lijkt mij een heel soort, nee.
5: Nee, inderdaad. Dus, dan gaan we nog even naar de Ironman European Championship in Hamburg. Dat is Holden. Maar onder dat fietsonderdeel binnen opzettelijk honderden metaalsplinters op het dik struit. En tussen de 100 en 150 atleten die kregen een lekker baan. Gewoon sporters hier zelfs verwoeningen hebben ze oproen. En de Hamburgse politie die is nou een onderzoek begonnen naar sabotage. Want daar is nog elke dag een sprake van. Want buurtbewoners die ben al jarenlang kleien ze over die race. Want ze zeggen de dikken die we al hier maar uitsletten. En wij kunnen dan nergens meer komen. En ja, ze zullen dus wel even bij de buurtbewoners delen van hey, jem dat misschien struit. Want dit is vanzelfs net de bedoeling. Heel dan net, omdat voor gewoon wie het ik een startbewijs voor het wereldkampioenschap. Ja, en die hen ook dat misdoen, omdat ze dus een lekker baan kregen. Ja, trouwens, alleen nog de malie. Want die splinters, die ben linnig, of die ben struit, nadat de vrouw je al passeert in.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder.
5: Ja. Nou ja, daar kan ik maar weer naar
0: rijden. Ik probeer een oorzaak te vinden, maar dan...
5: Misschien heeft het toch in je west. Die denkt, nou, die vrouw die wil ook wel even voorbij komen, Jen. En die malie, daar zit ik net op te wachten. Nou, het is lang genoeg worden.
0: Zij zult het west hebben.
5: Dat denk ik wel, ja. Ja, dan geven we toch nog even naar België. Heel kwart aan. Belgische loterijspeler heeft in het spel Euro Millions haast 174 miljoen euro gewonnen door de winnende combinatie te rijden. Ja, het is wat.
0: Ja?
5: 174 miljoen. Ik denk van, kerst ik 174 meest blieert meisje mij een miljoen. Maar dit geld krijg ik haast niet meer op, denk ik dan.
0: Nou, ja, ik weet het hoe het blijft. Het is daar werkt, maar dat is, als die wist, dan
5: is het vrijwel
0: half jaar en iedereen nog een keer.
5: Voordat er een taak komt, is de held al op. Ja, is ik zo. Nou ja, maar deze man die had het goed spelen.
0: Ja.
5: In Nederland wordt het spul net ontbinden trouwens. Het wordt in 12 Europese landen spelen, maar net in Nederland.
0: Oké. Okay.
5: Ja, dus wij hier in Zuid-Zuid geen kans maken.
0: Nou, blokken gemaakt. Zoek ik de witte wekker mee in de mat. Fijke Wouda, dank u wel. Ik zeg het even alsjeblieft.
5: Graag die. Ergens nog een doelzieker voor die miljoen. Mocht het zo ooit winnen, dan heb ik nog een bankrekening noemen voor die.
0: Oké. Okay. Dus schreeuw me even op, dan ontwerp ik het.
5: Best.
0: Het is op dit start. Njotje met een oortolven. Dadelijk in dit programma hebben we het over de Iepenwacht. Want de stichting Iepenwacht Friesland wil de komende tijd weer de professie om zieke bjem op te sporen.

0: muziek van Paul McCartney, dat is wie Graceland. Het stretchbeeld installeert met een mooi aantal Ipemchem. De BM binnen zijn 80 jaar oud, maar de dreiging van de besmettelijke ziekte toch de Ipenspinkever is er altijd. Het bisje barst gotjes in de barst van een Iep en brengt ze de schimmel binnen en ze steert de BM al. De stichting Ipenwacht Friesland zult de commentaar werden provincie in om de zieke BM op te sporen. Gauke Dam van die stichting, wat ze krijgt van Zillen.
1: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni. En die gaan elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast heeft. Nou, in het groeiseizoen moet de bladen green wijzen. Verkleuren ze, worden ze bruin. Ja, dan is dat een waskouwing en moet de inspecteur onderzoek je als de BM aantast is door de Iepziekte.
2: En als dat het geval is, wat dan?
1: Dan maakt de inspecteur er een melding van in ons beheerssysteem. Die melding die gaat naar onze aannemer. En de aannemer is verplicht om de zieke BM binnen 4 werkdagen te saneren. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de zogenaamde breedbem. De breedbem, daar zitten de eikens in van de Ipenspinkever. En die moet de binnen 3 werkdagen saneerd worden.
2: Die BM die moet dus vlot. Want kun je ik wat zeggen over hoe gevaarlijk het is voor de Iep als er een Iep bij in de buurt last had van die ziekte?
1: De BM, als de BM tegen bal kan staan, kan de BM het zelf ik maar overbrengen via wereldcontact. Dus het is altijd goed om alert te wijzen van als de BM aantast is. En als de mensen de twijfel over haar, kan ze altijd contact opnemen met de Ipenwacht via de website. En daar kan ze ik de zieke Ipen melden.
2: Die ziekte die werd dus oorbracht door een kever. Nou heb ik begrepen dat in het verleden de gemeente Noordoostpolder dat die hem oorsluiten hier bij de Ipenwacht. Maar dat die er nou uitstapt binnen. Heb je daar nooit hoor?
1: Ja, en daar gaan wij nooit over, maar daar hadden de gemeente de Friese Marren en Zuidwest-Friesland met name ik hun zwaar moer. De gemeente Noord-Oostpolder die in mei en daar konden we de Iepziekte beheersbaar houden. En dat zwaar natuurlijk ook wel voor een bufferke dat er minder Iepziekte vanuit het zuiden naar de provincie kwam. Maar in 2024 is er een grote explosie ontstaan van Iepziekte in de Noord-Oostpolder. En ja, wij hadden als Ipenwachter 2 jaar lang mee bezig geweest om wat beheersbaar te krijgen. Maar daar hebben we toch een langere tijd voor nodig gehad. En de gemeente had op een gegeven moment zijn van nou, wij willen dat zelf beziekje om dat beheersbaar te krijgen. Dus we gaan op onze eigen manier verder. En ja, daar hadden de Ipenwacht, maar ik, zoals ik zei, de gemeenten de Friese Marren en Zuidwest-Friesland, daar was zwaar moer om dat die Iepziekte daar dan ik wel beheersbaar bloed.
2: Want wat is het dan dat zij daar beziekje willen, de Noordoostpolder? Wat zou oors is als je hem oppakt?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die mooi eigenlijk stellen aan de gemeente zelf. Want wij zijn een collectief en als collectief werken we controleren we de BM van de gemeenten, maar ik van particulieren en oororganisaties. En als de gemeente het zelf wel weer in de hand neemt, ja, niet controleren alleen maar de BM van hunzelf. Dus dat maakt het wel wat zwaarlijk.
2: Je zit echt op de kracht van het collectief en daarom wil je hem graag de Noordoostpolder erbij hebben.
1: Ja, wij hier graag de Noordoostpolder erbij gaan. En ja, het had ik wel vertuten die in de oude 20 jaar, wat we nu diepe wachten, zolang dat diepe wacht nog besteedt. Dat diepe wachten de Iepziekte in Friesland beheersbaar maken had. En ja, dat willen we graag zo horen.
2: Nou ja, en daarom zullen je hem dus de komende tijd ik werd wandelen met het controleren van al die Iepen. En mochten ze toch besmet zijn met de Iepziekte, dan matten ze fort.
0: Een bijdrage wordt van Arjen Vissers, mij Gauke Dam van de stichting Ipenwacht Friesland. Dadelijk in dit programma te Sastiel Wien, het regionaal Nijsingskwad, mij Feike Wouda hier in Nooi Friesland.
3: Wat voor verkoersjes is to net gauw vierte?
4: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stoding Jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
3: Wer wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de meesten een indruk op dij.
4: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
3: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
4: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal nieuws in Kwast bij Fijkerwouda. Een goeiemiddag.
16: Hier is de microfoon. Nee, maar jij had er hier opzetten, Maarten Jacob.
0: Waarom?
16: Ik ging de meeste niet herkennen dat ik een schouderklop kreeg van mijn chef.
0: Oh.
16: Ja, het gebeurt net zo vaak. Dus ik ben er wel... misschien heeft het geen kent in beeld.
0: Ja.
16: Nou, waar weet. Zal ik maar gauw beginnen?
0: Wat is er voor terrein eigenlijk?
16: Ja, ik heb vast een voorschot namen op die loterij die Stoom winst.
0: Nou, succes. Nog een tijd even.
16: Ja, zullen we dat wel? De provincie had een vergunning gehouden voor het vergassen van gozen. Dat is voor het eerst in halve jaar. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De twee eerste saneerde ruifangsten binnen al west en daarbij ben 4000 gozen vongen. Maar dat is net het enige middeltje in de gozenwelaar, zei Nicky van Grinzen van de faunabeheer Ienhiet Friesland.
17: Dus naast ruifangsten wordt er ook heel veel mestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot. Dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifangst is een van de 4 middelen die worden toegepast.
16: De gozen Rjotje Els hier voor miljoenen euro's keel, benam een gaslaan. Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren aan dieken in Noord-Nederland. Het geld is nevens de diekbeheerder op. Het plande onderhoud aan het haardiekennet in Friesland, Grijnsland en Drenthe is voor eerst stillijn. Voor Friesland betekent dat het werk aan 4 grote projecten net teruggeert. Het gaat om onderhoud aan de A6, A7, A32 en N31. Bouwbedrijven reageren botskrokken en waarschuwen voor Italiaanse tuistanden en Belgische dieken. En zo dadelijk hebben we wordvierder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat hier oer. De Iepenwacht begint daar een week weer met het opsporen van zieke Iepen in Friesland. De stichting bestrijdt al meer dan 20 jaar de Iepziekte. Daarmee wil de organisatie de Iep in Friesland

0: en mogelijke oplossingen te praten. En voorzitter Tini Kok-Braaksma is er benam het haardviel droeg, net vlak en zit het vol hobbels en kele plakken. Er zijn al spelers blesseren rekken terug de ministerie van de velden. De hongel is van een kunstgasveld zo even de club een oplossing wijzen kennen.
1: Oké, okay, Feike Wouda, dank u wel. Dadelijk het waard met Tjitske oer Oerlemuts hier in Noord-Friesland.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Hehe, ANCP-patiënten hoor, maar wat nou?
5: Lidjoosperiode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of schuil je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
6: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
7: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
9: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de vat Else.
8: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
10: Noi Friesland.
11: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma Rik Zetterstedt zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren aan diken in Noord-Nederland. Het geld is nevens de dikbeheerder op. Het waarbedocht, Tjitske Wiebenga, een goeie meidje.
1: Een hele goeie meidje.
0: Ja, het is... Ja, het is net vol eigenlijk, in de boeten zo, al vol.
1: Ja, dat hing het er een beetje van nou weer, dat je je bevindt. We hebben hier in het Westen nou op dit stuit de zinnen er heel mooi bij. Maar er ontstaat er ik wel hele grote stapelwolken. En we hebben dan ik in het noordeerstelijke part van de provincie de eerste tonger- en hagelbuien al gehad. Zei jou de waarnemer in Dan Wordt ik oor dat er echt beste klappen bij zitten. En hagel dus. Flinke klappen daar. En intussen daar ik al 4,4 mm. Opvang in de Rijnbeker. Nou, in Leeuwarden op de Vleenbasis daar intussen 2,3 mm. Maar ja, als je naar het zuidwesten sjugge, naar je Starem en Laaksenbiggelies, daar is nog net een drip van. En daar schijnt op dit stuit de zinnen. Is de zinnen er ik wel heel aardig bij. Nou, de wien is wat vleger, begint ik wat vlegerer te worden. Komt uit het westen wij. Ja, uit zijn dan in het binnenland, want in het eerste derde staat echt nog een zwakke zuidelijke, onzuidwestelijke wien. Nou, de temperaturen die we net nou, op dit stuit bij hebben die verschillen net een heel soort. Vlieland zegt je 1,2. In Kwaaien, Maiwolkenvelden en Zinnen, nou zegt je 1,1 graad. De Pijn het al zandje 1,4 op de thermometer steen, wilst het dan in Eekmerriep, waar 15,2 graden is. Laaksem zit op zegt je 1,6. En in Bakkeveen, daar rijdt het krekt even, want daar stier de temperatuur krekt op 13,4 graden. Ja, en dat is dus ik, wat er dus baart onder zo'n bui, is dat die temperatuur dus even onderuit zakt. En verder, ja, ja, hebben dus een heel soort droege rietjes van de meidje benamen in het westelijke part van de provincie. Als koten nou ik in het watergebied even een bui oer. Maar de meeste buien ontstaan dus echt jipper het laan in. En dan hoe jipper de provincie in, hoe groter de kans eigenlijk ik op tonger en hagel is. En een wienpoester kan erbij zitten. Het meest droeg dus in het westelijke part. Daar verwacht ik dan ik dat die temperatuur liekbloeien zeel, zegt je. Misschien wel zandje graden. Van de meidje dan zakken de wien wat aan, wordt westelijk zwak ontmatig. Jong en vannacht ik nog een enkele bui, maar zeker ik opklaringen. We hebben dan te krijgen met temperaturen onder bij de 10 graden in het binnenland. Dat komt ik omdat de wind even fut valt en in het kustgebied weer enkele graden heger. En moet ik erbij zissen, we hebben ont 6 uren jong nog koordegiel voor de tongerbuien.
0: Ja, het is al een skofke wisselvallig.
1: Ja.
0: Is voor de mensen die haar nog even hebben vermoorden een mooie verhaal?
1: Nee. Nee, nou ja, op zich wel. We hebben morgen ik eigenlijk een prima dag, hè, want Chenoic, dus koot even een bui oer, maar

0: dan is het eigenlijk wel een hele lange skof droeg. Dus, en dat geldt eigenlijk voor Mo en ik. Het eerste part van de tijd, dan hebben we de zinnen er nog aardig bij. Mij een lokale bui. Nou, dan hebben we even een droege rieten in een beetje. Maar dan neemt vanuit het westen bij de bewolking wolstadig onta. En dat het alles te krijgen met een warmtefront die benamen onder het einde van de beetje het westelijke part van de provincie Berikkenseel. En dan benamen in de Junti het de rest van de provincie ondacht. Mij wat lichte rijn werd er wat stoorrijn. Dus ja, mee al morgen als ik wil een prima dij, een licht ripke rijnwetter, oedijs mij een lichte bui. De activiteit qua tonger en hagel, dat is er eigenlijk dan alweer uit. De wien morgen westelijk zwak ontmatig, letter even vrij krachtig en de temperatuur zil ek morgen uitkomen werp zo'n 16 graden.
1: Ja, en dan vreed en het weekend, dat binnen ja. Ja, vooral het weekend de dagen dat de meesten er even naar buiten gaan, maar het paraplu mei of kindertuisbloor?
0: Nou, ik zou hem zeker op vreed wol meenemen. Dan overheerst ik echt de bewolking. En is het ik nog geregeld wiert. Waar we wol even in zitten, is dat de luchtsoort wat warmer is. Dus dat zullen we dan ik onder thermometer. Die jouwt dan een 18 graden, oor als maximum temperatuur. Nou, op sneu en snij het hele weekend dus, is er ik nog een lichte bui mogelijk. Maar is het ik geregeld droeg, maar de meeste zin is misschien waar op sneu. Maar dan ik, het meeste wien. West ontnat westelijk, matig ontkrachtig. 18 graden heb ik steen op sneu. Snij. Ik een zandje graden, misschien nog 18 graden. Maar de wind die komt dan uit het noordwesten bij. En ja, die drukt de temperatuur een beetje. Maar verder is het toch echt wel vaak droeg. Maar geregeld te zinnen daarbij in het weekend. Dus ja, al mee al het bloed wat wikselend. Maar het is vaker droeg. En een bui is ik zou weer voorbij. Dus, nou,
1: dat is mooi.
0: Ja.
1: Dank je wel. En een nog mini.
0: Hey, hetzelfde, dankjewel.
1: Het is Kwebega, wie dat ze werd in het programma Onderwijs hier op deze stuurders tussen Fjouwer en Seizoeren.

0: Grimtosk en Doensje voor mij. Riet Vetterstedt zal de commandeerden geen onderhoud uit vier ontdekken in Noord-Nederland. Het hield is even de dikbeheerder op. Het plande onderhoud van het Hardikenet in Friesland, Grezon en Drenthe is voor eerst stil lijn. Van Friesland betreft het dat het werk om Fjouwe Grutte project net erop hield. Het om onderhoud van de A6, de A7, de A32 en de N31. De omstijging van het onderhouddruk voor 2027 en 2028 is voor de stillijn. En letter dit hier debatteert de Tweede Kamer oer hoe nou verder. Onder de telefoon heb ik wetsvierder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, het deel dat nodig is voor onderhoud ontdekken is volle meer als je een budgetrekening kan beziffert het tekort voor de periode rond 2038 op 34 en een heel miljard landelijk. Hoe kan dat kwad sagut wijzen?
1: Ja, dat is simpel waar je meer werk dan dat er geld beschikbaar is. En ja, uiteindelijk is dit een politieke keuze. Werd de onze regering geld onbesteed. Dus gewoon minder geld beschikbaar voor infrastructuur.
0: Ja, in Noord-Nederland is het voor exploitatie en onderhoud dit jaar, 2026, dus extra 2,8 miljoen euro uitrusten. Is dat genoeg of is dat ik te min?
1: Nee, dat is te min. Hè. Wij kunnen dus lang niet alles doen wat wij graag dwabbelen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus Jos, nou bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat geld beschikbaar hadden. Als de thuis uitgaven, dan moest eerst wel het geld hebben. Dat is dingen ons kast.
0: Ja, je denk heb je geld in het verheffen.
1: Nee, zo is dat.
0: Maar hoor je nou dan ik op met het onderhoud van de dikken?
1: We zoen in zo'n 20 of 2020 en 2028 grut onderhoud uitvieren op een aantal plakken in Friesland. Dit zomer geven we nog een onderslag bij Jereveen. Geven we een heel stuk asfalt vervangen. Nou, zo zoen we dat de komende jaren ook doen. Nou ja, dat mag daarvoor mag we dat we helaas stopzetten. Omdat er dus zat het nauwelijks het geld voor beschikbaar is. In ieder geval, het geld wat beschikbaar is, dat mag we op mij prioriteren. Dus we maken naar alle projecten in het lanceren. Oké, welk project kan nog voltrokken in? Welk project moeten we uitstellen? En welk project moeten we stopzetten? Dat wordt een hele mooie lijst te maken. En uiteindelijk is het onze minister en nu zit het wel een keer om daar een verstandige keuze in te maken.
0: Ja, en het, bijvoorbeeld gaat het om acute zaken als winterskeer, die misschien best wel risicovol wijzen kennen. Wat gebeurt daarmee?
1: Nou, wat wij zeggen is dat de veiligheid zit natuurlijk altijd op in. Dus als de veiligheid ergens in het geding is, dan zullen we absoluut in actie komen. Maar dat zou wel betekenen kennen dat mensen de komende tijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een snelheidsverlegging. Dat we de maximale snelheid ergens naar beneden brengen, matten, omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat we zat wel de orde van de winter ook wel op een aantal plakken in Friesland gewoon dat wij een ristrook afsluiten, matten, of een oprit of een onrit, omdat het asfalt in minder staat is.
0: Ja, en dan kan je dus de meesten de dikbroeken, dus ik echt de gevolgen de voor mij.
1: Ja, klopt. En dat is heel, heel spietig. Maar ja, zoals ik al zei, er is meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, het beschikbaar stellen van het geld, dat is een politieke keuze.
0: Ja, en dit keer komt er nog een debat in Den Haag. Ga je een beetje hoop dat Den Haag ik beseft dat dit gewoon en genoeg is?
1: Nou ja, wij hadden dat verteld. De Rijkenkamer, dus hij is het al in de introductie, die hadden dat ook verteld. Maar ja, er zijn natuurlijk meer zaken. We bij mij al niet dan nu Jan Wolle. En ze werken er nog iemand. Het is de politiek maakt daar een keuze in. Dus wij wachten dat even aan. En als je ook wel al dit project op letter T-stip alsnog of deels uitvoert werken.
0: Ja, het kwart is wat ik neemde van die miljarden wie in zelfs landelijk. Werd er in Friesland meer of minder gekost op onderhoud van dieken als orenpatten in het land?
1: Nou, dit wie een heel groot contract of een heel grote aanbesteding wie dit van Friesland, Grijns en Drenthe. En zo binnen er wel meer aanbestedingen die het nou tijdelijk stopt zet binnen. Dus het is net zo dat er specifiek gezien is naar een project in Noord-Nederland. Nee, dit speelt in het hele land.
0: Oké. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja, graag niet.
0: En wie van Rietvet is dit? Noord-Nederland, Anne van der Meer dus. Ja, het yield is op voor de dikbeheerder. Rietvet is dit, zullen dus de komende jaren geen onderhoud uitvieren ontdekken in Noord-Nederland.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Amy Winehouse, die dat, mijn Rehab. Sportclub Cambuur en Heerenveen beginnen het Nijse seizoen beide met een thuiswedstrijd. Dat had de KNVB bekendmaken. Het volledige conceptprogramma voor het seizoen 2026-2027 is nou bekend. Van sportverslaggever Arjen de Boer, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Tja, waar beginnen de Fiske clubs?
1: Nou, dat is juist er al bekend worden. Cambuur, Ierpunt op de Vreed. Dus dat liep de seizoensouverture in het eigen stadion. Sint Excelsior. Dus nooit die wedstrijd om een oer te zien in Cambuur. Dan ik de nieuwe klassementslieden wijzen van de Eredivisie. De vernietigende dat ze winnen van Excelsior.
0: Die zetten tegen de tekstpagina 18 euro verst.
1: Zo is dat. En dan op datzelfde weekend spelen het Heerenveen Ectus. Dan Sint FC Twente. Die twee wedstrijden wie nou bekend. Dat is juist er al bekend maken. En van de morgen is het definitieve, nee, ik zeg het verkeerd, het concept van het schema is bekend te maken. En het is nog maar een concept, want het heeft alles te krijgen met eventuele voorrondes Europees voetbal. Misschien met NEC nog voetballen hier nog. In welke ronde komen ze dan uit? Of ekke orenploegen die dan nog in Europa actief binnen? Dan worden er misschien nog wat dingen verloren. Maar in principe is dit het concept.
0: Ja, ik heb even jongen, Heerenveen. Nee, die heb je zo'n wedstrijden Ajax, PSV, AZ. Dat heb je een lastig begin.
1: Nou, dat valt wel mooi toch? Want ja, 16 augustus is het Heerenveen Ajax. 10 oktober PSV uit. 8 november Feyenoord thuis. Het is toch redelijk verdeeld?
0: Ja, maar in eerste zo'n wedstrijd toch drie geclasseerde clubs.
1: Ja, maar ja, Heerenveen heeft nog een keer de ambitie. Heerenveen wil gewoon streekjocht hem kwalificeren voor Europees voetbal. Ja, en je maakt het toch twee keer in elke ploeg voetballen, Jacob. Dus ja, wanneer je ze nou treffen, Johan Cruijff zo altijd, maar zo gauw als mogelijk, hebben die we vast gewonnen.
0: Oh ja, ik denk wel dat als je lastig een bier hebt en je ambitie eronderin, je komt dan zo moeilijk weer bij.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wossa. En dat je dan benamen, ja, ik denk eerder voor Cambuur als voor Heerenveen. Want ja, we kunnen ook de topwedstrijden van Cambuur erbij pakken. Feyenoord, PSV, Ajax, Grange. Maar ja, het is voor Cambuur misschien wel volle belangrijker om te zien van ja, wanneer spelen we Jantje in een PEC Zwolle of een Telstar. En wat dat onbelangrijk, komt het dus misschien wel helemaal net zo raar uit dat Cambuur dus Ierpunt maar een thuiswedstrijd tegen Excelsior.
0: Nou, moet je hetzelfde, Telstar is nooit leuk. Dat weer PSV wel.
1: Ja, dat is exact. Dat is over Gleeking.
0: Wat wij natuurlijk al je weten willen. De derbies, wanneer midden die?
1: Ja, nou, dat wordt dan spelen. De eerste derby, die is in het Abelense Stadion. In het weekend van Fjouwer ontemij 6 december. Dus in het weekend van Sinterklaas. Maar ik kan me vertellen, Litten, Ginema van Uut, dat die om kwartier uur 12 spelen wordt op de Snoin. Snoin, 6 december. En dan dus eerst in Heerenveen. En de return is dan op 8 of 9 mooie. En die is dan in Leeuwarden.
0: Dat is speelronde 32, Hexion. Dat zit je dus echt in de beslissende fase. Dat kan een beladen wedstrijd worden.
1: Dat kan een beladen wedstrijd worden. Want beide ploegen ben dan nog waarschijnlijk volop in de race voor Europees voetbal.
0: Voor het kampioenschap neem ik gewoon.
1: Ja, nou ja, goed. We kunnen alles wel beweren, Jacob. Want ja, alles zit weer op nul. Dus het kan alle kanten weer op. Hè. Dat is het leuke van zo'n speelschema. Nou ja, goed. Het is, dat het is mooi in de eindfase. We hebben het een keer gehoord, hè. Toen speelde Heerenveen in het Cambuurstadion. Heerenveen pleitste hem doel voor. Volgens mij wie dat zelfs de Champions League. En dat wie doet de degradatie van SC Cambuur. Maar dat geven we al even een heel eindwerver om in de tiert.
0: Ja, dat zit in de tartoezen.
1: Ja.
0: Laatste speelronde. Ik een bijzondere.
1: Zeker, dat is op Evesen uit Holle 23 mei. Want twee thuiswedstrijden. Heerenveen speelt thuis tegen PSV. En Cambuur speelt datzelfde weekend. Allebei op de Snoin om 11 uur. Want die laatste twee speelrondes willen altijd op hetzelfde biertje spelen. Dus Heerenveen thuis tegen PSV. En Cambuur thuis tegen Ajax. Dus ja, dat. Succes voor de politie in Friesland. Want dat zijn natuurlijk ook wel risicowedstrijden. Ja, en die kunnen eigenlijk net verpleegd worden. Want die matten op de Snoin spelen worden. Misschien dat ze nog de keuze maken om het nog om te draaien. Eventueel, jeden uit het seizoen bijvoorbeeld. Dan doen we dan op de laatste 23 mooie. Doen we in steden van Cambuur Ajax. Doen we Ajax Cambuur. Maar dan moet je die oren dus ook omdraaien. Maar ja, dat is net om mij. Op dit stuit luidt het gewoon Heerenveen, Tustje in PSV en Cambuur Tustje in Ajax. Wel opvallend.
0: Ja, het is opvallend. En zo samen kennen dat het kampioenschap dan in Friesland beslist wordt.
1: Ja, zeker. Okay. Nou ja, dat zo samen kennen. Maar nog jongens, dagen en tieren kunnen nog wel wiezen worden. Ja. Ohinkelijk dus van de prestaties van de clubs in de voorrondes van de Europese toernooien.
0: Ja, helder. Het is een conceptprogramma. Arie de Boer, dank u wel.
1: Graag gedaan.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
3: Hey, goeie met je.
0: Wat is zo dadelijk in de show?
3: Het hoe voetbal speelt, zien we hier te krijgen alleen nog. Maar ja, het WK komt er ook aan. Het zit voor de door. Nou Stijn, de eerste wedstrijd. Tiert van de nieuwe televisie om het optimaal zien te kennen. Ja, dan is er een winkel binnen. OLED, QLED, HDR.
0: Hoe groot mijn televisie? Ik blijf van mijn vrouw die een nieuwe televisie.
3: Dan houdt het op, hè?
0: Ja, dat kan je het zeker, hè?
3: Ja, dat is wel zwart-wiet.
0: Nee, ik heb te vaak een eindkost.
3: Nou, verbind je, ik heb eens even Tron in mijn mailkoor wat het nou hebben. Je hebt al die termen op televisies. Ja, de hoest toen uit de luister in dan. Wolle oren leuke zaken.
0: Ik wil wel weten wat ik mis.
3: Hier van de finalisten van Sjong Junior komt langs. Dan Jacob Njoggen 100.000 fietsen. Worden per jaar stellen in Nederland. En dat gebeurt mij het grootste gemak. Collega Darsjan bracht er een fietsendief in beeld. En vanmiddag praten we even met hem ik. En dadelijk zouden we het eerst horen hoe je het. Het is Nationale Buitenspeeldag. En dadelijk is juist van directeur Chris Bakker van het Frieske Geerhokker verburgen natuurparels. Ja, de binnen in Friesland. En daar platen bij bedenken, hé. Ik heb een boetenbadje wezen. Mooi fot, unieke plakjes.
0: Natuur.
3: Lemon tree. Noteer ik even, hè? Heel goed.
0: Ja, excuus me wel in op.
3: U zei harkens, kom maar een keer. Zeker. Ja. De omroep Pep even broeken WhatsApp ken ik. 0620 jou en Jochen. Tink en link even mij.
0: Oké, zo succes en voor alles wat we willen.
3: Mooi.
0: Jongen, het staan wie dat. Maar daar dus mijn programma. Goeiemetje. Dit is nou in Friesland met de editie van 10 juni. We binnen mooi weg om 12 woorden te krijgen. Dan even nou een loffe committee. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt.
5: Pas je eindelijk het perfecte.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nota minuut nog jouw naai. Een PM1 en Brieden Bezerdruut, de partijen Pro, D66, CDA en VVD. Zij stelden komende vrouwen hier, maar misschien vrouwen het gemeentebestuur van jou uitvormen. Niet krijgt meer de plan presenteren, maar wat bindt die plan? En wat betreft die plan voor de inwoners van de Haardstad? Hier is het huis in onderwijs, maar eerst Sarah Bareilles.
7: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
14: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
15: Onderwijs.
16: Marjan Durk de Haan.

0: Eureka, dat is een plak in Californië. Ik wist net van het bestaan, maar ik denk dat ze toch wel Eureka erop maat doet ze dit nummer maken. Want het is een grote hit voor de hele wereld. Love Song van Sarah Bareilles.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten voor jou en goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze woensdag 10 juni 2026. De dag dat Rijkswaterstaat bekend maakt dat er de komende jaren geen onderhoud meer uitgevoerd wordt op de dieken in Noord-Nederland. Probleem is, het geld is op.
3: Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag dwabbelen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze.
0: Dus ik de dag dat een boete komt dat er rond 31 juli gorsen vergast worden mij omdat die een soort gasloon vernielen. Maar dan ben ik andere methodes om die gorsen te bestrijden.
4: Er wordt ook heel veel mestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot.
0: En het is de dag dat de KNVB het conceptprogramma voor de komende voetbaldagen publiceert. En in Friesland ben je dan zelfs bereid wanneer het Cambuur en SC Heerenveen elkaar treffen zullen.
5: De eerste derby die is in het Abellense stadion in het weekend van Fjouwer ont mij 6 december. En de return is dan op 8 of 9 mei en die is dan in Ljouwert.
0: En op deze dag hebben we dus maar onderwijs van Fjouwer ont Suis. Muziek, Nijzer Eftergrond, dadelijk onder oren. In Ljouwert begint een nijcollege van BMW. Inwenners zullen dat wel vernemen, want de belasting gaat omheeg. En een jonge Friers die het maar kunstmettige intelligentie meestal maar afasie weer aan het praten krijgen wil. Die krijgt de Ben Veringa Impact Award. Dadelijk bel ik maar die winner en dat is Thijs van der Laan. Hij komt van oorsprong uit Ljouwert. Dat al hier aan het nooit iets voor het Waabrugge in het kwart met Sibylle Baier. Ja, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag. Vanmiddag en jong vallen nog een paar buien. Mogelijk met een klap tonger en hagel. Er staat een matige westenwind met temperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Jong en vannacht nog een enkele bui. En de wind neemt af en wordt zwak. Het wordt minimaal een graad of zo. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en wolken, al wordt een enkele bui mogelijk. Letter in de midden, toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten naar Rijn. De westenwind is zwak ontmatig en met 16 graden is het aan de koele kant. Meer over het waar, over een jelloer.
0: Minder beleid, meer dwan. Dat is het belangrijkste voornemen van het nieuwe college van de gemeente Ljouwert dat van de middag presenteren is. Het weer een groot kritiekpunt op het vorige college. Er waren wel een heel veel bepraat en er waren ik plannen maken. Maar in de uitvoering bleef nog genoeg lezen. En dat maakt nou oors, is de conclusie van de formateur. Dat is Martijn Balster. Hein Kuiken is van Pro, in de partij van GroenLinks, PvdA. Die is op nieuw wethouder, had de financiën zich weer in portefeuille. En daarin ben genoeg uitdagingen.
7: Je ziet gewoon dat gemeentes te maken hebben met inadequate rijksfinanciering. Wij krijgen minder geld vanuit het gemeentefonds, vanuit het Rijk, dan dat onze eigen kosten stijgen. Dus dat is problematisch. En je ziet dat de jeugdzorg gewoon nog niet goed gefinancierd is. Dus die kosten dragen wij wel. Dus dat maakt het een hele ingewikkelde financiële plaat. En wij zullen de komende jaren gewoon scherp aan de wind moeten blijven zeilen om ook gewoon de begroting van de gemeente rond te krijgen.
8: Hoe ziet dat er concreet uit?
7: Nou, dat is vinger aan de pols. Dus bij elke, we zullen op meerdere keren in het jaar kijken we goed naar wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En uiteindelijk moeten die altijd in evenwicht met elkaar zijn. En ik troost me met de gedachte dat we bij de gemeente Leeuwarden hele goede rekenmeesters hebben die mij ermee helpen om dat te doen.
8: Ja, want het ambtelijke apparaat, we trainen een heel miljoen op bezuinigen. Dat is net niks.
7: Nee, dat is zeker een fors bedrag. Aan de andere kant, je ziet dat er in Leeuwarden meer dan 2000 mensen werken bij de gemeente. Dus dat gaat ook over een salarispost van meer dan 100 miljoen. Dus als je het zo kijkt, dan gaat het maar om een heel klein percentage. En wij denken door de komende 4 jaar gewoon te kijken hoe we slimme dingen slimmer kunnen inrichten. Misschien ook wel technologie, automatisering mee in kunnen zetten. Die besparing kunnen realiseren zonder dat er gedwongen ontslagen plaatsvinden. Moet lukken.
8: Wat zullen de inwoners van Ljouwert ervan vernemen?
7: Nou, hiervan, als het goed is, hebben we van met elkaar gezegd, hier mogen de inwoners niks van merken. Dus dit gaan wij gaan gewoon onze bedrijfsvoering efficiënter in regelen.
8: Maar dat is nog net alles, hè, die trainen heel miljoen. Want er zit dan wel een oppad bij, verneemt de inwoner daar wel wat van en zei ja wat?
7: Ja, zeker. We hebben ook op beleid, we hebben ook op andere onderdelen in het eigen vlees gesneden. Soms komt dat doordat we even hebben gekeken of we ook met minder geld toe dezelfde resultaten kunnen bereiken. We hadden echt wel een paar miljoen mee op de kleed gekregen. Maar er zitten ook wel wat vervelendere dingen in. Dus we hebben ook gekeken naar de kostendekkendheid van bijvoorbeeld heffingen. Daar gaan mensen echt wel wat van merken. Dus de komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wat meer kostendekkend. Gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan eerst de komende twee jaar ook de OZB 2% extra verhogen. Dat is wel voor het eerst in 12 jaar dat de gemeente Leeuwarden dat doet. Vervelend, maar nodig om het rond te krijgen.
8: Ja, want je zei net, de wijnlasten die lezen relatief leeg in deze gemeente. De armoede is daarin zien we vrij heug. Ja, dat bleef een moeilijke balans, denk ik.
7: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ook ja, kijk, we moeten onze begroting rondkrijgen. We hebben ook, Leeuwarden heeft jarenlang niet aan de belastingknop gezeten. We doen dat nu voor het eerst heel beperkt. En op een manier waardoor we nog steeds goedkoper blijven ten opzichte van andere gemeentes. Ja, het alternatief is dat je sociale voorzieningen wegsnijdt die juist heel broodnodig zijn voor de mensen die kwetsbaar zijn. Nou, dat is een keuze die niet gemaakt is. We houden gewoon een sociaal beleid op peil. We houden ons sociale gezicht als gemeente. En dat vind ik vanuit Pro ook heel erg belangrijk.
8: Ja, het is Julie Bruinix heel lang in de raad gezeten en nu een post als wethouder. Ja, hoe is dat?
9: Dat weet ik nog niet, want dat gaat pas volgende week gebeuren. Maar ik ben heel trots en ik heb er heel veel zin in. En ik ben echt heel blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de fractie van D66... om mij volgende week voor te dragen als kandidaat wethouder.
8: Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in deze komende periode?
9: Nou, vooral waar ik ook zelf mee bezig mag gaan zijn, hè, met de boogportefeuilles, dat is echt het bouwen, maar dan met voorzieningen. Dus dat we niet alleen een huis bouwen, maar ook een thuis voor onze inwoners. Dat komt door het hele akkoord terug. Meer groen, meer voorzieningen, passende huizen. Ja, en daar heb ik echt zin in om me daarvoor in te zetten.
8: Ja, de VVD is na 20 jaar terug in het college van de gemeente Leeuwarden. Ja, Marcel Visser, je mag als wethouder daar... Ja, zit ik innemen. Hoe voelt dat?
10: Nou, ik ben in instantie onwijs trots ook op het team wat samen met mij heeft onderhandeld om dit akkoord te komen. Ik denk dat we een mooie campagne gedraaid hebben met een mooi verkiezingsprogramma, met een mooie inzet ook naar de onderhandelingstafel. En daar hebben we met elkaar onwijs mooie en constructieve gesprekken gevoerd. Dat leidt tot een akkoord waarmee we allemaal uit de voeten kunnen.
8: Cultuur is een van de speerpunten in uw portefeuille, met de grote C en met de kleine C, zei u net tegen de presentatie. Kunt u daar een beetje over uitweiden?
10: Nou, weet je, kijk, ik denk dat als je naar de grote C kijkt, zie je dat op dit moment al een van onze huiskamers op dit moment wordt verbouwd. Hè? Dus ik kijk onwijs uit om zometeen een verbouwde harmonie ook tegen te komen, die weer toegankelijk is ook voor de toekomst. Maar aan de andere kant zie je ook de kleine muziekkorpsen in de dorpen, SML, we komen dan graag, die ook wel een extra impuls kunnen gebruiken. En die vind je ook terug in dit akkoord. Dus ook daar maken we extra middelen voor beschikbaar. Dus we kijken niet alleen maar naar de grote instellingen, maar we kijken ook vooral naar de leefbaarheid in de wijken en de dorpen en hoe je juist ook die kleine steden kan versterken.
0: Mark Bremer is verslaghouder, die praten met de nieuwe leden van het college van BMW van de gemeente Leeuwarden. Ja, mooi plan al hier dus wel, maar lastenverheging.

Misschien zou de naam Ben Veringa daar wel wat. Hij die een winnaar van een grote prestigieuze prijs. Van de. En ja, nou is naar hem. Hè, die, de skierkundige die de Nobelprijs kreeg, nou is naar hem een prijs verneemt. Hij heeft dadelijk meer hoor.

0: van Omroep Friesland is het inderdaad voor rond die Omroep Friesland, het programma Onderwijs All Over the World van ILO.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De prestigieuze Ben Veringa Impact Award van de Universiteit in Grijns, die gaat dit hier naar een Fries. Naar de 24-jarige Thijs van der Laan uit Leeuwarden. Hij krijgt deze prijs voor zijn onderzoek naar het helpen van mensen met afasie, met hulp van kunstmatige intelligentie. Mensen met afasie die hebben moeite met praten en het vinden van woorden. Als ze dan een bepaald woord net komen kennen, is de vraag, kan AI er misschien bij helpen? Nou, de Ben Veringa Impact Award die is neemt naar de skierkundige Ben Veringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de skierkunde won. En die had die prijs juist uitreikt aan Thijs van der Laan. En Thijs van der Laan, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Want hoe ging dat juist er?
3: Ja, dat was een hartstikke mooie ceremonie. Hè. Ze zien van tevoren drie finalisten eigenlijk uitrokken in de studentencategorie. Dus ik ben helemaal wat familie, vriend en een vriendin naar het Forum in Grijns West. En daar in een grote zaal eigenlijk weer een heel programma op toer om te vieren dat er winnaars zijn. En toen wilde ik dus op het podium roppen, maar de oren finalisten. En Ben Veringa die neemde mij dus als winnaar. Dus dat was hartstikke mooi.
0: Ja, want er zijn drie nomineerden, dus door wist dus van tevoren echt net dat ze de prijs krijgen, hoest?
3: Totaal net. Nee, dat wie bij de faculteit van tevoren. Hè. Ik kreeg eerst de faculteitsprijs, toen wist ik het van tevoren wel. Maar dit wie een totale verrassing. Dus spannend tot het laatste moment.
0: En wat vind je ervan als dit krijgt?
3: Ja, een enorme eer natuurlijk. Dus ik heb je natuurlijk een tijdje lien dat ik deze makken en inleveren. Maar het wie een werkwerk, een hoop werk. Allereerst in een stop, maar ik een hoop passie samen met mijn supervisors, Frank en Steven. Dus dit is eigenlijk een soort van bevestiging dat het echt impactvol West is.
0: Ja, dat draait het eromheen. Dit is de Ben Veringa Impact Award. Dus die prijs die site eigenlijk van al die studies die zijn hele hier dingen binnen. Dit gaat dan over of je ouder 20. Is dit de studie met de meeste impact?
3: Ja, het is de allermeeste impact in ieder geval van degene die wie nomineert. Hè. Het is uiteindelijk met die studie wel nomineerd worden. Ik ben zelf nomineerd voor mijn supervisor. Maar ik heb inderdaad in meerdere juries doorheen. En de jury bestaat uit een groot aantal professoren en experts. En die betinken dus onder andere van een aantal criteria inderdaad. Van dit vinden wij de meest impactvolle studie van dit jaar. Die voor 2026 de Ben Veringa Award.
0: Ja. Laten we eens naar de inhoud taggen. Want het is best wel een bijzonder verhaal. Afasie, hè, mensen krijgen die ziekte vaak naar een beroerte, dat ze net op woorden komen kennen. Of dat ze gewoon moeite hebben met taal. Maar vooral dat je woorden net in het zin zit te worden, dan luidt het op het puntje van je tongen. En wat zou AI daar dan bij helpen kennen? Hoe zou dat dan werken, Matten?
3: Nou ja, wat juist is dat het is een soort van hulptools, die besteden. En eigenlijk de oude generatie tools is een beetje weer wat generieker. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld dat mensen kunnen een app hebben mooi verschillende plaatsjes. En dat ze dus onder van op die plaatsjes te klikken bij het juiste woord komen kennen. Maar dat is natuurlijk, een hele hoop handelingen, een hele hoop tikken en werkt het zich ook niet net even goed. Maar wat het mooie is om die AI-modellen is dat ze zich trainen op data. Hè. Dus dat is data van een bepaalde persoon, data van een bepaalde verhalen, context. En dat betekent dat deze tools die dus eigenlijk die AI-modellen, op die AI-modellen werken, dat die eigenlijk volledig preciezer en in theorie zich beter kunnen voorspellen wat een persoon zissen wil. En dat heb ik dus eigenlijk test, daar heb ik het fundament voor loin.
0: Ja, en wat is de conclusie? Werkt dat? Ken dat?
3: Zeker. Het is eigenlijk mijn conclusie weer dat we veel volbelovend is. Het is nu wel zo dat er nog steeds wel wat obstakels binnen voordat het echt bij een uiteindelijke tool de CIS die echt klinisch boekt wordt in. Maar ik zeg dat onder andere van een aantal technieken en het onpassen van de wiskundige functie achter deze modellen, dat we zeker een goed aantal redelijke of zelfs compleet correcte voorspellingen krijgen kunnen.
0: Ja, nou, daar heeft er nou studie naar die en dan zoest ze van Marsan Dikke Pries erbij, dekkist maar verder. Maar dat hoeft niet.
3: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
3: Het is Nou, allereerst is natuurlijk dat ik heb een studie toen de tijd gekozen, wat ik geïnteresseerd ben in het brede ervan. Dus artificial intelligence is nu natuurlijk vooral bekend vanwege de taalmodellen, maar vroeger wien het ik moet voor meer hoe robots, maar ik hoe de psychologie erachter, de filosofie, de ethiek en de wiskunde, logica. En eigenlijk onder het einde van mijn studie, wie het hartstikke leuk om die AI-modellen bezig te gaan. Ik ben heel blij en trots op de resultaten die ik behellen ga. Ik ben ook heel benijd naar hoe werkt dat nou in het bedrijfsleven? Wat kan ik daar bijdragen? Wat voor uitdagingen liggen daar? Want in de universiteit is het toch wel vaak onder frontier, onder pionieren. Yeah. Maar een hele hoop uitdagingen omtrent AI binnen het hier en nu. Zeker voor een grote bedrijven, en hoe ster dus op een verantwoordelijke en logische en efficiënte manier AI kan toepassen.
0: Ja, dat is het bedrijfsleven in bedaren. Ja.
3: Ja, ja.
0: Maar dus zit 2400 euro onder prijs, dat wil ik nog eventjes weten wat het systeem aan kan?
3: Allereerst neem ik mijn supervisors mooi het eten. Zeker omdat het altijd leuk is om met hun in contact te blijven. Frank is degene die ik echt mooi trokken is. Die heeft een beurs gekregen om verder onderzoek te doen. Nooit dit onderwerp. Dus die wil ik focussen op het krijgen van Nederlandse data. Ik heb zelf mijn scriptie op Engelstalige data dienen. En daarvoor zit ik in contact met bijvoorbeeld AvaCinet. Dat is een Nederlandse organisatie. Het is natuurlijk ook goed dat ik goed om daarbij toch een beetje belutsend te willen.
0: Ja, maar goed. Van het lokmeisje, maar dit is een prijs.
3: Bedankt.
0: En Brotte willen ik nog mooi een eventuele reiskap zijn, want dat zit er eventueel ik nog in.
3: Dat ken ik nog vast voor Ruud, ja. Ja.
0: Hey, dankjewel en ontzien.
3: Bedankt.
0: Thijs van der Laan, de winnaar dus van die toch wel bijzondere Ben Vieringa Impact Award. Dadelijk hier Jacob Stelwagen, hij brengt het doelstuk van het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar eerst is het tijd voor muziek, die krijgen we in dit geval van Stevie Wonder. Want die oude vier van je.

0: Manje te Jong, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ik heb Nielse buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nu 2 minuten oor jouw bevieven. Bietje letteren zoals, maar net minder belangrijk, Jacob Stelwagen. Maar het Frieske Nijs, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Onder helikon wij in Leal binnen van een beetje 4 auto's... maar ik hoorde een kettingbots van Bedarra. Daarbij is benam de achterste auto botscorsair rekken. Plissen en ambulance kwam te plakken en hadden inzitters geholpen. Hoe de tadracht van het ongeluk is op dit stuit nog niet bekend. De politie had een 8-jarige Ljouwer oppakt omdat er mogelijk belust werd bij een shitpartij in het centrum van Ljouwer. De shitpartij werd de Nijstijd op de joen van 16 december flanier. Een 24-jarige Ljouwer rekken daarbij 4 verwoenden. Bij een hoes onder Doldersumse straat in Boil had de politie een herfkwekerij vond. Dat zei het nutvierder van de politie. Er gaat om een plantage met zo'n 150 planten. De kwekerij is door de politie ontrommen. Planten en apparatuur binnen mijn om en de politie had 12 vertochten onhouden. En de IPEN-wacht begint takkomweek weer met het opsporen van zieke IPEN in Friesland. De stichting bestrijdt al meer dan 20 jaar de IPEN-ziekte. Daarmee wil de organisatie de IPEN in Friesland behouden. De controles in de plak in gemeenten die het ontsluiten binnen bij de IPEN-wacht.
13: Dank u wel, Jacob, voor het Frieske Nijs. Meer te vinden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. En hoe nog horen, dan is Jacob de Wer. Maar een oorzicht van het belangrijkste nijs van deze dag, toch?
14: Ja, dat beloof ik.
13: Ik denk dat er wel wat voorbij komt door Rijkswettersteed en de stap op onderhoud.
14: Ik ben er al wist van.
13: Oké, dan jaren we daardoor dadelijk meer. Maar allereerst is een tijd voor het Waarbrugd.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasyZit.nl, dan zit je goed.
17: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
18: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
19: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.

0: historische duiber op de beurs. SpaceX van Elon Musk gaat dan naar de beurs. Maar het bedrijf schreeuwt wel geëpareerde cijfers, maken dus totaal geen winst. Sterker nog, alleen maar verlies. Had enorme, onrealistische plan. Dus ja, de vraag is, wat doe je dan? Instappen of toch maar net? Ik lees het dadelijk voor aan onze verste belizzingsexpert. Dat is Edwin Wierda. Maar eerst naar een nieuwe expert hier bij Omroep Friesland op de radio. Dat is Sippele Waaier. Hij zal uit en trog het waarberucht verzwaren hier bij ons op de radio. En jouw dochter, dat ik, koest hem om 4 of 5 jaar en al. Ik zei, ja, goeiemiddag Sippele.
1: Ja, goeiemiddag.
0: En ik ga voor dadelijk een wezenlijke vraag voor jou. Want ik moet bekennen, mijn Hagen zit er net goed voor. Die is eigenlijk echt nederig aan een knipbeurt. Hè? Maar kom er hield hij net ontaan. Als ik er dan ontaan ben, dan begint het te ruin. Dus voor de jong misschien een koorskien zetten, dat ik dat droeg het wank in.
1: Nou, ik heb jij dat de beurt er al op praat, dus er moet wel wat risico namen worden, jong. Dus ik zou naar de loft zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de rijjaars aan het eind van de Hagedel te hengen, dan kan je het anticiperen.
0: Ja, want het bloot net helemaal droeg.
1: Nou,
0: het
1: is net helemaal zeker. Er binnen gebied in er weinig buien giet, maar er leidt op de Noordzee nog wat en dat leidt wat te lonken. Dus daar kan nog geen olie uit loeken.
0: Ja, want het idee wie toch niet is, is toch dat het wel aardig buig was zo. Maar ik heb nog buigraders, jongen. Ik heb het idee dat het meer hoe het eerste gaat als hier in Leeuwenberg ligt.
1: Ja, nou, hij hoort vaak jongen dat het verroren. Maar die buien kerst het gewoon net zitten waar ze precies vallen. Dat is gewoon hartstikke lastig. Dus het is een kwestie, je moet zelf de lucht in de gaten houden. En ik hoort er weer nog koren giel. Ik heb begrepen dat dat nou uit de lucht is. Dus het is wel een teken dat de buienactiviteit net aanneemt, maar afneemt.
0: Ja, en wat wil dan nou Joen van Acht zeggen? Wat is die verwachting? Ik net al in de geval jou, weet ik dan Wenny, maar voor de hele provincie.
1: Nou, Joen van Acht, dan hebben we nog een enkele bui. En de wind neemt af. En daardoor kan de temperatuur zeker als het een beetje opklaart, een beetje zakje naar zo'n minimaal 100 graden, op een wadden wat heger. Dus dat is een rustige nacht met een enkele bui. Morgen, tongetje, dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. Al bloeit een enkele bui wel mogelijk. Letter in de midden, dan neemt de bewolking daar en dan krijgen we vanuit het zuidwesten rein. En dat is geen haarknipperswaar, dus dat moet goed gebeuren.
0: Ja, wanneer komt dat zo'n beetje, denk
1: ik? Ik denk het eind van de midden, begin van de jong.
0: Ja, en komt er een soort van?
1: Met dat het begint maar lichter rein en geen daarbij lijkt het wat actiever te worden. Dat is een reingebied.
0: Ja, en dat houdt die jongens zich aan?
1: Dat houdt jongens zich aan, ja. De westenwind erbij is zwak, ontmatig. En mijn 16 graden is morgen zacht. Of nee, is het aan de koele kant.
0: Koele kant, ja.
1: En in de nacht is het 11 graden.
0: Ja. En als we dan naar de dagen in de nacht zeggen. Want het weekend belooft dat verbetering. Vreet ik nog wisselvallig?
1: Ja, als je het punt is, de atmosfeer is verkouden. En we willen eigenlijk graag iets verkouden die het verdwijnt. Maar dat gaat moeizaam. Want dat vreet en overheerst je de bewolking. En valt de betreden naar rein. De westenwind is matig en vrij krachtig. En het wordt zo'n 16 graden. Komen wel in iets minder koele lucht te liggen, maar het is nog steeds net geweldig mooi waar. In het weekend dan heb ik geen droog waargrondje, maar het goede nieuws is dat het vaker droog is en de zin ik vaker kinesil. Dus dat is goede nieuws, maar zeg je 18, misschien jongetje graden, bloedt het wel aan de koele kant, maar er zit een heel beetje verbetering in. En vooral op sneeuw hebben we dan te denken, dan zit er een stevige wind. Matig en krachtig in het west-zuidwest.
0: Ja, dus de verkoudheid is nog net hoor. Als Prinsie erin en dan na het weekend maar eens even
1: zien. Nou, dan hebben we maar even zien hoe de keur ons lijn is.
0: Dank u wel, Sippele Waaier.
1: Mooi, dank u wel.
0: Het Waarbrugt van O.

0: Ze kwamen sterk waarom, maar de single Morgen wordt fantastisch, Akda Munnik. En daarvoor Zaken en Harlingen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het mat de grootste beurskong in de geschiedenis waar de komende vrijheid gaat SpaceX, dat is het rondteveerbedrijf van Elon Musk, naar de beurs. Al 4 dagen kunnen Blizzers haar inschrijven voor een prijs van $135 à $162 het stik. Dat is wel opvallend, want het bedrijf liet zware verliezen en de toekomstplan binnen, nou, op zijn zacht zijn utopisch. Maar ja, aan de andere kant, die plannen van Elon Musk, maar bij Glitz Tesla, die binnen wel uitkomen, ja, had je nou net mooi doggen. Misschien had je daarnaast wel heel bot speed. Dat het toch heel groot groeit, dat er enorme winsten volgen. Dus is de vraag, mooi doen of net? Ik praat roer mijn verste gast, dat het gaat om de financiële praat. Edwin Wierda uit Drachten, waar ik het al een skoft in de financiële praat, had ik bij verschillende kantoren van belangrijke banken werken. En de laatste hier is hij directeur van een eigen belastingsbureau. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Jan Dijk.
0: Hoe bijzonder is de beursgang van SpaceX eigenlijk?
3: Ja, best wel bijzonder. Het gaat om een enorme dag, wat er gaat spelen aan zijn de vreed, ja, wat er uit te merken hebben we. En het gaat natuurlijk om een bureau wat op dit moment nog verliesgevend is en waar een enorme toekomstverwachting op zitten. Dus het is best wel een belangrijk iets.
0: Ja, de wet sprutsen van de grootste beursgang in. Ik heb bedragen jet van $25 miljard of zo.
3: Ja, zoals nu liet is dat het bedrag wat ophellen werd vreed, oneerbiedig te zeggen. Kenmerken dat als er heel veel vraag is, meer dan de 400 miljard, dat het dan wat verheven wordt. In theorie zou het zelfs ook wat verlegen kunnen worden, maar reken maar gewoon de 400 miljard.
0: En hoe verhoudt hem dat nou eigenlijk met de potentie van dat bedrijf?
3: Nou ja, als er mij is, die 400 miljard die op de merken ophellen wordt, dat is maar een gedeelte van wat het bedrijf is. Hè. Dus de meeste aandelen blijven gewoon in beheer. We hebben het bedrijf zelf nog op dit moment. En met 400 miljard wordt er gewoon beleggers vragen om in te lezen. Maar het bedrijf zelf is nog veel meer waard dan die 400 miljard. Dus het is een groot bedrag, maar het is nog lang niet het totale bedrijf.
0: En wat zijn de risico's nou wat je hier in mij doet?
3: Dat de winsten, of met name de omzetten die voorspeld worden, dat die uiteindelijk niet tellen worden. Het is nu natuurlijk dan een relatief liefstbedrijf waarvan verwachten wordt dat er een enorme omzetstijging komt en uiteindelijk enorme winsten tellen worden, maar binnen het bedrijf. Het risico is natuurlijk dat uiteindelijk dat het toch minder snel gaat dan iedereen nou hoopt. Daar zit denk ik de angel.
0: En wat vind je zelf eigenlijk? Doe jou de Romai of net? Dat is misschien wel de beste peiling eigenlijk.
3: Ja, nog de beste peiling is weet ik net, maar wij doen net mee.
0: Nee, waarom
3: net? Dit is te vier van uur en ik van mezelf vlot. Dit is een enorm bedrag wat ophellen wordt voor een bureau wat ze al normaal bewijzen. Ruimtevaart, onderzoek dan op de Maas en dat soort dingen. Verbouwen daar zelfs, satellieten daar plaatsen. Er zit wel wat vier voort. Er zal misschien de tarms wijzen, maar wat u het betreft op dit moment te volle risico's voor dit geld.
0: Ja. En er zit meer om te komen, toch? Dan ging ik nog open AI gaat naar de beurs.
3: Ja, en die gaat nog volle meer geld op heen, is de bedoeling. En daarnaast komt natuurlijk nog Anthropic, hè, dus eigenlijk de concurrent van OpenAI als Sabatien. Die gaat echt enorme bedragen ophellen. Bedragen die gutter binnen dan wat de SpaceX aan zijn vreet op wil hellen. Dus ja, het is heel spannend om te zien of de markt, of de merken bereid is om dit soort bedragen, om dit soort ondernemingen te halen op dit moment.
0: Ja, want OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wat echt een heel soort mensen tussen broeken van alles en nog wat. Ja, soms is er van, dat is wel de toekomst. Is dat dan een bedrijf, weet je wel van zich, daar ging ik instappen?
3: Dat is zo'n lof ik jij dat wel. Er zijn nog wat te weinig details bekend. Ik weet wel dat het bedrag wat zij gaan opheden nog volle heger is dan het bedrag wat SpaceX van Elon Musk gaat opheden. Maar goed, het is wel een bedrijf wat dichterbij zit. Dus maar even zien hoe dat precies gaat ontwikkelen. Maar dat speelt de aanstaande vreed dan net.
0: Nee, laten we nog even verder naar de beurs zien. Want ja, dit ben eigenlijk wel Joegij verhaal. Dit is al je van het vertrouwen in zit. Tegelijk, we hebben het jaar erhoorn, een paar weken lang, al over het conflict in Iran en de kans op inflatie. En op dat de hele economie toch een flinke tik daarvan krijgt. Toch enorme inflatie en die olieprijzen en zo. Dat is nog heel iets net oplost.
3: Nee. Elke keer als er met z'n denkt dat er een oplossing komt, dan dikt de oplossing dan weer via de voorwerpen dan waar je hoopt en tachten. In die zin escaleert het elke keer weg. Het zorgt voor de economie toch ook goed is als die oplossing uiteindelijk komt. Omdat uiteindelijk vroeger leert de olieprijs rondom beneden was. Want we beginnen nu langzaam aan te zien dat de hele olieprijs dat we een gevolg begint te krijgen voor benzineprijzen en zo, wat wij zorgen, maar ik met name voor loon die omheen beginnen, kunstmestprijzen die omheen beginnen, heel veel artikelen en ja, dat er steeds meer inflatie door die olieprijs komt. Dus het wordt wel zien dat er een oplossing komt.
0: En leidt een verheging van de rente dan net voor de hoorn?
3: Ja, absoluut. En morgen dan is de vergadering van de ECB, van de Europese Centrale Bank. En de algemene verwachting is dat de ECB morgen ook iets zegt dat ze de rente gaan verhegen, maar een 0.25%. En misschien is het ook nog steeds dat, dat er meerdere verhegingen komen als de situatie in de toplossing in de eerste. Dus ja, die rentestijgingen die komen er naar horen.
0: En wat doet Amerika dan?
3: Ja, dat is spannend. Volgende week komt de Amerikaanse Centrale Bank met een rentebesluit. Ja, tot voor kwart bier eigenlijk de verwachting dat die rente verlegen zou worden. Omdat het dat zo graag wil. Maar op dit moment is eigenlijk iedereen wel eens dat de kans op renteverleging al uitsluiten is. En dat misschien ook Amerika dezelfde rente wel gaat verlegen.
0: Ja, en mensen die het nou in de tijd zitten dat ze een hypotheek verlengen moeten of een nieuwe hypotheek beginnen moeten. En dan moet je er dus bij werken.
3: Ja. Het is al zo dat de rente die van de week waarschijnlijk verhegen wordt, dat is de kwartenrente. Dat is de rente die wat meer impact had op onder andere spaarrentes en kwartetermijnrentes. En de hypotheekrente is vaak wat afhankelijk van langlopende rentes. Dat zit al aardig in de markt te werken, want die is natuurlijk al aardig op de laatste week.
0: Nou, we wachten maar weer aan. En weer roeren een week als vrouwen werkzaamtjes op de beurs. Edwin Weerda, van nou, tegen tank.
3: Graag gedaan, tot de volgende keer.

0: Het is ook een mooie leven worden van Michael Bublé en Everything. Hij schreeuwde het van zijn vriendinnen van toen, Emily Blunt, actrice. Maar ja, het trieste nieuws is dan weer dat ze intussen geen relatie meer hebben. Ja, ze kent toch geen mooie liefdesliedjes.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: We zorgen vooruit op de programma's Jong bij Omroep Friesland op de televisie. Het nieuws in Friesland Joodhuis om 4 voren. Maar Jantine Weidenaar dit keer. Dan het Waarbrugt met Sitske Wibinga. En dan hier voor Imker Sabine de Vries van Meuns binnen drukke dagen. Omdat de bijen nou haar vermenigvoudigen willen, controleert ze de bijenkasten wel 3 keer in een week.
3: Ik zie je nou eikens, want dan weet ik dat koningin er is. En nou, dat is het belangrijkste. En doppen. Want het is zwermtiert. Dus ze willen graag fut. En dat moet ik eigenlijk voorkomen. Want dan, nou ja, dan gaan ze de buurt hoor. En dan zitten mensen, ik net altijd op de wacht zitten.
0: En dan beginnen ze te stekken, dan krijg je de lijst van. Danielle Wegelaar, die zal op vakantie maar een zelfbouwd buske, dat maar 70 kilometer in de oren wil. Jon Aljert is in heer. En dadelijk op de radio, na meer dan 80 jaar, is de langomlet duidelijk hier komen over het plak van het zeemansgraaf van een kneelmilitair van oorsprong van Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Ofoku Maru weromvoen is. Op 21 september 1944 werd dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bommen. En aan boord wienen 250 Nederlandse en 1000 Engelse militairen die door de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij dus geen Friers. Wat betreft het ontdekken van zijn zeemansgraaf? Ze hebben het thuis nog hebben in onderwijs.
2: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Goedemiddag met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Russische Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt de Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms ook met hagel en onweer. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Riks uit de steer die helpt je het witte litten. Ja, dus dat krijgt hij in het NOS Journaal. Dat het geld op is om onderhoud u te vieren aan de dieken in wat Nederland. Aansluitingen en snelheidsverlegingen. Drie. Ja, wat kan de provincie daar ontwam? Dadelijk contact met deputaire Matthijs de Vries. Maar naast eerst in onderwijs. Tijd voor muziek van Redbox.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Hehe, Ainse patiënt Noor. Maar wat nou?
17: Litjo's Pariot belezen toch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Onderwijs.
19: Marjan Durk de Haan.

0: Magic.
1: Redbox u dat en For America.
2: Van Fjouwer ons wijs.
3: Ons wijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
1: Het is nu 8:05 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze wijs. Dit 4 juni 2026 draait dat de gemeente Ljouwen het collegeakkoord presenteert. Het motto is minder beleid, meer dwang, maar toch wel met hogere lessen.
4: De komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wat meer kostendekkend. Dat gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan eerst de komende 2 jaar ook de OZB 2% extra verhogen.
1: De prestigieuze Ben Feringa Impact Award van de Universiteit van Grijns gaat het hier naar in Fries, wel naar de 24-jarige Thijs van der Laan en hij komt uit Ljouwen.
5: Ik kreeg eerst de faculteitspries, toen wist ik het van tevoren wel, maar dit weer een totale verrassing, dus spannend tot het laatste moment.
1: En de Iepenwacht maakt het Joert bekend dat ze takken weken weer met het opsporen van zieke Iepen in Friesland beginnen.
6: In groei seizoen moet de bladen green wijzen, verkleuren ze, worden ze bruin, ja, dan is dat een waskamp. En wat de inspecteur onderzoek je de BM aantast is door de Iepziekte.
1: En op deze dag hebben we er nog ontzuizoren, maar muziek, Nijs en Eftergrond. Duidelijk onder oren. Ja, het jilt is dus op bij Rijkswettersteed. Daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitvierd worden onder dieken in Noord-Nederland. Kan de provincie Friesland daar nog wat ontwan bij Gliesmaier Lobby richting Den Haag om meer jilt te eersken. En na meer dan 80 jaar is de lange blijd duidelijkheid komen over het plak van het zeemansgraaf van een knelmilitair uit de Bakhuizen. Gisteren alles. Maar eerst nog iets voor het Waarbrugt in het kwad van Sibylle Baier. Goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag. Vanmiddag en jong vallen nog een paar buien. Mogelijk met een klap tonger en hagel. Er staat een matige westenwind met temperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Jong en vannacht nog een enkele bui. En de wind neemt af en wordt zwak. Het wordt minimaal een graad of zo. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken, al wordt een enkele bui mogelijk. Letter in de midden, toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten naar Rijn. De westenwind is zwak ontmatig en met 16 graden is het aan de koele kant. Meer over het waar, over een jelle.
1: In het provinciebestuur is Joert met verbijstering reageren op de jongste berichten van Rijkswettersteed. Rijkswettersteed maakt Joert namelijk bekend dat het jilt op is. En daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitgevoerd worden ontdekken in Noord-Nederland. Van Friesland betreft dat het werk aan vier grote projecten net teruggaat. Het gaat om onderhoud aan de A6, de A7, de A32 en de N31. De ombesteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 2028 is voor eerst stilline. Dat vraagt zelfs om een reactie. Aan de telefoon is dan ik verantwoordelijk deputeerder voor de infrastructuur, Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Ja, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
1: Eerst maar eens even jouw eerste reactie op dit nieuws van Rijkswettersteed. Wat vind je daarvan?
8: Nou ja, zei het correct al heel goed. Wij zijn echt verbijsterd over deze berichtjouwing. En wat u zo belangend is dit onacceptabel.
1: In jouw, want jou hebben regelmatig beteerd, ik maar Rijkswettersteed. Ben die signaal ja, er net joen, ik intern?
8: Ja, wij weten natuurlijk dat er een herprioritering per hit Nederland aankomt vanuit de minister van INW. Hè, die had ik zei, ja, we gaan te kwaad van 80 miljard. Dus er moeten keuzes komen. En daar komen we ook met een afwegingskader naar de Kemertaar. Nou, dat zullen we ook in juni plak vinden. Maar voor u drinnend blijkbaar op dit afwegingskader. Dat Rijkswettersteed nou als uitvierde van het ministerie het besluit om te zeggen, ja, we stoppen met het grut onderhoud in noordelijk Nederland. En dat vinden wij net acceptabel.
1: Wat zijn de consequenties? Wat zijn de consequenties, denk je?
8: Nou ja, wij krijgen deze berichtjouwing. In de oude dagen krijgen we deze berichtjouwing. En dan is het aan u om ook ordentelijk mij Rijkswettersteed in Oerlis te geven. Van ja, wat betreft dit nou? Ja, we gaan net eens de tiert om daar goed naar te denken. Eigenlijk gaat het daar eigenlijk net om. Wij willen eigenlijk echt net naar denken over wat dit betreft. Dit ging gewoon net. Wij matten van de berichtbrengers van Friesland, maar wij dachten het together. Maar echt qua andere provincies, Borje, Drenthe en Grijns, binnen Krexa verbijsteren worden deze berichtjouwing. Wij willen gewoon dat het onderhoud plaatsvindt. Want het gaat echt om ons leefbrengers, om ons berichtbaarheid en ook om ons economie.
1: En ken het eigenlijk wel zo wijzen dat je als Rijksoerhiet zegt van ja, op het ene plak door begin onderhoud in het noorden van Nederland, in de rest van het land wel?
8: Nou, het lijkt erop dat dat een politieke kar is. Ik ben net op zoek naar waar de schuldige hier dan is. Maar het lijkt wel op een politieke kar. En volgens mij weet iedereen dat we investeren een soort op nieuwe infrastructuur of nieuwe zaken. Maar dan moet ik gewoon aan de slag met het onderhoud. Dat doen wij als provincie, maar is eigen provinciale infrastructuur ook. Dat is ook op orde. Maar we zeggen nou dat het Rijk nou zei van ja, van 2022 en 2028 is er geen heel meer om het grut onderhoud te doen in Friesland, Grijns en Drenthe. En het gaat om een bedrag van 250 miljoen werd om dit. Maar blijkbaar moeten we dan hier toch rekening houden met tal van zaken op ons dieken. Wat het onderhoud vindt net plak. Dus dan gaat ons infrastructuur achteruit.
1: En dan is de vraag, wat kun je er als provincie Friesland om doen?
8: Ja, nou wat wij dwan zullen is natuurlijk dat wij tegeren met ons Borje, Grijns en Drenthe ek op deze manier, maar ek richting Kamer en kabinet wel bekendheid zullen dat dit net acceptabel voor u is. En je zei al in de intro, meer geld. Nou, we vregen net om meer geld. We vregen gewoon een uitviering van grut onderhoud. Dat is net meer geld. Dat is gewoon het geld wat beschikbaar werd zijn mat van Noordelijk Nederland om uitviering te gaan het onderhoud wat gewoon echt een verplichting is vanuit de Driek. Dus we willen net meer geld, we willen gewoon uitviering van de afspraken.
1: Eigenlijk, ja, ik heb er ook nice te denken, maar het is ik vanuit de leiding van Rijkswaterstaat naar het Nederland een sterk politiek signaal volgens mij, nou toch, om het scherp te stellen alweer.
8: Nou, wij de hele ordentelijke vraag stelt ek om Rijkswaterstaat of dat zo is. Dat is net het geval. Er is echt geen geld om komend jaar en het ieder op het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is.
1: Ja, dus dat geld is er gewoon echt net. Wilt ze ek al weten dat er nou opbrengen binnen bij Glicks? We weten recent nog van Oudskou en zo. En we weten het van de Top en Twel werd het helemaal misgong. Ja. De bedriegen bij Spannenburg probleem. Als er geen geld is, dan dreigt het uiteindelijk toch heel Friesland stil te staan.
8: Ja, en ik denk wel, het is een breder probleem. Hè? Want we hadden nou een Friesland en dat is absoluut weer ek wat je zei over de bregen. Nou weten we echt dat die bregen, die zitten nou echt wel in de in het momentum dat we bezig zijn met de laatste details van hoe die vervanging plak financieel. Dus daar hebben wij op dit moment hebben we daar geen nood over dat net terugkomt. Aan de andere kant, ja, had dit het signaal versus zo. Maar het is geen signaal, hè? Het is echt oprecht. Er is geen geld. Ja, dan meiden wij dus gratis waren. En dat hadden we ook, overigens, andere provincies hadden het ook. Maar het is wel echt wel nou wel helder. Het Rijk moet nou echt met extra geld komen, want dit kan het.
1: Nee, want van hetzelfde geld draait de provincie ervoor op natuurlijk. Dat we dan zelf maar zeggen van dit kan het, we moeten het zelf maar wat ontwaan.
8: Ja, en wij hebben uw provinciale infrastructuur op orde. Daar investeren wij op. We hebben natuurlijk ambities op andere zaken. Maar wij investeren ook op ons onderhoud. Daar zijn wij druk mee bezig. En het kan net zo wijzen dat de Rijk nou de Rijksinfrastructuur geen lid. Hoe langer het wordt om het grut onderhoud te doen, hoe duurder het ook wordt. Dus wat dat onbelangrijk, kun je beter nou het doen dan hoe het waar treien hier. Want dan wordt het nog duurder.
1: Nog even heel concreet. Want jou al on van wij willen als treien provincies, noordelijke provincies, oploeken richting Den Haag. Maar is dat concreet, Martin? Is dat deze week al of na je week? Gaat er een delegatie uit het noorden waar naar de minister toe? Hoe maakt dat zin?
8: Nou ja, wij hoeven net direct met een delegatie naar de minister. Dat is denk ik ook heel goed om met de minister hierover te praten. Aan de andere kant zullen wij ook met kamerleden die nou u zeker al vragen stellen. Wat wij hiervan vinden, zullen wij dezelfde reactie aan als wat ik nou toch bij jou in de uitsturing. Wij zullen hier en politiek en maar ook met de minister impeteren om ervoor te zorgen dat dit net terug gaat wat nou onkondig is.
1: Dank voor jouw reactie in uw programma.
8: Graag
1: die. Deputaire Matthijs de Vries. Nou, het CDA en PRO, de nieuwe partij, GroenLinks PvdA, hebben dus net vragen gesteld. Kamervragen aan de minister over de gang van zaken. En letter dit hier, zelfs al de tweede keer. Maar ik praat, ik debatteer over hoe dit nou verder moet.

0: stoten gevist.
1: Ik vind het wel lekker, hè? Schrijvend zie je op een buis te midden.
0: Shanna Spyro en Material Lover.
2: Onderwijs.
0: Na meer dan 80 jaar is de langomlet duidelijk iets kom over het plak van het zeemansgraaf van een knel militair uit Bakhuizen.
1: Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijn het wrak van het Japanse vrachtschip Hofoku Maru weromvoen is. Op 21 september 1944 was dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bom. Onboord wienen 250 Nederlanders en zijn het 900 Engelse militairen die terug de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij ik de 41-jarige Theus de Boer uit Bakhuizen. Hij was beroepsmilitair in Indië. Maar de heerlijkse betenking in mei werd zijn naam nog altijd neemt. En ik is er een strette in Bakhuizen naar hem neemt. Ja, nou is er dus helder kom hoe wet zijn graaf is. En de bel je hoor maar voorzitter Jan-Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gasteloon. Hij weet een protte van het verhaal. Had hem daarin het verliende. Ik wil bot in verdiepen. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, Jan, ik een goeie met je.
1: Wat dacht je, doet je van de week jaren dat het Japanse schip de Hofoku Maru weromvoen is?
3: Ja, nou, ik dacht eerst helemaal niks, want ik denk nog dit jaar waar helemaal niks meer van. Dat dit bericht binnenkomt dat men uit archeologisch onderzoek eigenlijk wel sinds kent dat het vrijwel zeker op dat plak is in de provincie Sembales bij de Filipijnen.
1: Ja, dat is wel een bijzonder moment. Ik wil voor jou eigenlijk.
3: Ja, oké, dan een beetje dat het wel definitief is in allerlei verslagen. Stond wel dat het bad weer ter hoogte van San Narcisco bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nou is het helemaal duidelijk, omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
1: Nou, wie dus die Theus de Boer uit Bakhuizen onboord. Jo, we wil het nedig voor hem lezen en onderzocht en zei, wat voor man wie dat nou eigenlijk?
3: Nou, Theus de Boer die geert in 1924, toen werd er zoon van een geer als beroepsmilitair, tekent hij voor 5 jaar bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En die 5 jaar weer om en dat verdong om zijn gehoord, toen had hij van 6 jaar tekenen. En heel wijs van 6 jaar, dan maakt een per maand mijn verlof, maakt waarom de hoes. En in die per maand treft hij zijn nicht Anna de Boer uit Nijegeer, wat nou Elhuizen is. En daar trouwt hij mij in 1933 in Koudum. Dan ging zij, mij naar Indië, en dan bloot hij dus militair. In 34 krijgt zijn zoon Hendrik Jan en in 41 werd er nog een dochter Geertje Anna geboren. Nou, dan met Theus mei vechten zijn de Japanners die de oorlog verklaarden. En bij de capitulatie in augustus maart 42 werd Theus gevangen genomen.
1: Ja, al heel gauw dus eigenlijk. Hij had heel lang gevangen zitten.
3: Hij had onder andere heel lang werken onder een beruchte Burma-spoorlijn. Daarmee had hij van gevangenkamp naar gevangenkamp gegaan en weer het verplichte werken onder oorlogs van die Burma-spoorlijn.
1: Ja, en die omstandigheden, of is het al een beruchte spoorlijn, maar die omstandigheden, ik voor hem, die maten heel slim best hebben ook, hè?
3: Ja, net alleen in het kamp zelf. Maar ja, hij maat ik zijn vrouw en twee ben maat er ik achterlitten. En hij weet ik net in wat voor omstandigheden dat alle gebad is. Dus dat maakt het extra moeilijk.
1: Ja. Wat weten we eigenlijk van Werm wie hij onboord van dat schip?
3: Hij was onboord van het schip, maar zo altijd in het proces verbalsteerd met 1200 13 Nederlanders en 1600 zonder Engelse krijgsgevangenen, dus wat 1300. Die ben alle keer daar in juni 44 onboord gingen omdat ze naar je kampen een beetje worden bij de Filipijnen in Japan.
1: Ja, maar daar ben je dus nooit aangekomen.
3: Nee, dat is dit schip, maar die 1300 mensen is helaas net aankomen. Op 21 september, tussen 5 minuten noord zien Mars en Jalve Elven, ben ze dus bombardeerd. Dat er nog een Engels, ik denk de Amerikaanse escader.
1: Ja, dat die dus de ooi van dat schip en een heel soort andere mensen die daarbij dus de deur van hebben. Nog heel kwaad daar besluit naar die vrouw, want daar is ik net goed mee aan.
3: Nee, dat is een hele nare geschiedenis. Dus hij werd trouwd met Anna de Boer. Zij bloed met die twee benen achter in het vrouwenkamp Banja Biro, noemen ze dat. Zij komt op 23 augustus, komt 44, komt ze te frustreren. En zij wordt het kamp uitdroegen. Toen hangt er nog de Japanse vlaggen. En men komt van de begrafenis waarom en hangen er al de Nederlandse vlaggen. Toen werd al bekend dat ze capituleerd hadden. De beide banden binnen in februari 1946 in Nederland gebracht. En die ben bij Beppe Janke de Boer van de Veer in Nijger, wat nou Ellehuizen is, ben die gebracht. En daar hebben ze hun jeugd zo teruggebracht.
0: Ja. Het is een bijzonder verhaal waar dus nou weer een liedshaardstikje onder Tajek is. Dank voor het verhaal daarover. Voorzitter Jan Geert Vogelsang van het Historisch Werkverband dus in Gasteloon. Dadelijk hier onder jouw besuizen een oorzicht van de belangrijkste zaken in het nijs van deze dag. Jacob Stelwagen brengt dat dadelijk bij die. Maar eerst naar muziek uit de jaren 80 is weer niet schatting. Fleetwood Mac is dit en Big Love.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het had nog recht, Jelle Sijzenwest. Het Nijs van deze dag, mij Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
11: Een goedemiddag. Rijkswettersteed zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren ontdekken in Noord-Nederland. Het geld is op. Het plan onderhoud van het haardikennet in Friesland, Grijsland en Drenthe is voor eerst de lijn voor Friesland betreft dat werk onder de A6, de A7, de A32 en de N30 net trog hier. Het verder Anne van der Meer van Rijkswettersteed Noord-Nederland.
12: Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag dwarbollen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat yield beschikbaar hadden.
11: Minder beleerd, meer dwan. Dat is het belangrijkste voornemen van het nieuwe college van de gemeente Leeuwarden tot vanmiddag presenteerd is. Het is het grote kritiekpunt op het vorige college. Er waren een soort bepraat, er waren een soort plan maken. Maar in de uitvoering bleef nog genoeg lezen. Hein Kuiken van Pro is op een nieuwe wethouder en had financiën zeker weer in portefeuille. En daarin ben werd genoeg uitdagings die het Iwinners ik vernemen zullen.
13: Er zitten ook wel wat vervelendere dingen in. Dus we hebben ook gekeken naar de kostendekkendheid van bijvoorbeeld heffingen. Daar gaan mensen echt wel wat van merken. Dus de komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wat meer kostendekkend. Gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan eerst de komende 2 jaar ook de OZB 2% extra verhogen. Dat is wel voor het eerst in 12 jaar dat de gemeente Leeuwarden dat doet. Vervelend, maar nodig om het rond te krijgen.
11: Sportclub Cambuur en SCRFM beginnen het Nijseizoen beide met een thuiswedstrijd in respectievelijk Excelsior en FC Twente. Dat had de KNVB bekend maken. Het volslijnde conceptprogramma voor het seizoen 2026-2027 is nou bekend. En vanzelfs zitten direct weer de derbies bij tussen de beide Friese clubs. Sportverslaghouder Arjen de Boer over wanneer die wedstrijden spelen worden.
14: De eerste derby die is in het Abelense Stadion in het weekend van Fjouwer onder mijn 6 december. Dus in het weekend van Sinterklaas. Maar ik kan me vertellen, lid Ginema Vanuut, dat hij om kwartier uur 12 spelen wordt op de Snijn, 6 december. En dan dus eerst in Jereveen. En de return is dan op 8 of 9 maaie. En die is dan in Leeuwarden.
11: De provincie had een vergunning al jong voor het verkosten van Gwozen. Dat is voor het eerst in Alvier. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De eerste zijn in de ruifangsten die Havelwest. En daarbij binnen 4000 Gwozen vong. Maar dat is in het jinnigste middeltje in de Gwozen. voorleest. Het is Nicky van Grinsven van Faunabeheer Eenheid Friesland.
15: Dus naast ruifvangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot. Dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifvangsten is een van de vier middelen die worden toegepast.
11: De Gozen lucht ze al eerder voor miljoen euro's kreeg, benam on Gersloan. De IPEWacht begint takken weken weer met het opsporen van zieke IPEM in Friesland. De stichting bestuurt al meer dan 20 jaar de IEP-ziekte en daarmee wil de organisatie de IEP in Friesland behouden. De controles vinden plak in gemeenten niet ontsluitend binnen bij de IPEWacht. Gauke Dam van de stichting IPEWacht Friesland, hoe roet ze die controles aanpakken?
16: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni en die gaan elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast heeft. Nou, in groeiseizoen

0: moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio- en televisiecommercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
2: Onderwijs.
3: Bij Jan Dirk de Haan.
4: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Zomeruten oer jouw huizen is. Nou, ik kan me nou wel herinneren, ik had er nog wel op fietst. Op die loftfietsen daar in Sibrandisch Vogelpark. Dat weer, denk ik, bij het 40-jarig huwelijk van Paak en Beppe. Dat we er maar de hele familie heen gingen. En dat weer best wel griezelig, ja, die loftfietsen. Want dat weer van al iets jonkje best wel heeg. Nou, ze binnen verdwenen in 2006 uit het parkwaai. Maar nou, en dat hebben we al eens onkondige bissen waarom. En Joet is dan echt zavier. Sjerp Jaarsma, de joedaistige eigenaar van het park, die vertelt dadelijk wat het voor hem betreft dat hij loftfietsen waarom binnen in het park. Maar eerst nog iets voor het waarbrugt van nou en voor de komende dagen. Het krijgen van uw nije waarman Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag Sibbele.
6: Goeiemiddag.
5: En ik hou voor dadelijk een wezenlijke vraag voor jou. Want ik moet bekennen, mijn Hagen zit er net goed voor. Die is eigenlijk echt nedig om een knipbeurt. Hè? Maar kom er hield hij net ontaan. Als ik er dan ontaan ben, dan begint het te ruin. Dus voeder jong misschien een koorskien zetten, dat ik dat droeg dan ken.
6: Nou, ik heb jij dat de beurt er al op praat. Dus er moet wel wat risico namen voor jong. Dus ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de rijjaars aan het eind van de Hagedel te hengen. Dan kan je het anticiperen.
5: Ja, want het bloot net helemaal droog.
6: Nou, het is net helemaal zeker. Er binnen het gebied is er weinig buien giet. Maar er lijkt op de Noordzee nog wat. En het lijkt wat te lonken. Dus daar kan nog een olie uitloeken.
5: Ja, want het idee wie toch in eerste instantie dat het wel aardig buig wijzen zo. Maar ik heb even nog buienraders, jongen. Ik heb het idee dat het meer hoe het eerste gaat als hier in de Oudwijk is.
6: Ja, nou, je hoort vaak jongen dat het veroren. Maar die buien kerst het gewoon net zitten waar ze precies vallen. Dat is gewoon hartstikke lastig. Dus het is een kwestie, je moet zelf de lucht in de gaten houden. En ik hoort er weer nog Core Giel. Ik heb begrepen dat dat nou uit de lucht is. Dus het is wel een teken dat de buienactiviteit net aan neemt, maar ook neemt.
5: Ja, en wat we dan naar Joen en vannacht zeggen? Wat is die verwachting? Ik net al in de geval jou, weet ik dan Wenny, maar voor de hele provincie.
6: Nou, Joen en vannacht, dan hebben we nog een enkele bui. En de wind neemt al. En daardoor kan de temperatuur zeker, als het een beetje opklaart, een beetje zakje naar zijn minimaal 100 graden, op een wadden wat heger. Dus dat is een rustige nacht met een enkele bui. Morgen, tongetje, dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. Al bloeit een enkele bui wel mogelijk. Letter in de midden, dan neemt de bewolking daar en dan krijgen we vanuit het zuidwesten rein. En dat is geen haarknipperswaar, dus dat moet goed gebeuren.
5: Ja, wanneer komt dat zo'n beetje, denk
6: ik? Ik denk het eind van de midden, begin van de jong.
5: Ja, en komt er een soort van?
6: Met dat het begint maar lichter rein en geen daarbij lijkt het wat actiever te worden. Dat is een reingebied.
5: Ja, en dat houdt die jongens zich gewoon?
6: Dat houdt jongens zich gewoon, ja. De westenwind erbij is zwak, ontmatig. En mijn 16 graden is morgen. Koele kant.
5: Koele kant, ja.
6: En in de nacht is het 11 graden.
5: Ja. En als we dan naar de dagen in de zeggen. Want het weekend belooft dat verbetering. Vreet ik nog wekselvallig?
6: Ja, als je het punt is. De atmosfeer is verkouden. En ja, we willen eigenlijk graag dat die verkoudheid verdwijnt. Maar dat gaat moeilijk. Want dat vreet en hoe heerst de bewolking. En valt de betreden naar rein. De westenwind is matig rond vrij krachtig. En het wordt zo'n 16 graden. Komen wel in iets minder koele lucht te liggen, maar het is nog steeds net geweldig mooi waar. In het weekend, dan heb ik geen droog waargarantie, maar het goede nice is dat het vaker droog is en de zin ik vaker kinesil. Dus dat is goede nice, maar zeg je 18, misschien jongetje graden, bloedt het wel aan de koele kant, maar er zit een heel iets beetje verbetering in. En vooral op sneeuw hebben we dan denken, dan zit er een stevige wind. Matig en krachtig uit het west-zuidwest.
5: Ja, dus de verkoudheid is nog net hoor. Als prins die erin en dan na het weekend maar
6: even. Nou, dan hebben we maar even zien hoe de keur ons lijn is.
5: Dank u wel, Sibbele Waaier.
6: Mooi, dank u wel.
5: Het waarbrugt van O.
3: Het slotstuk van onderwijs.
5: Het slot

Plastic, de laatste plaat van dit onderwijs. Daar kun je maar bepalen wat we draaien, Matt. En goed, ik het horen. Ja, we hebben een bijzonder verhaal. Je hebt een piloot van Air Canada, misschien haast er wat jet. Die had jarenlang een groot geheim meiviert boven de wolken. Want hij had eigenlijk helemaal geen geldige papieren, geen vliegtuigbrevet. Maar laatst zandje hier lang vliegen gewoon terug. Goed van meer dan 900 vlechten en duizenden passagiers. Die ja, nooit wat terug hing. Maar valse papieren wisten zijn baas en de autoriteiten al die tijd voor de gek te houden. Hij werkt hem zelfs op de gezagvierder, wil er officieel onmiddellijk maar co-piloot wezen mocht. Nou, nu is er intussen maar pensioen, maar zijn geheim is uitkomen. Hij werd nu vervolgen voor fraude en het broeken van valse documenten. Air Canada die zei dat er net zoveel misgang is, maar de veiligers. Maar de politie is hier duidelijk hoor. Hier is jarenlang maar vier boten in de lucht. Wat voor plaat past daar nou bij? Ik zit te denken aan Frank Sinatra.

ben misschien wat voor de hand liggende opties, maar misschien kun je toch nog wel volle aardige zaken bedenken over ja, het in een heel bot liegen kan. Of wat je maar fewer watsie in de loft. Let het maar weten. En stuur in suggestie dan maar de app van Omroep Friesland of naar het oude vertrouwde WhatsApp nummer. Zeg het dan op dicteersnelheid 06 20 499 99.

0: Weiss.
1: Mooi Maarten in de kroeg.
0: Wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoer.

sweating. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

pensioen. Ik ga niet yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overleek net meer zo'n soort openjarigen aan. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil noffelijk leven.

te bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, voor is Jonas jong talent. Door ik zo mijn tijd beluid, hoe hard het er is. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan niet lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht, is wat ik vaak verneem.

0: zegeningen van het ouderen van Pieter Welkes. Niet, jongen, niet yet. Of ik ben het vergeten.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Sybrandisch Speelpark had exact 50 jaar na de presentatie in Jotjen, Sijzerzandgebied, had op Nij Loftfietsen in Gebroeknaam. En dat park zit voorin in Riese, zelfs nog zit het in Oude Marm. En daarmee had Oude Marm er dus weer een attractie bij. Verneemd wien ze in die Loftfietsen van het Vogeltjepark in Riese. Maar in 2006 verdwond die attractie uit het Parkwaai. Sjerp Jaasma is de Joodse eigenaar van het park. En het betreft heel wat voor hem dat die Loftfietsen weer om binnen.
3: Zelf was Ben Hekker in fietst in die tijd dat ze in het Sybrandisch Vogelpark wien. En dan ben ik heel blij dat het lukt is. Vorig jaar, ja, augustus kwam ik een beetje op het idee. Toen ben ik een terugroepactie begonnen. En een heleboel mensen hebben mooi, die win je van een beetje. En mede dankzij hun, ja, in de actie slagen. Alles is goedkeurd. Het certificaat, de vergunningen met alle. En van nou, Joert is hier in gebruik ik voor de bezoekers van Sybrandisch.
4: En hoe wie het moment dat ze hier geïnstalleerd werden? Wie het ik een beetje emotioneel?
3: Ja, een beetje wel. Beetje wel. Zeker om te zien dat Sjerp Agricola, Fjouweren, de jochter hier, die er destijds bij wie, bij de opening, ik al als vogeltjepark in Fjouweren zegt, maar dus ik bij die luchtfietsen, die jochtje Sijzerzand, en hij wie de trainer, fietser, die Duits, dat die er nog bij wie en een mooie opening wordt, dat is heel, heel bijzonder.
4: En er is ook nog een controlewest. Wie dat nog spannend?
3: Ja, er is sowieso nog een controlewest van NVWA, maar die wie ik positief. Dus de luchtfietsen die binnen, ja, volgens mij betreft vereen hier in Sybrandisch Speelpark.
4: Zijn wat vies van het resultaat?
3: Ik ben heel dik tevreden. Jensje de Jong, Marcie Son Challenge de Jong, die nou dat bedrijf heeft. De Jong Staalbouw BV, die heeft het maken. Jensje heeft een mooi hulp met ontwerp en mooi constructieberekeningen, mooi tekeningen. En dat bedrijf heeft, ja, wat mij betreft vakwerken leveren. En ik wil ook zeker Simon en Rien Sybrandi hebben hier bedanken. Want ja, die ben vanaf het begin al steeds bij betrokken geweest. Mijn steun en toeverlaten. Rienk, ik als technische man. Simon en Rienk, beide mijn adviezen. Waarom het zij ze destijds verdiend hè, en waar ik nou goed op letten moest. En ja, wij zijn massief jouwen, maar Jensje de Jong en Simon en Rienk Sybrandi die winnen een soort met denktank. En hebben continu contact, want ik met de keuringsinstanties. Van, ja, we hebben wel voldwan. De keuringsinstantie is zelf 3 keer geweest om een prototype te beginnen. Ien keer, dat de jongen op elkaar hier. De vorige keer bij de jong in de vorige keer. En uiteindelijk is dat dit het resultaat worden.
4: En hoe vaak ben je er zelfs al in best?
3: Ik, eerlijk gezegd, ik denk pas wat 60 keer rondfietst. Want we gingen wel steeds in kleed, omdat we een beetje als verraad van Joert hadden. Maar dan knipte ik de tijd het vereen los op jongens dat de meesten naar huis daar. En dan fiets ik een rondje op alle. Nou, samen met 10 rondjes even, dat ding gaat alle jongen. Ik loop gewoon peer pakjes tijdrips op Nijkeepje met een. Om het te ver te zetten, daarna.
4: En wat maakt het deze loftfiets nou zo bijzonder?
3: Nou, het maakt het zo bijzonder, is eigenlijk de enige, daar is maar één van. Het is uniek, in 50 jaar in betocht, dus door Rien Sybrandi en eigenlijk Jensje de Jong die het uitwerkt heeft. Ze winnen nergens. En 8 maanden heen overal, we hebben dat reële boordje, ik had een mooie attractie, maar daarvan binnen meer. Die carousel, daarvan binnen maar 2 in Nederland. Maar hiervan is er maar één van z'n 4 kwiet in de wereld. Dus dat maakt het hem uniek.
4: Sjerp Agricola, hoe is het van jou om hier 50 jaar later weer te staan bij de opening?
5: Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat ik dat dan beleef, dat is echt heel bijzonder. Maar ik ga het van oude grond mooi maken. Dus en Rien Sybrandi weer een vriend van mij. En we zitten beide in de horeca, dus het hier. Maar de grond mooi opmaken.
4: En waarom winnen jou bij de opening, Jertie?
5: Omdat wij. Ik ben voorzitter van de horeca van de Zuidwesthoek. En Rien zit ik in het bestuur.
4: En wat vind je van het resultaat?
5: Nou, dat is geweldig. Geweldig. Ja, we hebben wel een meisje die ondernemend binnen.
4: Zullen jullie zelf ik even in een loftfiets?
5: Nee, dat lukt niet meer. Het was joint, ik hong al in zijn fiets. Heel uit de tijd, dus daar ben ik zo'n beetje. Dus ik trap je er net in.
4: Hoe vond je het om te fietsen?
6: Ja, het was bijzonder. Helemaal in de wetenschap wat voor historie hierachter zit. Is het bijzonder om zo'n eerste rondje te mogen maken. Hier boven in de lucht. Prachtig.
4: En wat vind je van het resultaat?
6: Ik denk dat het een prachtig resultaat is. En mooi dat het op deze manier behouden kan worden voor dit recreatiepark. En een prachtig resultaat dat weer teruggekomen is.
0: Er is lang op praat dus, maar nu ben de loftfietsen waarom daar in het attractiepark Sybrandisch in Oude Marm.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Jochem Ritten, Farshuizen, dadelijk Nijshuizen werd tijd voor Willem de Vries en Noorderwien. En deze editie van onderwijs zit er zo goed als op. We hebben nog één vraag die beantwoorden we mat. En dat is de vraag, wat voor plaat past er bij het Nijs van deze dag? Dat bijzondere Nijs van die piloot, dus van Air Canada, die het zandje niet lang flying had als piloot, wilde er helemaal de papieren net voor hier. Wie eigenlijk net verder oplaat als co-piloot, maar had hem dus zelfs toch opwerken en hier en daar de boel een beetje besloten meteren. Air Canada zei dat het net gevaarlijk was, maar ja, het is toch wel een beetje apart dat je zonder goede papieren toch zou hier komen kunnen. Nou, daar is er momachtig op reageren. Ik zal al niet zo blomlezen, Jan, van wat er al hier binnenkwam is. Hallo, Jan Durk. Litte maar vlenen tiets in my fly away. Groetnis komt van Jelle. Elvis Stardust werd hier suggereerd door Johannes. Pretend kin ik. Schrikt wat vlotter. Net King Cole. Pretend, zei Johannes ik nog. Het Fries volkslied. Vleen op en daver je vier in het roen. Zei Willem hier. Ik suggereer George Baker, Fly Away Little Paraguayo, zei Teun. Kaal 204 van Peter Koelewijn. Deze man gedroeg zich als een god? Vraagteken. De groetnis komen van Bert, u de horige. Dank wel, Bert. Dit is keert mij gelijk in zin. Fireball van Pitbull. Succes met hageknippen, zei Gary. Dank wel, Gary. Dat denkt goed mij. Fly Too High van Janis Ian, wat je neemt. Albert Hammond, Don't Wanna Die in an Air Disaster. Ik denk on Leaving on a Jet Plane van John Denver, zei Anneke. Je hebt me belazerd van Wim Sonneveld. Dat is ook een goeie. En One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Maar ik kies toch maar, want ik kies ze net al jaar nemen. Ik kies je toch maar van Matten, die site van wat je hem draaien mat is Paul de Leeuw en Vlieg met me mee. Een hele noffelijke jongen.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: Friesel. 12.12 FM. Alles wat er spielt.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, hartelijk welkom vanaf de Lanen in Harlingen. Het Lanenkaatsen, de 75ste editie. Kan mijn koptelefoon iets harder kicken of zeur ik? Welkom beste lieve luisteraars. Daar komt de meneer van de beveiliging ook al. En die eet pizza, dat is goed voor hem. Dan krijgt hij nog een strakker lichaam. Maar dat is zijde, beste luisteraars van Omroep Zilt. Wij zijn drie avonden bij u. Van 6 tot 10. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zou ik zeggen. Maar dat weer vier dagen, hè? Want ik hoorde... Henk, wat ik hoorde Doorde zeggen, we hadden een keer op zaterdag een finale, ja. Maar dat vond Doorde allemaal niks.
1: Nee, die zaterdag, dat hoort er niet bij. Dat was, ik ben een beetje een oude lul, en dan hang je aan de tradities. En vrijdag is gewoon, er begint wat te piepen hier, maar ik denk, dat ben ik niet hoor. Nee, maar die vrijdag was er maar, ja, plus het feit, hè, dat is niet, hallo. Moet je wel aankijkers met wie praten?
0: Ik krijg technische informatie van Brian vanuit Franeker en dan moet ik even aan... Dus praat ik wel om mijn deur, want ik...
1: Ja, nou, maar die zaterdag was op een gegeven moment, dan moesten we ook delen met het voetballen en zo. En dat vind ik op dat moment met Lanenkaatsen, waar we dat helemaal niet wenden. Dat vond ik, het was een leuk programma, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar voor de partijen, vooral de avond, toen mochten we eens een minuutje wat zeggen. En dat is door de week zijn we daar geïnlast.
0: Dat had ook met slachten te maken.
1: Ja, slachten. Nee, maar het op 7 jaar plus het 75 jaar jubileum.
0: Dat hebben we nu.
1: Nou, dat.
0: Dat hebben we nu. 75.
1: Ja, de 75ste editie, maar dat was 75 jaar op bestaan.
0: Snap je het nog, Henk?
2: Ja, ik.
0: Henk Apenius, dames en heren, onze sterfverslaggever, kaasverslaggever van Omroep Zilt.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, goedemiddag, welkom. Fijn dat je terug bent. En dat we hier allemaal drie nog, voor zover we weten, gezond, fris en fruitig weer staan.
2: Ja, nou ja, denk ik, we zijn altijd voor een beetje gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En we gingen er weer, ik ging er in ieder geval weer samen mee door. En Dirk ging er weer 2 miljoen volts in om. Ja, vreed ben ik er net bij de finales.
0: Nee, maar laten we nog even, daar gaan we het zo over hebben, maar even terug in de tiert over die zaterdag, dat de 75ste editie van het Lanen, 75 jaar Lanenkaatsen, sorry. Daar was het ook bij, hè? Ja. Op die zaterdag.
2: Ja, daar wie ik toevallig al bij, want daar ging de vrouw in de wedstrijd. En ja, het maakt mij op zich net zo vol uit. Ik denk dat het meer bij Doorde en bij Dirk is de traditie natuurlijk. Want die Doorde al zoveel jaren en ik ben er op een gegeven moment bij kwam. Dus het maakt mij de finale dag, maakt mij net zo vol uit. Maar hij had wel gelijk, want hoe meer sporten nog heeft, hoe meer het Lanenkaatsen nou op zijn dag in de knel komt.
0: Van de week was ook bij Doorde in het programma, de voorzitter van Lanenkaatsen, Hilco Mulder. En er was op die dag ook nog wat anders gaande, zodat hier kaatsers op die zaterdag konden kaatsen. En dat was ook uniek.
1: Nee, dat had te maken met...
0: Maar ik geef even Henk.
2: Oh, ja. Ja, maar dat klopt. Als je, dit hier staan er in principe geen hoofdklasse kaatsers op. Alleen Rick Minnesma, Hexion op de lijst staan. En Sanne Itzardi en Lisanne Skaringa, die ben er beide bij. Dus ik ben eigenlijk wel eens benijd van hoe die vrouw je dat dan oppakken zullen als ze en in je stingers in de prieten zitten en hier op een laan in de prieten komen.
0: Heb je al een idee?
2: Ik heb nog geen idee, want ik heb de vrouw nog net zien. Dus ik ben straks wel eens benijd van hoe zij hun route dan zullen.
0: Nog even terug naar afgelopen zaterdag. Over die zaterdag, waarom dat die nou bijzondere kaatsen waren, dat was dat verhaal wat Henk net vertelde.
1: Omdat ze toen ook de stedenpartij of dorpenpartij, dat hebben we net gezien, die hadden er toen weer bij. Dus dat was ook 8 uur extra. En dat neemt ook weer extra tijd. En dan waren ze bang dat ze dus vrijdag niet alles rondkrijgen kon, maar ook vanwege de festiviteiten eromheen, vanwege het 75 jaar bestaan. Dus dat speelde allemaal met.
0: En Henk is er dus vrijdag niet bij. Vind je dat dan jammer? Dan maak ze dat toch nog een aantal dagen met en dan moest de slotavond missen.
2: Ja, maar ja, dat heb ik door de onjong. Van normaal gesproken ben ik altijd met de dames op paard. En die valt nou toevallig een keer samen met het Lanenkaatsen. Wat ik persoonlijk eigenlijk heel erg jammer vind, want hier ze misschien wel wat op stuur kent. Want ja, uiteindelijk ze hebben het Lanenkaatsen naar voren helden. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dat wij natuurlijk net maar draaien, maar komende vrede op Lanen zitten kennen. Om daar verslag van te doen.
0: En wees al wat de reden is waarom dat er elke keer schoven wordt met het Lanenkaatsen?
2: Ik heb nooit yet dat het vanwege het WK voetbal gaat. Klopt. Maar dan denk ik bij mezelf van, wat is nou belangrijker?
1: Nee, maar dat is dus wel de reden. En het, ja, er zijn altijd mensen bij die, die vinden het kaatsen leuk. Maar ja, voetballen vinden ze dan soms ook nog wel eens wat belangrijker. Ik heb zelf afgelopen zaterdag ook aangegeven hoor, dat het had wel gewonnen. Want de meeste wedstrijden zijn het Osnaars.
0: Maar dan mag ik ook nog even wat zeggen.
1: Ja,
0: ik ben... met deze kermis ben ik kermisbaas en tussen de bedrijven deur dan kijk ik even wat hier allemaal gaande is. Maar er wordt ook nog rekening gehouden door het Lanenkaatscomité. Wanneer die wil eigenlijk dat de kermis samenvalt met Lanenkaatsen om er een leuk rondje van te maken.
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd mooi, want dat levert er misschien wat extra gezelligheid op. En als dat waar dan ook nog mooi is, ja, dan lukt het natuurlijk een heel stuk meesten.
0: Maar misschien geven we dan antwoord op jouw vraag waarom dat het elke keer anders is. Want ik hoorde afgelopen zaterdag bij meneer Van der Hoek, die had de loting van dit spektakel, Lanenkaatsen. Ludwig Seren, jou wel bekend, ja. Uit Vraneker. Die vertelde dat wij volgend jaar 21 juni Lanenkaatsen hebben.
2: Oké, dat zou kunnen hebben. Ik mij nog net in video.
0: Nou, ik ga er tegenin, want ik zoek hem straks op. Want ik zou vertellen waarom. Wij kunnen niet een week later kermis. Dan kan ik een kermis hebben, want dan hebben we Hemiel in Bolzwart. En dan moet die kermis die hier al die staat, weer naar Bolzwart. Nou, snap je me dan nog?
2: Ja, dan snap ik inderdaad de uitdaging volgend jaar.
1: Nou, daar hebben ze genoeg aan de oliekoekenkraam. Meer hoe is niet de bol. Ja,
0: dat is ook zo. En dan zit je nog met een ander aspect, en dan hou we hierover op. Soms valt Pinksteren ook op de maandag dat je eventueel kan Lanenkaatsen.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ik reden wij zo om het even te verscholen.
0: Kortom, wij zullen graag hier in Harlingen een vaste moment willen, maar dat is niet te doen, Henk.
2: Nee, dan snap ik nog de aardelisende graven.
1: Ja. Maar volgens mij is de traditie altijd de derde week van juni dat het Lanenkaat is.
0: Ja, rond de langste dag. Ja, klopt, dat is een bus. Dat zou ook mooi wezen, maar ja, dat lukt niet altijd.
1: Waarvoor doet die kermis dat dan? Oh, dat vanwege dat Hemiel gebeurt. Oh.
0: Zullen wij eens even ons bezighouden met het kaatsen van dit jaar, beste man? Heeft jou de lijst nog bestudeerd, Henk?
2: Ik heb er al even als jongen, maar ik heb me er dan echt door geïnviteerd op dit moment.
0: Zou we eens even vragen aan Doerde of die dat wel deed, hè?
2: Ik denk nou, dat Doerde meer weet op dit moment.
1: Ik heb me er niet zozeer in verdiept, omdat ik dus de eerste twee dagen ook niet wees ben. Want ik ben een beetje een zuurtje wat dat betreft, een beetje nattigheid. Ik heb ook al een hekel aan zwemmen, dus stel je voor dat ik hier dan ook nog zwemmend heen moet. Maar de groepen 1, 2, 3 en 4 die ben ook al aardig opgeschoten. Want van de 100 partijen die er in totaal zijn, dan gaan dan de 7 partijen van die finale af. Dus 93 partijen moeten de kaart worden, maar we zitten al over de helft.
2: Dan laat het aardig mooi op schema, dan is het hartstikke mooi.
1: Ondanks het weer is het dus gemiddeld toch 24 partijen per avondkaart.
0: Ik vraag het straks natuurlijk ook elk jaar traditiegetrouw aan een voorzitter. Was er wat publieke belangstelling in de eerste dagen? Is daar nog iets van gehoord?
1: Ik heb daar iets van gehoord, ja. Maandagavond viel het uiteraard wat tegen, want ja, toen kwam de letterlijke stortbuien naar beneden. Maar gisteravond was het om een uur of 7 was het aardig opknapt. En toen is het nog vrij druk geworden.
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Dat het nooit is. Een bolletje en dan een beetje zinnen. Dan komen de meesten wel.
1: Ja.
0: Henk, al best al jaren te kijken naar voornamelijk het dameskaatsen. En ik zette van de week in onze groepsapp. Dan hou je wel rekening met regen. Hoe doe je dat? Dat is dan soms dagen, weekenden lang op het kaatsveld. Maar dat is ook wel eens zo'n regenweekend.
2: Ja, we hadden eerst een krek die een hoorn in Zuid-Bierum. Dat is net leuk om langs de rand van het veld te zitten. Ja, je neemt een paraplu mooi en je houdt je apparatuur in de gaten. En dan is het nog steeds voor genieten van het spul zien.
1: Ja, ik kan dat niet.
0: Nou, hier hebben we dit weer. Het is ook een ongeleid projectiel, onze collega Doerde van der Hoek. Dus, oké. Met...
1: Nee, ik ben al dik 70 plus, Jan. En dan krijg je wat meer last van dat soort dingen.
0: Ja, maar dan laatst ook gewoon de lustra's in de steek.
1: En die... Nee, dat is een ander verhaal. Want als het nou regent had, was ik hier wel geweest.
0: Kijk, daar hebben we meneer Brandspa, die komt er ook aan, de hoofdscheidsrechter. Die moet ook een cursus parkeren nemen.
1: Ja, maar hij staat bij de oog voor de deur. Dan mag het nou, de secretaris.
0: Dat is zijn schoonzoon, toch?
1: Zijn dochter.
0: Ja, dat is dus Douwe, is zijn schoonzoon.
1: Ja, ik verstoor schoonzuster.
0: Sorry dat ik een beetje onduidelijk spreek. Doerde, je had van de week een interview met Hilco.
1: Ja.
0: Binnen nog spelregels veranderd? Of?
1: Nee, zij hebben gewoon de spelregels, ook met het opslaan en zo, dat mag niet constant gewisseld worden. Wat tegenwoordig een grote spul voor mij wel een
2: ja,
1: beetje...
2: Ja, dat mag in principe, maar dat, bij het grote spul mag het wel.
1: Ja, maar dat hebben ze hier dus handhaafd, dat blijft gewoon zo.
2: Ja, dus van beste is van beste en van minst is van minst.
1: Ja, je kan niet midden in het eerste, wel aan het eind van het eerste. Hè,
2: ja, na eerst, geen eerst, dan kan het wel.
3: Ik wil jullie even wijzen op, en ik wil jullie het niet onthouden, op degene die wat redelijk hoog staat in het puntenklassement. En zijn naam is Wiebe van Dijk. En die is te broed, die is te broed om te lopen. Dus die
1: parkeert hem nog erger.
3: Die Brandsma, die moet eigenlijk even voor de microfoon. Ja, maar die is bezig met zijn parkeren. Ja. En voor mij staat hij daar vrijdag nog. Ruwe. Ruwe komt
1: hij steekt de middel
3: staat even bij meneer Attema.
1: Dat is met jou mensen. Ja, dat is eigenlijk 79.
3: Maar Henk, dat is alweer sinds april, denk ik, regelmatig op het kaatsveld te zien.
2: Ja, dat klopt helemaal.
3: Valt er iets van te zeggen over dit seizoen?
2: Dat laat al heel dicht bij me komen bij de dames. We kennen wel eens een heel mooi seizoen tegenmoet in. Maar ja, het laat volle dichter bij me komen dan dat ik eigenlijk dacht hier.
3: In tegenstelling tot andere jaren?
2: Ja, de krachtverschillen, er is op het moment mat nog wat op plek vallen, maar de krachtverschillen liet je wat liefst te weten in dit seizoen.
3: En wie doen het goed?
2: Ja, natuurlijk de formatie van Louise Krol. Die hebben natuurlijk al een PR-overwinning gepakt. En ja, we hebben natuurlijk meer van die patoeren. Patoeren van Rudy Kroniek, onder andere. Dus wat dat betreft, ja, het is wat een iepender seizoen.
3: Doen we de les wel op? Ik voorstel het dameskaas.
1: Ik lees maandagsmorgens keurig de lopende krant altijd. En
3: Luus zit wel eens naar
1: op Facebook vaak foto's van Hendrik tegen.
3: Ja.
1: En alleen ik heb begrepen bij de KNKB hebben ze meneer Bootsma is aan de kans komen of zoiets. Dus ja, het is net Peter Place hoor.
3: Oh.
1: Of tenminste naar goede tijd en slechte tijd. Net,
3: vroeger was mijn collega Johannes Brandsma. En die had ook, er was al niet gedoe daar bij die KNKB. Ja. Nou, laten we Henk eens vragen, die zit dicht bij het vuur. Dus of je er iets van over wilt zeggen? Of is het helemaal niet waar wat wij zeggen?
2: Nee, als je, Henk had een geschil gehad met de KNKB. En die had zo van, ik fotografeer eigenlijk niet meer van hem. En dat ging puur om de foto's dus. En dat is natuurlijk heel erg spietig voor de hele boel. Ja, ik heb altijd de instelling gewoon van, je moet emotioneel promoten. Dus hoe meer aandacht dat er rond de keertserij, het lane keertser komt, hoe beter dat het in principe is.
3: Ja, en praten kan altijd, hè?
2: Ja, praten kan altijd, maar als je op een gegeven moment denkt dat je uitpraat bent, dan gaat het op.
3: Ja, dat is ook zo. En dan krijgen we misschien bemiddelaars of zover.
2: Ja, dat weet ik op dit moment net. Henk Giet, gelukkig terug, die maakt nog steeds prachtige mooie foto's. Hij heeft zich ondertussen aansluiten bij Kaatsnieuws en Jacob Stelwagen en Carine Twerda. Dus wat dat betreft, de foto's blijven komen.
3: Oké. Het is, beste luisteraars, 19 over 6. En volgende week beginnen bij 6:30 te kaatsen.
2: We beginnen jou zo aan te kiezen.
3: Doeren, welkom hoofdscheidsrechter. Ja, je bent allemaal geluid. Allemaal geluid. Nee, gewoon even naar mij luisteren.
4: Luisteren?
3: Doeren, nog even over Henk en Penius. Want ja. Ik stuurde jou laatst een appje dat hij ook in het Kaatsmuseum hangt.
1: Dat Hendrik in het Kaatsmuseum hangt?
3: Met een foto.
1: Ja, klopt.
3: Ja. Dat willen we toch even benoemen.
1: Nee, maar Hendrik is in de kaatswereld ook letterlijk beroemd.
3: Toen waren ik dus met mijn werk in het Kaatsmuseum, waar het niet dat Lieuwe Brandsma daar ook was, hoor ik later pas. Wat is die gedoente, Lieuwe, welkom met het Kaatsmuseum?
4: Nou, niks.
3: Oh, dan was dat per ongeluk?
4: Nou, nee, niet per ongeluk. Ik had wat oude dingen van een patchy. Die had ik gekregen van iemand. En dat was in de tijd dat Johannes Kaats, dat was voor de periode dat hij naar België ging.
3: Ja.
4: En er waren een heel groot supporters aan de aantal Utrechtse bieren. Die gingen naar Kaatsen. En daar staat de afbeelding van, dat kan je duidelijk zien, van Johannes Brandsma.
3: Oké, okay, moest de microfoon wel even voor je mond houden?
4: Oh ja.
3: Ja, nee.
5: Ja, nee.
1: Dat niet in de mond houden, maar voor de
4: mond. Ja, niet in de mond, maar nee, voor de mond. Maar dat betrof niet alleen Johannes Brandsma, maar dat betrof ook Johannes van Dijk.
3: Ja.
4: He, want die deed er ook aan mee in die periode.
3: Goeie vriend en plaatsgenoot van Johannes.
4: En buurjongen.
3: Nou kijk.
4: Ja, we wonen naast elkaar hoor, in de ziektes waar je insect bieren.
3: Bij elkaar opgegroeid.
4: Ja, dat is met elkaar. Ja, Johannes van Dijk was een beetje jonger, maar toch. Dat was, en Jan Heselius, nou dat was dan het afdeling Patuur voor Seksbieren, die woonde ook in de ziekteswijk.
3: Ja, dus. En Johannes ben veel te vroeg heen gaan.
4: Wat dat betreft wel, Johannes van Dijk helemaal.
3: We hadden het net nog even over een rel bij de KNKB over een fotograaf. Ik zal
4: doen. Johan.
3: Ik zal doen. Doen.
4: Bootsma.
6: Hallo.
3: Wacht, ik ga doen. Doen. Sorry dat ik even schreeuw hier.
4: Ja.
3: Nou, we hebben jouw broer nog even natuurlijk genoemd. Wat was er nou aan de hand met die fotograaf? Dat was gedoe bij de KNKB?
1: Ja, die Bootsma is aan de kant gekomen.
4: Heen Bootsma.
1: Ja, Heen Bootsma is aan de kant gekomen. Maar waarom weet ik niet hoor.
3: Nou ja, goed, er was oneenigheid en een meningsverschil. Henk en Penis die weet van de hoed en de rand. Wat ik wil zeggen, Johannes, jouw broer, die had ook vaak gedoe met de KNKB, hè?
4: Ja, in het verleden wel eens, maar ja, dat geleidde hem ook vaak aan Johannes zelf, want die was soms zo dwars als ik weet niet wat. Maar ja, goed, nee? Nou, volgens mij wel. Daar kon ik hem te goed voor. Ja. Maar dat hindert ook niet.
1: Hij had wel vaak lief.
4: Hij had me ook
1: alleen
4: lief.
1: Hij zei het wel eens natuurlijk.
4: Ja, dat is de manier ervan.
1: Kom al, Harlinger weet wat dat betreft.
3: Maar dat
4: was ook dichtbij opgroeid, hè? Zijkbeer blijft niet zo veel dan voorstad van Harlingen.
3: Maar Johannes benoemen we, zolang wij er nog binnen, benoemen we altijd Johannes nog. We hebben 2 dagen lanenkaatsen achter de rug. Wat zei de hoofdscheidsrechter dan?
4: Nou, we binnen op schema. Dat is wel heel mooi, ondanks het slechte weer. Ja. En maandagavond moesten we het afbreken. Op een gegeven moment, Ludwig, hij zei, ik ben al bij perk 6 geweest. Die gaat er direct uit. Hij zei, hou jij even perk 1 in de gaten. Dat is Sven Helfrich. Nou, dat moet vlakken staan. Schone eersten.
3: Ja?
4: Zo, sorry. Schone eersten. En Sven Helfrich, ik zei, Sven, 4 eersten, we houden het ook. Ik zei, dat dachten we zelf ook al, want het was niet te doen, het was donker, het was regen, het was veel beter. Nou ja, die heb ik gisteravond uitkaatst, met al die partijen die we moesten kaatsen. Nou, we binnen rond 9:45 waren we klaar. Hartstikke mooi.
3: Waren er nog dingetjes?
4: Nee, eigenlijk niet. Ja, die houden altijd wat, hè.
3: Ja, maar die waarvan nee, je zeggen, dat wil ik nog even niet delen met de luisteraars.
4: Hier met dit perk ook.
3: Perk 6.
4: Dan, waar is de bal dus kwaad hier? Nou ja, zet Jaapie Nieuwenburg, zet hier maar een paal neer, bij wijze van spreken. Dan moet die bal binnen blijven, een denkbeeldige paal. En dat is duidelijk dat hij deze kant dat hij kwaad is.
3: Ja.
4: Maar dat hou je altijd zulke dingetjes. Maar dat hoort ook met Lanenkaatsen.
3: Dat is ook zo, maar dan krijg je wel weer discussie en gezeik.
4: Ja. Nou ja, het is niet anders.
3: Het is niet anders.
4: Nee, maar als ze er dan maar met elkaar uitkomen, dan is het allemaal klaar.
3: Ja, en dat gebeurt nog steeds.
4: Ja, dat gebeurt nog steeds, maar dat was vroeger ook al zo, dus geen probleem.
1: Even voor de duidelijkheid, perk 6 doet niet met vanavond.
4: Oh, dat
1: hoor ik net.
4: Oh, dat weet ik
1: maar. We hebben 5 perken, zeggen ze.
4: Dan hebben we 5 perken. Ja. En 25 partijen, dacht ik. Dat is 5 ja. Partijen bij
1: perken. Ja, dat bedreig.
4: Nou ja, als het dit weer blijft, ja, dan blijft het lang licht.
1: Om een uur of 8 krijgen we wat regen.
4: Ah, dan ga ik een hele grote paraplu bestellen.
3: Okay. Beste Lieuwe Brandsma, jou ga nou naar je hokje, wat ga je nou doen?
4: Ja, wat ik nou doen hoor.
3: Ja, wat ga je nou zwaar doen?
4: Ik kan niks doen eigenlijk.
3: Oh, jouw kiek op alles toe gaat.
4: Ja, ja.
1: Alleen op oproep.
4: Ja, we calamiteiten eventueel. Hè. En gelukkig ben
3: ik beetje, en een beetje mooi wezen.
4: Wat zei je?
3: En een beetje mooi wezen.
4: Ja, ja, ja.
1: Nou, maar dat deed hij sowieso. Hij is al bijna 100 best en dan zie je ze dan zo uit.
3: Ja, dat mag niet klaar.
1: Dat mag niet klaar.
3: Lieuwe Brandsma, dankjewel.
4: Graag gedaan, denk Jan. We zien elkaar deze zeker. Week nog wel een keer.
3: Nou, vast. Morgen welkom weer.
1: Ja,
3: goed, dan stel ik voor beste Brian, die Brian Notenbomen, die de techniek doet in Franeker notabene. En fijn even benoemen dat hij bereid is om vanavond tot 10 uur in de studio in Franeker te zitten.
1: Dat daar ben ik ook blij met.
3: Hartstikke blij met.
1: Ja.
5: En ik ben ook blij met jou, Henk.
1: Ja. Ik heb beloofd dat ik me vanavond, of tenminste deze week, wat rustiger houden zou. Maar als het erg spannend wordt, dan sta ik meestal niet voor mezelf in.
3: Nou,
1: maar het is nooit persoonlijk bedoeld. Dat wil ik er even bij zeggen.
3: Maar we willen nu al benoemen, even ook voor Brian en voor Kik, dat het journaal gewoon doorgaat.
1: Ja.
3: Dus nee, dat is, kan je dan straks maar, zeuren.
1: Ik vind het.
3: Nee, joh,
1: maar ik vind de woensdag en de donderdag vind ik het op zich nog niet eens zo erg. Maar bij die finale partijen.
3: Nou, misschien kunnen we dat volgend jaar.
1: Maar goed, dat heb ik vorig jaar wel horen laten.
3: Dit was een hele lange aanloop voor een eerste muzikaal intermezzo.
1: Ja.
3: Dirk Hoekstra die staat traditiegetrouw in perk 2.
1: Ja, als je die er al.
3: Ik heb net zien. En Henk en
1: Hendrik en ik, als het goed is, zit ik hier bij perk 1, maar ik weet niet welke microfoon ik met hem. Dat,
3: ik stel voor dat we even een stukje muziek aan draaien.
1: Ja, is best.
3: Beste luisteraars, welkom tot 10 uur bij het Lanekaas 2026.
1: 75e editie. En het 77 jaar.

0: Girl on Fire. U luistert naar Omroep Zilt. En u bent live bij het Lanekaatsen 2026, de 75ste editie. Live vanuit studio Jelle Dijkstra hier aan de Lanen nummer 2, Schritsen 1 bij Omroep Zilt. Gaan we nu naar onze Henk Hempenius. Die zit in perk 3 te kijken, Henk, naar...
1: Nummers 5 en 6 van groep 5. Janneke Bakker, Manouk Skaringa, Nathalie Kosters en Doutzen Bielsma, Justina Venema en Nienke Huizinga aangema. Maar de vrouwen zijn nog net los, Henk-Jan.
0: Oké, dan gaan we eens even horen of we al contact hebben met Dirk Hoekstra in perk 2. Dirk, goedenavond. Dirk, want ik ga je wel zien, maar nog niet hoort. Doere van der Hoek in perk 1.
2: Ja, ik ben er. Hoorspie.
0: Ja, ik hoor je. Het luidt en duidelijk.
2: Ja, dat is goed. Ja, we beginnen hier straks ook met de oudste damesgroep. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. De 36.
0: Doe je wat harder?
2: Ja, ik probeer het. Ik heb mijn lute stem.
0: Praat maar door je, want onze technicus is even naar Dirk, denk ik.
2: Oké. Nou ja, ik probeer het wel even, maar we beginnen hier dus met...
0: Welke groep?
2: Groep 7.
0: Dank u.
2: Dames 36 plus.
0: Ja.
2: En we hebben dit perk Katrien Hof, Jolanda Fokkema en Jaboma. En die kaatsen tegen Wiebke Jorritsma, Anouska Vlieger en Nancy Boomstra.
0: Betuur 1 tegen 2, hè?
2: 1 tegen 2, ja.
0: En wat valt er verder van te zeggen, Doeren?
2: Weinig. Ja, Nancy kent dan een beetje. En Anouska. Maar verder is... Maar ze gaan hier ook al los, dus...
0: Ik hoor Dirk al. Ja. Goedenavond, Dirk. Hoe is het, jongen?
3: Nou, wel aardig, Henk-Jan.
0: Mooi, we zijn weer een jaar ouder, hè?
3: Ja, ook dat, ja. Dat merk ik ook.
0: Waar zit je dan naar te kijken? Oh, tenminste, die partij is net begonnen, denk ik.
3: Nou, ze waren aan het inslaan en het is groep 5. En de beturen 1 tegen 2. Dat is Edine Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema. Tegen Marielse Hiemstra, Nina Helfrich en Stefanette de Vries. Dat binnen de dames van 11 tot 35 jaar.
0: En wat valt daar verder van te zeggen?
3: Ik ken er niet één van.
0: Oké, dat is niet erg. Dan gaan we nog even naar Henk Hempenius in perk 3. Henk?
1: Henk, jammer. Vooral ben je nog niet aan het inslaan. En dat betekent dat we nog net los binnen. Scheidsrechter Jan Volberda die jouw zaas met de stad zijn. En dan denk je los. Maar de nummers 5 en 6 van groep 4. Dus Janneke Bakker, Manouk Skaringa, Nathalie Koster, Sjen Doutzen Bielsma, Justine Venema, Nienke Huizinga Agema.
0: Ja, en onze muziektechnicus en tevens muziek samensteller, Brian Notenboom, die in Studio Franeker zit, heeft een prachtig...
4: Hallo.
0: Ja, zeg het maar. Wie wou er wat zeggen? Die heeft een prachtig muzikaal intermezzo uitgezocht. Hier is ABBA.

0: Dit waren de Stars on 45 met de ABBA medley. Nou, we gaan eens even een rondje langs de velden maken. Henk Hapenius, ben je bij jou al begonnen in perk 3?
1: Ja, ze zijn al los. Janneke Bakker, Manouk Scaringa en Nathalie Koster. Ja, ze maken de foto onder bak zien. Doutzen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga-Agema. Want ja, het laatste partoe van Doutzen Bielsma gaat goed uit de startblokken. Ja, toch traaie voorslagen van de formatie van Janneke Bakker komen zij dus op een 6-12 voorsprong. En zij weten dat uiteindelijk ik ontzettend trots de keertse bal binnen het perk te keren. Dus het eerste bordje is verkeerd. En dat is gong. Te proeven van Doutzen Bielsma. Dus zij hadden leiding. Zij ondertussen een schinner fjouwer. 100 telegraaf. Ik ging in en nou is het de twee keer in het tussenspel. En dat betekent dus even al even opslag hier in perk draaien.
0: Dirk Hoekstra, perk 2. Dirk. Dan gaan we even naar Doeren in perk 1. Doeren.
2: Ja, wij zijn hier met z'n allen tietsloos. Het is het eerste is voor Nancy Boomstra en Anouska Vlieger en Wiebke Jorritsma. En ze zijn toch wel redelijk aan elkaar gewaagd, want dat was op 6 geliek en het is inmiddels 2 geliek. En het leuke is, er zit een hoop tussenspel in. En dat vindt het publiek ook wel leuk om naar te kijken. Zo Dirk al iets zei, het ben een mooi triktrak.
0: Ja, dan gaan we straks, beginnen we daar wel weer over. Hè?
2: Ja. Maar het is, ja, ze zijn hier dus los en tot nog toe is het nog steeds spannend.
0: Dan hebben we meneer Draaier ook, Theo Draaier, die met straks ook kaatsen.
2: Ja.
0: Maar dat later op de avond. Dirk Hoekstra, hebben we al contact daar? Ik hoor nog niks. Ik heb geen contact met Dirk Hoekstra. Gaan we nog even naar Henk?
1: Ja, dat ken altijd. Het is 6-12 ondertussen. Op mij voor de formatie van Doutzen Bielsma. Er is een discussie met de scheidsrechter Jan Volbeda. Die wees de keer dat hij er net kwam. En dat betekent een spul betekenen van de Telegraaf. Dat is uiteindelijk net zo. De eerste week krijgt al voorbij. En dat betekent dus 6-12. Maar wel in het voordeel dus van Doutzen Bielsma. Justine Venema en Nienke Huizinga en Agema. Nu is het achterin Manouk Scaringa die het er een keer van witte te lezen. En dat betekent dus dat er even, volgens mij, maar er even ruilen worden van opslag. Ja, want dan een keer zien het tussenspel. 0-1 en 2-6. Alles in het voordeel van Pedoer nummer 6 van groep 5. Doutzen Bielsma, Justine Venema, Nienke Huizinga, Agema. Sinne Janneke Bakker, Manouk Scaringa en Nathalie Koster. De laatste Pedoer, ja, dat gaat dus naar het nummer 5. Die stiert nog een opslag. Sinne dat zij die keer nou in ieder geval weten te behouden. Die bal wordt goed passeert. En dat betekent dus dat Pedoer van Doutzen Bielsma bouwt de voorsprong uit. Het wordt 0-2 in hun voordeel.
0: Een andere groep dames, daar kijkt Doeren van der Hoek naar.
2: Ja, dat is de 36 plus groep. En er is inmiddels weer 6-4 voor het portuur van Nancy Boomstra. En die slaan nou op en ik zal even die bal metnemen. We hebben het voor inbracht. En die slaat hem best in naar Anouska Vlieger. En aan je hoofd, ja, dat is weer een schitterende triktak. En het is een kaats nou, op en boven zowat. En die moet, ze moeten ruilen. Dus we gaan even wisselen van perk. En Nancy die zet weer even de bril op, want ja, dan heeft ze wat meer zicht, denk ik. Maar ja, ik zeg, er wordt hier echt leuk kaatst. Het is niet alles is boven en zo, maar vooral een tussenspel. Daarom ben ik vrij fanatiek. En we zullen even zien wat Jolanda Fokkema, ik weer hem, die gooit hem nou voor in Benens en die slaat hem heel best uit. En hij komt er niet, het is 6 geliek, dus deze slag die ga ik nog wel even metnemen. Want dat kan zomaar het spul worden op de eerste geliek, dus we gaan het even beleven. Jolanda Fokkema volgens mij die slaat op. Ja, Anja Bouma die staat op boven en die zie je het weinig hoor met die zon. Daar komt ze gooit er weer voor en ben eens. Oeh, ik weet niet wat. Nou, kun je maar

0: Zuidvest. Nee, volgens mij kreeg ze hem opgevoerd. Maar goed, ik ben geen keurmeester. Ik bemoei me niet met en de dame zelf roept ook niks. Maar ze gaan weer even wisselen. Het perk van Anja Boma, die moet er dus een kaart van een meter of 4-5 voorbij slaan om gelijk te komen. En zelf, ze gaat nou zelf ook voor. Nee, ze gaat toch achterin. Ze zei tegen haar. Ik heb er nog iets veranderen van jou gaat gewoon weer voorin. Dan ga ik achter. Nou, weer even naast het perk. Ja, daar gaan ze. En dan komt Wiebke Jorisma, die slaat hem op en die gooit hem nou. Die gooit hem buiten. Het is hier eerste gelijk. Het is altijd jammer dat een slag zo verlopen moet op 6 gelijk. Maar het is niet anders. Het is de eerste gelijk hier, dus de spanning is er volop.
1: Dankjewel, Doeren. Dirk Hoekstra, ben je alweer bij jou? Nee, ik hoor niks. Dan gaan we naar Henk Hepenius in perk 3.
0: Hij heeft zijn koptelefoon niet op, volgens mij.
1: Ik heb geen idee, joh. Hendrik Hempenius.
2: Ja, nummers 4 en 6. Janneke Bakker, Manouk Scharing, ja, Nathalie Koster, Sjin Douds en Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga, Agema. Maar ik heb toevallig ik zicht op de telegraaf van Perk Fjouwer, Henk Jan. En daar kijk ik wel even een tussenstand van Jan. Dat zijn nummers 7 en 8. Baan dezelfde groep 5. En dat zijn Naomi de Jong, Afke Lichthart, Amber Zagemans, Sjin Duke Miedema, Lisanne Scharinga en Jelly Westra. En dat is het op dit moment eerste gelijk. En hier bij mij is het het eerste spul gong naar het bedoel van Dalsun Bielsma. En dan is het jouw gelijk. En later komt er een keer te lezen. Dus één keer in het tussenspul een spulvoorsprong voor de formatie van Dalsun Bielsma. Zien dus Janneke Bakker, Manouk Scharinga en Nathalie Koster. Dus de formatie van Janneke wat wil. Dan zit ze nou eens langzamerhand een bordje pakken, maar want over in de achterstand al behoorlijk grut. En er rent een verschil behoorlijk op. Komt de bal nog voorin? Ja, dat wordt een hele dikke keers. En de voorins hier bij Manouk, die heeft een heel soort supporters mooi naam. Dus ja, dat creëert natuurlijk een keer sfeer. Een spel onder de telegraaf en fjouw gelijk.
1: Nog naar Doerden, of is Dirk al in de lucht? Dirk, wist in de lucht?
3: Ja, ik ben er alweer.
1: Perk 2, doe maar.
3: Inmiddels is het spullen maar niks. We hebben voor partuur 1, die nu Oudhuizen, die Vette Meijerink en Marije Miedema. En elke keer op een 6 dan maken ze de beslissing. Want het ging verder in het eerste, in beide eerste wel aardig gelijk op. Maar op het beslissende punt dan pakt partuur 1 het botje. Dus het is nou het spullen maar niks. En twee gelijk en twee kaatsen er gaat wisseld worden.
1: Mooi, we kunnen nou even naar Doeren en dan een plaatje, dat stel ik voor.
3: Ja, best.
0: Ja, dat is goed. En, Brian vroeg net of ik mijn microfoon wat harder wil zetten.
1: Ja, daar ben ik al mee bezig.
0: Oké. Nee. Oké, dan is het goed. We zitten hier op eerste gelijk en 4-niks nou voor het partuur van Nancy Boomstra. En het is twee kaatsen voorbij moesten ze slaan. En Nancy krijgt alles voor hem. En die slaat ook best uit over in een kaats van een bij de opslag. Dus het gaat hier voor Nancy tot nog toe crescendo, om een duur woord te gebruiken.
1: Ja. Doe maar.
0: Dus.
1: Dan is dat weer wat anders dan triktrak.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Moest je er nog even bij blijven doen of door een plaatsje?
0: Nee, ik kan deze opslag neem ik nog even met van Anja Boma uit Gautum. Die gooit hem weer voorin en Nancy slaat hem weer best uit hoor. Maar hij werd ook keurig en nou werd hij. Oeh, hij had Boma kennen van Wiebke Jorisma, maar die is denk ik ook twee dikke kaatsen en hebben ook genoeg. Ik zou zeggen, maar even een stukje muziek, Henk Jan.
1: Nou, Brian, hè, want die draait hem al raak op los.
0: Ja, Brian, nog even een stukje muziek.

0: Dit was Drop of Jupiter van Train. U bent hier bij Omroep Zilt bij het Lanekaatsen 2026. De 75ste editie. Drie verslaggevers, drie perken waar wij verslag doen van het kaatsen deze woensdagavond. We beginnen bij perk 3 bij Henk Campenius. Henk Campenius, perk 3.
1: Ja, we binnen weer, ja, het werd echt weer een partij. Janneke Bakker, Manouk Scharinga, Nathalie Kosters, Jen Dalsen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga en Nienke Huizinga Agema. Ja, de start weer voor het bedoel van Dalsen Bielsma. Ja, ondertussen heeft de formatie van Janneke Bakker de achtervolging inzetten. Ze pakten op de 0-2 en de sociaal kriegen ze het eerst. Want ja, de achterinse en de voorinse, die sloegen elkaar de bal op het lichaam. En dan ben je de punt kwijt en het eerste dus kwijt. En dat betekent dus dat het bedoel van Janneke Bakker eindelijk het bordje onder de telegraaf kreeg. En vervolgens pakken ze een schijnende choice en ik dat bordje weten ze binnen te hebben. En daarmee komen zij dus op die kwicht. Het is spullendelijk. En dan hing het ondertussen weer Sojsjouwer onder de telegraaf. Ja, die Sojsjouwer die hing het weer in het voordeel van Padoer nummer 6. Dalsen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga. Hagemaat Sjin, Janneke Bakker, dus Manouk Scharinga en Nathalie Koster. Het Padoer van Janneke Bakker, dus dat ziet op de onderkant. Dat ziet onderkant van de opslag. Ze staan dus Sojsjouwer achter. En dus de bal bedaard. Dan ken je Trikterak en dan ken je Manouk Scharinga erbij. Dan ken je het nog een keer. En dan komt er een keertje te lezen. En dat betekent in ieder geval even die van opslag. Het is hier spullengeluk en Sojsjouwer.
0: Dankjewel Henk. Ja. Dirk Hoekstra, perk 2.
2: Ja, hier is weer een eerst aan de hang erbij komen. Het staat hier 3 om maar niks. En 6-2. En een beslissende opslag, zie ik zeggen. En inderdaad, ze hadden weer 2 punten bij. Ik dacht dat de tegenpartij nou een eerst kreeg, maar dat is dus niet zo. Ze kregen de kaats dus niet voorbij en het is nu 6-4 en 3 om en niks voor Petuur 1, Edine Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema. En ze slaat de bal nou achterin in het perk en de achterinse die mist de bal. En het wordt 6 gelijk, dus ik blijf hier even Henk-Jan,
0: ja,
2: voor de laatste bal en we zien wie dit punt binnenhaalt. Want het gaat in elke eerst, nou wat ik al zei, gelijk op. En op het beslissende moment, dan pakt elke keer Petuur 1 het bordje. Dus als dat nou is, dan moet er nou eigenlijk een zitbal komen. En het leek er bijna op, ja, nou, ik weet het niet, als hij voor, het is een hele kleine kaats. Dus er moet even ruild worden, Henk-Jan.
0: Ja.
2: Dus even een tel. Het is een 6-6 en een kaats van, nou, krap een meter. En dat ze lopen hard naar de stuit om op te slaan. Had de tuur 2, die staat nog aan de opslag, had hij dit punt haalt. Dan halen ze een beetje in en dan kennen ze misschien nog een partij worden. Ja, dan moeten ze wel een goede bal geven. Net sloegen ze een buiten, maar nou heeft ze hem wel in. Maar hij blijft achter de kaats. Dus het wordt 4 om en niks. Het wordt nog niet een partij. Ik zie zeggen over naar Doelen als dat kan.
0: Nou, dat gaan we doen. Groep 7.
3: Ja, we hadden hier ook net 6 gelijk. Alleen aan je bomen kon de kaas niet voorbij slaan. Dat het is hier inmiddels 3-1 voor het partuur van Nancy Boomstra. En die Muk zei, die hebben ook ietsjes meer over. Vergeleken bij het partuur van Anja Balma. We hebben weer een zitbal via het tussenspel. Dat, ik denk, als ik het zo kan nou zien, dat Nancy Booms er vrij makkelijk overheen lopen met hun partuur. Dan wil ik het eerst maar even belaten, Henk-Jan.
0: Gaan wij naar Henk Campenius en die kijkt naar de dames.
1: Ja, groep 5, nummer 5 en 6, ja, dat weer krijgt in balans. Maar ja, nu is het krijgt weer op de spullengelijk en de 2-6. Is het toch Dautzen Bielsma, Justine Venema en Inge Huizinga. Die pakken als eerste het tredde bordje rond de telegraaf. Ze komen dus draaien om 2 voortje in Janneke Bakker, Manouk Scharinga en Nathalie Koster. En dan, zien we nog een hele leuke partij. Nu is het Manouk Scharinga die de bal retourneert tot in het perk. En daarmee wordt het dus 4-2 in hun voordeel, per toe van Janneke Bakker. Merke Fjouwer, Naomi de Jong afgelicht had. Amber Sagemans, ja, ze maar echt vol onder bak. Zin het te bedoelen van nummer 8. Juke Miedema, Lisanne Skaringa en Jelly Westra. Dat ging mooi gelijk op tot eerste gelijk. En ondertussen het bedoel van Juke Miedema de touwtjes der stevig in hand. Ze hebben de voorsprong aardig uitbouwd via de 12 miljoen. Steen zij daar nou, Fjouwer om je voor.
4: Dirk Hoekstra, perkt
2: ja. Nou, het gaat hier, nou ja, zachtjes aan. Begint het weer, er zijn twee kaatsen gemaakt. En het, die ene is nou voorbijslagen. Dat is, het is 4 om niks en 2 niks. Voor Patuur 1, Edine Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema. Teugen Marielse Hiemstra en Nina Helfrich en Stephanie de Vries. Ja, het is nog niet een echte partij. Het is jammer, maar elke keer op een 6 dan pakt Patuur 1 het bordje. Dus ja, dan lopen ze alleen maar verder uit. Dus, ik zie zeggen even over naar waar het wat spannender is.
4: Ja, en ook dossiers te kijken naar groep 5, hè?
2: Het is groep 5, dames 11 tot 35 jaar.
4: Ja, en Doeren kijkt naar groep 7.
3: Klopt.
4: De dames 36 plus.
3: Ja. Dus het oude damesgroepen, dat vind ik wat overdreven, of niet Henkje?
4: Dat heb ik niet in de mond genomen, dat woord.
3: Nee, maar dat zeggen ze, de oude damesgroepen. Nee, ik vind 36 plus, dat ben je nog niet oud.
4: Nee hoor, middelbare teenagers, zei Gerry Tichelaar altijd.
3: Zo is het.
4: Maar doe er nog even voor de luisteraars die nou via de FM luisteren naar 107.5.
3: Ja. Ja,
4: want er zijn misschien ook mensen die luisteren naar de 106.2, maar dat is wat ingewikkeld, hè, vanavond.
3: Daar zit wat storing op en ik heb begrepen dat er al mensen oproepen zijn om te zien om er wat aan te doen. Maar anders is het ook nog de mogelijkheid via de stream,
4: ja?
3: Omroepzilt.nl, en dan op audio te drukken en dan kan je het ook volgen.
4: Nou, wat zei ze dat allemaal leuk?
3: Ik zeg dat altijd leuk. Ja,
4: en, maar we zijn niet te zien, hè?
3: Nee, we zijn niet in beeld, gelukkig niet.
4: Maar nou had de Lanen voor je wel een camera hangen voor
3: mij. Ja, en dat moet ik er wel even bij zeggen, via de webcam, Lanenkaatsen, ja. Kan je inderdaad perk 1 kan je het kaatsen volgen.
4: Oké, okay. Nou dus, dat gezegd hebbende, hoe is de stand daar?
3: Het is hier inmiddels 3 om 1 en 6-4 voor het portuur van Wiepe Jorritsma, Anouska Vlieger en Nancy Boomstra. En die kaatsen tegen Katrien Hof, Jolanda Fokkema en Anja Bauma. En het is, zou ik zeggen, het begint een beetje, ondanks dat de eerste wel vrij gelijk opgaan, toch een beetje op een walkover te liggen. Omdat het portuur van Nancy Booms is toch net ietsjes completer. Maar we zullen even zien wat wie Piotsma nou naar het perk toe gooit.
4: Eindtune loopt door, hè?
3: Wat zei ik?
4: De eindtune loopt.
3: Ja, oké. Okay. Daar komt hij. En hij wordt niet voorbijslagen. Het is hier 4 om 1.
4: En we gaan er even uit doen voor het nieuws, hè, van 7 uur.
3: Dat meest niet.
4: Ja, nee, om problemen te voorkomen, vermeld ik het maar even. Henk Campenius, okay. Nog even nieuws bij jou daar.
1: Ja, hier is volledig in Liekweg. Traaien is in Liek, want het weer op traaien met waar. En zo is waar Manouk Scharinga die de bal heel lekker rekent en dan die bal over de boppen heen. Dus het is weer volledig in Liekweg. Janneke Bakker, Manouk Scharinga, Nathalie Koster, Sjen Doutzen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga. Daar is het ondertussen dus. Traaien is in Liek worden hier in perken traaien.
4: Dankjewel. Dirk, nog even een seconde of 10 voor jou. Dirk Hoekstra? Nou ja, dat doen we niet, want we gaan afsluiten, lieve beste luisteraars. Dit was het eerste uur van het Lanenkaatsen 2026, althans de derde dag, de woensdag. Wij zijn bij u tot vanavond 10 uur en doen verslag in 3 perken met Doerde, Dirk en Henk. Tot na het nieuws van 7 uur.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de live-uitzending van Omroep Silt, live vanaf de Lanen. Want wat gaan we doen? Tot 10 uur vanavond volgen wij het Lanenkaatsen in drie perken. We gaan eerst naar perk 3, naar Henk Hempenius.
1: Ja, dat ken altijd Henk-Jan, want ja, Vive en Sois, ja, zeg maar, als je er nou echt een mooie street van. Janneke Bakker, Manouk Scaringa, Nathalie Koster, Doutzen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga. Ja, dat wil je het laatste bedoel van Doutzen Bielsma. Die pakt nou als eerste het vierde bord, zit er een prachtige zitbal op de Vjouwer om het draaien en de Sois Vjouwer. En ondertussen is het dus volledig in de league werd. Het is Vjouwer eerst een league worden, want het is de keert net voorbij terug het perk van Justina en Nienke. En dat betekent dus dat de formatie van Janneke Bakker. Zij sluiten we gewoon via de eerste league hier in perk draaien.
0: Dirk Hoekstra, perk 2. Gaan we naar Doeren van der Hoek in perk 1.
2: Ja, we zitten hier inmiddels op 5 om 1 voor de Petuurfinantieboom. Zoals ik net al een beetje aangaf. Ze beginnen wat eroverheen te lopen. En af en toe dan een klein opleventje van de Petuur van Anja Boma. Maar ik denk... dat ze dat echt niet meer gaan opredden. We hebben nu twee kaatsen van een van metro 7 en een metro 15. En die binnen Nancy Boomstra niet vertrouwd. Want ze staat heel goed uit te slaan. En ze slaat alleen op boven als nodig is. Maar deze kaats nu, want ze leeft aan je boom, maar die neemt er aanloop. Even een druppeltje en dan komt hij. En ze gooit hem weer. Ja, een dikke zitbal, eerlijk is eerlijk. Tegen 12. Het is heel best opslagen van Anja Boma. Het was moeilijk te slaan. Hij draaide helemaal naar de buitenkant, maar toch nog net binnen de lijn. Dus dat was een hele best opslagen. Dan krijgen we nu Jolanda Fokkema. En die maakt de tweede plaats. Het rode blokje, om het zo maar even te zeggen. En dan komt ze en ze geeft hem weer beneden. En nu raakt ze. Nee, krijgt ze ook niet voorbij. Dat even een schone 4 voor het partuur van Anja Boma. Misschien dat ze nog een klein beetje terugkomen. We gaan het hopen. Maar ik heb er een hard hoofd in. Dat was het even. Ja.
0: Gaan we even buurten in perk 2 bij Dirk Hoekstra. Groep 5, de dames, Dirk. Ik hoor niks van Dirk op een of andere manier. Nou, misschien dat Kik even wil kieken. Henk Hempenius in perk 3 groep.
3: Hallo?
0: Ja, oh, ja. Daar is hij al.
3: Ja, joh. Nee, hij was op de grond gevallen.
0: Wat dan, jong?
3: Nou, van mijn schoot af.
0: Och, hey.
3: En het knapje was een beetje verschoven.
0: Je moet maar even een touwtje aan.
3: Ja. Maar ik wil even het vorige wedstrijd even afronden.
0: Ja, graag.
3: Want dat is eindigd op 6 om en niks. En nou ja, mijn favoriete onderdeel kwam als laatste slag aan de beurt. Een triktrak. En in de hele partij 1 had. En dat was de allerlaatste slag. En die sloeg Marije Miedema boven. Dus als laatste. En toen werd het dus 6 om en niks. De teugenpartij, partuur 2, Marie-Les Hiemstra en Nina Helfrich, Stefanie de Vries, kwamen wel steeds dichtbij om een bordje te halen. Maar op het kritieke punt dan ging het bordje elke keer naar partuur 1.
4: Ja,
3: dus dat is nou afrond. Partuur 2 is dus uitschakeld met 6 om en niks.
0: Goed.
3: Nou gaan we naar parturen 13 en 14, nu dezelfde klasse. Dames 11 tot 35 jaar. En dan is partuur 13 komt in zijn geheel uit Harlingen. Inia de Jong, Ines Wiekstra en Shalina Pander. Tegen Erika Kortekaas Kramer uit Vraneker. Mariska Miedema uit Hitsum. En Jessica Koster uit Harlingen.
0: Dat binnen parturen, ja. De nummers?
3: 13 tegen 14.
0: Oké, okay, dan zijn we weer even helemaal op de hoogte.
3: Ja, maar je bent nou aan het inslaan, dus er is nog verder nog niks gebeurd.
0: Goed zo. Nou, dan gaan we even naar, ik denk, doen we maar even. In perk 1.
2: Ja, dus het was even een schone 6 voor het partuur van Anja Boma. Maar inmiddels is het ook al bij 6-2. Dus ik denk, ze pakken dit eerst al even, want dat was niet snikkenkaart. Maar het was wel heel best opslag, een diep achterin. En er kwam ook een stuit van een meter of 3 in. Katrien Hof die had daar inderdaad wat moeite met. Maar we zullen even zien wat Wiebke Jorritsma nou in petto heeft. Even 3-4 keer die bal heen en weer en dan komt ze aanlopen en ze gooit hem buiten en het is 5-2. Dus de spanning komt weer wat terug. En ik zie aan het kopje van Anja Boma, die wordt heel erg, begint heel erg geconcentreerd te kijken. Dat ik denk, Zo te zien heeft het nog niet opgegeven. Maar we gaan het beleven.
0: Achter die doelen, daar staat Agen, onze oud RSH-corrivee.
2: Oké. Okay.
0: Het is dan wel eens met kaas, Agen? Nee, Agen heeft er nooit met kaas. We gaan even naar Henk en Pinnies in perk 3.
1: Ja, voor jou is gelijk en Sjoerd gelijk. En wat dat deze bal, die bal die gaat, wordt nog een keertje, een hele dikke keertje. Dus dat is de bedoeling 5 en Sjoerd van groep 5, dames 11 tot om 35. Janneke Bakker, Manouk Scaringa, Nathalie Koster, Sjin Doutzen Bielsma, Christine Venema en Nienke Huizinga. En de formatie van Manouk Scaringa komt nog naar het perk op. Dus die voor jou is gelijk en die Sjoerd gelijk stand. Kan ik ondertussen nog wel melden dat de nummers 7 en 8, zij ben uit. Naomi de Jong al afgelicht had en Amber Sagemans. Zij stonden zien worden Duke Miedema, Lisanne Scaringa en Jelly Westra. En daar waren 1 5 en 2 6. De ploeren zijn 8 dus naar de 12e list. Daar kan Manouk nog goed onderkomen. En dan krijgt die bal nog een stuit. Maar ja, het is de formatie van Doutzen Bielsma. Zij keren de bal voor de kids. En daarmee komen zij als eerste op de 4 eerste hier in perk draaien.
0: Wie zal de inslagen, Dirk, bij jou in perk 2? Dan gaan we naar Doerde in perk 1.
2: Dirk heeft weer wat op schoot liggen, denk ik.
0: Ik denk dat er weer wat van schoot afval is.
2: Ja, dat heeft met damespartijen. Dan ga ik te ver. Anja Balma, die slaat op en die hebben inmiddels alweer een 2-niks voorsprong. En ze gooit hem diep achterin bij en die slaat finaal mis. En het is alweer een schone 4. Dat zeg ik, ze ben 5 om 2. En ze net, toen aan je bomen stond hier even vlakbij me. En toen kon ik echt aan het kopje zien van. Ik zou hem er nog even in vijf
0: komt,
2: En dat doet ze dus ook. Dus, ja, zeg het eens.
0: Nee, meneer Heger kwam langs. Dus ja, ik moest hij even gedragen.
2: Ja, dat doe ik altijd. Dat weet. En een bovenslag van Nancy Boomstra, die maakt er 4-2 van. En Clemens, die vader, was jaren voorzitter bij Harlingen, hè, bij de voetbalclub. Dus mij wel bekend.
0: Ja, sorry.
2: Nee, maakt niks uit. Ja, het is hier middels Nancy Boomstra, die komt weer wat op stoom. Sloeg een boom en al een kaas bij even van zijn team, die geeft aan bij de tweede opslag. Ja, dus weer een beste kaats om voorbij te slaan voor Petuur van Anje Boma. En die slaat nou zelf op en die kan ze net even wat verder achterin brengen. Alleen ze zoeken al een bal. Nou, daar komt hij al aan. Ja, Vinnie Hoenberg geeft even de bal aan Anje Boma en die zei dankjewel. En die neemt haar aanloop. Ze ziet even hoe ze in het perk staan en daar komt ze. En ze gooit hem diep achterin. En Anouska slaat weer finaal mis. En inmiddels weer een 6 voor het portuur van Anja Bouwman. Alleen ze moeten wel een kaart voorbij slaan. Voorbij de verbeste opslag. Dat is wel nee. Maar goed, het hangt er ook vanaf hoe die opslagen wordt natuurlijk. Bipi Jorritsma, die is wel degelijk. Het nog maar 1 bal buiten slagen, maar ja. Misschien dat de druk van we kunnen winnen, dat die ook een beetje met spelen gaat. Dat ze wat zenuwachtig wordt. Maar we gaan even beleven, uiteraard. Alweer beleven.
0: Ja, dat bleef nogal wat.
2: Ja, ik bleef heel wat hier. En ze gooit hem voorin. En hij, een schitterende bovenslag van Anja Boma. En het is hier inmiddels 5-3. De spanning komt echt helemaal terug. En ik heb het idee dat het partuur van Nancy Boomstra een beetje vertwijfeld begint te kijken van verdorie, wat gebeurt ons. We stonden 5-1 voor en nu is het inmiddels al 5-3. Ze wordt het toch nog een leuke spannende partij. En ze maken er ook een... Leuke, ze kaats ook leuk, moet ik eerlijk zeggen. Dat is Nancy die gooit hem, schitterend terug. Kaatsje van een meter of 2. Nou, dan wil ik het eerst maar weer even belaten en anders dan roep ik wel even.
0: Zo is het, Henk en Penius, groep 5, perk 3.
1: Ja, daar is het nog steeds 5-4 in het voordeel van Doutzen, Justina en Nienkertje, Janneke, Manouk en Nathalie. Dus het twee keersen en de 4 is ik in handen van de formatie van Doutzen en Bielsma. En dat betekent dus dat zij, er is het twee keersen in het tussenspel. De eerste luidt op een meter of 2 uit de voorlinie van Sjen, wat er gebeurt. Git pakt het betoel van Doutzen gelijk terug. En dan de bal is, denk ik, net... verkeer voorbij of is hij wel voorbij dat scheidsrechter Jan Volberda die is resoluut de keert is voorbij en dat betekent dus vierhoudelijk nog steeds in het voordeel dus van Doutzen Bielsma, Justine Venema en Nienke Huizinga. Die tweede keer die neem ik maar even mooi, maar die is net volle groter, dan meet ik af draaien. En dan is je de voorring hem nou weer te retourneren of te passeren, maar dat slaat net. En daarmee komen Doutzen Bielsma, Justine Venema, Nienke Huizinga. Zij komen op wedstrijdpuntje in Janneke Bakker, Manouk Scheringa en Nathalie Koster. Het is vierhonderd jouwen dus nou en zoals jou. Dus alle hens aan dek voor de formatie van Janneke Bakker om in de wedstrijd te blijven. We zullen eens even zien wat er gebeurt. Vooral de bal met de eerste natuurlijk opslaan worden. Die komt nou naar het perk daar. Maar ook die kent dat goed zien oorstappen. En dan krijgen we nog een keertje. En dat betekent hier in ieder geval nog even rijden. Misschien dat we even bij Dirk en Doerik eens zien kennen.
0: Ja. Dirk, in dezelfde groep. Groep 5, de parturen 13 tegen 14.
3: Ja, klopt. En we zijn inmiddels een eerste onderweg. En zo te zien is patuur 14 een beetje sterker als 13. Tenminste, van de eerste slagen wat ik nou zie. Want ze geven aan de opslag alles op de linkerkant van het perk. Dus dat is voor de meesten moeilijk terugslaan. Behalve natuurlijk diegenen die links binnen. Maar ja, de meeste mensen binnen rechts. En nou wordt slaat Jessica Koster hem weer boven. Dus ja, ook het uitslaan is een beetje beter verzorgd bij patuur 14. Met Erika Kortekaas, Mariska Miedema en Jessica Koster. Dat lijkt toch een sterkere patuur dan patuur 13. En het is dus nou een eerst en twee gelijk. En dan wil ik het eerst even belaten.
0: Ja, dankjewel Dirk. We gaan even naar Doeren.
2: Ja, het is hier inmiddels wel op 4 voor de patuur van Nancy Boomstra. En die slaat nou een kaats weer bij de opslag. En de eerste kaats die luidt nou een meter of 15. Dat Maagoet aan je bal, maar die sloeg net ook een schitterend bal. En dus zeg nooit nooit. Maar het lijkt erop dat ze de putten weer een beetje uit hebben bij het patuur van Anja Bauma. En Nancy Boomstra die mag de eerste kaats opslaan. En die gooit hem. Daar komt ze en ze gooit hem achter. Nee, Anja Bauma voor en die slaat hem weer schitterend uit. Het is, ze binnen ook even ruilt in het perk. Hè, want Katrien Hof die stond eerst voor hem. Maar Anja Bauma zei van laat even ruilen. Dat leidt hun tot nog toe geen windeieren, mag ik eerlijk zeggen. Maar we zullen deze bal ook even metnemen van Wiebke Jorritsma. Die pakt een goede concentratie en dan gooit ze hem weer voorin. En hebben we het goed. Maar Anoushka Vlieger die zei van deze pak ik wel even in het tussenspel. En het is, ze staan op het apertuur van Anja Bauma staat op het dood. Er staan 60 jaar achter en deze slag neem ik nog even met Henk-Jan.
0: Geniet er ook wel een beetje van Doeren, van de dameskaatsen?
2: Ja, dat zei ik vorig jaar ook al zei, dat wordt steeds beter. Het is leuk om naar te kijken.
0: Okay.
2: En Wiebke gooit hem achterin en Hof die slaat hem best uit, maar Nancy Boomstra die slaat hem terug. Nee, net niet kwaad. Dat is een kaats van, nou ik denk een meter of 7-8. Dan moet ik er heel bij zeggen, ben ik slecht in schatten qua afstand, want ik heb geen timmerman zo. We gaan even zien wat Jolanda Fokker maar hiermee doet, want het is een kaats die, laat die voorin is. Bij Nancy Boomstra die is zeer vast, die laat weinig ballen zitten. En die kaast ook tactisch. Je ziet waar de tegenstander staat en zorgt ze wel dat ze hem in een andere hoek slaat. Anja Bauma, wat zou ik doen? Zou ik voorin of zou ik achterin? Wat wil je? Nou, ze zei, gooi hem er maar heen, ik blijf hier wel staan. En dan komt Jolanda Fokker maar. Jolanda Fokker pakt een goede concentratie en ze gooit hem voorin bij Nancy Boomstra. En wat ik zei, die maakt het niet met een bovenslag. De winnaar van de dame 36 plus van patuur 1 en 2 is het patuur van Wiebke Jorritsma uit Vraneker, Anoushka Vlieger Harlingen en Nancy Boomstra Harlingen.
0: Dat betekent dat er een streep kan door patuur 1.
2: Ja.
0: Dankjewel, Doeren.
2: Oké.
0: Gaan wij naar Henk en Penius, hoe is het daar in perk 3?
1: Ja, je bent ondertussen de vallende patoeren al aan het inslaan. Janneke Bakker, Manouk Scaringa en Nathalie Koster redden het net op zijn Duitse Bielsma. Joostine Venema en Nieke Huizinga. Het waren de jouw vijf en zo eigenlijk de keerste dus net voorbij. Dus kerst een streep zetten terug nummer 5, Henk Jan.
0: Kun je nog iets vertellen over het, verloop van, het laatste verloop van die partij?
1: Dat mooi gelijk op tot om zou gelijk dan later een keer en dan is de discussie van de keers vol net voorbij. Uiteindelijk zou het scheidsrechter Jan Volbedaat, de keers is net voorbij. En dat betekent dus dat de winst gaat naar Doutzen, Bielsma, Joostine Venema en Nienke Huizinga. Dan hebben we ondertussen de volgende twappen door en ik alweer klaarsteen. Ik van groep 5, dames 11 tot en met 35. Nummers 15 en 16. Emma Jeninga, Dieke van der Pol, Jitske Veldman, Jen Rianne van der Wald, Sene Sardi en Jente Bielsma. Maar die vrouw, ik ben nog aan het inslaan.
0: Nou, dan komen we straks bij die terug. Gaan we naar perk 2, naar Dirk Hoekstra.
3: Ja, het is inmiddels spullen van expert hier voor partuur 14. En dat is Erika Kortekaas, Mariska Miedema en Jessica Koster. Die toch wel een stuk beter binnen. En als je dat zegt, dan slaan ze net een bal mis natuurlijk. Maar het is een spullen van niks en 4-2 voor partuur 13. En dat is Inia de Jong, Ines Wiekstra en Shalina Pander. Maar het is nog niet de rechte partij, wil je zeggen, van dat het een beetje gelijk opgaat.
0: Nee.
3: Dat is jammer. Ik heb nog niet getroffen vanavond.
0: Maar dat komt toch, want de week, we binnen halverwege de week.
3: Ja, zeker.
0: En we zijn nog niet eens over de held vanavond. Dus er kan nog van alles gebeuren, Dirk Hoekstra.
3: Ja, zeker. Dat wel.
0: Zullen wij even naar Henk? Henk Penius, ben je al bezig bij jou?
4: Ja, dat is ik zo.
0: Dan stel ik voor dat we even een muziekje draaien. Gaan we even naar de studio in Franeker, Brian. Wat voor moois heb je nu uitgezocht?

0: Dit was Boas met First Rounds on Me. U luistert naar Omroep Zilt.
1: Henk Jan.
0: 2026.
1: Brian. Henk Jan, ik heb even voor je opgezocht, want jij vroeg van gaat het nog regenen zometeen? En wat denk je?
0: Ik hoop het niet.
1: Ja, tussen 8:30 en 9:30 gaat het wel wat regenen. Dus,
0: erg of zeg je het valt wel mee?
1: Ja, redelijk. Dus een parapluutje er even bij en dan komt het helemaal goed.
0: Dankjewel voor deze informatie, Brian Otenbomer. Gaan wij naar perk 3, naar Henk Hempenius. Henk. Henk Hempenius.
2: Ja, dat ken altijd. Ja. Nummer 15 en 16, Sabine Krektu Doinzetten, Emma Jeninga, Dieke van der Pol en Jitske Veldmachine, Rianne van der Wald, Senne Itzardi en Jente Bielsma. Er is nog weinig van tussen de eerste vier open. Je hing gewoon de Telegraaf en daar luidt gewoon een twaalf keer het lezen. Dat betekent even Radio van Opslag hier. En de eerste vier open, die ben voor de ploeg van Emma Jeninga. Ze pakken twaalf keer een boetenslag van Senne en een boetenslag van Jente. Dat betekent dus de eerste vier open, gewoon de Telegraaf in voordeel van de ploeg van Emma Jeninga.
0: Gaan we naar perk 2, Dirk Hoekstra, naar diezelfde groep. Ja. Nummer 13 tegen 14.
3: Inmiddels het Patuur 13 het terugslagen in de figuur van opslagster Erika Kortekaart, want die heeft een paar buten gooit. Ja, en dan heb je gauw een eerste pakken natuurlijk. Dus het is in de tussentijd 2 om het spel om het eerst te winnen. En die met het eerste, dat is Patuur 13. En die staan nu op 6-4. En dan moet even wisseld worden. Dus ik wil graag even dit metnemen. Want dan leidt een dikke kaart op een stuit. Tussen de verminste en de verbeste opslag. En ik zal even zien wie de opslag. Ja, dat is Erika Kortekaars. Die doet er en slaat hem weer buiten. Nou, zin. En dan wordt het dus gauw. Het is nou spullen gelijk worden. Het gaat nou hard gelijk op. En het leek er in het begin totaal niet op. Ja, dan kan je zien hoe dat soms gaat hè, in een partij. Het kan zomaar anders. Dus hier wil ik het eerst even beladen.
0: Ja, ben je prima, Dirk. Ik sta hier even naar de oud-voorzitter, hier, Jan van der Heijden. Die hield je even, die storen. Nou ja, dat is niet erg, maar ik bedoel positief. Doere van der Hoek, perk 1.
4: Ja, wij zijn hier losgegaan met groep 5 van de dames. En dat is Patuur 11, Riks Fokkema uit Harlingen, Wietke Veenstra uit Harlingen en Wieteke moet ik zeggen, Marleen Bergsma uit Harlingen, die kaatsen tegen Hendrieke van der Schoot uit Leeuwarden, Maud van der Veen uit Arem en Maaike Koster uit Dronriep. En het is hier inmiddels een 6-2 zo te zien. Tenminste, de spullen worden wat. Nee, het is het eerste blokje voor het Patuur van Hendrieke van der Schoot. Die nummer 12 die staat dus nou het eerst op niks voor. Maar ze zijn net los, dus wat mij betreft hebben we wel even.
0: Nou, Henk Hempenius in perk 3.
2: Ja, daar binnen nummer 15 en 16, dus ik echt krek los. En mijn Jeninga, Dieke van der Pol en Jitske Veldman Brong. Goed, dus in Rianne van der Wald zijn Itzardi en Jente Bielsma. Ze pakken een Schinnenfjaal voor. Ja, ondertussen kwam het bedoel van Rianne heel snel weer om. Tot de Fjauwer, Soijzen pakken ze dat eigenlijk. Dat eerst van die bal is uiteindelijk voor. En dat betekent het eerst om de Telegraaf hier voor Rianne van der Wald. Zijn Itzardi, Jente Bielsma, Schinnen en mijn Jeninga, Dieke van der Pol en Jitske Veldman.
0: Perk 2, Dirk Hoekstra.
3: Jawel, het is inmiddels 2-0 voor Patuur 13 en 2 kaatsen. Dus die staan al voor het eerst in deze partij voor. En dat had ik aan het begin totaal niet gedacht.
0: Nee, want daar zeiden ze nog.
3: Het was een beetje een eenzijdige partij en nou ja, er was eigenlijk niet veel aan in het begin. Maar ja, de teugenpartij. Erika Kortekaars die begon een beetje te boegelen met het spul de ballen buiten te gooien. En ook niet een klein beetje. Dus dan kan je heel gauw inhalen als jouw en de kaatsen voorbij slaan. En dat doet ze nou ook weer. Dus het is een viertje. Patuur 13. Dus het is, ze gaan steeds verder uitlopen. Als het zo gaat, dan Dan kunnen ze zelfs de pot nog wel winnen.
0: Ik hoor het bekende stemgeluid van Sandra Bos ook op de achtergrond.
3: Ja, die zit links van mij.
0: Je bent nou wel een beetje vast team, hè, daar in Perk 2.
3: Jazeker, ja. Ik zit al jaren naar Sandra. Ja.
0: Wij kunnen nou...
4: Is de Groze metnomen?
3: Ja, die had ik. Ik had één.
0: Nou, een beetje schutteren niet, hoor.
3: Meer had ik niet.
0: Maar dan hadden we Ronnie Tober even draaid op de radio.
3: Ja.
0: Doe er. Ik denk waar we even naar dijk gaan.
4: Ja, het is hier een klein kaatsje. En even zien, Hendrik Escoot, die slaat hem eventjes achter in het perk. En die pakt het kaatsje van nog geen 10 centimeter. Waarvan je denkt van nou, dat slaat het perk makkelijk voorbij, maar dus niet. En dus nou hebben ze zelf nog een kaats te verdedigen van nou, bij de opslag. En Hendrika die slaat zelf nog niet op zien. Dat is, als ik het goed zie, moet ik niet liegen, Maaier Koster. En die gooit hem achterin en die werd knap gestaan, maar die het goed keert. Het is inmiddels alweer 4 gelijk. Ze stonden 4 niks achter, maar de temperatuur van Hendrik is gehoord, maar die hebben het inmiddels weer bijgehaald tot 4-4. Waarvan ik dus met de kleine kaartje, ik denk die pakken de 6 wel, maar dus niet. Zo werkt het niet, hè, met kaart. Dus is ook het leuke van kaarten. Niet alles is voorspelbaar. Oeh, dan gooit ze de bal buiten, dan geeft ze alsnog de 6 aan het temperatuur van Rix Fokkema, Wietke Veenstra en Marleen Bergsma. Die straalt ook wel aan wat fanatisme. Dat is wel leuk om te zien, hoor. Ik heb al jaren terug, daar stonden ze alleen maar te lachen. Maar dat is wel over. Ze zijn er veel serieus.
0: Het lachen is hun vergaan.
4: Nou, een beetje wel, ja. Gelukkig. Sorry, ik moest even naar hoesten.
0: Wie wel met lachen Doeren van der Hoek, dat is de dochter van de oud hoofdscheidsrechter Simon van Diek, Ellen van Diek. Die zit daarnaast, een Chinees. Hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, zo te zien dat ze zitten constant zo te knikken, hè? Dat doen Chinezen ook. Dus,
0: Maar, dat mag tegenwoordig niet meer, hoor. Nee. Dit mag je niet meer zeggen.
4: Maar Siempje zit er ook naast, hè? Mooi strohoedje op.
0: Ja, daar hak ik het al, hoor, Siempje.
4: Ja, je er nog steeds bij, dat vind ik mooi.
0: Ja, we proberen af en toe ook een beetje sfeer te brengen in deze Lanekaarse uitzending, hè?
4: Nou ja, dat hoort er ook een beetje bij. Nou, een beetje wat...
0: Even vertellen wie er allemaal zitten.
4: Ja, een beetje wat nieuwere dingen zeggen ze. De wereld is al zo serieus in gevaar, om het zo maar te zeggen. Dus laten we het hier maar vrolijk houden.
0: Zo is het door.
3: Zo is het door.
0: Kijk, Dirk Hoekstra is er van harte meteen.
3: Ja, zeker, jongen.
4: Ik heb hem nog niet over nichten en neven hoort, Roos.
3: Nee, dat komt toch.
0: Doen we dat morgen?
4: Ja.
3: Nou, dat weet ik. Dat hoop ik.
0: Dat hoop.
3: Maar ik heb al een paar namen zien dat het een beetje erop liekt. Hè? Dat,
4: ja.
3: Volle neef die stond ook op een lijst.
4: Ja.
3: Maar ik weet niet wanneer dat hij met. Hij is misschien al in het werk geweest van een week. Nou, want hij zit in groep 2, denk ik.
4: Oh ja, ja, die binnen tot de laatste 8 volgens mij.
3: Ja, volgens mij ook.
4: Oeh, de bal is aanwezig. Dat is inmiddels toch het spul voor de partij van Hendrik Escoot. Ze kwamen op 6 gelijk en nou een klein kaartje eigenlijk weer. Ja, de voorrinder die mist een finale en dat is dan jammer. Maar dat houdt ze in het spul om niks. Ik vind wel dat zwaar wat ze achter hem hebben.
0: Ja, die...
4: Die is luid en duidelijk aanwezig.
0: Die galmt nog wat over de laag.
4: Ja. Nou goed, en is niet voor wel te volgen voor het publiek. Dan weten ze naar welk perk dat ze toe moeten.
0: Doe het, met wat bij opliever?
4: Nee, doe maar even wat mij betreft, maar ook wel even een stukje muziek.
0: Nou, ik weet niet hoe het Henk is, hè?
4: Maar... Nee, dat weet ik, dus dat laat ik daar fascist houden, hoor.
0: Ja. Henk Penis.
2: Ja, ik zie nog een hele mooie street. Want dat is wie Jeninga, Dieke van der Pol. En natuurlijk Jitske Veldman stonden eerst achter. Zien Rianne van der Walt, Sennie Tsadi en Jente Bielsma. Jente mocht op een eerste en zorgelijk opslaan. Dotsen net goed. De bal die knikt, krijgt boeten het perk. En zo hebben de stand weer volledig in gelijk weer in perk draaien. Eerst in gelijk onder de Telegraaf. En twee keer in het tussenspel. En dat betekent dus dat het nog alle kanten op kent ze al aan het begin van die partij. Dus de formatie van nummer 15. En mijn enige 16 aan de kant van de opslag. Die opslagbal neem ik maar eens even mooi. Er zijn twee hele lietse keersen. Die bal hoe zowel Rihanna als Senna hoe de net om te komen. De bal is voor. En zo komt het bedoel van Rihanna van der Walt. In ieder geval op een Skinner 2. Eerste publiek Skinner 2. En die tweede keer is nog een stuk lietser. Dus ja, daar moet een hele rare bal op komen. Richting het perken van Rihanna van der Walt voorin. En natuurlijk Senna iets die achterin. Senna wat er gebeurt. Eerste publiek en Skinner 2. Een hele lietse keer. Dus Senna met die bal komt. Die bal die komt naar het perk daar, maar die bal die knikt boeten de perklijn. En dat betekent dus eerste publiek en 0-4. Alles in het voordeel van proef van Rihanna van der Walt, zijn proef van Emma Jeninga.
0: We gaan nog even naar Dirk Hoekstra en daarna dan drijven we een muzikaaltje.
3: Inmiddels 3-2 worden en 6-4 voor Erika Kortekaas. En nu wordt de bal uitslagen. Ik denk dat er nog een dikke kaats komt. Ik hoop dat ik dit nog even metnemen kan, Henk.
0: Ja, zeker.
3: Een dikke kaats op verminst opslag. En er moet even wisseld worden. Dus nu komt Jessica Koster naar het perk. En even geduld doen. Het ging aardig gelijk op in het vijfde eerst wat aan het ding is aan hangt. Aan de Telegraaf. Maar toch weer aan het eind de punten naar Erika Kortekaas en Mariska Miedema en Jessica Koster. En nu wordt de bal opslagen en die wordt volgens de lijnrechter die binnen. En dan wordt het 6 gelijk, dus je moet nog even wachten.
0: Ja jongen, het microfoon is voor jou en jouw collega's hebben het niet druk op dit moment.
3: Nou, dan gaan we nog even deur, man. Het is nu 6 gelijk en 3-2. En even zien wat ze gaat doen, want deze was op een rand van buiten of niet. Maar de lijnrechter die besliste dat hij binnen was. Nou, even zien wat ze gaat doen, dat duurt nogal even. Want zien we eerst aan het evenwicht doen met de bal op een stuit en brengt het nou voorin. Ja, en het was niet ver genoeg. Dus het eerste gaat naar de rode partuur. En dat is Inia de Jong, Ines Wiekstra en Shalina Pander. En het wordt drie eerste gelijk.
0: Dan kunnen wij nou wel vertrouwd een plaatsje draaien.
3: Ja, nou wel.
0: Oké, dat gaan we dan doen. Brian.
3: Oké.

0: Dit was Ronnie Tober met Breng die rozen naar Sandra. Speciaal voor Sandra Bos namens Dirk Hoekstra in Berk 2. Wat vond je ervan, Dirk?
1: Ja, fantastisch. Ik heb de telefoon even aan Sandra gegeven. Dus ik kon ook even metluisteren. Ze bedankt hij hartelijk voor het mooie plan.
0: Nou, Brian, he, die heeft dat regeld.
1: Ja, maar ja, nou is het regeld.
0: Ja, dankjewel. Nou, dank. Maar dan kies je naar het kaatsen daar in Berk 2. Ja. De Paturen.
1: En dat is de Paturen 13 en 14. En het is inmiddels 6-2 worden. Met de stand dus 3 eerste gelijk. En 6-2 voor Patuur 14. En dat is Erika Kortekaas, Mariska Miedema en Jessica Koster. En ze net even van plekwissel. De opslag komt nou achterin. En de bal is buitenslag en het is 6 gelijk. Ik neem deze bal nog even met Henk Jan als het goed vindt. Het is 6 gelijk en 3 eerste gelijk. Alles is in liekwicht. Dus we zullen even zien wat ze gaat doen. Want aan de opslag staat Mariska Miedema. En die brengt nou de bal voorin bij Pander. En die slaat hem uit. En die maakt er een kaats van. Halverwege tussen Perk en de opslag in. Dus dan moet even wisseld worden. Ik weet niet dat ik dat nog hanteerd heb om dat met te nemen. Henk-Jan?
0: Ja, neem hem met, want als...
1: Oké, want ze gaan even wisselen. Dus Erika Kortekaas komt nou naar het Perken samen met Jessica Koster. En die sloeg, Erika Kortekaas sloeg net een fantastisch boven. Dus ja, dat kan allemaal ook gebeuren. Want de tegenpartij staat alweer klaar voor de opslag. En dat is Inia de Jong. Die staat klaar en die zal even zien wat ze gaat doen. Ze brengt de bal voorin. En Erika Kortekaas slaat hem kwaad. Die slaat hem tegen de muur aan van naast Hubo. En het is dus 4-3 voor Inia de Jong, Ines Wiekstra en Shalina Pander.
0: Gaan wij naar Perk 3, Henk Campenius, die zitten kijken naar in diezelfde groep 5, de Paturen 15 tegen 16, als ik het wel heb.
2: Ja, dat is helemaal. Wie hebben een behoorlijk misverstand hier. Want er wordt opslaan en dan gaan er 12 ballen boeten. En dan wordt er even een ruiler van opslag. En dan komt er een keerselissen. En dan zullen uiteindelijk dezelfdegene die het werden maar die de bal boeten slaan heeft. Ja, dat maakt zin worden net meer geduurd. Een eerste eigenlijk een ruiler van opslag. En dat betekent dus dat er zoiets waar ging het aan de Telegraaf hier in het voordeel van Emma Jeninga, Dieke van der Pol, Jitske Veldman, Sint Pedro. Van Rianne van der Wald, Senne Itzardi en Jente Bielsma. Eerst natuurlijk spelen om het eerst natuurlijk van de formatie van Rianne van der Wald. Er is even een discussie en dat betekent dus dat er de wedstrijd even stil loopt hier in de Perk 3. Want ja, dat gaat even om de manier van opslaan. Maya zou die in de eerste doen. Kun je mij daar wat over vertellen?
1: En wat is er?
0: Dirk of Doerde?
1: Ja.
0: Doerde, een vraag van Henk.
1: Wat is er? Ik ga even wat mist, want...
2: Doerde?
3: Wat was de vraag, Henk?
2: Er is twee keer opslaan, dan ben beide ballen voor, dan jouwt ze de bal oer. Dan komt er een keerselissen en dan wordt ze wel diezelfde game die ik qua bal voorslaan heb. Die wil op naar je opslaan, maar volgens mij mooi dat net, of wel?
3: Nee, hier ben nog de oude regels van toepassing, zeg maar. Oppelaan. Dat hebben ze ook allemaal keurig aangegeven. Dat je mag tijdens het eerst niet wisselen van opslag.
2: Nee, precies. Oké, dan is het duidelijk.
0: Nou, dan Henk, gaan we even naar de volgende collega van jou.
3: Ja.

0: Dan gaan we even naar Doeren. Doeren, ja. Het is Ladies Night. Hè? Ik heb het idee dat er vanavond alleen maar dames kaatsen.
1: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ze zijn ook hartstikke lief, want als ze hier naar het park te komen, ze lachen allemaal naar mij. Waarom weet ik niet. Als ze lachen mij, dat kan ook. Maar het is inmiddels hier 3-2 voor het partuur van Hendrika. Die stonden een spul, schoon spul voor en toen was het zomaar het spullen gelijk. En nu pakken ze zomaar weer het eerste en dan staat het alweer 3-2. Het boekelt hier wat heen en weer. Ja. De eerste partij werd er wat beter kaatst, vond ik. Maar dat was ook de oudere groep. Hè? Dus daar zat wat meer ervaring bij natuurlijk.
0: De rijpere kaatsers.
1: De rijpere kaatsters.
0: Ja, dat, nee, ja, tegenwoordig zei kaatser.
1: Ja. Maar, nou moet ik eventjes erom denken. Want je mag hem wel op een schoot springen hoor. Maar ze kon er niet meer bij.
0: Die bal ging mij voorbij. En Doris Breidenbach die pakt hem al.
1: Ja. Maar ik zat in de weg, maar ja, ik kon ook niet zo gauw wegkomen.
0: Nee, die stoel ben niet vertrouwd door hoor.
1: Nou, hij is mooi verankerd, want ik ben al gast al een meter zakt.
0: In de modder.
1: Ja.
0: Dat is een prachtige boom.
1: Dus ik zit op een wuttel nou, dus hij zakt dan niet verder.
0: Mooiste zit hem liever tot vrijdag.
1: Ja, dag.
0: Wat praat die vrouw hard, niet je?
1: Ja, dat is wel erg...
0: Nou, Marlies sturen we er straks wel even heen, want die heeft ook strafpunt, want ze begint ook te laat.
1: Ja, is het er al?
0: Nee, nog steeds niet. Maar ze moet om 8:00 beginnen, maar ze komt om 8:30 of zo.
1: Oké. Nou ja, goed, die kerk moet ook goed afsloten.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is heel belangrijk.
1: Want daar sta ik nog overigens goed binnen. Dat,
0: allemaal van die...
1: Dus dat moet maar niet. En die beeldenstorm die hebben de 16e eeuw gehad of zo, of nog eerder.
0: Nou, voordat we gaan naar het college van Doeren van der Hoek is klaar.
1: Ja hoor.
0: Dan gaan we naar Henk en Penis in perk 3.
2: Nou, kreeg een prachtige retourslag van Senne Itzardi op Dingentois. En de zorgelijk tot in het perk. Ze stonden Soistois achterin dat eerst. Ja, dan kroepen ze langzamerhand dichter en dichter bij. En de vierde Soistjouw. Wordt het dan uiteindelijk zorgelijk tussen de broeren van Emma Jeninga, Dieke van der Pol, Jitske Veldmachine, Rianne van der Wald, Senne Itzardi en Jente Bielsma natuurlijk. En dan is het Senne Itzardi die krijgt de bal in het tussenspel. En die werd er voor weer mooi. Die rammelt de bal over het perk in retour. En dat betekent dus dat de formatie van Rianne van der Wald. Zij de voorsprong uitbouwt. Het is Traaien in je Wudden. Hierin perk Traaien.
0: Dirk Hoekstra, perk 2. 13 tegen 14 in groep 5.
3: Ja, het is inmiddels 4 eerste gelijk. En alles is weer gelijk. 4 eerste gelijk en 2 gelijk. En het gaat nou, natuurlijk fantastisch mooi op. Dan is het ook wat spannender en leuker om naar te kijken. Alleen... Ja, het is zo zonde dat op een 6 dan misschien ze wat zenuwachtig te worden. En dan slaan ze een bal kwaad en een bal daarna. En dan slaan ze weer een prachtige mooie bal bijna boven. En dan denk ik, doe dat nou even eerder, dan hij de punt ben. Maar ja, dat schijnt dus toch niet te kennen. Het gaat erin een beetje in het hoofd zitten.
0: Ja.
3: En het is nou 4-2 voor... ik zal nog even de partijen noemen. 13 tegen 14. Inia de Jong, Ines Wiekstra, Celine Pander tegen Erika Kortekaas, Kramer uit Franeker, Mariska Miedem uit Hitsum en Jessica Koster uit Harlingen. En dat is 4 eerste gelijk en 6-2 om met.
0: Doe het psychologische effect als ze op 6 staan.
1: Ja, psychologisch effect. Het is nou 3-2 voor het bestuur van Hendrika. En Rick Fokkema die hebben de 6. En dan volgt nog de opslag van Marleen Bergsma. En die gooit hem bij Hendrika voorin. En die slaat hem best in. Maar hij wordt ook weer best... Oh, geweld. Ja, dit was een hele mooie triktrak en we zitten hier nu op 6 gelijk. Dus ik blijf even aan de lijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Want dan kunnen we even zeggen, want dit kan dus 6 gelijk. Trouwens, cool. De Telegraaf is wel wat in de war, maar goed, dat hoort er ook bij. Komt door de spanning, denk ik. Maar het is 6 gelijk en Marleen Bergsma die brengt hem... Weer voorin en die slaat hem voor. En dat is jammer. Dat maakt het dus 4-2. En dat is de spanning er weer even uit. Het ging op naar 3 eerste gelijk. Maar helaas, dan heb ik dan liever dat ze hem boven slaan. Want ik vind het altijd jammer dat die, de bal dus niet in het perk komt.
0: Nou, Kastel iets vinden, maar ja, de bal is rond en het spel liet kaatsen.
1: Ja, zo is het. Het is niet anders.
0: Dan gaan we maar even naar Henk Campenius, toch?
2: Ja, dat kent altijd Henk-Jan, want het bedoel van Rianne van der Walt zijn iets die en de Bielsma kennen de voorsprong verder uitbouwen. Ze pakken een schijn, een wat er nou gebeurt. Ja, dus die zijn iets die op een goede plaats, op een goede moment. Zij keert nou de bal rustig voor de keert. Ja, en zet ik al Soijsjes om, draai hem hier voor. Dan krijgt die prachtige retourslag van Senne op de Nientwa en de Soijklik. En vervolgens ja, krijgen ze eigenlijk twee slagen cadeau, de bal in beide boeten. En dan komt er een keertslid, dat betekent even ruilen. En dan is de Senne die op een goede plaats, die op een goede moment. Zij keert de bal van de keers en daarmee bouwt ze de voorsprong verder uit. Het wordt vier om hier. In voordeel van Rianne van der Walt, Senne,
3: het
2: Sadi,
3: is hier zes gelijk.
2: Emma Jeninga, Dirk.
3: Het is hier zes gelijk. Het is vier eerste gelijk en zes gelijk. En op stuit staat India de Jong met Shalina Pander op boven. En die neemt al de aanloop en brengt hem buiten. Oh. En dat op deze stand, ja, dan ben je het bordje kwijt. En het is nu 5-4 worden voor Erika Kortekaas, Mariska Miedema en Jessica Koster. Ik wil het eerst hier even belaten, want we gaan nu weer verder.
0: Ja, wij verder buurten bij Doeren van der Hoek in perk 1.
1: Ja, dat is prima. En het is hier inmiddels, wat ik net al aangaf, 4-2. En inmiddels ook alweer 2-niks voor het natuur van Hendrik gescoord. Die sloeg net ook weer even een baltje onder Hans boven. Dat is ook altijd wel grappig om te zien. Want dan denk je van, hoe krijg je het voor me? Een bal 10 centimeter boven de grond. En ze krijgt de haan er goed onder en dan vliegt hij zomaar door de bomen heen. Dat is op zich toch wel technisch ook wel knap. En ze mag nou zelf de eerste kaats opslaan. Dat is Hendrikus scoort. En die leidt bij de opslag. En ze gooit hem. Ja, bal zit. En de kaats komt niet voorbij. Dus ze hebben alweer een schone 4 nou. Dus ik ben bang dat ze er nou zo doorheen lopen. Maar ja, dat zei ik ze net ook al. Dat is wat de heer H.J. steeds zegt, van het is en blijft de bal is rond en blijft kaatsen en dat is ook het mooie ervan. Maar we zullen deze slag nog even metnemen en de aanloop is naar de voorrinner en die miste met achterin en krijgt een knap. Wordt verkeerd in het tussenspel en het is hem net alweer een schone 6 voor het partuur van Hendrik Escoort samen met Maud van der Veen en Maaike Koster. En misschien dat we deze slag nog eventjes metnemen kan om te zien als ze het eerst inderdaad pakken. Anders gaan we weer over. Er zit ook een met spullen te gooien in het perk. Daar komt aan. En ze gooit hem voorin. En die slaat, ja, die slaat een kaats. Ik zie zeggen van maar even naar een stukje muziek of naar een van de andere jongens.
0: Nou, we gaan even naar de andere jongens, want ja. Die muziek komt later wel weer eens. Ik hoor Dirk Jager roepen.
3: Ja, want het is 5-4, 2 niks. En Erika Kortekaas staat nu op een stuit. Die met twee kaatsen verdedigen. En de eerste is volgens mij voorbij mijn papier waait weg. Het is twee gelijk worden. Nou gaat India de Jong opslaan. Voor de tweede kaats ook van een meter of 4 buiten perk. En die werd ook voorbij slagen door Shalina Pander. Dat, het is 4-2. Het kan nog dat het even goed nog 5 eerste gelijk wordt dat het zo deur gaat. India de Jong die.
4: Zeker.
3: Die brengt. Nee, het is een kaats, sorry. Ik was even de draad kwijt. Het is een kaats halverwege tussen perk en opslag. En Erika Kortekaas die gaat nou voor de minst opslaan.
0: Dat was even de draad kwijt, Dirk. Ja, heb je hem alweer vonden?
3: Ja, ik heb hem weer vonden, want nou slaat Shalina Pander hem kwaad. En het is 4 gelijk en een kaats. Dus wij zijn op het punt van dat we weer wisselen gaan. En dat bijna de beslissing vallen kan waar het bordje heen gaat. En die zit prachtig mooi rechts voor in het hoekje. Ja, en die wordt teruggeslagen en in het perk. En het is 6-4 en de kaart zijn er met even wisseld worden. Dan weet ik niet dat ik tijd krijg om dit met te nemen.
1: Nee.
3: Als er wat anders spannend is, dan moeten we daarheen. Maar anders wil ik graag even dit zien, hoe dit afloopt. Maar Shalina Pander, maat, die in de Wiekstra, die staat nou bij de opslag. En die staat een jong leren met de bal. Dat duurt altijd wat lang met haar voordat ze de bal naar het perk brengt. En daar komt hij en hij gaat, probeert achterin, maar dat haalt ze niet. Want hij is buiten. En het is hier uit. Het is 6-4 voor Erika Kortekaas Kramer uit Franeker, Mariska Miedema uit Hitsum en Jessica Koster uit Harlingen. Betuur 14. Die dus hebben
0: 13 kan een streepdeur.
3: En 13 kan een kruisdeur.
0: Dankjewel Dirk. Gaan wij naar Henk en Penis in perk 3.
2: Ja, daar is het. Wie het krijgt, Jente Bielsma, die in een trick-track situatie is er fantastisch bij voor haar toe. Mooie Rianne van der Walt en Sandy Itzardi. Dan is het op Ingefjouwer en Twaas Sarge Jente. Zij in een trick-track situatie weet zij de bal alsnog de boppen te slaan. Ja, en daarmee komen zij dus op een 4-1-win. Ja, en ook in de bal of kweer of boppen. En zij komt het te bedoelen van Rianne van der Walt, Sandy Itzardi en Jente Bielsma komen op een 4-1-win voorsprong. En de Sarge-Jouwer en het zin het bedoel van Emma Jeninga, Dieke van der Pol en natuurlijk Jitske Veldman. En Shen, wat er nou gebeurt, met de formatie van Emma, die is niet aan de kant van de opslag. En dan is het perk natuurlijk van Rianne en Shen. Wat gebeurt, komt de bal achterin bij Shen Itzardi, die regelt hem goed en krijgt die bal een rare stuit. Ken Shen hem nog een keer? Ja, die kennen hem nog. Oeh, die bereikt haar eigenlijk wat bij de vingers om te houden. En dat betekent dus dat er een hele dikke keertje komt, dat is een toch wel. En dat betekent dus dat de formatie van Rianne van der Walt er zit op wedstrijdpunt. Begin ik naar de stuit en dan is daar een Jente Bielsma derde die dus de opslag verzwaring maakt. Zien we wordt het perk dus van Dieke en Jitske. En dus, het is wedstrijdpunt in je 5 voor jou is als opslag neem ik maar even mooi, want het is zien dat het bril van Jente Bielsma nou de strijd ik definitief in hun voordeel beslissen. En Jente mag de bal opslaan en de beide horen vooral Rianne en Sennen. Sinterheugen van de keers komt de bal voorin. Ja, die keers is net voorbij. En dat betekent dus dat de ploeg van Rianne van der Walt, Sennen Itzardi en Jente Bielsma. Zij winnen op 1-5 en Fjouwen Zoys de partij. En zij gaan dus naar de tweede omloop hier vanuit perk traaien op de lanen.
0: Oké, wie gaan we dan deurkrassen, Henk? Even voor de statistieken.
2: Toer nummer 15 Kestrokrassen van de groep 5, dames 11 tot en met 35.
0: Dan ben je helemaal weer bij. Door van de Hoek in perk 1.
1: Ja, het begint hier weer spannend te worden, Henk Jan. Want het partij van Marleen Bergsma die pakt nou het eerst en het is 5-3. En het, de opslager van Hendrik is gescoord, dan moet ik eventjes niet leren. Maar van de Veen die gooit nou als een baltje buiten. En ja, en dat geeft wel meer druk op een gegeven moment op een 6. En dan moet ze opslaan en dan gooit ze hem weer buiten. En nou wordt er een kaart gemaakt van een meter. De voorrinder die wisselt goede slagen met zwakke slagen af. En dan mag Hendrik scoort, die slaat zelf nou weer op. En die is wat steviger in de bal aan het perk brengen. En die heeft ook wel in de gaten van, ik moet ook niet te veel verslappen. Want dan staan ze zo weer bij. Maar we gaan alweer beleven. We gaan het zien. Hendrik met aanloop en ze gooit hem. Ja, het begint ook al te knoffen, gooit hem op buiten. En dan is er weer een 2 voor de tuur van Marleen Bergsma. Dat rood komt sterk terug als ze zo deurzetten. Maar dan vooral door de fouten van de tegenstander. Ik zal nog eventjes deze bal nog even metnemen.
0: Meneer Van der Hoek, mag ik u er even op wijzen dat over 4 minuten is het 8 uur en dan gaan we er even uit voor het journaal.
1: Ja, nee, ik vind alles best. Dat heb ik er niet zei. Daar komt Hendrik, die gooit hem. Oeh, ze hadden vrij van Ken. Nee, hij bal wordt ingeven, dus 2 gelijk. Ik zie zeggen, Duke, het nieuws en de reclame.
0: Nee, dan mag er nou wel bij blijven, want we gaan het straks weer beleven in het volgende uur door de Van der Hoek.
1: Ja, dus
0: want Dirk en Henk zijn even klaar.
1: Oh, en dan mag ik nou doorgaan, nou ja, vooruit.
0: Dat mag.
1: Nee, dat is prima. Hendrik had die even de bal wat. Dirk net ook al zei, even wat jong leren en dan komt ze en heeft ze een paaltje en dan gooit ze naar de. Oeh, die Volgens mij had ze er vrij van kennen, want die bal was wel een centimeter of 20 voor. En nu wordt het een kaasje van. Alleen André Toering zei het vandaar leidt de kaas met de voorin, de man bij de voorlijn. Die gaf al aan van voor en dat mag hij niet doen. Hij mag pas aangeven van de bal is voor als ze allebei niks gedaan hebben. Dus dat was een foutje van de keurmeester eigenlijk. Want hij hoort dat niet te doen. Maar goed.
0: De partijen die we tot nu toe verslagen hebben voor de omroep Zilt, die duren eigenlijk wat lang. Dat kan je nooit aan die 25 partijen op één halen. Nee,
1: daar ben ik ook bang voor in dit geval. Maar dan wordt de bal wat voorslagen en dan is het inmiddels 4-2. Als we zover binnen, dan zei ze het wel nog.
0: Nou, de eindtune loopt. Zo is de eindtune wel.
1: Ja, ik hoor de eindtune.
0: Dat is de oude tune van Sportlokaal. Is dat?
1: Ja, dat is, het is nou Ziltavond of zo.
0: Ziltemiddag.
1: Nee, Ziltavond.
0: Ja, nu is Ziltavond.
1: Oké, nee, dan is het goed. Marleen Bergsma, klein kaartje en die gooit er voorin bij Hendrik Escoort. En die, die wordt keurig geretourneerd. En daar had het spul ook niet op rekend, want ze liepen al een beetje juichend weg. Maar het is inmiddels weer 4 geliekend eerst. Dus het is nog steeds van. Ja, ik ga er zo uit, Brian. Dit is, ik zeg, misschien dat ik deze bal net maar even metnemen kan. Marleen Bergsma met aanloop en ze gooit hem voorin bij Hendrik Escoort en die slaat hem best uit en we doen best ritten. En nog een keer een mooie triktrak voor het einde, voordat we naar het nieuws toe gaan.
0: Tot zover het einde van het tweede uur, Lanekaatsen 2026 op de woensdag. We zijn bij u na het nieuws van 8 uur. Tot straks.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Het uitkiezen van een nieuw bed bezorgt veel mensen slapeloze nachten.
6: 5031 schapen, 5032.
5: Van der Velde in Winsum zorgt dat u nergens meer van wakker hoeft te liggen. Met een uitgebreid persoonlijk advies en een ruim assortiment aan boxsprings, matrassen, kussens, dekbedden en nog veel meer. Van der Velde in Winsum, al 70 jaar uw slaapspecialist. Ga naar beddoloog.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij dag 3 van het Lanekaatsen 2026. Wij doen verslag in 3 perken met 3 verslaggevers. Henk Hempenius, Dirk Hoekstra en Doerde van der Hoek in perk 1. Doerde, kom er maar in.
1: We zijn hier met een hele spannende partij. We hebben dus inmiddels 5 om 4. Maar wel weer 4-niks nou voor het bestuur van Hendrik Escoort, Maud van der Veen en Maya Kors. En die kaatsen tegen Riks Fokkema, Wieteke Veenstra en Marleen Bergsma. Alle 3 uit Harlingen zinken nou ook naar buiten staan. En die, die hebben er toch nog weer een spannende partij van gemaakt. Alleen nou in dit eerste staan ze wel even 4-niks achter. Dat is, we moeten ook wel even zien dat ze nog even wat puntjes pakken om het echt spannend te maken. Alleen ja, dan lopen we wel heel erg uit wat het dier betreft. Maar goed, dat
0: zei ik al, hè?
1: Ja, maar dat maakt niks uit. Dat hoort bij de partij. Die nou pakt het partuur van Hendrik pakt een schone 6. En een kaartje van een meter of 12. En dat is, als Hendrik aan hem krijgt, is dat wel te doen. Maar we hadden net wel even op stand 5, 3 en 6 liggen. Dat was een tussenspel. En toen werd er dus hinderd. En de scheidsrechter zei ik direct van de punten ben voor de tegenpartij. En daarom werd het op een gegeven moment 5 om 4. En Marleen Bergsma die gooit hem. Ja, nou ken. Oh nee, dat is het nadeel van die kinderkopjes. Hendrik scoort. Maud van der Veen en Maaike Koster winnen van Petuur 11. Riks Fokkema, Wieteke Veenstra en Marleen Bergsma. Dus die zitten, Hendrik van der Schoot zit in de volgende ronde.
0: Dan kan er een streep of een kruisdeur partuur 11.
1: Ja, partuur 11 kan er een streep.
0: In groep 5. Dan ben ik toch zeer benieuwd waar Henk en Penis nu naar zitten kijken. In diezelfde groep 5 of naar een andere groep? Henk en Penis.
2: Ja, nummer 6 groep.
0: Oh, ja, nee, doe maar Henk. Doe maar, Henk. Ja, dat wist
2: ik
0: niet.
2: Ja, krijgt uiteindelijk groep Zoon, dus krijgt u dan zetten de nummers Zoon en 8. Afina Schrik, Marianne Mons, Aukje Kugen, Sjen Akaposma, Priscilla Sanders en Boukje de Vries. Die partij is echt, krijgt u dan zetten. 2 keer lezen er in het tussenspel. En dat betekent dus dat er nog weinig fantasie is. De beide partijen mooi even ruilen. Dus de formatie van Akaposma gaat naar richting de sluit. En zij mooi proberen om die beide keersen dus te verdedigen. Hier op in perk 3 wat er maar de eerste keer gebeurt. Die wordt de beste keer eigenlijk. En dat betekent dus dat de eerste op een onder telegraaf komen. In voordeel van Petoer van Akka Posma.
0: Okay. Even nog voor de statistieken, even voor de administratie, Henk. Nou, kijk nou naar groep.
2: Groep Zoon en dan de nummers Zoon 8.
0: Kijk, dat is praten, daar kan ik wat met. Dankjewel. Ik ga weer naar Dirk Hoekstra in perk 2. Waar kijk je nou naar?
3: Oude dames.
0: Oude dames? Dat mag je helemaal niet zeggen, zei Doeren.
3: Sorry.
0: Rijpere dames.
3: Rijpe teenagers.
0: Juist.
3: En ik zit naar de parturen 3 en 4 te kijken. Dat is Menke Jansen, Sanna Wierstra van de Heide, Wiep Zwager, tegen Regina Mulder, Lisa Lichthart en Tineke van der Veen. Dat binnen parturen 3 en 4 uur, dames 36 plus.
0: En er valt er niks van te zeggen?
3: Nou, het is één eerst voor, ik mag even zien, want ik heb even koffie dronken. Dus ik ben even zien wie is. Voor de witte Lisa Lichthart. Dat partuur, partuur 4, staat op een eerst. Het is net begonnen, dus een eerst en 4 niks. Verder is er nog niet veel gebeurd. Het gaat een beetje gelijk op. Hier wil ik het eerst maar even belaten.
0: Nou, dan stel ik voor dat we een muzikaal intermezzo gaan vanuit Vraneker, studio Vraneker. Brian, wat heb je voor moois uitgezocht?

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. En nu een momentje, Henk-Jan.
1: Ja, want ik ga namelijk het stokje, de microfoon, overdragen aan Marlies van Bon. Want ze is er, Brian. Ook even aan Doeren en Dirk en Henk. Ik ben er morgenavond weer om 6 uur en de microfoon is nu voor Marlies. Veel succes, Marlies.
2: Dankjewel. En dan pak ik hem even over en dan zet ik even mijn oren op. Zo, want dan kan ik ook even horen wat jij te vertellen hebt. Ja, het moest even heel snel en dan heb je een dubbele afspraak en dan wordt dat hem niet, hè. Ik heb mijn eigen pen trouwens. En, maar ik heb het op de radio gevolgd. Alleen kon ik het niet op 107.5 vinden. En ook niet op 106.2. Maar gelukkig wel op internet. Dus we kunnen alles gelukkig volgen op het internet. Via omroepzilt.nl. Dirk is nog steeds bezig. In perk 2, denk ik, Dirk.
3: Ja, klopt. Marlies, goedenavond.
2: Dag Dirk. Blij je weer te horen, jongen.
3: Ja, ik jou ook.
2: Hoe is het met de parturen 3 en 4?
3: Nou, het is ze gaan gelijk op. Het is een eerste gelijk.
2: Ja.
3: En ook twee gelijk. Dus gelijkmatiger kan niet.
2: Nou ja, ik bedoel maar. En Henk, hoe gaat het bij jij in perk 3? Is het nou?
4: Ja, ik zit nog steeds in perk 3. In mijn derde partij al, Marlies.
2: Ja, en dat is partuur zoon en 8. Hoe gaat het daar?
4: Ja, dat is het eerste is ondertussen verkeerste wie op Fjouwe Zoys. Dat is de keerste voorbij slaan terug de formatie van Ake Postma. Dus Ake Postma, Priscilla, Sannes en Boukje de Vries. Zij nemen de leiding in Afine Skrik, Marianne Mons en Aukje Kuken. Het eerste bordje zei dus binnen. Nou, ondertussen hing het er Fjouwe het wat in voordeel van het partij van Afina. Dus er is nog weinig van te zeggen. We zijn krek aan het begin van die partij.
2: Oké, en wat dan? Nou, ik zie hier bij Dode.
5: Ja, ik versta wel Friese.
2: Ja, lieve schat, maar ik ga bij jou gewoon weer op het Harlingen zo.
5: Ja, dat is ook
2: maar vertel even, waar ben we nou mee bezig? Ben je aan het inslaan?
5: Nee, we zijn al los.
2: Ze zijn al los. Ook zien inderdaad. Oh, ik moet even opletten.
5: Ik zou wel een blokje. Maar we kaarten hier de oudste groep van de man.
2: Oké.
5: Okay. 60-plussers. En dat is Patuur 1, Hans Buikhuizen, Harlingen. Polyquast Harlingen, Frans Abende Harlingen tegen Johannes Wolbers uit Overste Bierum, Jochem Broekstra Harlingen en Eddy Scholleman Harlingen.
2: Oké.
5: En allemaal bekende namen, alleen ik zag net Eddy die was aan het opslaan, maar die ging meteen, maakte er meteen een buikschuiver van en hij sloeg hem ook naar voren.
2: Nee.
5: Maar goed, Eddy was vroeger was een hele goeie neen.
2: Ja, ja.
5: En, misschien dat het toch de leeftijd wat mij speelt dat het wat minder wordt, hoor. Maar.
2: Nou, weet je, ze mag geluk prijzen dat het droog is.
5: Vind je?
2: Nou, ja.
5: Ja, maar ik bedoel voor het publiek, want het is spectaculairder als wat regent.
2: Ja, maar in de gut, jongen. Hé, hey, heb je wel zien hoe ze maandag scuvers maakten daar met die gladde steen?
5: Ja, ik had het even een beetje volgd via de webcam.
2: Ja.
5: En het was, maar ik ben het met je eens, hoor, want het is ook nog levensgevaarlijk eigenlijk.
2: Ja.
5: En zeker met die kinderkopjes die hier liggen, bliert hier letterlijk alle kanten uit.
2: Ja, precies.
5: En dit is veel beter. Alleen, Brian had het er net over 8:30 krijgen we regen.
2: Nee.
5: Dus dan ga ik dan naar huis.
2: Nee hoor, nee, jou blijven zitten. Jou trek je zwembroek aan en kom niet verder dan je velletje.
5: Nee, ik loop alleen weg als het hem zegt dat er reclame komt of zo.
2: Oh, oké, nou vooruit. Verdorie, had ik toch even een paraplu met te regelen voor jou? Ja.
5: Nou, ik weet niet of Brian wel een goede weerman is hoor. Dus
2: oké, nou ja, weet je, hij heeft de apparatuur bij de hand om het gliek in de gaten te houden. Ja. Maar we zien het wel en dat zeg ik, kom niet verder dan je velletje.
5: Ik zal nog even de stand doorgeven.
2: Ja, graag.
5: Dat is hier het eerst voor. Voor het partuur van Hans Buckhuizen, Polyquast en Frans Albeda. En we zijn net los, dus er zit nog niet echt spanning op het
3: partij. 6 gelijk.
5: Ja, toen maar Dirk.
2: 6 gelijk. Dirk, we gaan nou naar jou toe.
3: En een verschrikkelijke trektrak tussen parturen 3 en 4. En dat eindigt in een terugslag in de van Tieneke van der Veen. En het wordt een kleine kaats van een meter of 2. En er moet wisseld worden. Dus het is zes gelijk en een kleine kaart.
2: Bloedstollend spannend. Ja,
3: ik neem dit even met, Marlies, hij doet het vinden.
2: Ja, als die andere jongens niks hebben, dan vind ik het best.
3: Hij wordt achterin gebracht, wordt uitslagen en weer een trektrak in drieën. En ze krijgt de bal daar achterin, ze krijgt de bal niet uit het perk uit. Dat is een spullend eerst voor Lisa Lichthart. Tineke van der Veen en Regina Mulder, partuur 4.
2: Oké.
0: Hey Marlies, Henk? Ik heb positief nieuws. Want de meeste regen die draait om Harlingen heen. Dus het valt gelukkig allemaal mee.
2: Nou.
3: Dat is altijd zo, Brian.
2: Het meeste valt ernaast.
5: Nou, bij mij niet hoor.
2: Mooi jongens, wat voor spannend is er verder te melden? Laten we eerst even een muziekje draaien.
5: Ja, doe maar. Wat mij betreft even een stukje muziek.
3: Doe maar.
2: Oké. Okay.

0: Ja, dat waren natuurlijk de Cinderella's met Gaia met een singeltje om. En ja, dat zijn natuurlijk de geluiden die we horen willen als we naar het Lanekaatse luisteren. Maar ik zag hier in perk 1 er een ongenadig op zijn kribbels belanden. Moeten die lui niet een kniebeschermers hebben?
1: Nou ja, het in ieder geval lange broek aan, want dat valt me bij de meisjes en zo op. En de dames, die zijn allemaal in de korte broeken. Ik denk, als ze een schuwe kan maken, dan is alles open.
0: Ja.
1: Maar Jochem die lag bijna met zijn hoofd in het kruis van Sietse Chinees.
0: Ja, ik zag het gebeuren.
1: En Sietse begon al te lachen en denk, oh, ik vind het al wel lekker ook, geloof ik.
0: Hou op, Skyut.
1: Maar dit was even, ik schrok zelf ook even hoor, want hij was gewoon even zijn controle kwijt. Maar ja. Hij miste de bal ook, dus dat was jammer. Maar we hebben hier momenteel een stand van spullen, maar niks voor Polly en Frans Boekhuizen en Frans Albeda. En bij Polly noem ik bewust eigenlijk in achternaam, want dan weet iedereen haast wel dat ik Polly Kwas bedoel natuurlijk.
0: Ja, er is er maar één.
1: Dus, maar Eddie Schollema die is nog verschrikkelijk fanatiek en daardoor miste hij net ook een bal, omdat hij eigenlijk te fanatiek was. Maar dat heet dan ook nog wel. Maar ik denk, ja, dan ben je dik boven de 60, dan moet je toch een beetje wat meer ervaring hebben op dat gebied. Maar goed, mooi dat ze nou zo fanatiek binnen. Eddie komt nog even met zijn opslag, ik zal hem even metnemen. Ik weet hem al, Frans Albeda. Even voor Dirk. Dirk,
2: ja.
1: Frans is een aangetrouwde neef van mij.
2: Oké. Okay.
1: Ja, met Boukje Bakker. En dat is een volle nicht van me. Dus ik heb nou ook al een familie aan met kaatsen.
2: Dat moest nagaan.
1: Ja.
2: Jongen.
1: Ja. Maar nou is er niet zo ver volgens mij.
2: Nee, nog niet. Nee.
0: Maar nou toch Dirk even naar Paulijn hef. Hoe ligt het daar op perk 2?
2: Nou, het is helemaal gelijk getrokken, Marlies. Het is spullen gelijk. En 4-niks voor Minke Jansen, Sanne Wierstra en Wiep Zwager. Die staan met 4-niks voor. Nou, en in de eerste is gelijk, spullen gelijk. Het gaat gelijk op, het gaat niet zo snel. Het is ook dames boven de 36 jaar. Dus,
0: De jonkies nog. Oh. Ja, oké.
2: Okay.
0: Henk Hempenius.
3: Ja, Marlies. Ja, nummer 6 is in de nummer 8 van. De nummer 6 van. Zijn de nummer 8 van groep 6, dames 36 plus. Ja, dan gaat het ik om en om. Mooie bordjes. Afinia Schrik, Marianne Mons, Aukje Kuken. Zinne, Aka Posma, Priscilla Sanners en Boukje de Vries. Ja, het eerste bordje ging dus naar het bedoel van Aka Posma. Ja, dan wordt het Sorry Leak uiteindelijk. En dan is het toch het bedoel van Afina. Wat op het goede moment even een touw wit te slaan. Ze pakken dat bordje dus weer om. Dan is het eerste leak. En vervolgens op de renners uit naar een zuivjaal voorsprong. En ik dat eerst winnen zij te behouden. En daarmee komt de proef van Afina dus op een spul om het eerste voorsprong. En nou jouw geliek. En nou is het Bouke die Fries. Ja, die stuurt die bal richting het perk. En die valt precies in het hoekje van. Kijk hoe de voorlijnen heen. Dus een heel goede opslagbal. Spul om het eerste. Dus. En jouw geliek. En nou een net al te grote keert natuurlijk. Twee keertsen in het tussenspel. Shannon, de eerste is een hele dikke keer, die laat op een Medicraft draaien. Vooral de bobbeline. En dat betekent dus dat het alle hens aan dek is om wat te bedoelen van Aka Posma. Zien wat er gebeurde, Geert. De bedoel van Afina Zaje, mooi de opslag voor komende bal komt naar het perk. Daar, en die bal is van het perk. En het zijn hele dikke kist. Die jou je dus furt. En zo komt het bedoel dus van Aka. Als eerste op de Zoysje voor jou voorsprong in dit eerste spul. Om het eerst dus. En Zoysje jou in die liedse kist. Ja, die neem ik maar even mooi. Zien de stand waarin. In Liekwicht Lutsen wordt op dat het betoel van Aka toch als nou gewoon het langste hand loopt en de voorsprong via de Ruud te bouwen. De Zilletouw was die matte. De spul om het eerst dus en Fjouwe Sojtje onder de Telegraaf. En die keert ze, ja, die laat ze wat op de midden tussen de voorlijnen en de bottenlijnen in. En ze zien wat er gebeurt Geert hier. Komt, die opslag komt naar het perk daar, die komt voorin. En dan, die zit oer al tussen droog. En dan is het toch uiteindelijk wie het spullen gelijk te kiezen wordt passeerd. En daarmee is de stand volledig in Liekwicht tussen de nummers 7 en 8. Afine Schrik, Marianne Mons, Aukje Kuiken, Sjen Aka Posma, Priscilla Sanners en Boukje de Vries. Spullen gelijk.
0: Oké, Henk, dankjewel. Ik wil toch nu eerst even naar Doorde, want Doorde er gebeurde hier van alles.
1: Ja, ik had even 6 gelijk, maar ik... Het is inmiddels spul om het eerst voor de partuur van Polly. Want Eddie die pakte het eerst, alleen die had een verminste opslager. Die had nog 5 ballen opslagen en had nog niet 1 in het perk gekregen. En dat is voor Eddie, ik zie het aan het kopje van hem, ook die staat zichzelf te vergrien. Maar ja, je hebt met je maten te maken. En deze die kan echt, die kan beter niet opslaan. Maar ik weet niet of Jochem Broekstra ook opslaan kan, want dit wordt een verliezer voor Eddie als het zijn deur gaat.
0: Oh jee.
1: We zullen deze nog even met hem. Misschien dat hij nou kijk eens en hij slaat hem weer voor. Het is die man die af en met een stukje overlopen. Want het is nou een schone 6 voor het partuur van Polly. En Polly mag nou een kaats opslaan van bij de opslag. En Polly die jaagt ze niet meer zo net perkens dat hij vroeger deed. Maar hij plaatst ze nou meer en hij gooit ze wat diep achterin. En dan is het Freddy Haskien doen om die ballen ver weg te krijgen. Maar we zullen even zien of Polly bij deze kaats ook presteert. Want dan pakken ze de 3 blokjes. Maar we zullen even zien. Polly komt met zijn aanloop en hij gooit hem. Gooit er weer diep achterin bij Eddie en Eddie slaat hem bijna op een voorstraat.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat houdt dus in, het is hier 3-1. En daar wil ik het eerst voor even bij laten.
0: Oké. Okay. En Dirk?
2: Bij mij is 3-2 en 6-2. Het kan verkeren, zou ik gaan zeggen. Ze gaan nog even wisselen, want er is een kleine kaats van 1 meter of 3 buiten het perk. En het kan dus 4-2 worden. Het is totaal draait, want in het begin stond Regina Mulder en Lisa Lichthart voor. Maar het is nu Minke Jansen en Sanne Wierstra en Wiep Zwager die dus op 3-2 staan en op een 6 staan. En de bal wordt voorbijslagen door Tineke van der Veen. En het wordt dus 6-4. We moeten nog even wachten hoe dit afloopt. Het kan nog 6 gelijk worden natuurlijk. De rode Petuur 4. Petuur 3 die staan aan de opslag. En dat is Menke Jansen. En die neemt de bal. Brengt hem voor in. Bij Tineke van der Veen. Maar die slaat hem lik in de handen. Maar die slaat er kwaad. Dat was Menke Jansen, sorry. En het is 6 gelijk worden. Die sloeg hem kwaad. En Sanne Wierstra die moet nou opslaan om te zien wie het bordje krijgt. Ja, dat is 6 gelijk. En ze brengt hem voorin weer bij Tineke van der Veen. En het blijft een kaatsje over van misschien 1 meter. Dus het moet eerst weer even wisseld worden. Om te zien wie nou deze 2 punten krijgen. Het gaat aardig gelijk op. Het is aardig spannend. Alleen ja, het duurt even voordat het zover is. Ze brengt de bal voor in. En die slaat hem. Dat is Wiep Zwager. En het is rood. En dat is 4-2 is het hier worden. Voor Minke Jansen, Sanne Wierstra en Wiep Zwager.
0: En ik zie
2: Petuur 3.
0: Petuur 3?
2: Ja.
0: Ja. En Doorde,
1: ja.
0: Wat hangt er bij jou nou aan de Telegraaf?
1: Nou, er hangt nou 3-1 en 6 niks. En ik denk ook niet dat Eddie dat met zijn petuur nog opredt. Omdat hij dus die vermeerste afslagen, die man. Hij doet zijn best, maar hij gooit alles buiten en voor. En als hij eens 1-1 brengt, dan slaat ze hem boven. Dus dat heeft ook weinig zin.
0: Ach.
1: Dus ik denk dat het een beetje. Of Polly die met de fouten maken, ja, zoals nou, want ik hoort nou ook 1 buiten.
0: Oké, okay. Oh ja, die komt deze kant uit.
1: Ja, dus dat ken ook nog, maar dan wordt het een beetje een foutenfestival en is er niks aan om naar te kijken.
0: Ik heb hier een paar jonge knapen en daar wil ik eens even wat vragen.
1: Ja, doe maar.
0: Hoe heet jij?
4: Reda.
0: Hallo Reda. En hoe heet jij?
4: Lucas.
0: Dag Lucas. Vermaken jullie een beetje hier op de lanen met het kaatsen?
4: Nee.
0: Nee, hebben jullie zelf ook met schoolkaatsen meegedaan?
4: Nee.
0: Heb je er wel een beetje verstand van dan?
4: Nee.
0: Wat kom je hier dan doen? Of zijn hier allemaal papa's en mama's die dat willen zien?
1: Dat is een diepte-interview.
0: Ja, dat zeker weten, want ik wil graag weten waarom ze hier dan lopen. Maar gaat papa en mama dat dan niet even uitleggen?
4: Ja, soms.
0: Oké, en je vindt het nog steeds niet interessant? Jullie gaan geen kaatsers worden?
4: Nee, natuurlijk niet.
0: Natuurlijk niet? Nou, dan ben je geen echte Harlinger. Nou, dan ga ik weer terug naar de paturen. Ja, ik bedoel, ik denk dat is de nieuwe generatie, die pakt het op. Maar nee, helaas.
2: Nee,
0: daar en Lucas.
1: Sterk interview, Marlies.
0: Ja, nou, ik denk, ja. Ze lopen hier de hele tijd omheen te dartelen. Ik denk, zal ze nou even de microfoon geven? Wel leuk. Goed, ik zie verder geen spannende dingen. Ja, bij de Telegraaf van Dirk zie ik...
1: Ja, 6-4 en Eddie die komt weer even terug in het eerste.
0: We gaan... Ja, oh, Eddie komt terug. Door, hè?
1: Ja, en nou meest hij nou eens een kaart. Maar Eddie bleef overeind, want ze hebben de eerste de beste bal die hij afsloeg, ging hij onderuit en nou redde hij het op, maar hij miste wel de bal.
0: Oh jee.
1: En de kaats die leidt nou bij de opslag en Polly mag hem opslaan. En als hij deze inbrengt, dan denk ik dat het ook 4 om 1 wordt, maar ik zit wel eens vaker ernaast. Maar Polly die... wat ik al zei, hij breekt ze niet meer met zoveel gang erheen en hij gooit hem nou... Nee, hij slaat hem voor. 6 gelijk. Ik blijf even aan de lijn hangen.
0: Blijf heel even hangen.
1: Ja, want dit kan dus in principe toch weer spannend worden. Als Eddie het eerst pakt, want dan is het 3-2. Dan is de spanning weer helemaal terug. En ik had het idee dat Polly ook wel heel erg voorzichtig deed. Nou, ben ik niet van hem ben. Maar goed, hij komt nou weer met zijn aanloop. En hij gooit hem nou weer achterin bij Eddie. En Eddie die raakt hem best. En nou is het even een kaats, zegt de keurmeester. Dat was jammer, want Eddie die sloeg hem best uit. Maar het is wel een kaats bij de opslag. Dus ook die neem ik nog even met, want Eddie mag hem zelf opslaan. En ik heb hetzelfde idee, als hem inbrengen, dan zie ik Frans of Hans direct dan niet bovenslaan. Even voor de duidelijkheid, Hans Buckhuizen en Frans Alveda. Ja, die is even aan het mopperen op André Toring, de keurmeester.
0: Oh jee.
1: Wat dat ding niet boven, was een beetje uit de gein hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, dat komt u met zijn aanloop. Hij gooit hem. Oeh, hij slaat hem buiten. Ja, nou gooit hij hem dezelfde bal. Het is hier 4-1. En ik ben bang dat dit het. Hoe noemen ze dat? Knakpunt. Het kantelpunt. Nee, maakt ook niks uit. Het is 4-1 en ik ben bang dat Eddie dit niet meer opbrengen kan.
0: Nee, je weet het niet. Maar als het heel spannend wordt, dan roep je Lammerik aan de beurt.
1: Ja, dan kom ik er wel weer tussen.
0: Dan, Henk is nog op dit moment even een beetje rustig daar.
2: Ja.
0: Henk?
2: Ja, nee.
0: Nou, nee? Oh, dit?
3: Ja, kist altijd naar mij, Marlies. Want ja, het verschil rint op. Afina Schrik, Marianne Mons, Aukie Kuikens, Akka Postma, Priscilla Sannes en Boukje de Vries. Het weer truien, maar twa. En dan pakt de pedoel van Afina op naar een Skinner Sois. En ze weten de keertje te behouden. En zo rennen ze dus verder en verder uit langzamerhand. Dus Afina, mooi, Marianne en Aukie. Zij steen vier om het twa voor ondertussen. Zijn Akka, Priscilla en Boukje.
0: Oké, Dirk.
2: Oké, het is hier inmiddels 5-2 worden.
0: Oeh.
2: Ja, het gaat nou een beetje een eenzijdige wedstrijd worden.
0: Oh jee.
2: Want Lisa Licht had de partuur. Nou, dat moet eigenlijk een beetje inleveren. Ze missen op bal. Ook met het uitslaan, maar ook op opslag. Ze staan nu weer op opslag en Lisa Lichthart, die heeft de opslag overgenomen, zo te zien. En die brengt nou de bal voor in het perk. En hij komt de kaats dus niet voorbij. Dus Lisa Lichthart en haar maten, die hebben weer 2 puntjes erbij. Maar ze staan wel achter met 5-2.
0: 5-2. En hier gaat het op perk 1. Hangen er weer 4 onderin.
1: Ja, en Jochem Broekstra die heeft de opslag overgenomen van de vermeerste opslager van... hoe heet die? Eddie Scholema. Ik word even Johannes Wolbers. Maar Jochem die begint net zo sterk als zijn voorganger, want die gooit hem ook buiten.
0: Oh.
1: Dus het is inmiddels alweer een schone 6 voor het partuur van Polly. Met een kaats ongeveer in het midden van het veld.
0: Moeten we dan even bij jou blijven?
1: Ja, even zien of ze de 5 eerste nou pakken. Polly komt, hij gooit hem nou voorin, hij gooit hem weer voor. Weer te voorzichtig. Ik zeg, daar ben ik eigenlijk niet van op ben. Maar ja, wat ook een dagje ouder. Ik ben, maar dat zeg ik, die gang heeft hij er ook al niet meer in. Maar hij heeft op zich wel dat deel in moeten opslaan. Hè, want meestal gooit je ze wat diep achterin. En dat is hier op een laan is dat altijd wat lastig, want dan vliegen ze zomaar kwaad. Tenminste voor de perkspelers. Dan komt Polly en nou gooit hij hem. Ja, nou gooit hij hem. En nou, geen Frans kunnen staan.
0: Dat moet heel even naar Henk. Wordt het daar spannend?
3: Nou ja, dat bedoel van Afina Schrik, Marianne Mons en Aukje Kuiken hebben ondertussen nog bij de Schinnenshuizen te pakken. En de kooit een keertje komt er nog te lezen in het tussenspel. Maar het zijn dus Aka Postma, Priscilla Sanners en Boukje de Vriese groep Zoon. Zoon zijn acht, dus die opslag neem ik maar even mooi. Ja, het kan samen 412 worden hier in het voordeel van het broer van Afina. Dus zij mooi de keertje proberen te verdedigen. En dan is het om Priscilla en Boukje om die keertje dus, te passeren. Schien, wat er gebeurt in dit verjaardag moet waar en schinnen zoals ja gaat het dan in echt in je kant toe we zullen het oude maar dat komt voorin ja die keer is net voorbij ja zo gaat het even heel hard in voordeel van het bedoel van Afina Schrik. Zij staan 400 waar voor hier in Perk draaien.
0: Oké, en Perk 1?
1: Ja, er is inmiddels 6-4 want hij komt dan alweer een beetje terug en hij probeert nou weer Frans Albeda, maar die slaat een. Die mist ook wel. Dat was een Dirk Triktak. Triktrak. En zelfs die Wolpers heeft voor de eerste keer een bal keert. En dat is het in deurzetter. Hij heeft al nog wat goeds aan deze partij. En dan met Polly met. Het staat, even zien, ja, Polly moet nou die kaart verdedigen. En het is een klein kaartje, dus hij kan niet het risico nemen om er zo heen te drijven. Dan komt hij. En hij gooit hem diep achterin bij Eddy. En Eddy krijgt een knap uit en dan moet hij zelf. Nee, het is 6 gelijk. Eddy is soms net een Duitse, de best was van hem af wat hij echt verloren heeft. Want hij laat nooit de moed zakken in die zin. Ondanks dat hij wat mindere maten heeft.
0: Het is dus wel een knokkersmentaliteit.
1: Ja hoor, absoluut.
2: Het is hier ook 6 gelijk.
1: Ja, nou Polly doet nou zijn opslag. En dan komt hij een dikke kaart. Ja, wat een dikke kaart. Doe maar Dirk.
2: Oké, het is hier 6 gelijk. En het kan beslissend wezen, want het is 5-2 voor Mick en Jansen en Sanne Weerstra. En de bal wordt voorin gebracht, de Lisa ligt dat richting de bovenslaan en ze slaat hem boven. Dat, die krabbel even terug naar 5-3. Het is nog niet uit hier. Dus dan gaan we nog even verder.
1: Oké, dan neem ik het weer even over, Dirk. Ja, want het is 6 gelijk met een kaart tegen de bovenaan. Dat het kan ook zomaar weer 4-2 worden. Afhankelijk van wat Eddy doet met zijn afslag. Die staat even wat te praten met. Ik weet niet met wie, maakt ook niks uit. Hij zoekt even wat steun in het publiek. Hij zet zijn maat die van hem is voor de kaart. Die man moet ook alles voor zijn willen. Daar komt Eddy. Eddy brengt hem naar Frans. En Frans die. Nee, die redt dat niet. Oeh, Eddy mist hem aan al voor de kaart. Dus het is hier inmiddels 4-2. Op naar de volgende.
0: Oké, en welke volgende wil? Of draaien we een muziekje? Nee, toch?
1: Mag voor mij ook hoor.
0: Ik weet niet hoe ver de man binnen. Als het spannend wordt, dan kan men niet in de muziek draaien.
2: Nou, het eerst moet nog beginnen. Het is 5-3 worden hier dus net nou.
0: Oké.
2: En 1-2 kaatsen waren er.
0: Oké, dan gaan we nog even naar Henk.
3: Dat kan altijd, Marlies, want hier is het wedstrijdpunt. Een bobbeslag van het bedoel van Afina Schrik. En zij komen dan maar op een 4-2 en een 6-2 voorsprong. Dus ja, ze hebben de volgende omloop binnen handbereik. Zo kan je het wel sissen. Afina Schrik.

0: Fine Schrik, Marianne Mons en Aukie Kuken. Die gaan terug naar de tweede om naar de volgende list. En dat is partij nummer 7 van groep 7. Zij winnen op 4-2, 6-2.
1: Mooi, dankjewel Henk. Ja. Mooi. Heren van Perk 1 en 2, Dirk en Doorde.
2: Hallo.
1: Ja, Dirk.
2: Nou, het is hier 6 niks en 5 om 3. En die 6 niks is voor het partuur wat 3 eerst net. Dus die krabbelen weer een beetje terug. En dat is Tineke van der Veen, Lisa Lichthart en Regina Mulder. Nou, ze sloegen net ook een in trektrak boven. Dus, en dat was een groot feest binnen het partuur 4. Even zien wat er nou gebeurt. Het is dus 6 niks. Het kan als hem boven slaan, dan dat zou je fantastisch wezen. Want dan wordt het 5-4. Maar de opslag slaat een buiten, dus het wordt wel 5-4. Alleen door een buitenslag. Dus het is even rustig hier. 5-4. En partuur van Minke Jansen aan de opslag. Oké. Die wordt het maar één belaten.
1: En bij Doorde hangen er weer 6 onder.
3: Ja, het is hier 4-2 en 6 niks voor Polly Kwast. En Polly Mannen zelf een kaart afslaan, die leidt bij de boven. En hij brengt hem nou wel in en die kan hem niet slaan. Het is hier 5-2. En het loopt snel op zijn eind op deze manier. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het partuur van Eddie Scholema en niet zozeer Eddie met zijn maat. Die was 3 eerste buiten geworden. Dus het is een beetje geflatteerd eigenlijk, die 5-2. Nou ja, je zoveel buiten gooien.
1: Oké.
3: Polly die gooit hem weer achterin bij Eddie. En Eddie kan hem weer niet slaan. En je kan nou aan Eddie zien dat hij denkt van nee, ik ben er eigenlijk
1: klaar mee.
3: Ik zie het niet meer zitten.
1: Oh jee, de put is Ruud.
3: Ja, hij begint te lachen en zo. Het fanatisme zit niet meer op het gezicht. Dat zei het meestal, bij Eddie meestal genoeg.
1: Oh.
3: Dan is hij er klaar mee.
1: Hij laat kopje hangen.
3: Ja. Maar goed, het partuur van Polly is ook wat completer hoor. Die kennen alle 3 een beetje kaatsen.
1: Dat, okay.
3: Dat scheelt wel een stuk toe.
1: Ja, maar hij slaat nou prachtig.
3: Ja, maar hij wordt ook weer aardig inkorten.
1: Okay.
3: Dus uiteindelijk heeft hij er nog niks aan.
1: Ach jeetje, maar eindelijk wordt raakt en dan levert het nog niks op.
3: Nee, daarom. Dus, ik zie dat bij Dirk inmiddels 5-4 is.
2: Jazeker, ja.
1: Oké, Dirk.
2: Door een buitenslag, dat ga ik al even melden. En nou ben je inmiddels weer bezig. Het is 4 niks. Voor diezelfde die dus maar 4 eersten. Hè. De Susan zeggen dat we direct ook nog 5 eersten gelijk hadden dat ze doorgaat.
1: Ja hoor. Ze maken het weer spannend.
2: Ja, zeker. Want ze hebben 4 niks en er zijn 2 kaatsen. Als ze die binden halen. Nou ja, dan kan dat zomaar wezen dat ze 5 eerste gelijk worden. Maar het zijn niet zulke hele dikke kaatsen. Dus het kan alle kanten niet. Die wordt voor inbracht. En volgens mij valt die op haar voeten. Dus die is aanweest. Dat is 6 niks. Nou, daar ben we er bijna al. En nou nog een kaatsje van 1,5 meter. En de opslag die wordt voor inbracht. Maar nou wordt die best uitslagen. Dat het wordt 6-2.
1: Je maakt het alle twee wel heel spannend. Want loopt het volgens mij ook een beetje spannend hier.
3: Nou, nee, niet spannend. Maar het was net even een beetje lachwekkend. En die slaat de bal uit en Polly staat te wachten en te wachten op een stuit.
1: Ja.
3: En dan stuit hij net de andere kant op. En toen vloog hij boven.
1: Ja, de dus, gaven van het lanenkaatsen.
3: Dus het publiek geniet daar ook alleen maar van. Joh. Dat hoort er ook een beetje bij. En vooral bij die kinderkopjes had hij daar op stuit. Je weet eigenlijk nooit welke kant dat je ook gaat.
1: Nee, het blijft spannend.
3: Ja, het is hier met wel 4 gelijk in het eerst.
1: Ja.
3: Dus in die zin weer een beetje spanning. En Buurkriezen begint nu ook de bal om wat voor te gooien. Het is een 6 voor het partuur van Eddie Scholema.
1: Ja.
3: En Eddie mag hem zelf afstaan. Het is een klein kaartje van een meter of 2.
1: Okay.
3: Dus als hij hem een beetje diep achterin krijgen kan, Eddie, dan kan het ook zomaar wezen dat het 5-3 wordt. Hier kan ik ooit die Kassie van Heijden, die zei het even met hem en dan gooit hij de bal naar Kassie toe. Maar allemaal Jolijt.
2: Het is hier 6 gelijk. Wat?
3: Ja, toch maar Dirk.
2: Oké, 6 gelijk. Het is 5-4 en 6 gelijk. En we zullen zien welke kant er wordt. Minke Jansen en consorten staan aan de opslag.

0: En die staat op scherp. De bal wordt voor inbracht. En ik kan het niet goed zien, maar hij lijkt dat hij voor is. En dan is het werkelijkheid worden. Het is 5 eerste gelijk. Het is 5 eerste gelijk, dus het wordt nog spannender eigenlijk.
1: Ja, je zoeken ze wel uit, want volgens mij had hij het volgende puntje ook als gelijk.
0: Ja, klopt. En dan leek het er ook niet op.
1: Nee.
0: En dit ook weer. Maar ja, het wordt spannender en spannender. En het wordt nou achterin gebracht bij Lisa Lichtdad. En die kan de bal uitnemen. Maar ja, die wordt teruggeslagen door Menke Jansen. En het is een tweetje voor Menke Jansen, Sanne Westra en Wiep Zwakker. We moeten even zien hoe dit afloopt. Dat het ergens anders spannender is, dan moeten ze het even melden hoor. Wij binnen met het laatste eerst bezig. Sowieso.
2: Wij horen dat graag, Dirk.
0: Oké. En er wordt voorinbracht bij Tineke van der Veen. En die krijgt hem niet heel goed op aan. Het is een kaats van een meter of 4. Dat in kaats. En nou gaat Menke Jansen opslaan. Volgens mij, nee. Of die geeft de bal. Nee, toch niet. Ze doet het zelf natuurlijk. Dat is logisch. Die heeft een verminst opslag. En die brengt de bal voorin bij Tineke van der Veen. En weer één die is op een pink rijdt. En die gaat rechts naar de stoeprand. En dat is een klein kaatsje van een meter of 2. Dus 2 kleine kaatsen tussen het perk en de opslag in. En dan moet er even wisselen worden. En het is 2-0 voor Menke Jansen en haar partuur. En nou staat Lisa Lichtnaat staat bij de opslag en die brengt de bal buiten. Tenminste, volgens mij, ik kom niet goed zien, maar volgens mij wordt die buiten. En het is 4-0 voor het partuur 3 van Menke Jansen. En dus er komt direct een beslissing. Nou gaat Regina Mulder, die gaat opslaan en die brengt de bal in het tussen de voorins en de achterins in. En die slaat hem voorbij volgens de scheider. Het is 6-0 en 5 eerste gelijk. En het kan dus nou met de laatste slag worden als Menke Jansen deze goed verwerkt. Ja. En het is intussen spel een trek-trak en het is, Lisa Licht gaat die de bal terugbrengt in het perk. Het is over de grond. Helemaal tot aan de kwaadlijn toe hier bij de boom. Zo ver al die deuren en het is 6-2. We moeten nog even geduld hebben, want het gaat nog even deur. Maar even zien, ze gaat weer opslaan, Regina Mulder. En ze staat klaar, de rest staat in het perk. En hij wordt nou voorinbracht. En die wordt zo te zien keert tussen het opslag en het perk in. Nee, toch niet. Schijnbaar op het lichaam. En hij kon niet goed zien. Dus ze feliciteren elkaar. Dat Menke Jansen, Sanne Wierstra en Wiep Zwager wonnen met 6-5.
1: Ten koste van Regina Mulder, Lisa Lichthart en Tineke van der Veen.
0: Alsjeblieft. Dus
1: mooi.
0: Portuur 4 is eruit.
1: Portuur 4 is eruit. En dan gaan we nu toch nog even naar Doerdum.
2: Ja, het is hier inmiddels 5-3. En 4-2 voor het portuur van Polly Kwast. En Eddie Schalderma moet nog een klein kaartje verdedigen. En hij moet toch proberen om de kaas te pakken, want dan 4 gelijk, dan blijven ze mooi in het eerst. Dan komt hij met zijn aanloop en hij gooit hem naar Frans Albe en die mist hem en ze missen hem allebei. Het is 4 gelijk. Dat was even een verrassend afstand, want ze net gooiden ze allemaal diep achterin en nou voor. En Frans die dacht even, ik tik hem even, maar ja, daar sla je mis. Dat is op die leeftijd met zoveel ervaring, ook wat Frans Albe daar betreft, valt me dat wat tegen, maar goed. Dat hoort bij het spelletje. En wat ik zei, Eddie begint op een gegeven moment weer wat te leven. Ze net dacht ik even van hij geeft de bol op, maar
1: ja.
2: Hij heeft nog steeds het eerst 4 gelijk en hij zei tegen Simaan allebei naar voren. En hij stuurt ze inderdaad naar voren en dan gooit hem nou weer naar Fraas en dan krijgt hij hem zelf onder haas en hij slaat hem een hele eind terug. Dus een kaartje nou, van een meter of twee. Alleen nou met Jochem Broekstra met opslaan, die heeft nog maar één in het perk gebracht en de rest allemaal voor en buiten. En dat is dat kan voor dit eerste dodelijk wezen, want dan komen ze met de 6 achter. Maar we zullen even zien. Jochen, en hij gooit hem. Ja, hij slaat hem nou in het hoekje. Maar we, en oeh, nee, niet kwaad. Hij is niet kwaad. Hij zit, dus dan is het een 6 voor het partij van Eddy. Die wolven sinds die balkeer er is, heeft hij al drie keer de punten gepakt. En dat, kijk, dan zie je het aan Eddy ook. Hè. Je kunt het zien, Marlies. Hè.
1: Ja, ik zie het.
2: Hij straalt weer helemaal.
1: Hij wordt weer fanatiek.
2: Ja, hij leeft op en met dat kaartje wat ze hebben. Want Polly die kan ook niet zeggen van ik go in zo even.
1: Nee, heen. Nee.
2: Dus hij moet ook wat risico nemen. En kijk, dan is het wel 5-4 en dan is toch de hele spanning weer terug. Dan komt Polly en hij gooit op voorin. Maar ja, nee, Eddy, best iets van Eddy hoor. Het is hier 5-4. En ze zitten weer helemaal in de partij.
1: Ze zitten er weer helemaal in.
2: Ja. Dus ik weet niet of Henk ook nog tijd heeft die bezig is. Of...
3: Nee, ze zijn al rond inslaan door. Dus
2: okay. Wat dat betreft,
3: nou, dan is het even rustig.
2: Dan ga ik even door. Polly. Polly gooit hem nou weer naar Jochem. En Jochem, ja, die maakt een kaats. Er had iets meer in zitten, maar het was wel een mooi baaltje op zich. Maar uiteindelijk, in het perk doet Jochem het op zich knap. Hij heeft nog bijna ballen zitten laten. Het is alleen jammer dat ze met de opslag zoveel weggooien. Dan krijgen we Buukhuizen. Buukhuizen met zijn aanloop. En hij gooit hem binnen Jochem en hij slaat hem weer. Oh, Frans Albeda die kan hem net keren. En dan wordt het een kaartje van 1,5 meter. En nou zitten ze, Eddy en Frans, die omhelzen elkaar even. Dus zo hoort het eigenlijk, hè. Wel fanatiek, maar ondertussen wel even liefde om elkaar doen.
1: Ja, precies. Sportief heet dat.
2: Oh, heet dat sportief?
1: Ja, dat noemen we sportief.
2: Ik noem het gewoon lief.
1: Oké, ook goed.
2: Nou, we hebben het vanavond eerder over gehad met zoveel land in de wereld. Is dit wel mooi dat het even gebeurt.
1: Alsjeblieft.
2: En Fraas die slaat de bal. Oh, die slaat hem wel terug. En nou, nee, hij komt niet aan de kaart toe. Het is 2 voor de partij van Polly. Het was een kaart die... ja, Jochem sloeg hem wel redelijk knap op. En, maar Fraas die stuurde hem het hoekje in. En dan kon Eddy hem niet goed terugleggen. Eddy zoekt even, want het is een kaart. Hij moet wat risico nemen. En dat doet hij dus ook. En hij gooit hem dan op buiten. Maar dat is begrijpelijk met zo'n klein kaartje. Dan moet je dat, en zeker met dit perk. Want die kunnen allebei wel een bal zien slaan, Frans en Hans. Dat zijn erkende straatkaatsers. Maar dat zeg ik, Eddy die mag dan nog een keer en nou, ja, nou gaat hij slaat en nou, Jochem die slaat hem wel terug, maar Eddy is dan zo, dan baalt hij als een stekker en dat snap ik ook wel een beetje, want dit had een zitbal wezen. Maar. Kijk nou met Jochem opslaan en Eddy weet wel dat zijn tweede opslag maten niet zo sterk binnen, dus dat is op zich maar. We gaan zien wat Jochem doet. Jochem die gooit hem in ieder geval. Ja, wat even zien wat zei de keurmeester. Oh. Ik heb er twijfels over. Maar goed, dat is niet aan mij.
1: Dan had je keurmeester willen.
2: Ja, nee. Oh, nee.
1: Dan kan je beslissingen nemen.
2: Dat is op zich ook geen probleem. Kijk, en ik zit ook aan de zijkant. Dus ik. Hij staat er, André Dijkstra staat er vlak achter. Dus die. En er kwam ook helemaal geen commentaar van Eddy Scholema. Dus,
4: ik doe de pegel mee.
2: We zullen even zien, Polly die kan nou ook die kan wat risico nemen, want ja, zijn is gewoon een 6 natuurlijk.
1: Ja.
2: En het, nee, gooit.
1: Oh.
2: Buiten. 6-2. Ze zitten er nog steeds in. Ja,
1: ze bleven het spannend maken
2: ja,
1: hier hoor.
2: Ja, Eddy zei tegen Jochem, pak de hol maar even aan, dan moet ik niet bukken.
1: Ach, dat heet met die 60-plussers, die binnen niet misselinig.
2: Nou, hoezo?
1: Ja, nou ja, als de een voor de ander dat ding niet oppakken wil.
2: Ik sling er nog zo door de bomen heen hoor.
1: Oh ja, nou dat wil ik met maken.
2: Ja.
1: Daar heeft speciale parken voor, ja, hè?
2: Oeh, een missen nice. Van... en het Partij is uit.
1: Ah.
2: Partuur 1 Hans Buikhuizen, Pollykwast, Frans Albeda. We hebben partuur 2 verslagen. Johannes Wolbers, Jochem Broekstra, Eddy Scholema. 5-4 en 6-2. Nou, dat was groep 6, de 60-plussers.
1: En dan denk ik dat ze bij Henk inmiddels ingeslagen zijn, hè Henk?
3: Kijk nu de handjes van Marlies. Ja, Marlies.
1: Nou, vertel. Welk partuur?
3: 8 en Jochem van groep 5. Partuur nummer 8, Juka Miedema, Lisanne Scharinga, Jelly Westrasjen, Evi Boonstra, Hildo Jansen en Janita Boutsma. Die ben u daarin zetten en we zijn echt correct u daarin zetten. Twee keer in het tussenspel. En dat betekent dus dat er even ruilen worden mocht. En dan is het het partuur van Juka Miedema. Zij is aan de kant van de opslag. En zij mooi nou die bodykeersen verdedigen. Het waren net al te grote keersen. Komt de bal eerst voorin. Oh, die let de voorin slid hem sluitje. En heel best uit van de achterin zien in dit geval. En dat betekent dus de eerste twee punten. Geen uit bedoel hier van Evi Boonstra.
1: Oké. En bij Dirk, hebben jullie daar al weer nieuwe groepen staan?
0: Ja, zeker.
1: Welke partures heb je daar?
0: Dat zou ik je even zeggen.
1: Ja.
0: De partuur 9 en 10 van de groep 60 plus. En dat is 9 is Agen van der Goort uit Goinga, Frans Bouke de Vries uit Hardlingen en Willem Griek uit Witmarsum. Tegen Jan Sepma, Dron Riep, Douwe de Boer junior uit Sneek en Benny Hof uit Vraneker.
1: Ja.
0: En met dat beginnen, Marlies.
1: Okay,
0: nou, dus we gaan al los. Dus
1: okay.
0: ze binnen met het inslaan bezig ophouden.
1: Oh.
0: Het is nou echt begonnen.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Okay.
1: Het is nu 9:05. Hebben we nog wat te melden? Anders dan gaan we de Ruud even met een muziekje en dan komen we na het nieuws weer terug.
0: Best, Marlies.
1: Zullen we dat eens even doen?

Ja, dit was hem dan. Bruce Springsteen met I'm on fire. Top de klok van 9 uur. IJsbrand Brandsma, Jos Nijssen, Willem Seepstra. Seepma. En tegen Ipe Rodenhuis, Theo Draaisma en Henk Bruinsma. Die komen straks in perk 1. In perk 2 hebben we Age van der Goot en Frans Bouke de Vries en Willem Griek tegen Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hof. Daar gaat Dirk wat over vertellen. En Henk die zit met partuur 8 en 9 van de groep dames. In perk 3 Joeke Miedema, Lisanne Scharnga en Jelly Westra tegen Evi Boonstra, Jildo Jansen en Janita Boutsma. En na de klok van 9 uur, na het nieuws, komen de heren weer bij u terug.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en we zijn weer terug op de lanen met het natuurlijk het jaarlijkse evenement, het lanenkaatsen. Vanavond zijn wij bezig met de 60-plus heren in perk 1, maar ook in perk... En ook in perk 2. En in perk 3 zijn de dames. Dus ik wou graag eerst even... Ik werk met terugwerkende kracht, want ze zijn hier nog niet zo fanatiek bezig. Oh, toch wel, zie ik in perk 1. Ik ga even naar Henk toe. Henk, Hempenius in perk 3.
1: Ja. Ja, de nummers 8 en Jochem van de groep 5. Ja, Marlies.
0: Ja.
1: Duke Miedema, Lisanne Scaringa, Jelly Westra, Sjenne, Evi Boonstra, Jildo Jansen en Janita Boutsma. Ja, daar is het toch het bedoel nummer Jochen wat de Duitsers even in hand het zij pakken. Dus het is Lisanne Scaringa die de bal nou vliegend werd het eruit zien. Die bal die gaat over de boppen heen. En dat betekent dus dat het bedoel van Lisanne Scaringa. Zij hebben dus de Duitsers in hand. Pakken het eerste bordje op de Fjouwe Zoys en vervolgens ze werden ze op de twaalfde de keerste behouden. En daarmee steen zij dus een spul voor. En dan een prachtig uithaal van Lisanne Scaringen. Die bal gaat een hele hoge boppen heen. En dat betekent een spul voor. En misschien het waar voor het hun bedoel. Dan is het op naai Lisanne Scaringen. En die houdt er nog een keertje del. En die keertje is net voorbij volgens mij. En dat betekent een spul onder Telegraaf en Twaggeliek.
0: Kijk, dat gaat mooi rap. En de perk 2. Dirk.
2: Ja, ik zat even ingespannen te kieken, dus ik hoorde niet helemaal...
0: Nee, ik snap het. Jou kieken nou naar de wedstrijd van Age van der Goort, ja. Frans Bouke de Vries en Willem Griek.
2: Ja, tegen Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hoff.
0: Oké, hoe doen die luid?
2: Nou, fantastisch net, een prachtige mooie trektrak op 4 Galiek. En die werd Benny Hoff won met een bovenslag. Dat... Het is het staat nou eerst gelijk en 6-2. En is Age van der Goort die is aan de opslag en die brengt de bal achterin. En als ik het zo zie, wordt het een tweede kaats, want het was 4 gelijk. Er hing per ongeluk een tweetje aan de verkeerde kant.
0: Oh jee.
2: Ja, nou ja. Maar dat maakt niks uit. Het is 4 gelijk en 2 kaatsen.
0: Oké, ik zie hier 6-4. Okay, en een eerste. Wat is dat?
3: Ja, allebei kaatsen hier groep 6 ook. Hè, dus 60 plus. En dat is partuur 5. Isi Brandsma, Jos Nijs en Willem Seepma. Die kaatsen tegen Ike Rodenhuis, Theo Draaier en Henk Bruinsma. En het partuur van Theo Draaier. Dat staat inmiddels eerst voor. En 6-4. En volgens mij is het nou zelfs het spul al, want de kaats was een klein kaatsje. En die werd voorbijslagen. En het is natuurlijk van Seepma moet nog een beetje op gang komen. Maar die hebben ook al aardig wat aan het boekelen geweest, zitten we dan om een bal op te slaan. En dan slaat hij de bal kwaad. Het is toch wel leuk om te zien, Marlies, hè? Dat mensen van boven de 60 zo fanatiek zijn dat ze...
0: Ja, ik vind het machtig.
3: Te fanatiek, want dan slaan ze de bal kwaad. En als hij gewoon even kijkt, dan kan hij zo het hoekje inslaan.
0: Ja.
3: En dan verwacht je eigenlijk van deze mensen, hè, die wat ervaren binnen, dat ze dan dat ook doen. Maar dat...
0: Ja, ze maken het zichzelf moeilijk.
3: Ja, zo is het. En nu gooit je weer een bal buiten diezelfde 7 maart. Dan gaat het hard natuurlijk. Dan is het al een spul om niks en 4 niks. Dat, als het een beetje met zit, dan kan je hier straks nog een partij doen.
0: Oké, okay, want we gaan deur tot 10 uur, hè?
3: Tot donker wordt.
0: Totdat donker
3: wordt? Ja, wij gaan tot 10 uur, ja. Dat,
0: ja, nee, oké. Okay.
3: Maar dan wordt er weer een bal boven slagen. Dan wordt er weer een schone 6. Dus het partuur van Henk Bruinsma, Theo Draaier en Ike Rodenhuis, die naaien er een beetje uit. Even zien of je nou deze... Ik had ook een kleine beer aan, Marlies.
0: Kleine beer?
3: Ja, maar eens kijken.
0: Ach.
3: Wat allemachtig.
0: Nou, dat is eerder het horens. Dus okay. Een koe?
3: Nou ja, in ieder geval een groot knuffelbeest.
0: Ja.
3: Nog groter dan ik ben.
0: Nou, dat zou ik zeggen. Ja. Mooi hoor. Ja. Super.
3: Dus Matteo Draaier die zal, die kijkt even naar het publiek. Van, die krijgt wat aanwijzingen en dan moest de zussen zo doen. Maar ik denk toch dat hij zijn eigen zin doet. En die staat nou 6 niks in een kaartje van 1,04 meter. En als het goed is, komt hij weer diep achterin. Ja, nee, Jos Nijssen kan hem voorbij slaan. En die Even zien wat de keur. Ja, keurmeester zei het voorbij. 6-2. 6-2.
0: Ja, ja, Margriet heeft hem meegenomen. Dankjewel. Helemaal goed. Ja, het gaat soms sneller dan dat je het in de gaten hebt, hè?
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, zelfs de keurmeester, want je had al twee blokjes liggen. Dus,
0: Kijk, dat bedoel ik.
3: Ze kennen het tempo niet aan. Theo hoort hem nou diep achterin bij Seepa en die slaat zijn eigen maat en dan is hij...
0: Is dat dan een panenka als hij tussen de voeten deur gaat?
3: Nee, een panenka dat is een boogje.
0: Oh.
3: Nou, dan maken ze de schijnbeweging en de keeper duikt en dan gaat hij met een boogje gaat hij de goal in.
0: Maar had je de bal tussen de voeten deur spelen, dat
3: niet
0: naam?
3: Dat is geen panenka in ieder geval.
0: Oké, ik dacht van kom ik even met een heldere opmerking. Ja. Nou ja, jammer. Het is een minnetje.
3: Ja, Seepma die gooit hem nou weer buiten. En het is inmiddels 3-9. Het gaat heel snel zo.
0: Ik
3: weet niet of Dirk nog wat te melden heeft.
0: Dirk gaat bij jou ook zo snel?
2: Nou nee, maar ik heb wel een opmerking erover. Dat hij tussen de benen deur gaat.
0: Ja.
2: Dat noemen ze poorten. Iemand poorten.
3: Ja, dat bij voetbal, niet bij kaatsen toch?
2: Ja, ook. Ja,
3: oké. Okay.
0: Ja. Ja, ik ben overal. Ik kan me alles wies maken. Maar ik zie daar ook allemaal wit spul op de Telegraaf bij Henk hangen.
2: Ja, bij mij Henk. Ook. Bij mij ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Henk?
1: Ja, Marlies.
0: Wat hangt er bij jou nou?
1: Het gaat vrij vlot in het voordeel van Petour van de Joekam Miedema, Lisanne Scharinga, Jelly Westra, en Evi Boonstra, Jildo Jansen en Janita Boutsma. Want het Petour van Lisanne Scharinga die het ondertussen de traai eerst nog onder de Telegraaf heen. Maar toch het hele goede werk van Lisanne Sajout. Krijgt op de 0-2 en de Sois Gliek een prachtige zitbal. En daarmee het zij de voorsprong uitbouwt naar een schinnen traai eerst. Dan is het 4-2, dus het twee keer in het tussenspel. Dus Ad de bedoel van Evi nog wat wil, dan maakt zij echt nou vol onderbak. Ze zijn schinnen draaien is later. En dus de touwtjes binnen in handen van bedoel van Juke Miedema. Zij mooi dus de opslag ik verzwaar. En twee keer dus in het tussenspel hier. Schinnen draaien is een schinnen wat er. Maar de eerste keer die wordt heel makkelijk voorbij Deadline eigenlijk. Voorbij de keer. En dat betekent zoals twee. En dat betekent dus ik dat de partijen iets wat we erom komen kennen tussen de nummers 8 en Jochem van groep 5, de dames 11 tot 34.
0: Oké. Hier gebeurt bij perk 1.
3: Nou, ze zijn even aan het draaien. En ben twee kaartjes hier. Het portuur van Seepa misschien toch eventjes wat op het peer tillen kan, of wat ze dat ook maar noemen.
0: Ja.
3: Want er zijn kaartjes die mutten ze pakken kan. Maar Henk Bruinsma die slaat nou op en die gooit hem voor. Dus dat is, de eerste twee punten hebben ze. Dus dat is... En dan met Theo Draaien, die zal hem wel weer die op achterin gooien, denk ik. Of hij kent niet anders, of hij doet het bewust.
0: Ze hebben hier een vergadering.
3: Ja, ja dat, is, dat hoort er af en toe een beetje bij.
0: Oh, okay.
3: Dan kijk eens even naar de Telegraaf of het wel klopt. En dan,
0: bemoeien ze zich daar ook nog
3: mee? Ja, dat moet je als je ervan overtuigd bent dat de stand anders is, moet je je zeker mee bemoeien.
0: Oké.
3: Okay. Als kaatsen. Theo Draaien. En wat ik zei, hij gooit er nou, Jos Nijssen, die mist de bal. Of mist de bal, hij raakte wel en dan slaat hem direct het publiek in.
0: Ja.
3: En dat is, vinden sommige mensen lachwekkend, met kennen. Dat hoort er ook een beetje bij. Maar er zijn vaak mensen die zou geen kijk op het spel hebben, denk ik. Theo Draaien, opnieuw met zijn, hij moet wel vaak opslaan. En, wat ik al zei, hij probeert ze zoveel mogelijk toch weer diep achterin. En nou Zuid-Zeepma, die maakt er een kaartje van een meter of 4 van. En ze staan wel weer 4-2 achter. Dan mag Henk Bruinsma de vermeerste opslag. Ik zal deze nog even metnemen voor de zekerheid. En dan gaan we dan wel weer even over naar Dirk. Er komt Henk en hij gooit hem voorin. Bij Jos, en die slaat hem mis. En Theo Draaien. En nou slaat Jos hem alsnog boven. Maar dat was een niet zo slimme bal van Theo Draaien. Die denk ik leg hem even terug. En Jos die kan er dan net onderlopen. En die slaat hem onderhand, slaat hem boven. Op zich ook wel mooi naartoe. Vierkeling.
0: Oké.
3: Nog een keer Henk bij Bruinsma. Even zien, even een hupje van tevoren. En dan gooit hij hem voorin. En nou is het een kaartje van nou, een meter of een centimeter bedoel ik.
0: Ach.
3: Een centimeter.
0: Wat zuterig.
3: Ja, een beetje zuterige kaas. Ik zou zeggen van misschien heeft de andere nog wat te melden.
0: De andere twee, Dirk, ja. Henk.
1: Ja. Dat heb ik zeker wel, want dat is ondertussen hier bij de nummers 8 en 9 is het op Nijli Sanne Scaringa die de opslag verzwaring maar op de Soilik. En ze doet dat op zo'n manier dat de keers net voorbij komt. En daarmee komt het bedoel van Juke Miedema, Lisanne Scaringa, Jelly Westra, Sjen Evi Boonstra, Jeldo Jansen en Janita Bouwsma al op een schinner voor jouw eerste voorsprong hier in Perktraaien.
0: Oké, en in Perk
2: hier is het inmiddels 3-1 worden voor Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hof. En het gaat de andere kant uit nou met het eerste voor Agen van der Goot, want die staat nu op 6-2. Dus die kennen weer een beetje terugkrabbelen. Maar Benny Hof en Korsotten staan nu aan de opslag. En die moet even zien, Agen van der Goot staat achterin in het perk. Hij wordt hoog achterin, bracht maar buiten. Dus het is nu 3-2 voor het Petuur, Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hof.
0: Ja, en hier staat het 4 om niks. Doerde?
3: Ja.
0: Zie ik dat goed? 4 om niks met 2 aan de paal?
3: Ja, het is nu 4 om niks en ze pakken net wel. En kijk, en Jos Nijssen die brandt los in het tussenspel en die slaat weer een bal in. Dus we pakken nu een schone 4. En misschien hebben ze nou nog gaten dat ze wat tot leven komen moeten.
0: Ze gaan aan de bak.
3: Ja, ja. Alleen Isi Brandsma die slaat wat te veel voor en buiten, maar Lieuwe Brands met de scheidsrechter heeft hem gezegd dat hij wel een meter de deur lopen mag. Dat we zullen zo zien of we het inderdaad ook gaan doen. Jessica Koster, Harlingen. En die Sipma die is zo fanatiek als een berg. Maar nou moet Isi dus opslaan. Ik zal even zien of hij het advies van de scheidsrechter overgenomen heeft.
0: Ja.
3: Of hij dan inderdaad eventjes een meter verder loopt. Ja, hij loopt inderdaad een meter verder. En dan maakt hij ook meteen een zitbal. Zo werkt dat dan. Hè? Dan is een score 6. En de kaas bij de middellijnen. Het is net inderdaad het meter wat hij nou eventjes extra pakt. Dat hij dus in kan. En dat is op zich voor de partij ook veel leuker. Want anders dan weet je zeker dat hij alles volgooit. En daar is ook niks aan.
0: Nee,
3: daar wil ik het eerst maar even bij laten.
0: Dan, als de andere heren niks te melden hebben, gaan we even naar een muziekje.
2: Oké.
3: Yes.

0: Ja, dat waren de Doobie Brothers, What a Fool Believes. En we zijn nog steeds op de lanen en we hebben nog steeds de verslaggevers Doorde van der Hoek, Dirk Hoekstra en Henk Hempenius op de lanen met hun verslaggeving. En ik kijk eerst even naar perk 1, 4 om 1 met 4 op de Telegraaf.
1: Ja, het is inderdaad 4 om 1 en inmiddels 4-niks voor het bestuur van Joost Nijssen.
0: Ja.
1: Want er werd net een bal aangegeven, de vierde hand op het lichaam.
0: Oeh.
1: En de tegenpartij zei juist van ik kreeg hem niet op een hand, maar met een stuit tegen het lichaam aan. Ja, de keurmeester en die had ook het recht om daarover te beslissen.
0: Ja.
1: Maar de discussie was ook snel over hoor, dus misschien ook mede door de stand, dat weet ik ook niet, maar dat weet je nooit. Misschien dat die man het straks nog eens over hebben, maar ik denk het haast niet. Isie Brandsma, die komt weer dat meten, is hij wel, en nou kan hij in. En Joost Nijssen.
0: Ik wil voorstellen dat ze kniebeschermers gaan gebruiken voor die 60-plussers. Kom op man.
1: Maar hij ja, dat is persoonlijk. In dit geval had hij gewoon bukken moeten en met de voeten bij elkaar. Want nou ging hij zo door de knieën en ja, dan kon hij tussen kon hij poten worden,
0: ja.
1: Om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Nou is hij. Even zien, wat zei de keurmeester? Nee, hij komt er niet. Dus het is weer een 6 voor het partuur van Joost Nijssen en Seepma en Izzy Brandsma. Dus die komen toch weer een beetje terug in de partij op zo'n manier.
0: Juist.
2: Het is hier 6 gelijk.
1: Ja, doe maar Dirk.
2: Ja, oké. Arend van der Goort en zijn maten die krabbelen een beetje terug. Het is 4 om 2. En 6 gelijk. En Arend van der Goort zijn maat die slaat de bal op en voorin. En wordt best uitslagen. Het is een dikke kaart bij de verminste opslag. Dat moet even wisseld worden, maar ik wil graag even deze metnemen.
1: Ja, doe maar Dirk.
2: Oké. En want ja, dit brengt een beetje de beslissing of het wordt 5 om 2 of het wordt 4 om 3. En hij neemt de aanloop en brengt de bal tussenin. En de voorinse die is, probeert hem boven te slaan, maar dat lukt niet. De man op het boven retourneert de bal en het is 5 om 2 van hier.
0: Dus 5 om 2.
2: Ja. Ja,
0: maar ik zie het ook erg wit worden bij Henk.
2: Ja, ook.
0: Henk en Penius.
3: Ja, Marlies, nummers 18 en nummer 9, Juke Miedema, Lisanne Skaringa, Jelly Westra, en Ewi Boonstra, Jildo Jansen en Janita Boutsma. Ja, dat is het vierde keer Sois Gliek en de meeste op 0-4. En Sois Gliek is het dan eindelijk raak voor de partij van Ewi. Zij pakken een bordje bij Brom, wordt het 4 om hier, maar wie kijkt op Sois Gliek, daar een prachtige zitbal van Lisanne Skaringa. En dat betekent dus dat zij al op een 4 om hier in de voorsprong komen. En er komt nog een tweede keer het zetel. Dat betekent even van opslag. Maar de formatie van natuurlijk Duke Miedema, Lisanne Skaringa, Jelly Westra, het is stoutjes stevig in handen. Vier om hier voor. Maar ja, de spanning zit er echt wel in de eerste. Voor jou keer zou ik die gewoon ondertussen.
0: Oké. Okay.
1: Hier ook 6 gelijk.
0: Ik zag het gebeuren, ja. Dus ik ga weer gelijk naar 1.
1: Ja, het kan even spannend worden, hoop ik. Ja, voor de partij, ik vind altijd, het maakt mij niks uit wie er wint, maar ik wil wel dat het een beetje spannend blijft. En het is 4 om 1 en 6 gelijk. En Theo Draai die mag een bal opslaan. En die gooit hem zoals gewoonlijk weer diep achterin. En Seepen slaat hem knap uit. En nu missen ze alle 3. Oeh, nee. Hij is boven. Het is hier 4 om 2. Dat is als je niemand op een boven zet en alle 3 naar voren vliegen, ja, dan heb je een probleem. Want als een bal met een boogje gaat, dan vliegt hij eroverheen. En in dit geval boven. Dus dat was tactisch niet zo sterk. En het is inmiddels weer een partij hier, 4 om 2.
0: Mooi, netjes. En hoe lijkt het bij perk 2? Want dan wordt het heel erg wit.
2: Ja, er komt weer 2 punten bij aan de witte kant, zou ik maar zeggen. Het is 5 om 2 en 4-2. Voor Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hall. Het kan hard gaan. Hij wordt nu weer teruggeslagen. Dus een tweede kaart. Er moet even gewisseld worden. Het is 5 om 2, 4-2 en 2 kaatsen.
0: Oké, en als het niet spannend is, moeten we dan naar de muziek. We gaan naar Henk. Kom maar, kom erin.
3: Ja. Hier is het 4 om je nou krijgt. En ja, op Nijl, Lisanne Scaringa die het heerlijk is in de bal om stapt. Giet de bal een heel lang weer over de poppen heen. En zo komen zij op wedstrijdpunt. 4 om je, schijnen zij om de Telegraaf hier in de hun voordeel. En dan komt de bal voorin. En komt er nog een heel iets keertje te lezen op een, denk ik, een halve meter uit het vaarperk. En dat betekent dus dat de formatie van Lisanne Scaringa zij in Noord-Oostlaag zij mooi dezelfde bal als Noord-Slaan. En dan zullen we zien wat zij de winst veilig weer te stellen voor haar partoer. 16-4 om hier en een schinnenzoijs dus voor. Ja, en dan liet je zij op Wai Noi de volgende om op binnen die groep 5. De dames 11 tot en met 35 hier liet zij op Wai Noi die volgende list. Maar Savier is het natuurlijk nog net. Lisanne Scaringa komt mooi haar en brengt hem heuvel op achtering. En dan is het Lisanne zelf die de bal retourneert. Zij klaart de klussen voor haar partoer op 5 om hier en schinnenzoijs winnen zij. Dus het patroon nummer 9, de kennen cross terug en patroon nummer 8, Giet terug.
0: Dankjewel Henk.
2: We zijn hier nou op een 6 komen voor het patroon Agen van de Goot. Maar die krabbelt dus, of ze proberen in ieder geval terug te krabbelen, aan twee beste opslagen op die kaatsen die daar lagen. En die hebben ze allebei pakt. Maar nu wordt de bal retourneerd en het is zelfs 5-3 is het nou worden. Dus ze krabbelen weer een beetje terug. Het wordt toch nog een beetje spannend.
0: Oké. Wil je daarbij blijven, Dirk? Of zeg je van, gooi er even een muziekje in?
2: Ja, doen eerst maar even een muziekje.
0: Dan gooi er een muziekje in.
2: Oké.
4: Dit

0: Ja, mocht u het gemist hebben, de hele boel op Stels van Gaatske Bosma. Ik heb hier naast mij mijn collega Lennart staan. Heel erg leuk. Ja, want die komt natuurlijk ook even kijken. Hoe is het, Lennart?
1: Ja, goed. Ik was onderweg naar de winkel, want ik moest hooikoortsdruppels hebben. Ik denk, is de winkel nog open? Het gaat. Ik zat op de bank met zulke tranen ogen. Ik denk, nou, dan fiets ik op de terugweg even langs bij jullie. Om te kijken of jullie er nog staan.
0: Oh, ik denk, je bent helemaal emotioneel ten opzichte van het Lanenkaatsen.
1: Zo mooi dat deze traditie wordt voortgezet. Ik kan nergens de auto kwijt, maar verder vind ik het erg leuk.
0: Ja, welke problematiek kun je wel niet hebben? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar je hebt nog geen ambities om je aan te melden voor volgend jaar?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Nee, misschien wel leuk om eens een keer bij WNL hier te gaan kijken, maar dan moeten ze het wel wat eerder op de dag doen. Want anders heeft het geen zin.
0: Ja, nee, dat WNL, dat is altijd op ochtend en dit is altijd op de avond. Dus ja, dat wordt hem niet. Nee, nou, Lennart, dankjewel. Goed, ik heb hier 6 om 4, nee, dat zeg ik verkeerd.
2: Hallo.
0: 4 om 2, oh, wacht even. Hallo, Dirk, veel aandacht. Dirk, vertel.
3: Ja, het is net gebeurd onder dat Lennart er was.
0: Ach.
3: Nou is het niet, Maries.
0: Oké. Okay.
3: Jan Sepma, Douwe Boer. En Benny Hoff hebben won.
0: Nou, mooi.
3: Met 6-3.
0: Nou, kijk. Ten koste van? Hagen van der Goort. Frans Bouke de Vries.
3: Ja, en Willem Griek.
0: Dankjewel.
3: Oké. Okay.
0: Goed, daar zetten we een streep doorheen. En dan mogen de volgende. Die komen we wel weer tegen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Lennart zat mij ook dwars, want ik had 6 gelijk. Maar ja, had die Lennart zitten lullen, dan komt er niet meer mee tussen.
0: Ja, dat is mijn schuld, hè, want Lennart staat hier nou naast me. Dus ja. Ik strik hem gelijk even.
4: Ja, nou, vooruit maar weer.
0: Dus je mag Lennart er niet op afrekenen. Dat wordt hem niet.
4: Nee, dat maak ik zelf wel uit.
0: Oké.
4: Okay. Nee, het is hier inmiddels 5-2. En dus de spanning is er even helemaal uit weer.
0: Ja.
4: En dat was op zich wel jammer, want met die 6 gelijk, dan had het even. Spannend ik een 4-3, maar ja, het is helaas niet zo. En, we gaan zien of Jos Nijssen en Seepma en Isi Brandsma nog wat terugkrabbelen kennen, maar ik heb er een hard hoofd in. Dat was Steven Cizemelies.
0: Oké, dan gaan we toch weer naar perk 2 toe, Dirk. Dirk heeft helemaal niks. Henk, wat heb jou straks nog in het veld?
5: Ik heb nummers 12 en 14 ver van groep 5. Henrike van der Schoot, Maud van der Veen, Maaike Kostersjen, Erika Kortekaas Kramer, Mariska Minema en Jessica Koster. En die bedoelen, ja, die binnen aan het inslaan, Marlies.
0: Petoor 14 tegen Petoor 12.
5: 12 en 14. 12 en 14.
0: Ja. Tolf Chim 14. Ik had je noteerd. Ja, want alles is je troskrast. Dus dan maak ik het even hoor naar je goed opziekje. En ben ze al begonnen met mijn spultje of?
5: Nee, ze ben al net los.
0: Oké. En Dirk, weet jou al wat je krijgt?
4: Sorry. Volgens mij ben je aan het opruimen.
3: Ja, ze praten er hier over dat ze ophouden.
0: Ze houden op. Ja, het is nog maar 9:30.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind het prima.
4: Nee, maar het gaat, Marlies, even voor de duidelijkheid. Er moeten vanavond zoveel partijen kaatsen worden.
0: Ja.
4: Om te zorgen dat ze morgen niet in de problemen komen.
0: Ja.
4: Dus als daar 4 of 5 partijen wees binnen, dan is het klaar. Want ze moeten er vandaag 23 kaatsen.
0: Oké. Mooi. Dus dan hebben we alleen nog perk 3 en perk 1.
4: Ja.
3: Nou ja, ik wacht even af, maar ik ben bang dat hier niks komt.
0: Nee, nou dan heb je vrij. Maar blijf dan wel even zitten, want misschien komt er nog wat.
4: Ja. Hoeveel partijen heeft dat, Dirk?
0: Dat heeft hij niet bij.
3: Van de dames 3 en 1. 4 met elkaar.
4: 4 met elkaar, ja. Ik ben ook met de 4e bezig.
3: Ja.
4: Dus dan, ik denk dat ze wel later op schema leggen.
3: Dat denk ik ook wel.
4: En keer 9:30, 10:00 is het donker, hè?
3: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Oké, dat ligt uit.
3: En de regen is naar Franeker vertrokken.
0: De regen is naar Franeker vertrokken. Ja, kijk, daar kun je het wel bruiken.
3: Ja,
6: die is... hier schijnt het zonnetje nog mooi, hoor.
4: Ja.
0: Oh. Ja,
4: dat komt omdat Menno naast je zit.
6: Nee, die is alweer verd.
4: Oh, ja. Nee, die gaan we vrijdag met maken.
3: Oké.
4: Maar het gaat goed, jongens.
0: Ja, maar door de. Hoe, want die spultjes is aan de gang. Vertel even.
4: Is in 5-2 en 4-2 is nou.
0: Ja.
4: Voor het portuur van Henk Bruinsma. En dan mag ik even niet leren. Henk Bruinsma, Ide Rodenhuis en Theo Draaier.
0: Ja.
4: En die staan dus dik voor. Seepma probeert dan wel van alles. En Isi mist nou de bal een klein kaartje. We staan dus letterlijk, zullen ze dat met kaart zeggen, op het dood.
0: Oh jee.
4: Het portuur van Isi Bruinsma, Jos Nijssen en Seepma. En die Willem Seepma, die man is wel heel actief en maar goed, hij had een wat te weinig steun. Hij gooit hem nou wel voorin en bij oeps en Isi mist weer de bal, maar dat kwam ook omdat Theo er net voor stond en die moest zijn bukken, Theo draaien. En dat is dus niet echt hinderen. Kijk, als je er echt voor springt, dan is het hinderen, maar dat was in dit geval niet zo. Nou, we zullen dat even zien, want dat kent dus laat slapen. Theo Draai, ik denk dat hij weer diep achterin geeft bij Willem Seepma. Die staat er ook al helemaal klaar voor. Theo die neemt even zijn tiert. En dan komt hij met zijn aanloop. Die maakt er ook wel zo een keer onder de hoogte, soms zie ik wel. Zulke witte poortjes. Daar komt hij in opslag en hij gooit hem inderdaad diep achterin en hij wordt... Volgens mij, even zien wat de keurmeester aangeeft, voorbij zet de keurmeester. Ik vind wel dat de keurmeester bij het blokje hoort te staan. Hij staat er een meter of 4-5 voor en dan kan je het nooit goed inschalen.
0: Dus maar dan is het nou?
4: Het is 6-4. Ze zitten binnen nog in de partij. Maar niet dat ik eigen wies doen wil, hoor, wat die keurmeesters betreft. Maar ik vind als je met een kaart, dan moet je bij de kaart staan. Want maar dan kan je achter je langs en voor je langs. En dan kan je veel beter zien of hij wel of niet voorbij is.
0: Ja.
4: En dat deed hij dus in dit geval niet. Theo wordt hem weer diep achterin. Seepma slaat hem niet het perk uit. De bal is... De partij is voorbij. 5-2 en 6-4 voor het portuur van Ike Roodnus, Theo Draaier en Henk Bruinsma. Dus portuur 6 is de winnaar.
0: En dan gaat 5 de Ruud. Mooi, dankjewel. Henk, is bij jou begonnen?
4: En ik denk dat ze hier ook
5: stoppen. Ja, we binnen...
0: Oké.
5: We binnen los, maar dan hebben we Stolf en Fietjen.
0: Nou,
5: Hendrike van der Schoot, Maud van der Veen en Maaike Kostertje en Erika Kortekaas, Mariska Miedema en Jessica Koster. Er is ondertussen het eerste bordje verkeerd op de Soise 2. En dat is gong naar het partoe van Hendrike van der Schoot. Dus zij gaan vliegen uit de startblokken. En ondertussen komen we de Schiene 2 op de Telegraaf. En dat laat nou een keer zien het tussenspul. Dus het eerste is verkeerd. En dus dat is in handen kaam van partoe nummer 12. Hendrike van de Schoot, Maud van der Veen en Maaike Koster.
2: Ja, dat is even de regels van het spel.

0: Verlies. Ja, het nummertje.
1: Ja, ik ben
0: Tolf. Tolf en Fietje, dat is het correcte Sardelieke. We hebben het eerste bordje gong dus naar het bedoel van Hendrike van der Schoot, Maud van der Veen, Maaike Kosters, Erika Kortekaars, Mariska Miedema en Jessica Koster. En dat laat nog een keer op de Sardelieke stand. Een eerste aan de Telegraaf en Sardelieke. Sjen wie die heel liefste keer pakken zil. Is het toch het bedoel van Hendrike van der Schoot? Dan bouwen zij de voorsprong uit naar natuurlijk een spul. Of is het toch het bedoel van Erika Kortekaars die wat we hebben rond. Oeh, die bal die wat wel vliegen trekken. Maar ja, die bal die giet is in de gevel aan hier in Haas op de laan. En dan ben je de punten kwijt. Dus de voorsprong wordt verder en verder uitbouwd. Terop het bedoel van Hendrike van der Schoot. Zij komen op een spulvoorsprong hier in op de laan in Perkentraaien.
2: Hallo Marlies.
1: Ja, Dirk, vertel.
2: We gaan hier toch verder.
1: Oké, nou vertel maar.
2: Er binnen Peturen 7 en 8. Uit de groep 60 plus. En dat is
1: 7 en 8.
2: Johannes Hendricks, Peter Kwast, Sieper Aukema, Teugen Jaap Nieuwenburg, Peter Helvrieg en Simon de Groot.
1: Goed, dan hou ik alleen Dirk en Henk over.
2: Ze binnen aan het inslaan.
1: Oké.
3: Na 2 uur meesters na Perk 2 zullen we daar los kunnen gaan. Lieve keurmeesters, graag nog even jullie inzet.
4: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Ja, dat waren Anneke, Hanneke en Henk Visser met de Stierenman. We zijn hier nog steeds op de lanen en Dirk zit in perk 2 en ja. Henk Hempenius zit in perk 3. Ja. Gebeurt er wat, heren? Nou, Dirk?
1: Ja, het is 6-6. We hadden voor het partuur van Simon de Groot. En, dus je bent net begonnen, dus ja, je kent er nog weinig
0: van zeggen natuurlijk. Hè. Nou, wie heb je allemaal in het perk staan? Wil je dat even vertellen?
1: Ja, zeker. Want er is één niet opkomende dagen. Of,
0: oh.
1: Ja, nou ja, of ziek, of noem maar op. Maar in ieder geval het partuur 7 tegen partuur 8 in de 60-plus klasse.
0: Ja.
1: Johannes Henrichs uit Harlingen, Peter Kwast uit Harlingen en Siep Raukum uit Harlingen.
0: Altijd gezellig.
1: Altijd. Partuur 7 dus. En ja. Partuur 8. Jaap Nieuwenburg uit Harlingen.
0: Ja.
1: En voor Peter Helvrieg is Willem Seepma bij Lotten uit Franeker.
0: Oké.
1: Okay. En Simon de Groot uit Middelen.
0: Oké. Okay.
1: En de kaats wordt weggehaald. En dan zal ik even zien wat de stand wordt. Want onze Sandra is ook weg. Dus het is een eerst voor... hoe heet dat? Jaap Nieuwenburg en consorten en Simon de Groot.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Henk Hempenius.
2: De nummers 12 en 14. Ja, dan gaat het, liet het even in je kant door te gaan. Henrike van der Schoot, Maud van der Veen, Maaike Kostertje en Erika Kortekaars, Mariska Miedema en Jessica Koster. Want dat wie. Er is al een spulvoorsprong voor de formatie van Henrike van der Schoot. Er komt er Saik Liek onder de telegraaf hing. En dan is het Henrike van der Schoot die op het juiste moment touwit te slaan. En daar mooi al de schienendraai is nog onder de telegraaf met het eentje. En nu is het ondertussen Twaggelijk worden hier in het volgende eerst. Is het dit op naai Henrike van der Schoot die de bal naar het perk daar brengt. Die bal die komt mooi tussenin en een zitbal van Henrike. Betekent schienendraai eerst en Fjouwtwa onder de telegraaf. En dus zij hij op dit moment de touwtjes hier in handen.
0: Okidokie. En dan ga ik toch nog even terug naar Dirk.
1: Ja, het is hier een eerst. Nou, verder is er niks gebeurd. Twee kaatsen binnenmaakt. En er is nou wisseld. En de opslag, die wordt voorinbracht, maar die wordt kwaadslagen door... De maat van Simon de Groot, dat is dus, Willem Seepma.
0: Okay.
1: Maar die staat voorin. Dat, ja, er is weinig van te zeggen. Het gaat langzaam. Ik weet niet als we dit ze verslaan moeten.
0: Nee.
1: Het gaat niet zo hard natuurlijk. Nou.
0: Het loopt op zijn eentje. Maar ja. we gaan het even netjes afronden.
1: Ja, zeker.
0: Want in het eerste perk draait nog wel een partuur. Maar door de zeil van nou, we kunnen er helemaal eigenlijk weinig meer van verslaan. Want het start en dan is het al 10:00.
1: Ja.
0: Maar in het perk 1, als ik dat even goed bekijk, heb ik daar staan... De Ludwig Seerden en Jan Volbeda en Johannes Sigersma. En dan tegen Leeuwe Brandsma, Willem Rink, Minema en Eelco Lichthart.
1: Ja.
0: Wat dat gaat worden, wat de uitslag wordt, dat horen we morgen.
1: Ja,
0: dat, want daar komen we verder niet meer aan toe. Ja. Nou, dan heb je jouw perk, ja. Dirk.
1: Dat wordt ook morgen, hè?
0: Johannes Hendricks, Peter Kwast en Siep Raukema.
1: Ja, tegen Jaap Nieuwenburg, Willem Seepma en Simon de Groot.
0: Ja, en daar hangt verder nog niks. Oh ja, alleen een...
1: Nou, een viertje aan de rode kant nou. Zie je, daar hebben we een eerst.
0: Ja.
1: En dat is Simon de Groot.
0: Ja.
1: En Siep Raukema, die heeft nou een 4 hangen.
0: Ja.
1: En die staat nou hier in het perk. En, en dat wordt nou 4-2. Dus ja, het gaat langzaam toch een beetje vooruit.
0: Ja. En dan gaan we nog voor... Even naar Henk.
1: Want het is bijna 10:00 ook, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henk Hempenius. Henk Hempenius ligt eruit, volgens mij. Henk is weggevallen. Dan...
1: ik zie hem ook niet meer.
0: Dat is bijzonder. Nou, goed. Ik overleg even met mijn techneut, ja. Brian Notenbomer.
1: Okay.
0: Brian Notenbomer, wat gaan wij doen?
3: Wij gaan even een plaatje draaien dan, denk ik.
0: Heel goed. doe dat.
3: En hij zegt van mijn telefoon is leeg. En de andere telefoon die werkt niet mee. Dus goed, dan wordt het lastig.
0: We ronden het gewoon af. En we nemen afscheid van de luisteraars. En morgen zijn we hier weer terug op de klok van 6:30. 6:00? 6:00.
3: 6:00, ja.
0: 6:00 zijn we er weer. En dan is Henk...
3: Henk er weer bij. Henk Jan erbij.
0: Henk en Penis. Ik versla erin al. Je zat toch Henk eten. En Dirk Hoekstra en Doeren, die nemen het dan weer op. En dan om 8:00 dan haak ik ook weer aan Marlies van Bon. En de techneut van morgen weet ik niet. Maar vanavond was het in de studio Brian Notenbomen. Dankjewel. En Kik Visser hier op locatie. Wij ronden het hier af.
1: Inmiddels, Marlies is het hier eerst een gelijk. Even voor de luisteraars nog.
0: Even voor de laatste.
3: Nou, blijf er maar even bij. We gaan even naar Henk. Even gewoon bellen. Dus ik zou zeggen, ga nog even gaan.
1: Oké. Okay. Nou ja, er gebeurt nou niet veel. Maar dit was even. Er was nog een kaas te verslaan. En dus het is eerst een gelijk worden. En nu ben ze weer bezig voor het tweede bordje. Er is één kaats gaande.
0: Ja.
1: En het is hier bijna uit. Het is 10 voor 10.
0: Ja, en in perk 1 waar ze nog aan het spelen zijn, is het 2-1. En er is een rode kaats en er is een witte kaats. Ik moet jullie echt oprecht bekennen. Ik heb dus absoluut door jullie kan ik een beetje meekletsen van wat er allemaal gaat gebeuren hier. Ja. Want zo'n telegraaf die heeft zoveel pegeltjes. En ze hebben me van de week ook weer opnieuw uitgelegd van hoe dat allemaal in elkaar steekt. Ik vind het nog steeds een bijzonder spelletje. En die ballen die vliegen tegen de huizen aan. Oh, ik vraag mij alleen af, wat gebeurt er met al die ballen die op de daken verdwijnen? Gaat er een drone overheen? Of wat doen ze daarmee?
1: Nou, vroeger werden ze op al, maar nu weet ik het niet meer dat ze dat wilden doen.
0: Op de daken?
1: Ja, dan werd de vraag nou met een ladder dat ze even bij de dak hoorden.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, dat nou, wat zie je in de...
0: We hebben Henk weer.
1: Oké. Okay.
0: Mooi. Henk, nog eventjes.
4: Ja, dat ken altijd nog. De nummers 12 en 14 even via een orenverbinding, Marlies. Maar 12 en 14, ja. Henrike van der Schoot, Maud van der Veen, Maaike Koster. Zij stonden nog steeds. Sinora Erika Kortekaars, Mariska Miedema en Jessica Koster. Wie is hier aan het draaien eerst? Maar de formatie van Erika, die had haar vervolging inzetten. Hij krijgt een botje pak en steen op mij. Dus zou je gehoord. Dan krijgt Henrike van der Schoot de bal voor. Ja, die werd er worden hier, maar die bal gaat wel een heel goede bal beginnen. En zo komen we dus op het draaien en zo is het waar om de telegraaf. En dan is het daar een nieuwe formatie van Erika die te, dus de opvast verzwaring mooi. Zie je nog wel achter hem? Ja, kom het dichter en dichterbij. Zie je het draaien eerst niet, dan hoor je het draaien en zo is het waar. En die zo is het dus voor het doel van Erika. Komt u die bal voorin en dan kan de bal detoneren? Nee, er komt een keer te leven. En dat betekent nou even een ruilje van opslag. Draaien hier en zo is het waar, Marlies.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. De bal vliegt hier. Ja, sorry. Ik heb mijn hand vol, Ludwig. Ludwig, die zei van waar blijft mijn bal? Let er even op. Ja, ik sta hier nou met de microfoon. Dus, nou, Henk, dankjewel voor vanavond. Safir, en dan praten we morgen weer verder, als het goed is, Wessel.
4: Jazeker, ja? ben we weer van de partij.
0: Hartstikke mooi. En dan hebben we Dirk, ook weer bedankt.
1: Nou, oké, graag in de.
0: Doeren heeft zich inmiddels al teruggetrokken, maar die heb ik even persoonlijk gewoon bedankt. Dus Brian in de studio, heel erg bedankt voor de techniek. Kik Visser hier en uiteraard hier Jelle Dijkstra. Dankjewel dat wij weer hier gebruik mochten maken van jouw mooie toko hier op het hoekje van de Lanen. Beste luisteraars, tot morgen en dan een prettige welterusten voor straks.
3: Zullen we Henk nog een paar minuutjes geven? Hij hangt nog. Dus.
0: Als Henk hangt, dan neemt Henk het over en die sluit het dan verder af.
3: Is goed.
0: Ja?
3: Henk, ga je gang.
4: Ik pak het nog even op. De nummers 12 en 14, die ben nog steeds van het keersen. Het bedoel van Henrike van der Schoot, Maud van der Veen, Maaike Kosters en Erika Kortekaars, Mariska Miedema en Jessica Kosters. Ja, daar is het op dit moment de spanning weer rond. Triumph ging het er gewoon, de Telegraaf. En zo had een keertje in het tussenspel. En twee keertjes in het tussenspel zelfs. En dat betekent dus dat we maar even een radiomaai van opslag. En dan is het dus de formatie van Henrik van der Schoot. Die gaat naar het perkte. Die mooi proberen om dus die barricades te verdedigen. En te passeren. En dan als mij in de leiding te pakken. In dit eerste Triumph. Dus niks onder de Telegraaf. Geen wat de formatie van Erik dat die bal is te kwad. Die bal die betaalt voor het werk. En dat betekent dus Triumph. En dan schijnt het waar. Dus nou, alles in het voordeel van de formatie van Hendrik van der Schoot. En dan is het nog een tweede keer. En die laat op een orlmeter voor de voorlijn. En dan is het misschien wat nog gebeurt. Dan geeft Hendrik de voorlijn. Komt de bal in haar hand. En dan weet zij de woord hier. Maar ze pakken een schijnlijk jouw. Dus draaien we en misschien of jou om de Telegraaf hier in hun voordeel. Ze zijn aardig op laaien hier in op de laan perken nummer 3. Dus de laatste partij in dit perk van de jongen. Volle 45 dus. En de Rieke van de Schoot, Mout van de Veen, Marge Koster, Tina Erika Kortekaas, Mariska van Minima en Jessica Koster. Nou is de Rieke van de Schoot, die rekken de bal net echt lekker. Dan komt er gewoon een keer te lezen. En dat betekent dus dat er in ieder geval in je keer sluit. Jouw draaien moet wel dus misschien een jouw en een keer wat zal het hebben. Maar ik zie straks uit de valling nog. Naar de formatie van Erika Kortekaars, die opslag te zwaar in maakt. Komt die bal voorin weer bij Henrike van der Schoot. Oh, die hier via de stoelbrand. Dan gaat hij nou weer een heel stuk verder. Hij heeft een liedje en een grote keer lezen hier op de laan. En dan ben ik benieuwd wat de formatie van Erika eruit niet zien omstellen. Zo, draaien met haar sinds een jaar en een schnifje hoor. En dan zoeken ze op het klokje. En dan gaan we inderdaad langs een hand richting de klok van Singenoren. Ja, om te zien hebben we dan hebben we een hele mooie jongen gewoon natuurlijk op de laan. Hier het kennen wat Henrik van der Schoot en nog lang niet pak zij als eerste de size 12 voorsprong voor Apeldoorn. Zij is niet er klaar voor. Zij moet die opslag verzwaren. Kom maar die jongen in, brengt de bal achterin. Ja, die is best al die bal hier te klaar. En zij hebben dus Triumph waar en misschien een size. Alles in het voordeel van het bedoel van Henrik van der Schoot. Mooi. Mout van der Veen en Maaike Koster zijn Erika Kortekaars, Mariska Minima en Jessica Koster zijn altijd het bedoel van de liga nou dat vierde bordje ik weet te pakken, dat is veel te wachten, maar dat is de opslag vol zware terug op de toer komt de bal achterin. En ik die bal wat net goed trekken. En dan gaat die bal kweer. En zak komt het bedoel dus van Henrike van der Schoot. Mout van der Veen en Maaike Koster. Zij komen op een 4-12 voorsprong. Zijn Erika Koster, Mariska Minima en Jessica Koster. En ja, dan ben zij dus aardig op boy. De formatie van Henrike van der Schoot. En dan ja, gaan we langzaam natuurlijk richting de klok van Singapore. En dan sluiten we in ieder geval van deze jong. Sluiten we het laan een keer snel mooi om. Op Sil. En dan gaan we op naar je Montignon. Nou gaat de bal alweer kweer. En dan gaat het dubbel vrij vlot. Dat is voordeel van het bedoel van Henrike van der Schoot. Ze pakken op Nijden, misschien het waar. En hij dus al een 4-12 voorsprong hier. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. En dan gaat het maar naar de formatie van Henrike Bloot. Dus al een opslag. Pakken de eerste 12 punten alweer. En dan is het nooit zien wat er gebeurt. Hier komt de bal op naar Akeling. Die bal die is mooi rood, maar ja, dat is niet. Nee, die kent Henrik er net bij. En zij hebben dus fiaal om het wel. En het waren die onder de Telegraaf hingen hier. En dan kunnen we misschien nog even een slagje maken nemen. En dan moeten we dan richting de klok van Singapore de uitzending houden voor Jut. We hebben natuurlijk een prachtige, mooie jongen weg gewoon. Het is mooi waardeweg. En we winnen dus nog beter. Maar de laatste partij van die jongen, Henrik van der Schoot, de bal retourneert. Ja, dan krijgen we nog een keer. Ga een mooie trick-track situatie. Dan komt er een keer te lezen. En dan hebben we het dus Jaurum Dwaar en Twaglik en een keer in het tussenspul hier. En is daar een Rieke van de Schoot die de verminselslag voor haar rekening neemt. Zij hebben de touwtjes op dit moment hier in handen op de laan. Ja, Oranglaar en Parkleek. En ik benijd wat Henrike van der Schoot normaal dan geeft om die bal richting dat perk te sturen. Langzamerhand wordt het natuurlijk ik wat donkerder hier. En dan mag je Derek Malm niet kennen. Nu is de bal loopt zitten, krachtig zitbal van Henrike van der Schoot. En nou ja, maar komen zij dus op een 4-12 en 4-12.
3: Dan mag ik je nu af van jou, Henk.
4: Ja.
3: Hey, dank voor je verslag. Brian. Een fijne avond.
4: Ja, graag doen.
3: En ook een dank aan alle andere vrijwilligers. Kik Visser voor de techniek op locatie. Henk-Jan Cornelissen en Marlies van Bon voor het verslag. De andere verslaggevers waren Doede van der Hoek, Dirk Hoekstra en Henk Empenius. En mijn naam is Brian Nootwomer vanuit de studio in Vraneker. Morgen vanaf 6 uur zijn we er weer met de volgende avond. Lale Kaatsen, fijne avond nog.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Tien uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
9: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
8: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa kunnen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog een Amerikaanse Patriot-systeem voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Het weer, hier en daar nog een bui, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw regen bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De tijd voorbij.
11: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren dieken in Noord-Nederland. Het geld is even de dikbeheerder op. Het plande onderhoud van het Hardikenet in Friesland, Grezon en Drenthe is voor eerst stillijn. Van Friesland betreft het dat het werk om Fjouwe Grutte project net ook hier. Het om onderhoud van de A6, de A7, de A32 en de N31. De omstijging van het onderhouddruk voor 2027 en 2028 is voor eerst stillijn. En letter dit hier debatteert de Tweede Kamer oer hoe nou verder. Onder de telefoon heb ik weer verder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Een goeie met je.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het geld dat nodig is voor onderhoud ontdekking is volle meer als je een budgetrekening kan beseffen het tekort voor de periode rond 2038 op 34 en een heel miljard landelijk. Hoe kan dat tekort zo groot wijzen?
1: Ja, dat is simpelweg je meer werk dan dat er geld beschikbaar is. En ja, uiteindelijk is dit een politieke keuze. Werd de onze regering geld onbesteed. Dus gewoon minder geld beschikbaar voor infrastructuur.
0: Ja, in Noord-Nederland is het voor exploitatie en onderhoud dit jaar, 2026, dus extra 2,8 miljoen euro uitrusten. Is dat genoeg of is dat ik te min?
1: Nee, dat is te min. Hè. Wij kunnen dus nu lang niet alles doen wat wij graag doen willen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat geld beschikbaar hadden.
0: Nee.
1: Als de puze uitgaven, dan moest eerst wel het geld hebben. Dat is ding in ons kast.
0: Ja, uiteindelijk. Ja, je denk heb je het geld niet voor hebben.
1: Nee, zo is dat.
0: Maar hoor je hem nou dan ik op met onderhoud van de dikken?
1: We zoen in zo'n 20 of 2020 en 2028 grut onderhoud uitvieren op een aantal plakken in Friesland. Dit zomer geven we nog een onderslag bij Jereveen. Geven we een heel stuk asfalt vervangen. Nou, zo zoen we dat de komende jaren ook doen. Nou ja, dat mag we dat helaas stopzetten. Omdat daar dus zat het nauwelijks het geld voor beschikbaar is. In ieder geval, hè, het geld wat beschikbaar is, dat mag volgens mij prioriteren. Dus we maken naar alle projecten in het lanceren. Oké, welk project kan nog voltrokken in? Welk project moeten we uitstellen? En welk project mogen we stopzetten? Dat wordt een hele mooie lijst te maken. En uiteindelijk is het onze minister en onze Tweede Kamer om daar een verstandige keuze in te maken.
0: Ja, en het, bijvoorbeeld hier om acute zaken als winterskeer, die misschien best wel risicovol wijzen kennen. Wat gebeurt daarmee?
1: Nou, wat wij zeggen is dat de veiligheid zit natuurlijk altijd op in. Dus als de veiligheid ergens in het geding is, dan zullen we absoluut in actie komen. Maar dat zou wel betekenen kennen dat mensen de komende tijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een snelheidsverleging. Dat we de maximale snelheid ergens naar beneden brengen, matten, omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat we zat wel de orde van de winter ook wel op een aantal plakken in Friesland dat wij een ristrook afsluiten, matten, of een oprit of een onrit, omdat het asfalt in minder staat is.
0: Ja, en dan krijg je dus de mensen die de dikbroeken, dus ik echt de gevolgen de voor mij.
1: Ja, klopt. En dat is heel spietig. Maar ja, zoals ik al zei, er is meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, het beschikbaar stellen van het geld, dat is een politieke keuze.
0: Ja, en dit keer komt er nog een debat in Den Haag. Ga je een beetje hoop dat Den Haag, ik beseft, dat dit gewoon en genoeg is?
1: Nou ja, wij hadden dat verteld. De Rijkenkamer, dus hij is het al in de introductie, die hadden dat ook verteld. Maar ja, er zijn natuurlijk meer zaken. Werd bij mij zo'n geld dan nu Jan Wolle. En ze werken er nog iemand. Het is de politiek maakt daar een keuze in. Dus wij wachten dat even aan. En als je ook wel al dit project op letter T-stip alsnog of deels uitvoert werken.
0: Ja, het kwartje wat ik neemde van die miljarden wie in zelfs landelijk. Werd er in Friesland meer of minder gekost op onderhoud van dieken als orenpatten in het land?
1: Nou, dit wie een heel groot contract of een hele grote aanbesteding wie dit van Friesland, Grijns en Drenthe. En zo binnen er wel meer aanbestedingen die het nou tijdelijk stop zet binnen. Dus het is net zo dat er specifiek gezien is naar een project in Noord-Nederland. Nee, dit speelt in het hele land.
0: Oké. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja, graag niet.
0: Hij wie van Rietvet is dit, Noord-Nederland, Anne van der Meer dus. Ja, het geld is op voor de dikbeheerder. Rietvet is dit, zullen dus de komende jaren geen onderhoud uitvieren om dieken in Noord-Nederland.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Wordt overvoeren.
2: De dag voorbij.
4: In het provinciebestuur is Joert met verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat maakt Joert namelijk bekend dat het geld op is. En daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitgevierd worden om dieken in Noord-Nederland. Van Friesland betreft dat het werk aan vier grote projecten net terug gaat. Gaat om onderhoud aan de A6, de A7, de A32 en de N31. De onbesteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 2028 is voor eerst stilaan. Dat vraagt zelf om een reactie. Aan de telefoon is dan ik verantwoordelijk deputaire voor de infrastructuur, Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Ja, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Eerst maar eens eventjes jouw eerste reactie op dit nieuws van Rijkswaterstaat. Wat vind je daarvan?
5: Nou ja, jouw CZ krijgt al heel goed. Wij zijn echt verbijsterd door deze berichtjouwing. En wat u zo onbelangend is dit onacceptabel.
4: In jouw, want jou hebben regelmatig peteren, ik maar Rijkswaterstaat. Ben die signaal er net jong, intern?
5: Ja, wij weten natuurlijk dat er een herprioritering per hit Nederland aankomt vanuit de minister van INW. Hè, die had ik zei, ja, we gaan tekwaad van 80 miljard. Dus er moeten keuzes komen. En daar komen we ook met een alwegingskader naar de Kermetaar. Nou, dat zal ik in juni plakvinden. Maar voor u erin, blijkbaar op dit alwegingskader, dat Rijkswaterstaat nou als uitvierde van het ministerie het besluit om te zeggen, ja, we stoppen met het grut onder hoort in noordelijk Nederland. En dat vinden wij net acceptabel.
4: Wat zijn de consequenties? Wat zijn de consequenties, denk je?
5: Nou ja, wij krijgen deze berichtjouwing. In de oude dagen krijgen we deze berichtjouwing. En dan is het aan u om ek ordentelijk met Rijkswaterstaat in Oerlis te gaan van ja, wat betreft dit nou? Ja, we gaan net eens de tiert om daar goed door te denken. Eigenlijk gaat het er eigenlijk net om. Wij willen eigenlijk echt net naar denken over wat dit betreft. Dit ging gewoon net. Wij moeten van de berichtbrengers van Friesland, maar wij dachten het te geren. Maar echt twee andere provincies, Borje, Drenthe en Grijns, binnen Krexa verbijsterd worden, deze berichtjouwing. Wij willen gewoon dat het onderhoud plakvindt. Want het gaat echt om ons leefbaar, om ons bereikbaarheid en ook om ons economie.
4: En ken het eigenlijk wel zo wijze dat je als Rijksoerhiet zegt van ja, op het ene plak door begin onderhoud in het noorden van Nederland in de rest van het land wil?
5: Nou, het lijkt erop dat een politieke kar is. Ik ben net op ziek naar waar de schuldige hier dan is. Maar het lijkt het wel op een politieke kar. En volgens mij weet iedereen dat we investeren een soort op nieuwe infrastructuur of nieuwe zaken. Maar dan moet ik gewoon aan de slag met het onderhoud. Dat doen wij als provincie, maar is eigen provinciale infrastructuur ek. Dat is ek op orde. Maar we zeggen nou dat het Rijk nou zei van ja, van 2027 en 2028 is er geen heel meer om het grut onderhoud te doen in Friesland, Grijns en Drenthe. En het gaat om een bedrag van 250 miljoen waard om dit. Maar blijkbaar moeten we dan hier toch rekening houden met tal van zaken op ons dieken. Wat het onderhoud vindt net plak. Dus dan gaat ons infrastructuur achteruit.
4: En dan is de vraag, wat kun je er als provincie Friesland om doen?
5: Ja, nou wat wij dwan stellen is natuurlijk dat wij tegeren met ons Borje, Grijns en Drenthe ek op deze manier, maar ek richting Kamer en kabinet wel bekendheid stellen dat dit net acceptabel voor u is. En je zei al in de intro, meer geld. Nou, we vregen net om meer geld. We vregen gewoon een uitviering van grut onderhoud. Dat is net meer geld. Dat is gewoon het geld wat beschikbaar werd zijn mat van Noordelijk Nederland om uitviering te gaan het onderhoud wat gewoon echt een verplichting is vanuit het Rijk. Dus we willen net meer geld, we willen gewoon uitviering van de afspraken.
4: Dagelijk, ja, ik heb er ook nice te denken, maar het is ik vanuit de leiding van Rijkswaterstaat naar Nederland een sterk politiek signaal volgens mij, nou toch, om het scherp te stellen alweer.
5: Nou, wij de hele ordentelijke vraag stelt ik aan Rijkswaterstaat of dat zo is. Dat is net het geval. Er is echt geen geld om komend jaar en het ieder op het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is.
4: Ja, Dus dat geld is er gewoon echt net. Wilt ze ook al weten dat er nou op bregen binnen bij Glicks? Ja, we weten recent nog van Oudskou en zo. En we weten het van Top en Twel werd het helemaal misgong. Ja. De bedriegen bij Spannenburg probleem. Ja, als er geen geld is, dan dreigt het uiteindelijk toch heel Friesland stil te staan.
5: Ja, en ik denk wel, het is een breder probleem. Hè? Want we hadden nou een Friesland en dat is absoluut weer wat je zei over de bregen. Nou weten we echt dat die bregen, die zitten nou echt wel in de in het momentum dat we bezig zijn met de laatste details van hoe die vervanging plak financieel. Dus daar hebben wij op dit moment hebben we daar geen nood voor dat net terug zit. Aan de andere kant, ja, had dit het signaal versus zo. Maar het is geen signaal, hè? Het is echt oprecht. Er is geen geld. Ja, dan meiden wij dus gratis zorgen. En dat hadden we echt, overigens, andere provincies hadden het echt. Maar het is wel echt wel nou wel helder. Het Rijk moet nou echt met extra geld komen, want dit kan het.
4: Nee, want van hetzelfde geld draait de provincie ervoor op natuurlijk. Dat we dan zelf maar zeggen van dit kan het, we moeten het zelf maar wat ontwan.
5: Ja, en wij hebben uw provinciale infrastructuur op orde. Daar investeren wij op. We hebben natuurlijk ambities op andere zaken. Maar wij investeren echt op iets onderhoud. Daar zijn wij druk mee bezig. En het kan net zo wijzen dat de Rijk nou de Rijksinfrastructuur geen lid. Hoe langer het wordt om het grut onderhoud te doen, hoe duurder het wordt. Dus wat dat onbelangrijk, kun je beter nou het doen dan hoe het waar treien hier, want dan wordt het nog duurder.
4: Nog even heel concreet, want jou al on van wij willen als treien provincies, noordelijke provincies, makker oploeken richting Den Haag. Maar is dat concreet, Martin? Is dat deze week al of na je week? Gaat er een delegatie uit het noorden waar naar de minister toe? Hoe maakt dat zin?
5: Nou ja, wij hoeven net direct met een delegatie naar de minister. Dat is denk ik ook heel goed om met de minister hierover te praten. Aan de andere kant zullen wij ook met kamerleden die nou u zeg al vragen stellen. Wat wij hiervan vinden, zullen wij dezelfde reactie aan als wat ik nou toch bij jou in de uitsturing. Wij zullen hier en politiek en maar ook met de minister in partij gaan om ervoor te zorgen dat dit net terug gaat wat nou onkondig is.
4: Dank voor jouw reactie in uw programma.
5: Graag
4: die. Deputaire Matthijs de Vries. Nou, het CDA en PRO, de nieuwe partij, GroenLinks PvdA, hebben dus net vragen gesteld. Kamervragen aan de minister over de gang van zaken. En letter deputier, zelfs sowieso de tweede keer. Maar ik praten, ik debatteren over hoe dit nou verder moet.
3: Alles wat je op deinest hebben, jongens, dus kunt zien.

0: Na meer dan 80 jaar is er lang omlet duidelijkheid komen over het plak van het zeemansgraf van een knel militair uit Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Hofoku Maru weromvoen is. Op 21 september 1944 was dat Japanse schip troffen door een Amerikaanse bom. Om boord wienen 250 Nederlanders en zijn het 900 Engelse militairen die terug de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij ik de 41-jarige Theus de Boer uit Bakhuizen. Hij was beroepsmilitair in Indië, maar de heerlijkse betinking in mei werd zijn naam nog altijd neemt. En ik is er een strette in Bakhuizen naar hem neemt. Ja, nou is er dus helder kom hoe wet zijn graf is. En de bel ik hoor maar voorzitter Jan Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gasteloon. Hij weet een protte van het verhaal, had hem daarin het verliezen. Ik wil botting verdiepen. Ja, goeiemiddag.
1: Ja, jong, ik een goeie met je.
0: Wat dacht je, doet je van de wieke jaren dat het Japanse schip de Hofoku Maru weromvoen is?
1: Ja, nou, ik dacht eerst helemaal niks, want ik denk nog dit jaar we helemaal niks meer van. Dan dit bericht binnenkomt dat men uit archeologisch onderzoek eigenlijk wel steeds kent dat het vrijwel zeker op dat plak is in de provincie Sembalis bij de Filipijnen.
0: Ja, dat is wel een bijzonder moment, ik wil voor jou eigenlijk.
1: Ja, oké, dan een beetje dat het wel definitief is in allerlei verslagen. Stond wel dat het bad weer ter hoogte van San Narciso bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nou is het helemaal duidelijk, omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
0: Nou, wie dus die Theus de Boer uit Bakhuizen aan boord. Je hebben wel het nodig voor hem lezen en onderzocht en zei, wat van man wie dat nou eigenlijk?
1: Nou, Theus de Boer, die geert in 1924, toen werd er zoon van een heer als beroepsmilitair, tekent hij voor 5 jaar bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En die 5 jaar weer om, en dat verdong om zijn gehoord, toen had hij van 6 jaar tekenen. En heel wijs van 6 jaar, dan maakt een per maand mijn verlof, maakt waarom de hoes. En in die per maand treft hij zijn nicht Anna de Boer uit Nijegeer, waar nou Elhuizen is. En daar trouwt hij mij in 1933 in Koudum. Dan ging zij mij naar Indië, en daar bloot hij dus militair. In 34 krijgt een zoon Hendrik Jan en in 41 werd dan nog een dochter Geertje Anna geboren. Nou, dan het tevens mei vechten zijn de Japanners die de oorlog verklaarden. En bij de capitulatie in augustus in maart 42 werd tevens gevangen genomen.
0: Ja, al heel oud dus eigenlijk. Hij had heel lang gevangen zitten.
1: Hij had onder andere heel lang werken onder een beruchte Burma-spoorlijn. Daarmee had hij van gevangenkamp naar gevangenkamp gegaan en weer het verplicht werken van de oorlog van die Burma-spoorlijn.
0: Ja, en die omstandigheden, of is het al een beruchte spoorlijn, maar die omstandigheden, ik voor hem, die maatte heel slim best hebben ook, hè?
1: Ja, net alleen in het kamp zelf. Maar ja, zijn vrouw en 2 maat er ik achterlitten. En hij weet ik net in wat voor omstandigheden dat alle gebouwd is. Dus dat maakt het extra moeilijk.
0: Ja. Wat weten we eigenlijk van waarom wie hij aan boord van dat schip?
1: Hij was aan boord van het schip, maar zo altijd in het proces verbaasd heeft mij 1200 tretje Nederlanders en 1600 zonder Engelse krijgsgevangenen, dus wat 1300. Die ben allemaal in juni 44 aan boord gingen omdat ze naaie kampen een beetje worden bij de Filipijnen in Japan.
0: Ja, maar daar ben ze dus nooit aankomen.
1: Nee, dat is dit schip, maar die 1300 mensen is helaas net aankomen. Want op 21 september tussen 5 minuten Noord-Zeeën, Maas en Jalve 11 ben ze dus bombardeerd door een Engels, ik denk de Amerikaans escader.
0: Ja, dat hij dus de eind van dat schip en een heel soort andere mensen die daarbij dus de deur van hebben. Nog heel kwaad daar besluit naar die vrouw, want daar is het net goed maar aan.
1: Nee, dat is een heel nare geschiedenis. Dus hij werd trouwd met Anna de Boer. Zij bloot met die twee benen achter in het vrouwenkamp Banja Biro, namen ze dat. Zij komt op 23 augustus 1945 komt ze te versterren. En zij werd het kamp uitdroegen. Toen hangden nog de Japanse vlaggen. En men komt van de begrafenis waarom en hangen er al de Nederlandse vlaggen. Toen werd al bekend dat ze capituleerd hadden. De beide band die binnen in februari 1946 ben die naar Nederland gebracht. En die ben bij Beppe Janke de Boer van de Veer in Nijegeren, wat nou Ellehuizen is, ben die gebracht. En daar hebben ze hun jeugd teruggebracht.
0: Ja. Het is een bijzonder verhaal waar dus nou weer een liedshaardstikje onder Tajek is. Dank voor het verhaal daarover. Voorzitter Jan Geert Volzang van het Historische Werkverband dus in Gasteloon.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren
2: de dag voorbij.
4: Een soort vragen in Monnikebjörn, Jösterjong, want er weer een speciale inrent bijeenkomst. Vanwege een stroomkabel die troch is provincie komen moet. De jongen waard organiseerde toch het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraten over de heegspanningsverbinding die in uw provincie komen moet. Die kabel is nodig om de energie van grote windparken op de Noordzee in de toekomst naar de Ranester te transporteren. Collega Arjen Boslaar die noegen hem zelfs uit in het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
5: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Ik zie verschillende informatieboeren. Ik zie bij die informatieboeren een stuk of 10 mensen van Tennet staan die de mensen te wut staan die vragen hebben. En die beziek je de antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar iemand die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jou van Joen komen?
6: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf te hebben door, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik in dit geval werd over Friesland uit heb gebeurd.
7: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al...
5: Nog net onder indruk?
7: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
8: De belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de mast daadwerkelijk achter mijn huis?
5: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
8: Ja hoor, ja. Ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
5: En wat wie het antwoord?
8: 225 meter.
5: Maak je een soort zwargen of heb je oren zwargen dat je denkt, ja, nou stond er iemand aan mast van 30, 24 meter, dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
8: Ja, zeker. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
5: Ja, er wordt dan zijn van, als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar naar een uitdenken, ja. Of je dat onneemt of net. Ja.
6: Maar als er hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meeste moet maar een eind verder op mijn gaan.
5: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
9: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken. Waarin je dus ook ziet van, joh, hoe dicht komt het nou bij mijn huis te liggen? Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje, naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
4: Een heel soort vragen dus, hoe die nieuwe ontel is een heegspanningsverbinding. Projectleider Alexander Visser van netbeheerder Tennet, wie blieert mij de hege opkomst van de jongen?
3: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
5: Waar zitten mensen mee?
3: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Het is echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied woont. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld. Maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, medio volgend jaar.
5: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n veehouder bijvoorbeeld kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
3: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. Daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren in gesprek over, wat is de impact van de mast? Wat is dan de impact van de aankoopregeling? En welke mogelijke oplossingen zijn er dan?
4: De komende weekend staan er nog meer van dit soort bijeenkomsten, hoe die heegspanningskabel op het programma. Jon is de volgende en die is in Ljouwert.
10: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Collega Dasha Boerman van Omroep Friesland is onderzieksjournalist. Had al verschillende zaken had hij al bedijnhouden en nou gang het oer fietsendieven. Ja, en ze kwam er op het Jerreveen te lonen.
1: Hier zie je een fietsendief die een fiets stilt uit de garage van Marco.
2: Normaal gesproken hier in Friesland kun je de deuren open laten staan of in ieder geval los. En hij is gewoon naar binnen toe gelopen en je ziet hem ook op de camera. Zie je hem naar binnen toe gaan en naar buiten toe gaan.
1: Op zijn dode gemakje.
2: Op zijn dode gemakje en dan op de fiets.
0: Het is het nieuwe onderzoek van Dasjan. Goedemiddag, Dasjan.
3: Goedemiddag.
0: Nou, even een aantal andere zaken die ze al dieren haast. Ik sprak makend onder andere dat de bedrijfskleren bestellen koest van een...
3: PostNL, handhaving. Ja, ja, ik heb mijn hele kledingkast is inmiddels vol. Ja.
0: En zo nou, dan pakt ze wat uit. En dit, toen ik dit zeg op Facebook... Ik ben echt heel wat krokken, want de haast een filmpje haast erop zet. Net alleen dat deze man die de Pierre is. Maar ik haast ook contact houden met echte fietsendieven. Hè?
3: Ja, ik kreeg een tip. Fietsendiefstal is echt een groot probleem dat mensen eigenlijk denken. Nou, daar ben ik dus ingedoken. En het blijkt dus dat je op Telegram, dat is een soort WhatsApp, maar dan voor criminelen eigenlijk. Daar kun je gewoon fietsen op bestelling laten stelen. En nou, daar dus contact mee gemaakt. En toen kon ik in Groningen kon ik een fiets laten stelen op bestelling. Dus kwamen ze met betonschaar en al kwamen ze opdagen om daar te plekken door te knippen. Ja, bizar.
0: Hé, hey, en dan gewoon West-Bijst-Jest.
3: Ja. Ja, ja, sterker nog, had hem nog in zijn hand toen ik aankwam lopen. Dus dat was inderdaad wel heel bijzonder dat dat zomaar kon. Hij gaf ook wel wat een kijkje in zijn werkwijze weg. Hij gaf aan van, goh, ja, normaal komt er een busje aan met 9 fietsen. Die laden we dan gelijk in. Dan rij ik even mee, dan kunnen we even pinnen. Ja, dan ga je weer verder. En dat doet hij dus op dagelijkse basis.
0: Ja, en dan had hij onderzocht hoeveel fietsen er op IER-basis stellen worden, hè, in Nederland.
3: Ja, het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, heeft eigenlijk 2 onderzoeken. Ze hebben een onderzoek, de veiligheidsmonitor, en ze doen een onderzoek specifiek naar fietsendiefstal. Het onderzoek van fietsendiefstal specifiek, dat wordt op basis van de aangifte gedaan. Dat zijn 87.000 in heel Nederland, waarvan 1900 2025 in onze provincie. Maar ze doen ook nog de veiligheidsmonitor en daar vragen ze eigenlijk aan mensen van, goh, ben je wel een slachtoffer geweest van fietsendiefstal? En daar komt het cijfer 900.000 fietsen
0: zo
3: per jaar uit, met een schadepost van 700 miljoen euro per jaar.
0: Als we dat weer rondbrengen naar Friesland, wat tinkst? Wat zou het cijfer daar werken?
3: Ja, dat is dus lastig, want die cijfers hebben ze dus niet specifiek naar Friesland teruggerekend, maar wel op basis van de aangifte. En dan kom je dus op 1900 aangifte uit. Maar goed, dat is dus niet een hele heldere representatieve cijfer.
0: Ja, Jerreveen, Debbie, Marco, hè, die ook kwam het. Wij zijn in Friesland zo van, nou, bij ons gebeurt dat net, dat is het Wilde Westen. Hè, maar hij hier de score doorlast in en ik hier gewoon in. Je pakt daar de fiets uit en de fiets gewoon fout.
3: Ja, nou ja, meer uitleg is daar heeft het ook niet nodig. Dat is inderdaad wat er gebeurde. Hij zat gewoon, zijn zoon zat thuis. En ze kijken in het schuurtje en de fiets is ineens weg. En ze gaan op de camerabeelden terugkijken en ze zien daar iemand op het dode gemakje naar binnen lopen en weer uitlopen.
0: Zo, ongelooflijk. En het makkelijke, wat vertel eens, hoe doen ze dat nou op locatie? Dus je staat bij die dief en dan had ze een fiets besteld, zeg maar. Hoe makkelijk gaat dat?
3: Ja, heel makkelijk. Het is echt bizar makkelijk. Zij stelen eigenlijk al fietsen, dus van tevoren ook. Die bieden ze aan op een soort marktplaats op Telegram. Maar dus ook een fiets dat je zegt van, goh, ik wil een bakfiets. Heel populair, want ze zijn duur en groot. En ja, daar kunnen ze veel winst op maken. Nou, die stelen ze dan ter plek, knippen ze door met een betonschaar dus. Maar ook met zo'n doorzaag frezen ze hem door. En dan bieden ze hem weer opnieuw aan met een nieuw slot bijvoorbeeld. Ja, dat gaat super makkelijk. Die Telegram-groepen staan vol met dat soort aanbiedingen. En ja, het is bijna makkelijker dan kleding bestellen. Want je hoeft geen account aan te maken. Je kan gewoon fietsen pakken en gaan.
0: Het is net zomaar fietsen die je van mijn hoek, zeg maar.
3: Nee. Ja, nee, eigenlijk niet. En dat is dus eigenlijk ook wel een beetje het punt van het hele onderzoek. Eigenlijk wordt heel vaak gezegd van, goh, ja, het is een beetje de drugscrimineel die stilt even makkelijk een fiets. Maar we zien gewoon dat het tegenwoordig, juist omdat de waarde van die fietsen heel erg stijgt, dat het echt een georganiseerde misdaad wordt. En de beveiliging van die fietsen blijft ook achter. Dus de prijs die van een bakfiets gaan dan 7.000, 8.000 euro. En die worden dan vaak met een ringslotje beveiligd.
0: Zo. Ja. Liet ze advies even mij aan. En nu is ze harkers en sjokkers bij Omroep Friesland. Hè? Want zet een slot op.
3: Ja.
0: Ik had jongen dat dat echt heel makkelijk loskrijgt. Wat kerst er nou best aan het maand, Dasjan?
3: Een dubbel slot. En dan vastmaken aan iets vast. Wat ik ook vaak hoor is dat mensen wel een dubbel slot eromheen doen. Maar dan om hun band heen. Ja, dat heeft geen zin. Doe het aan iets vast. Heb je echt een hele dure fiets. Zoals bijvoorbeeld een bakfiets. Omdat je de kinderen naar school moet brengen op de bakfiets. Doe dan echt een GPS-systeem. Want als je dat... uitrekenen tegenover het bedrag wat zo'n bakfiets kost, is dat echt wel de moeite waard. En als die dan gestolen is, doe aangifte. Want de politie doet echt wat. Dat hebben we ook nagevraagd. Het lijkt alsof de politie er helemaal niet zoveel aan kan doen, want het lijkt dus heel

0: geen probleem.
1: Darshan Boerema, Sjochem, ja, vind het even op Facebook bij Gleek, stiert het ik, onder zijn eigen namen.
2: De dai voorbij.
3: Dit is de dai voorbij.
4: De provincie had een vergunning aanjoen voor het vergossen van gwozen. En dat is voor het eerst in over hier. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De gwozen droeg zijn soort skeon, benamd een gaslaan. Nikkie van Grinsven van de Faunabeheereenheid Friesland. Een goede middag.
5: Goedemiddag, dankjewel.
4: Ja, hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
5: Ruifangsten... zijn gebonden aan de ruiperiode van ganzen. En dat is een periode waarin ganzen enkele weken niet kunnen vliegen, omdat ze dan hun vliegveren vervangen. En op dat moment worden er op vooraf geselecteerde locaties, waarin deze groepen zich dan verzamelen, een vangkraal opgebouwd. En middels vangarmen en rust worden de geruiende ganzen hier rustig naartoe gedreven. Waarna de vangkooi wordt gesloten. En daarna wordt de vangkooi afgeschermd om zoveel mogelijk stress te beperken en visuele prikkels van de omgeving. En daarna worden de ganzen middels een mobiele installatie gedood middels CO2-concentraties.
4: Ja, en ik begrijp, de eerste vangsten zijn al geweest?
5: Ja. Wij zijn in de afgelopen dagen hebben wij uitvoering gegeven.
4: En de vergunning geldt voor een specifieke periode. Ik zei 15 mei tot en met 31 juli. Waarom precies deze periode?
5: Nou, dit is eigenlijk de enige periode van het jaar waarin ruifangsten kunnen worden toegepast, omdat dan de ganzen tijdelijk niet kunnen vliegen.
4: Ja. In 2015 was er voor het laatst een vergunning afgegeven. Toen ging het eigenlijk niet zoals gepland. Hoe kwam dat?
5: Nou, in 2015 waren er vrij veel, zeg maar niet noodzakelijk personeel uitgenodigd om ook mee te kijken. De ruifangsten zelf, zoals ik ook met de uitvoerders heb besproken, gingen toen niet anders dan gebruikelijk. Tenminste, het waren geen optimale omstandigheden, maar er zijn zeker geen gekke dingen gebeurd. Alleen de verwachting van de aanwezige mensen waren een relatief kleine groep. Die bleek vele malen groter te zijn. Ja, en dan krijg je toch dat men toch vrij snel toch heel even wil kijken naar de ganzen. En dan kom je wat dichter op wilde dieren. Nou, dat is gewoon stressvol. Dus dat was minder optimaal dan gewenst.
4: En ik begrijp dat de omstandigheden ook het ideaal waren. Dat het vrij warm was en dat het niet het meest gunstige is.
5: Nee, we maken altijd hele duidelijke afspraken over hoe, wat en wanneer. Onder welke voorwaarden. Dat is in 2015 was het bijzonder warme dag. Nou, wij hebben de afgelopen dagen gevangen. En toen was het natuurlijk, zo zal iedereen het wel meegemaakt hebben, een stuk minder warm. Nou, dat werkt voordelig. Ten aanzien van eventuele stress.
4: Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je voorkomen dat het opnieuw zo gaat als in 2015? Maar ja, het antwoord lijkt het voor de hand te liggen, niet meer hele hopen mensen oproepen.
5: Dat sowieso, maar er is ook zeker hele duidelijke afspraken over gemaakt dit jaar. Gewoon dierenwelzijn staat centraal, die wordt zo hoog mogelijk gehouden. Dus rust in het terrein en hele duidelijke afspraken over uitvoering, weersomstandigheden, treincondities. En ja, en gewoon de aanwezigheid van uitsluitend noodzakelijk personeel.
4: Ja. Vorig jaar zijn er ongeveer 80.000 ganzen afgeschoten. Over wat voor aantallen hebben we het in dit geval?
5: Ja, in de afgelopen twee dagen zijn er ruim 4.000 grauwe ganzen gedood. Dus gevangen en gedood middels de ruifangsten. En dat is ten opzichte van vorig jaar ongeveer 5% van de totaal hoeveelheid ganzen die er in de provincie Friesland worden gedood.
4: Want worden er nog meer vangsten gedaan of was dit het voor dit jaar al?
5: Nee, dit jaar worden er niet meer ruifangsten uitgevoerd. We houden het bij deze twee ruifangsten. We zijn erg tevreden over het verloop en ook de samenwerking met alle gebieden.

0: fietspartners. Kijk, ruitvangst is een onderdeel van het totaalpakket van populatiebeheer die plaatsvindt in de provincie. Dus naast ruitvangsten wordt er ook heel veel mestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruitvangst is een van de vier middelen die worden toegepast.
1: Oké, dank u wel voor de toelichting.
0: Geen enkel probleem, dank u wel voor de uitnodiging.
1: Nikki van Grinsen, nu dat van de Fauna Beheereenheid Friesland.
2: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
3: Dit is de Dice voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De prestigieuze Ben Veringa Impact Award van de Universiteit in Grace, die get dit hier naar een Fries, naar de 24-jarige Thijs van der Laan uit Leeuwarden. Hij krijgt deze prijs voor zijn onderzoek naar het helpen van mensen met afasie, met helpen van kunstmatige intelligentie. Mensen met afasie die hebben moeite met praten en het vinden van woorden. Als ze dan een bepaald woord net komen kennen, is de vraag, kan AI er misschien bij helpen? Nou, de Ben Veringa Impact Award die is neemt naar de skierkundige Ben Veringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de skierkunde won. En die had die prijs juist Utrecht aan Thijs van der Laan. En Thijs van der Laan, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Want hoe ging dat juist er?
2: Ja, dat was een hartstikke mooie ceremonie. Hè. Zie je van tevoren drie finalisten eigenlijk getrokken in de studentencategorie. Dus ik ben helemaal wat familie, vriend en een vriendin naar het Forum in Grijnswest. En daar in een grote zaal eigenlijk weer een heel programma op toer om te vieren dat er winnaars zijn. En toen wilde ik dus op het podium roppen, maar de orenfinalisten. En Ben Veringa die neemde mij dus als winnaar. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Ja, want er zijn drie nomineerden, dus door wist dus van tevoren echt net dat ze de prijs krijgen, hoest?
2: Totaal net. Nee. Dat wie bij de faculteit van tevoren. Hè. Ik kreeg eerst de faculteitsprijs won. Toen wist ik het van tevoren wel. Maar dit wie een totale verrassing. Dus spannend tot het laatste moment.
1: Ja, wat vind je ervan als dit krijgt?
2: Ja, een enorme eer natuurlijk. Dus ik heb je natuurlijk een tietje lien dat ik deze makken en inleveren. Maar het wie een werkwerk, een hoop werk. Allereerst in een stop met een hoop passie samen met mijn supervisors, Frank en Steven. Dus dit is eigenlijk een soort van bevestiging dat het echt impactvol West is.
1: Ja, dat draait het omheen. Dit is de Ben Veringa Impact Award. Dus die piece, die site eigenlijk van al die studies die staan heel hier die binnen. Dit gaat dan over of je ouder 20. Is dit de studie met de meeste impact?
2: Ja, het is de allermeeste impact in ieder geval van de game die we nomineert. Het is uiteindelijk met die studie wel nomineerd worden. Ik ben zelf nomineerd voor een supervisor. Maar ik heb inderdaad in meerdere juries doorheen. En de jury bestaat ik uit een groot aantal professoren en experts. En die betinken dus onder andere van een aantal criteria inderdaad. Van dit vinden wij de meest impactvolle studie van dit jaar. Die voor 2026 de Ben Veringa Award.
1: Ja, laten we eens naar de inhoud taggen. Want het is best wel een bijzonder verhaal. Afasie, hè, mensen krijgen die ziekte vaak naar een beroerte, dat ze net op woorden komen kennen. Of dat ze gewoon moeite hebben met taal. Maar vooral dat je woorden net in het zin zit te worden, dan luidt het op het puntje van je tongen. En wat zou AI daar dan bij helpen kunnen? Hoe zou dat dan werken, Matten?
2: Nou ja, wat juist is dat het is een soort van hulptools, tegenwoordig die besteden. En eigenlijk de oude generatie tools is een beetje weer wat generieker. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld dat mensen kunnen een app hebben mooi verschillende plaatsjes. En dat ze dus onderhand van op die plaatsje te klikken bij het juiste woord komen kennen. Maar dat is natuurlijk een hele hoop handelingen, een hele hoop tikken en werkt het zich al niet net even goed. Maar wat het mooie is van die AI-modellen is dat ze kunnen trainen op data. Hè? Dus dat is data van een bepaalde persoon, data van een bepaalde verhalen, context. En dat betekent dat deze tools die dus eigenlijk die AI-modellen, op die AI-modellen werken, dat die eigenlijk volledig preciezer en in theorie zich beter kunnen voorspellen wat een persoon zissen wil. En dat heb ik dus eigenlijk test, daar heb ik het fundament voor line.
1: Ja, en wat is de conclusie? Werkt dat? Ken dat?
2: Zeker. Het is eigenlijk mijn conclusie weer dat we veelbelovend is. Het is natuurlijk wel zo dat er nog steeds wel wat obstakels binnen voordat ze echt bij een uiteindelijke tool de CIS die echt klinisch boekt wil ik in. Maar ik zie dat onder van een aantal technieken en het onpassen van de wiskundige functie achter deze modellen, dat we zeker een goed aantal redelijke of zelfs compleet correcte voorspellingen krijgen kunnen.
1: Ja, nou, daar heeft er nou studie naar die en zo steeds van Marsan Dikke Pries erbij, dek is maar verder. Maar dat hoeft niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Hoe kan dat?
2: Het is. Allereerst is natuurlijk dat ik heb de studie toen de tijd gekozen, omdat ik geïnteresseerd ben in het brede ervan. Dus artificial intelligence is nu natuurlijk vooral bekend vanwege de taalmodellen, maar vroeger wien het ik noem het voor meer hoe robots, maar ik hoe de psychologie erachter, de filosofie, de ethiek en de wiskunde, logica. En eigenlijk onder het oog van mijn studie, hè, weer hartstikke leuk om die AI-modellen bezig te gaan. Ik ben heel blij en trots op de resultaten die ik behellen ga. Ik ben heel benijd naar hoe werkt het nou in het bedrijfsleven. Wat kan ik daar bijdragen? Wat voor uitdagingen liggen daar? Want in de universiteit is het toch al vaak onder frontier, hè, onder pionieren. Ja. Maar een hele hoop uitdagingen omtrent AI binnen het hier en nou. Zeker voor een grote bedrijven en hoe ster dus op een verantwoordelijke en logische en efficiënte manier AI kan oplossen.
1: Ja, dus dat is het bedrijfsleven in bedaren. Ja.
2: Ja, ja.
1: Dus het vierde plan van 100 euro onder prijs, dat wil ik nog eventjes weten wat het systeem aan kan?
2: Allereerst neem ik mijn supervisors mooi het item. Zeker omdat het altijd leuk is om met hun in contact te blijven. Frank is degene die ik echt mooi trokgong is. Die heeft een beurs gekregen om verder onderzoek te doen. Nooit dit onderwerp. Dus die wil ik focussen op het krijgen van Nederlandse data. Ik heb zelf mijn scriptie op Engelstalige data dienen. En daarvoor is ik in contact met bijvoorbeeld AvaCinet. Dat is een Nederlandse organisatie. Dat is natuurlijk ook goed om daarbij toch een beetje belutsend te worden.
1: Ja, maar goed. Van het lokmeisje, maar deze prijs.
2: Bedankt.
1: En een brotte willen. Ik nog mooi een eventuele reisje of zo. Want dat zit er eventueel ik nog in.
2: Dat ken ik nog vast wel, Ruud, ja.
1: Hey, dank u wel en ontzien.
2: Bedankt.
1: Thijs van der Laan, de winnaar dus van die toch wel bijzondere Ben Feringa Impact Award.
0: Het aanvoeren, de dag voorbij.
3: Een mooie opstekker van de gemeente Skielge. Want de provincie die zei ECTA dat ze geld stekken in het opknappen van de haven daar op Skielge. Het om een bedrag van maar liefst 4 miljoen euro. Maar let op, het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
4: Dat ga ik jullie zijn, publiekelijk, maar ik in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skielge. De kade van Skielge is van Skielge. En uiteraard is ECK het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daardoor gaat ECK het Riek en de gemeente Skielge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
5: En toch zeg je hem er ik hield. Waarom dan?
4: Omdat wij vinden dat de kade van Skielge die in Samminnen staat is, dat we die echt at de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wel een bijdrage te doen aan de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB 4 het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4 moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hebben we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een sticker in naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net met elkaar varenkoor om dat op een oren wie ze op te lossen.
5: Dus eigenlijk kun je net oors als oerig nou om te zeggen van, oké, we moeten Skielge hier uit de brand helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
4: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat verantwoord is om dat naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daardoor doen we dat. En dat is echt de reden. De leefbaarheid van het eiland. De verantwoordelijkheid echt van het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kamen, wil je, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
5: Ik ben ervan overtuigd dat die oplossing er nou is, dat er dus daadwerkelijk meters maken worden, dat de mensen dus van en naar Skielge kunnen, daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera?
4: Wat we dienen hebben, voordat we over de financiën praten, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Riek, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, als ik zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trouwrekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik ga er vertrouwen in dat dit de oplossing is.
0: Alles wat er spielt,
6: yes, hier.
0: De dijk voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Ruilschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De ruilschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Journalisten van de podcast NRC Vandaag stelden verschillende AI-chatbots steeds dezelfde vraag. Eerst vanuit de man en daarna vanuit de vrouw. Een paar antwoorden. De ideale man is duidelijk en sterk. De ideale vrouw is bewonderend en lief. En ze zeurt niet als de man even rust wil. De ideale mannelijke presentator straalt gezag en kennis uit. De ideale vrouwelijke presentator warmte en gezelligheid. En ze glimlacht veel, etc. Opmerkelijk hoe zulke moderne technologie als een chatbot ineens lijkt te stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Welkom bij het Oog. Moet je mensen bewapenen met pepperspray? Die vraag ligt op tafel. Niet alle mensen, maar mensen die bedreigd worden. Het is een idee vanuit het kabinet. Danique de Jong van Wij eisen de nacht op komt op dit uur naar de studio om haar kijk op de zaak te geven. Een nieuw liberaal manifest voor de VVD. Zaterdag moet het af zijn met daarin de grondslagen, principes en idealen van de partij. Gaat dat wel lukken voor zaterdag? Wilma Borgman die doet verslag. Argentinië wil de primeur, een volledig door AI geleid bedrijf. En daar meerdere van, directie, personeel, allemaal AI, geen mensen aan boord. Nart Wielaert die probeerde dat al uit in Nederland en vertelt er straks over. A Wolf Among the Swans is een film nu te zien in de bioscoop. Vertelt het verhaal van de legendarische Braziliaanse sterballetdanser Thiago Soares en zijn mentor Dino Carrera. Danseres Floor Eimers die keek de film en had Soares zelf onlangs nog aan de telefoon. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 10 juni.
2: Het kabinet wil kijken of het bezit van pepperspray deels kan worden toegestaan.
3: Het gaat om mensen die een hoger risico lopen op femicide. Op geweld tegen hen omdat zij een vrouw zijn.
2: Dan moeten we denken, aan
3: mensen die risico lopen op eergerelateerd geweld. Maar ook aan mensen die gestalkt worden door een ex. Of die in een gewelddadige relatie zitten of zaten.
2: Hoewel mensen nu geen pepperspray in de tas mogen hebben, wordt het middel toch vaak gekocht in Duitsland. Deze man heeft klanten in
4: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Friesland, Groningen.
2: Het kabinet heeft gekeken naar lessen die zijn geleerd in Denemarken. Daarom ziet minister Van Wil niets in het vrijgeven van pepperspray voor iedereen.
3: In Denemarken zag je dat ze het eerst gelegaliseerd hadden voor iedereen. Daardoor ook meer rechtszaken kregen dat pepperspray ook gebruikt werd. Bijvoorbeeld bij overvallen of juist tegen de slachtoffers.
2: Al vindt de verkoper legalisatie wel een goed idee.
4: Waardoor hij het een stukje veilig gevoeld om over straat te gaan.
2: De GasUnie maakt zich zorgen.
5: Omdat we echt de laagste vulgraden nu hebben die we ooit gehad hebben in Nederland. Maar ook de laagste van Europa.
2: De opslag is nu voor 19% gevuld, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd 50% was. Het is nu tijd voor actie.
5: Je kan namelijk niet zo'n berging in een paar weken vullen. Dat duurt echt maanden. En dat betekent dat je nu echt op maximale snelheid moet vullen.
2: De minister van Klimaat legt de verantwoordelijkheid bij de energiemaatschappijen.
6: Want die hebben uiteindelijk ook dat gas verkocht aan bedrijven en huishoudens. En daar hebben ook de verplichting om te leveren. Daar hangt ook hun vergunning van af.
2: Die vinden de prijs nu te hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Om in de winter toch genoeg voorraad te hebben, gaat de overheid gas inkopen.
6: Dat kost de staat geld, maar een verzekeringspremie kost altijd geld. En wij willen er zeker van zijn dat er voldoende gas is deze winter voor de Nederlandse huishoudens.
2: Voor de tweede avond op rij hebben demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie opgezocht met de politie.
7: They've been throwing bricks, stones, other objects at the police vehicles.
2: De schrik zit erin bij de bewoners van Belfast nog na de hevige rellen van gisteren.
8: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
2: Auto's en huizen van migranten moesten toen ontgelden. Veel van hen zijn bang het volgende slachtoffer te worden.
9: And as myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked.
2: Aanleiding voor de rel is dat eergisteren een 30-jarige Soedanees iemand op straat aanviel met een mes. Maar volgens deskundigen zijn het vooral rechtsextremisten die rellen.
10: We see hardline elements that aren't interested in the victim, his family. They're not interested in discussing the issue of immigration.
2: In het deel van Nederland reden er urenlang geen treinen.
11: Dat komt door een blikseminslag.
2: Niet leuk natuurlijk als je net op het station staat.
12: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks.
13: Ik heb een kindje, ik moet snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij.
2: Sommige mensen hadden echt pech.
14: Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein.
2: Ook geen lekker weer voor de Nationale Buitenspeeldag. Maar de kinderen bleven enthousiast.
15: Hebben jullie er een beetje zin in?
16: Ja!
2: Ook geen prettige omstandigheden qua weer voor de avondvierdaagse, terwijl die nog nooit zo populair is geweest.
17: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten.
18: Ja, het is gewoon leuk.
19: En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
20: Ja, zeker.
21: Ja. Natuurlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
22: Veel etenswaren uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden komen via Nederland Europa binnen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC over schrijft. Op papier komen de dadels, citrusvruchten en tahin uit Israël. Maar volgens de onderzoekers ligt dat in de praktijk vaak anders.
2: Minstens 19% is verbouwd in nederzettingen in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Door de manier waarop het EU-beleid is ingericht kunnen producenten de regels relatief makkelijk omzeilen, zeggen de onderzoekers. De totale waarde van de producten uit nederzettingen die via Nederland-Europa zijn binnengekomen was ruim 14,8 miljoen euro.
22: Docenten uit verschillende delen van het land maken zich zorgen over de manier waarop Defensie jongeren probeert te bereiken, schrijft Trouw. Volgens hen wordt militaire dienst te rooskleurig gepresenteerd. Ze wijzen onder meer op de legerfoto's van koningin Maxima en prinses Amalia.
2: Dat is ongelooflijk misleidend, zegt een van de docenten. Ook zouden jongeren een verkeerd beeld krijgen door films en games. Niemand sterft zo heroïsch als in de film, zeggen ze. Ze willen daarom dat er op scholen meer over oorlog en vrede wordt gepraat.
22: 1 op de 5 Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie om hun mentale problemen te bespreken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het mentale gezondheidsplatform Open Up, die de Telegraaf heeft opgevraagd. Vooral vrouwen en volwassenen tussen de 25 en 34 delen hun emoties met chatbots als ChatGPT.
2: Volgens psychologen kan dat soms helpen bij lichte klachten, zoals slaapproblemen of stress. Ze wijzen erop dat AI dan ook de druk op de GGZ kan verlichten. Bij depressies of ernstige angsten kan een chatbot de problemen juist verergeren.
22: En in de Presbyterian Church in de VS is discussie ontstaan over de vraag of predikanten meer dan 1 liefdesrelatie mogen hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Een conservatieve YouTuber met 700.000 abonnees vindt dat de kerk daar duidelijke grenzen aan moet stellen.
2: Er zijn volgens de krant nauwelijks aanwijzingen dat er predikanten zijn met meerdere liefdesrelaties. Maar de YouTuber vindt dat de kerk preventief moet ingrijpen. Als we dit niet in de kiem smoren, zal die groep groeien, zegt hij. Kerkelijke adviseurs noemen het voorstel onnodig. Toch zal er deze zomer over worden gestemd.
22: Op een campus in Amsterdam delen ruim 1200 studenten samen 10 wasmachines en 8 drogers, staat in het parool. Dat is al krap voor de vieze kleren van studenten, zou je denken. En volgens de bewoners zijn de machines ook nog regelmatig stuk. Het is overleven, zegt een student.
2: De gevolgen stapelen zich letterlijk op. Een van de bewoners heeft een berg was achter zijn bed verstopt. Anderen proberen 's nachts een lege wasmachine te vinden. Woningcorporatie Duo erkent de problemen en zegt te zoeken naar een permanente oplossing.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marlon Williams was dat. Het nummer heet My Boy. Pepperspray wordt misschien legaal voor mensen die bedreigd worden. Het kabinet onderzoekt de voor's en de tegens. De discussie over pepperspray die is niet helemaal nieuw. Die kwam vooral weer een beetje op gang na de moord op de 17-jarige Lisa. Omdat veel vrouwen zich onveilig voelen op straat. En toen hadden we ook de campagne Wij eisen de nacht op. Een initiatief van Danique de Jong. En zij zit hier tegenover mij. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Pepperspray, goed idee?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik vind ze zeker van niet. Nee. Nee, ik ben ook eigenlijk een beetje teleurgesteld dat dit er nu uitkomt. Als je kijkt hoeveel tijd en energie er ook van het ministerie gaat in het onderzoeken en het eventueel legaliseren van pepperspray, die zij ook zouden kunnen besteden aan het daadwerkelijk mogelijk maken van veiligheid voor vrouwen, voor meisjes. Dan ben ik een beetje teleurgesteld dat dit nu is waar de aandacht heen gaat.
0: Kun je die teleurstelling iets verder toelichten? Waar zit dat precies, die teleurstelling?
1: Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk best wel krom als je kijkt waar ze nu mee komen. Pepperspray is een vorm van geweld. Dus er is een probleem van geweld tegen vrouwen. Dat willen we graag oplossen. En voor die oplossing wordt nu meer geweld gelegaliseerd. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk zal leiden tot weer meer geweld. Je kan je voorstellen dat de vrouwen waar dit om gaat, die leven in dreiging, die leven met stalking, die bang zijn wat hun partner, ex-partner of andere naasten hun aan gaat doen. We weten dat dit heel vaak kan uitmonden in femicide. Dat is voorspelbaar, dat is bekend. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als zo iemand ziet dat er pepperspray in het spel komt en hoe dat kan escaleren.
0: Het is niet een oplossing. Als iemand kwaad wil, die krijgt wat pepperspray in zijn gezicht. Dat is even naar, maar
1: klopt,
0: daarnaast slaat
1: hij
0: naar, terug.
1: En daarnaast wordt hij misschien wel, daarna wordt hij misschien zelfs wel bozer. En misschien gist hij het wel uit je handen, nog voordat je het kan gebruiken. Wordt het tegen je gebruikt of escaleert het voor die tijd nog verder. Dus er zitten ook gewoon weer andersom best wel wat risico's aan. Nog los van dat we eigenlijk weer nieuwe argumenten toevoegen aan het victim een blaming arsenaal. Waarom was je daar op dat moment? Of waarom had je dat aan? Is nu ook, waarom heb je je pepperspray niet gebruikt? Of waarom had je die niet bij me?
0: Is het een quick fix vanuit onze overheid?
1: Nou, ik zou het niet eens een quick fix willen noemen, omdat ik denk dat het in praktijk niet eens snel iets oplost. Ik zie het nog veel meer als symboolpolitiek. Ik bedoel, het wordt op dit moment gedoogd. Hè, op het moment dat jij nu bedreigd wordt of gestalkt wordt of in zo'n situatie zit waarin ze het willen legaliseren. Nu is het niet legaal, maar op het moment dat je het nu zou gebruiken, wordt het ook gedoogd. Wordt het ook niet vervolgd. Dus in praktijk verandert er eigenlijk niks. Er verandert alleen in theorie iets. Dus dat voelt vooral als toch symboolpolitiek om te laten zien dat we echt wel iets aan het doen zijn. Terwijl in feite wat er echt moet gebeuren en echt de verandering die er echt moet plaatsvinden binnen de ministeries en binnen het beleid en de politiek, ja, die blijft uit.
0: Heb je zelf wel eens voorzorgsmaatregelen genomen als je 's avonds op straat ging, na het uitgaan op de fiets?
1: Niet in de vorm van pepperspray, maar zeker wel in het bellen met iemand of je sleutels tussen je handen, een andere route nemen, met de taxi gaan, maar ook daar dan in de taxi weer worden lastiggevallen. Ja, al dat soort zaken die zijn voor mij, net als voor heel veel vrouwen, niet onbekend.
0: Misschien wel de meeste vrouwen. Ik heb dit van zoveel
1: Absoluut.
0: Mensen gehoord dat ze wel iets doen. Ja. Of wel eens een maatregel hebben genomen.
1: Ja.
0: Dit was heel groot een paar maanden terug. En er was een landelijke campagne. Werd ook gedeeld bij de spoorwegen. Er was in de media heel veel aandacht voor. Jij zegt, er is eigenlijk niets gebeurd vanuit de overheid.
1: Nee, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat er niets is gebeurd. Als je kijkt wat er sindsdien is gebeurd, los van dat het aantal mediapublicaties over dit onderwerp is verelfvoudigd sinds eind augustus. Dus we bespreken het echt veel meer. En je ziet dat op overheidsniveau en op semi-overheidsniveau er heel veel wordt ondernomen in het veiliger maken van de publieke ruimte, in het toch ook onderzoeken wat we kunnen doen. Ik vind het alleen heel teleurstellend dat binnen de scala van mogelijkheden en de grijze gebieden waarin vrouwen nu onveilig zijn, dat er dan wordt gekozen voor een maatregel als pepperspray die uiteindelijk meer geweld legaliseert en niet een oplossing is en niet bijdraagt aan onze veiligheid.
0: Wat zou jij willen zien dat ze zouden doen?
1: Wat ik heel interessant vind is dat het ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft twee delen. Hè? Justitie en veiligheid. Zij zijn er ook daadwerkelijk om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Op het moment dat je nu naar de politie gaat omdat je gestalkt of bedreigd wordt en je komt daar met je dossier, met je screenshots, met je data, met je documenten, het is niet concreet genoeg, dan ja, bedankt voor je melding. En ja, misschien moet je een camera overwegen, pas vooral op. Nou, in de toekomst misschien krijg je pepperspray en ga maar naar huis. En dan kan er vervolgens niks gedaan worden. Dat betekent niet dat je op dat moment veilig bent. Dus ik zou veel liever zien dat de mensen die zich op dit dossier bezig gaat, dat die gaan onderzoeken hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat op het moment dat de justitieel niks gedaan kan worden, we wel kunnen zorgen dat die vrouwen wel veilig zijn. Daar zit zo'n grijs gebied waar nu niks gedaan wordt. Je gaat naar huis in afwachting tot je wordt aangevallen.
0: Daar zijn heel veel verhalen van bekend waarin het ook mis is gegaan. Dat heeft ook de kranten veelvuldig gehaald.
1: Ja.
0: Je krijgt toch het beeld dat de straat na zonsondergang van de mannen is.
1: Ja, en helaas.
0: Dat is wel een vreemde gedachte in 2026.
1: Ja.
0: Hoe doorbreek je dat?
1: Ja, dat zit hem natuurlijk op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat eerst is ook de realisatie dat het niet alleen over de nacht gaat en niet alleen over de straat gaat. De grootste onveiligheid is thuis. De grootste onveiligheid is in je eigen bed.
0: Dat zei Iva Bikanić ook nog afgelopen weekend naar aanleiding van die verdovingszaken.
1: Ja, precies. Als je ziet wat daar gebeurt en op wat voor grote schaal er gebeurt. Ik denk dat dus de eerste stap is erkennen hoe groot dit probleem eigenlijk is. En hoe erg het in de haarvaten van de samenleving zit. Hè. Het zit echt overal op alle lagen. Ook van de keukentafel tot en met beleid. In de basis zijn we gewoon niet heel gelijkwaardig ingedeeld. En ik denk dat het daarmee begint. En dat vraagt om nu aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor we ons veiliger voelen. Hè, en nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sneller geholpen worden, sneller erkend worden op het moment dat je onveilig voelt. En het vraagt om educatie en opvoeding. Het zit hem ook echt in die lange termijn oplossingen. In kijken hoe kunnen we ons systeem opnieuw inrichten. Hè, hoe kunnen we dus meer gaan doen met justitie en veiligheid, met oog voor het slachtoffer. Dus niet een vrouw in een veilig thuis stoppen en de dader vrij rond laten lopen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouw dus veilig en vrij is?
0: Het gaat er eigenlijk over dat je als samenleving zegt, dit accepteren we niet langer. Jullie hadden ook een crowdfunding campagne. Jullie hebben toen geld opgehaald. Wat gaan jullie daarmee doen?
1: Ja, dat geld hebben we verdeeld onder een aantal projecten. Dus uiteraard, er zijn een aantal kosten gemaakt voor de campagne. Dus die zijn daarvan afgegaan. En daarnaast zijn we bezig met 3 projecten. Onder andere met Women Inc., Rutgers en Slachtofferhulp Nederland. Om daarin ook die splitsing te maken. Om met Women Inc. ook een programma op te richten wat zich richt op vrouwveiligheid. Om de politieke lobby op het agenderen. Om te kijken wat is er nu dus inderdaad op het niveau van beleid en politiek nodig. Bij Rutgers doen zij onderzoek naar de effecten van Manosphere in Nederland. Dat is iets nieuws, dat is er nog niet. En met een deel van het opgehaalde bedrag zijn we op dit moment de onderwijsprogramma's aan het updaten om die effecten van de Manosphere en wat we daarvan weten erin te verwerken. En daar zijn ook al eerste lessen mee uitgevoerd. En dat gaat van de basisschool tot en met studentenverenigingen. En met Slachtofferhulp Nederland gaan we een lotgenotenprogramma verder optimaliseren en ontwikkelen, zodat we ook, omdat we heel erg op die preventie zitten en op die lange termijn, tegelijkertijd ook slachtoffers nu kunnen helpen. En we hebben ook een deel gereserveerd voor de nabestaanden van Lisa, zodat zij op een later moment, wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen kijken wat ze met dat geld willen doen. En een deel reserveren we voor de toekomst voor We Eisen Nacht op, om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: Ben je al met al optimistisch gestemd of moedeloos?
1: Nee, ik ben wel optimistisch gestemd. Als je kijkt hoeveel dat er ook al versneld is in de verandering de afgelopen maanden, dan zie ik ook echt dat er veel gebeurt. En het is een project, hè, van de lange adem. Vrouwveiligheid, als je dus kijkt hoe diep dat zit, dat vraagt ook echt tijd voordat het echt wordt opgelost. Maar ik zie wel wat er gebeurt. En dat geeft mij wel heel veel hoop.
0: Dank je wel dat je langs wilde komen over deze maatregel met de pepperspray. Danique de Jong, dank je wel van Wij Eisen de Nacht op.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, we gaan naar Den Haag, want daar is altijd wel wat aan de hand. Komende zaterdag wordt een drukke politieke zaterdag. Onder meer het oprichtingscongres van Pro en het voorjaarscongres van de VVD. En daar gaat iets gebeuren bij de VVD dat al 20 jaar niet is gebeurd. Het vaststellen van een nieuwe lange termijn visie in een liberaal manifest. En dat moet de koers van de partij voor de komende 20 jaar gaan uitstippelen. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever. Goedenavond.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, vertel eens, wat is dat voor stuk, dat liberaal manifest?
2: Ja, het idee daarachter is een jaar of 3 geleden ontstaan, omdat er behoefte was in de partij aan een nieuw verhaal. De 1 keer in de 20 jaar inderdaad, want dat vorige van 20 jaar geleden, dat dateerde uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat paste ook bij die tijd, had het dus bijvoorbeeld heel veel over democratische vertegenwoordiging, ook over de manier waarop de overheid functioneerde toen. En ja, de tijden zijn veranderd en dus moest dat stuk worden opgefrist. En wat ook nadrukkelijk een rol speelde bij die behoefte aan dat stuk was dat de VVD na al die jaren van compromissen sluiten in allerlei kabinetten met ook allerlei partijen, met het CDA, met de PvdA, D66 en de ChristenUnie daarna ook, dat die partijen eigenlijk niet zo goed meer wisten wat het verhaal eigenlijk nog was. Waar staat de VVD zelf nog voor? Nou, er is in de partij een jaar of wat door een select groepje partijleden over gediscussieerd, onder begeleiding van een heuse kerngroep. Oud-minister Liesje Schreinemacher, die zit in die kerngroep. Ik heb haar vanmiddag opgezocht. En dit zegt zij over de noodzaak van dit nieuwe manifest.
3: Ik denk dat we juist door in die verschillende kabinetten, soms leunen we wat meer naar links, soms leunen we weer wat naar rechts. En juist om ervoor te zorgen dat al die leden, we zijn natuurlijk echt een brede volkspartij, dat al die leden zich thuis voelen bij de VVD, is het echt belangrijk dat we al die, ja, de flanken, maar ook juist het brede midden aanspreken met dit verhaal.
2: Je hoort wel eens dat na al die kabinetten Rutte, dat de VVD kleurloos was geworden. Is dit manifest een antwoord op die kleurloosheid?
3: Ja, ik zou het woord zelf niet in de mond nemen, maar ik denk wel dat het goed is dat we weer eens hebben gekeken wat verbindt ons nou als VVD'ers, wat verbindt ons als liberalen en hoe willen we dat die samenleving daaruit ziet. En u zult lezen in het manifest dat we echt hebben gezocht naar hoe kunnen we in vrijheid leven, in veiligheid en hoe nemen we ook die verantwoordelijkheid als individu voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de gemeenschap. En volgens mij hebben we daar een hele mooie balans in gevonden in dit manifest. Het zal zaterdag hopelijk worden vastgesteld en dan is het ook aan de partij om ervoor te zorgen dat dit, nou ja, met verdere visiedocumenten en strategieën wordt verder gebracht.
2: Ik neem aan dat de partijleiding zich hier wel tegenaan heeft bemoeid.
3: Ze hebben wel met een schuin oog meegelezen. Dat ze
2: dingen geschrapt, dat willen wij natuurlijk allemaal weten.
3: Over hoe dat allemaal tot stand komt. Ik denk dat we daar gewoon van moeten blijven. Maar u kunt ervan op aan dat we als kerngroep wel heel veel vrijheid natuurlijk hebben gekregen en hebben genomen ook om tot een goede tekst te komen. En nu zijn de leden amendementen aan het indienen. En ook daar hopen we dat we echt nog, en dat leidt eigenlijk overal tot verbetering. Dus ik hoop echt dat er een heel mooie tekst ligt na zaterdagmiddag.
2: Ja, Liesje Schreinemacher was dat. En er ligt dan een tekst die zaterdagmiddag, die dan voor de komende 20 jaar de leidraad moet zijn voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's, Pieter.
0: Ja, wat is jou opgevallen in het nieuwe liberale manifest?
2: Nou, dat hier en daar een taalfoutje in staat. Maar dat bedoel je vast niet.
0: Nou ja, vind ik wel slordig, 20 jaar taalfout.
2: En dan ook gelijk erbij schrijven dat je het onderwijs zo belangrijk vindt. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar ik heb het ter vergelijking nog even naast dat vorige manifest gelegd. Dat was om te beginnen een heel stuk dikker. Dat was bijna 80 pagina's. En dit telt er maar 26. En dat eerdere stuk was tijdgebonden en dat geldt voor dit stuk eigenlijk ook wel. Ik zei net al, toen ging het vooral over, naar aanleiding van Fortuin, over of de overheid eigenlijk wel luisterde naar zijn burgers en of het niet veel meer moest gaan over vertrouwen, decentralisatie, ook zo'n woord dat in dat stuk wel voorkomt, maar in dat van nu helemaal niet meer, want dat gaat bijvoorbeeld heel erg over geopolitiek en een instabiele wereld. Logisch natuurlijk. Dit stuk schrijft ook over kunstmatige intelligentie. Nou, dat speelde in 2005 ook nog niet. Je hoort het eigenlijk al aan wat Liesje Schreinemacher zei. Het is een stuk dat gebaseerd is op de liberale uitgangspunten en daar dan een schets maakt waar Nederland moet staan als de VVD 100 jaar bestaat. Dat hopen ze tenminste, 2048. En dan moet Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen. En die gedachte wordt dan in dat stuk verder uitgewerkt.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is het allemaal niet heel concreet.
2: Nee, niet over hedendaagse problemen als woningnood bijvoorbeeld. Want ja, 2048, misschien is die woningnood dan wel helemaal opgelost of heel anders van karakter. Dus dat soort actuele problemen komen er niet in voor. En over migratie, zo'n ander heikel politiek onderwerp, daar staat bijvoorbeeld dat Nederlanders zijn, dat niet vrijblijvend is. Dat mensen die hier willen zijn, dat die de democratische en de liberale uitgangspunten moeten respecteren. Dus op die manier wordt er in dat stuk over dat onderwerp gepraat.
0: Schreinemacher zegt eigenlijk dat stuk moet de VVD als partij weer samenbrengen, ja. Verbinden.
2: Ja.
0: Is dat echt nodig? Moet dat echt gebeuren?
2: Dat denk ik zeker wel. Want nog even los van de exacte inhoud. Ik denk dat het proces om dat stuk te maken, dat dat misschien nog wel belangrijker is geweest dan dat uiteindelijke verhaal. Want als je goed naar de VVD kijkt, dan zie je dat die partij er behoorlijk uit elkaar gevallen is de laatste jaren. Ja, er zijn natuurlijk altijd in die partij kleurverschillen geweest. Verschillende accenten ook. En dat speelde in de eerste jaren van Rutte helemaal geen rol. Want toen vonden ze elkaar juist in die nieuwe positie. Maar de laatste jaren onder Rutte, en zeker die leiderschapswissel van Rutte naar Jesselgus, kabinet Schoof, ook hebben die oude scheidslijnen weer in volle hevigheid blootgelegd. En ik denk zelfs nog wel verdiept. De keuze voor het kabinet met de PVV, die werd door de ene kant met gejuich ontvangen, eindelijk een rechtskabinet. En de andere kant vond het juist heel erg in tegenspraak met de liberale waarden. Die kanten gingen zich ook allebei organiseren, ver uit elkaar. Die spraken en misschien spreken elkaar nauwelijks. En om die losse delen weer bij elkaar te brengen, moesten bij het tot stand komen van dat stuk vooral gaan over waar ze het wel over eens zijn. Dus niet meer elkaar uitmaken, want jullie zijn verlichte D66'ers. Nee, jullie zijn verlichte PVV'ers. Nee, het moet gaan over wie is een liberaal. In de hoop dat dat voor iedereen geldt.
0: Kun je dat soort oneenigheid smoren met een manifest?
2: Ja, zolang het over dat soort abstracties gaat wel, denk ik. Want iedere VVD'er heeft een mond altijd vol van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar dan, de details, als het dan gaat over bijvoorbeeld de discussie over samenwerken met Pro, dan zullen die scheidslijnen weer volop zichtbaar zijn, denk ik. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij de partijleider, bij Jesselgus, maar een groot deel van het bestuurlijk kader van de partij denkt daar echt heel anders over. En op dat soort politieke, actuele keuzes geeft dit manifest natuurlijk geen antwoord.
0: Wat verwacht je zaterdag? Mooie discussie over liberale vergezichten? Of?
2: Oh ja, zeker. Er liggen natuurlijk amendementen op dit stuk. Dat zei Schijnemacher net al. En daar gaat vast over gediscussieerd worden. Maar ik heb wel vaker gezien dat VVD-congressen toch een soort van, het is een beetje een raar woord misschien, maar schizofrene bijeenkomsten zijn. Bij de koffieautomaat en de rij voor de lunch, daar hebben mensen hele verhalen over wat ze er allemaal van vinden. Er is ook best gemoppen hier en daar over, wanneer gaat het kabinet nou eindelijk leveren en wanneer worden al die beloftes die we al jaren doen nou eindelijk eens waargemaakt. Daar gaat het dan in die rijen over. Maar in de zaal wordt er vooral elke keer opnieuw heel hard en heel veel geklapt. En ik denk dat het zaterdag niet anders zal zijn, Pieter.
0: En bij de bitterbal is het gewoon gezellig.
2: En het bier, natuurlijk.
0: Ja, Wilma Borgman, dank je hartelijk.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman samen. Something Stupid. Argentinië moet het eerste land ter wereld worden waar kunstmatige intelligentie bedrijven leiden zonder enige menselijke bemoeienis. En dat zegt de president Javier Milei. In hoeverre is dat eigenlijk mogelijk? Onderzoekers in Amsterdam van de universiteit dat daar experimenteren al met een bedrijf dat volledig wordt gerund door AI-agents. Nart Wierland is oprichter van CyberDune Agents en een van de initiatieven van het experiment. Goedenavond, Nart.
1: Ja, goedenavond. Mag ik dat toch beginnen om mijn naam wel goed uit te spreken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wielaert.
0: Wielaert, pardon. Wielaert.
1: Maakt niet uit. Maar,
0: nee, ja, nou ja,
1: for the
0: goed,
1: record.
0: Sorry. Ja, een bedrijf volledig geleid door AI. Wat voor bedrijf hebben we het over?
1: Ja, we zijn een experiment begonnen. Het is inmiddels eigenlijk alweer een kleine anderhalf jaar geleden, denk ik. Waarbij we dachten, we zagen natuurlijk, dan spreek ik over Sander Clausen, professor in het gebied van AI aan de UvA en ikzelf. En we zagen natuurlijk het grote potentieel van AI, zagen we aan alle kanten. En we dachten eigenlijk van ja, we kunnen daar wel weer allerlei prachtige visies op gaan schrijven. Maar het is beter om iets te gaan doen. En toen dachten we dus van laten we de grenzen van AI eigenlijk gaan onderzoeken. En laten we kijken of het mogelijk is om een onderneming te starten die volledig door AI agents wordt gerund.
0: Wat voor bedrijf hebben jullie toen opgericht?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk. Het soort bedrijf zelf hebben we in eerste instantie overgelaten aan de agent zelf om dat te kiezen. En dat was wel grappig, want het eerste idee wat toen opkwam, wat de agent ons voorschotelde, was een boiler room voor crypto. En daarvan zeiden we van ja, maar dat is niet een echt bedrijf. Dat is meer een trading algoritme. We willen wel een echt bedrijf. En de tweede suggestie die toen opkwam is we wilden het wel eenvoudig houden om het afbreukrisico zo klein mogelijk te maken. Laten we een webshop starten, laten we een webshop beginnen die handelt in AI art. Dus waar je een gepersonaliseerde mok of een t-shirt van je vriendin en daar wat mooie beeldenissen door AI van laten maken en dat gaan verkopen. Eigenlijk een heel simpel bedrijf.
0: En dan is de leidinggevende van het bedrijf, dat is AI en de boekhouding wordt gedaan door AI en degene die het pakje, de bestelling afhandelt en een mailtje stuurt, de bevestiging, alles AI.
1: Ja, en de gedachte was dat we een stuk of, het is alweer een tijdje geleden, maar de gedachte was dat we een stuk of vijf AI agents hadden eigenlijk. De een was een CEO, dus de baas. We hebben een chief marketing officer die zorgt voor de marketing. We hebben een financieel iemand, de CFO. En zo hadden we een stuk of vijf, zes functies in het leven geroepen. En die hadden we ook echt omschrijvingen gegeven, die hadden we geprompt. Zodat ze samen konden gaan bouwen eigenlijk.

0: Dat de consistentie eigenlijk in wat ze aan het doen waren niet altijd helemaal goed was. Maar wat er gebeurde, waardoor we echt de stekker eruit hebben getrokken op dat moment in ieder geval, is dat de chief strategy die had een businessplan gemaakt. Het businessplan zag er hartstikke goed uit. En de CEO stelde voor om dat businessplan voor te leggen aan de chief legal. Eigenlijk om te testen of er geen dingen in stonden die tegen de wet ingingen, zeg maar. Of het allemaal wel door de beugel kon. Nou, is dat op zich een prima actie? Dat zou je natuurlijk in een echt bedrijf zou je hopen dat mensen dat ook doen. Maar in dit geval was het bijzondere van het geval dat de CEO dat in haar prompt, dus in haar instructies eigenlijk, had zij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ze had die communicatielijn eigenlijk niet. Dus ze was iets aan het doen wat niet in haar instructie stond. Wat niet, eigenlijk niet binnen haar mogelijkheden bestond.
1: Dus het systeem begon eigenlijk. Trouwens, als zij
0: driften.
1: Ja, stel dat zo'n bedrijf dat AI is de wet overtreedt. Ja, je kan AI niet ontslaan of AI in de gevangenis zetten of een geldboete of een taakstraf. Hoe moet dat eigenlijk?
0: Ja, nou ja, dan kom je inderdaad op het juridische spoor van dit verhaal. En ook van het verhaal natuurlijk wat de Argentijnse president heeft gezegd. Nou is dat een spoor waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Maar in ons geval ging het meer eigenlijk om de vraag of het kan. Hè, of je grote delen van processen op die manier door AI kunt laten runnen. En dan was het vehikel zelf was uiteindelijk nog steeds een BV. En die BV die is gewoon, of tenminste dat was de bedoeling, die is gewoon nog steeds in eigendom van mensen. Dus dan die aansprakelijkheid die loopt dan nog gewoon via mensen.
1: Dus uiteindelijk kijken ook mensen mee. Waarom,
0: ja, ons, ja.
1: Waarom wil de president van Argentinië zo graag onbemenste bedrijven? Is dat een geldkwestie? Wil die vooraan lopen? Wat wil die man?
0: Ja, ik heb hem niet in mijn telefoonboekje staan, dus ik kan het antwoord op die vraag natuurlijk. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd speelt. Maar het is natuurlijk. Ik kan erop gokken. Kijk, het feit dat je redelijk ongereguleerd dit soort plannen toestaat. Ja, geeft natuurlijk wel een fantastische voedingsbodem voor innovatie. Hè. Er komt heel veel ondernemerschap uit voort. We hebben natuurlijk in Europa vaak. Horen we toch wel vaak geklaagd dat. Die AI Act en andere wetgeving, dat die ons toch eigenlijk meer afremt dan stimuleert in nieuwe ventures. En ik kan me heel goed voorstellen dat de agenda die hierachter zit is een enorme sprong vooruit maken, omdat je ondernemerschap hiermee kunt stimuleren. Daarmee zeg ik niet dat goed is, want ik ben zelf ook hartstikke trots dat we in Europa wel die waarden respecteren en dat we daar wetgeving voor hebben. En dat we dan, ja, dat je dan als ondernemer wat beter moet opletten. Dat is ook wat waard natuurlijk.
1: Ja, maar er zit dus een belofte in uiteindelijk. Denk je dat het gaat lukken? Want hij had nu eigenlijk een soort bevlogen speech van een beetje zoals Kennedy van het eind van het decennium.
0: Ja. Ja, het zijn hele grote woorden die hij gebruikt natuurlijk. Kijk, en even in alle nuchterheid, om toch even terug te komen op dat verhaal. Dus we zijn met het experiment gestopt en we zijn eigenlijk met. Want we hebben er heel veel van geleerd. En uiteindelijk is het toch prachtig geëindigd. Want wij zijn nu op een concept gekomen waarbij je wel op een controleerbare manier met AI kunt komen. Er is een start-up uit voortgekomen, Cyberdune Agents. En ja, het hele punt van alle AI-mogelijkheden die er nu zijn, is die zijn natuurlijk fantastisch. En iedereen wil daar zijn graantje van meepikken. Iedereen is aan het kijken. Nou, hoe kan ik op die golf mee? Maar er is één heel belangrijke vraag, en die speelt hier ook. Namelijk, als je AI inzet voor grote delen van processen of misschien wel hele organisaties, hoe zorg je dan dat aantoonbaar goed gaat? Elke bestuurder van een grote bank of een grote gemeente, een grote stad, die AI op hele relevante terreinen groots wil inzetten, die heeft steeds die vraag van ja, maar hoe weet ik nou dat AI, ja, dat het controleerbaar is? Als de toezichthouder mij komt vragen van hoe is deze beslissing genomen, kan ik dat dan laten zien?
1: Dus ze moeten altijd de mens meekijken.
0: Nou, dat hoeft niet. Dat hangt af van het risicoprofiel van de processen. Maar het hele punt is, als je met simpelweg een als je gebruikt waarschijnlijk zelf ook wel LLM's zoals ChatGPT of iets dergelijks, daar kun je eigenlijk niet terugredeneren wanneer

0: AI op een bepaalde manier iets heeft gedaan. En wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij je exact kunt zien, als een AI-agent een beslissing moet nemen, waarbij je exact kunt zien op basis van welke data en op basis van welke beleidsuitgangspunten die beslissing is genomen. Ja, pas als je dat kunt doen, dan kun je echt processen gaan overdragen aan AI. Maar dat in alle realiteit...
1: Het is helder.
0: Er zijn nog maar heel weinig organisaties zijn zover.
1: Het is heel helder. Nou ja, ik heb al last van de spellingscontrole die andermans naam verhaspelt. Nart Wielaert, dank je wel. Het was een heldere toelichting. Dank je hartelijk.
0: Oké. Nou, dank je wel. Fijne avond nog.

0: Neil Young, Till the Morning Comes. Een jongen die opgroeit in een achterstandswijk in Rio de Janeiro. En het tegen alle verwachtingen in weet te schoppen tot solist bij het Londense Royal Ballet. De film A Wolf Among the Swans vertelt het waargebeurde verhaal van de Braziliaanse danser Thiago Soares. En deze film is vanaf zondag te zien in alle bioscopen van ons prachtige land. Floor Eimers, soliste bij het Nationaal Ballet, die zag de film al. Welkom.
1: Dank u.
0: Ja, het is... Het is ook een beetje een zoete film, vond je niet?
1: Zeker, zeker. En ik moest later ook denken... Het is eigenlijk een beetje een soort Braziliaanse versie van Billy Elliot.
0: Zo ja, leuk.
1: Uit een
0: ja.
1: arme wijk kwam en het talent werd bij hem gezien... en verliefd geworden op ballet. Alleen is dit wel waar gebeurd. En dat moest ik telkens wel aan mezelf zeggen. Van, ja, maar het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ondanks het zoetsappige, het verhaal blijft ontzettend bijzonder.
0: Het is een ruwe jongen die groeit op in een achterstandswijk. Die hip-hop danst daar. Hippie-hoppie noemen ze dat in het Braziliaans.
1: Ja.
0: En dan wordt hij ineens, komt hij bij dat ballet terecht aanvankelijk. Ja, dan moet hij dat pakje aan en dan heeft hij er iets op tegen.
1: Ja, alle vooroordelen natuurlijk.
0: Alles, maar
1: het is voor meisjes en homo's en dingen. En ja, maar uiteindelijk het tegendeel bewezen.
0: Is dat eigenlijk zo dat je van de ene dansvorm naar de andere dansvorm kunt? Helpt het je? Is er die gemene delen die ze zeggen van ja, het is uiteindelijk de muziek die jou beweegt?
1: Ik denk dat het je wel kan verrijken. En kijk, als je mij nu ineens Latin laat dansen, zie je nog steeds dat ik klassiek geschoold ben. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde controle over je lichaam, dat je wel de taal een beetje zou kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat voor iedereen het zo is weggelegd zoals bij hem. Dat is wel toch een uitzonderlijk talent. En ook keiharde discipline en hard werken. Wat dus zijn coach hem heeft geleerd, Dino.
0: Ja, Dino die zelf nooit een carrière kreeg. Want gevlucht uit Cuba.
1: Ja.
0: Dit is een waar gebeurd verhaal.
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken, maar dan moet het ook echt over mijn mentor gaan?
1: Juist, dat was eigenlijk voor hem de doorslag dat hij er ja op heeft gezegd. Dus 11 jaar geleden kwamen de schrijvers voor zijn verhaal, kwamen naar hem toe van, joh, wij willen van jou een film maken. Wat vind je daarvan? Nou, hij moest er erg over twijfelen. Maar uiteindelijk zei hij, ik wil het doen als jullie echt ook een grote rol aan Dino geven. Dino Carrera. Omdat dat voor mij gewoon de stepping stone was. En eigenlijk de belangrijkste persoon in mijn leven die mijn carrière eigenlijk heeft gegeven. Dat was voor hem ontzettend belangrijk.
0: Dat vind ik een heel mooi gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, en ik heb hem dus even gesproken. Ontzettend fijn gesprek. En een hele warme, heel sympathieke man. En hij zei, wat hij echt wil meegeven is... Hij vindt dat iedereen een Dino in zijn leven verdient. Hij zegt, het is iemand die... Hij was gewoon echt inderdaad de ruwe diamant. Maar gewoon een schorrie-morrie, 17-jarige puber. En een beetje schoppen tegen alles, van de straat. Maar hij geloofde in hem en zag talent in hem. En het was soms met de harde hand, dat is wel zo. En het was ook een andere tijd. Maar hij heeft gewoon zijn carrière gemaakt en daarmee gewoon zijn leven... Uit die sloppenwijken, de arme gebieden van Rio de Janeiro... heeft hij hem getrokken en uiteindelijk sterdanser in Londen geworden. Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder. Daar is hij hem heel dankbaar voor.
0: Iemand die jouw levensloop weet te verleggen.
1: Mm-hmm.
0: Had je al van hem gehoord? Was Thiago Soares voor jou al een begrip?
1: Zeker, zeker. Ja, hij was een van de grote sterren van de Royal Ballet. En dat is een heel vooraanstaand dansgezelschap. Dus ja, ik ken hem toen nog niet persoonlijk. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Ik heb hem een half uur gesproken, maar... Nee, ik wist zeker van hem af, absoluut.
0: Er zit ook een competitie in Parijs in. Dat was eigenlijk een wereld... Ik wist niet dat het zo sportgerelateerd was.
1: Ja, dat is
0: bijna alsof je naar de Olympische Spelen gaat of zo.
1: Ja, er zijn nog steeds wel competities. Het blijft natuurlijk zeer subjectief. Ballet is niet gemaakt om een wedstrijd voor per se voor te hebben. Maar het opent wel deuren voor dansers van over de hele wereld. Er zijn nog steeds zeer prestigieuze wedstrijden als dat in Prix de Lausanne bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook mee aan mogen doen. In Lausanne in Zwitserland. En dan komen er dansers van... Nou, wat zal het zijn? Ik denk van 12 tot 18 van alle leeftijden. En die komen dan solo's, klassiek en modern laten zien. En uiteindelijk zitten daar prijzen aan vast met eventuele beurzen voor scholen of junior companies binnen Europa. En ja, dat zijn wel mooie kansen die het biedt.
0: En dat is ook het hoogtepunt van de film. Hij heeft een blessure waar hij doorheen moet dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt nu ook een blessure op dit moment.
1: Dat klopt, ja.
0: Je kwam met een kruk binnen.
1: Ja.
0: Bestaat dat echt dat je door een blessure heen kunt dansen?
1: Goh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe heftig de blessure is. Hij had toen flink pijn gedaan aan zijn voet, aan zijn enkel. Maar dusdanig dat hij er blijkbaar wel doorheen kon dansen. Hij heeft wel nog vaker last van die enkel gehad. Het bleef wel een zwakkere plek. Het is niet iets waar ik nu ambieer om doorheen te dansen, zoals met mijn knie. Maar ja, het dansen is sowieso wel iets wat we ook wel met pijn doen. Tot een bepaalde hoogte. Het moet wel gezond blijven. Maar het is ook wel onderdeel van het vak. Maar goed, zoals hij het heeft gedaan op die leeftijd, had ik het niet per se geadviseerd. Maar het heeft voor hem dus wel die deuren geopend.
0: In vele dansfilms gaat het daarover. Hè? De harde training, ja. De hoge lat, de pijn, het doorzettingsvermogen. Is dat een reëel beeld?
1: Ik denk het wel. Wat je zegt, het is wel in zo'n film vrij gedramatiseerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het is absoluut hard werken. Het is zeker bloed, zweet en blaren. Het hoort er wel bij, maar het sterkt je ook. En het zorgt wel gewoon voor een van de mooiste kunstvormen die er is.
0: En ook als je het uitvoert, is dat een mooie kunstvorm op dat moment?
1: Ja, absoluut. Want het is zo ongrijpbaar. Weet je, je bent er. Ik was toevallig nog naar de première van Nationaal Ballet om mijn collega's aan te moedigen. Eens een keer aan de andere kant van de zaal. Wat heel bijzonder was. Want kijk, als je zo'n avond daarbij bent, alles gaat zo snel tegenwoordig. Met TikTok, met filmpjes. Alles is snel, alles is vluchtig. Iedereen op zijn eigen telefoon. Op zo'n moment zit je met 1600 man met z'n allen naar één ding te kijken. Al die telefoons aan de kant. De muziek begint. Het is live orkest. Het is zo'n ongrijpbaar moment. En het geeft iets mee. Het is een gevoel. Het is een sfeer. Je raakt geëmotioneerd of niet. Het doet iets met je. En daarna is het weg en het blijft een herinnering. En dat is gewoon bijna niks behalve als live muziek misschien wat zoiets moois is voor mij.
0: Nou, live muziek krijg je er vaak ook nog bij.
1: Krijg je er gewoon gratis bij.
0: Dus, en ja, mensen komen in de buurt van vliegen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wat ik mooi vond in die film is dat zijn leermeester, zijn mentor zegt, mij is het niet gelukt. Hij wordt op een gegeven moment ook ziek. Ik zal het niet helemaal gaan spoilen. Maar hij zegt, door jouw succes leef ik.
1: Zeker.
0: Dus het is eigenlijk alles wat ik heb gedroomd, dat bereik ik via jou.
1: Ja, nee, dat is waar. En het is, ja, je zegt niet spoilen, maar ik ga het toch een klein beetje doen, omdat het wel een mooie toevoeging is, vind ik eigenlijk. En wat Thiago zelf heel jammer vond. Aan het einde van het verhaal wordt dus inderdaad Thiago, hij, in het echte leven wordt hij gepromoveerd tot eerste solist van de Royal Ballet. Hij was in Washington op tour. Hij had ontzettend veel voorstelling gedaan. Hij was maar aan het wachten. En Dino vertelde hem, heb geduld. Het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast. Heb geduld. En heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest. En hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt,
0: toen kon hij het loslaten. Ja. Kon hij zeggen, aan het eind van de film, na afloop van de film, dan zien we ook de echte Thiago dansen in het decor van de film. Mm-hmm. Nog steeds een prachtige danser.
1: Absoluut.
0: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
1: Ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping om een beetje door te geven wat Dino hem heeft gegeven.
0: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
1: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
0: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
1: Ja, jeetje, daar vraag je me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
0: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het Oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Pas je eindelijk het

0: stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.